AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1.

0: 30 graden. Daarna opnieuw een dag met veel zon. Plaatselijk is tot 37 graden mogelijk. Zaterdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is dan iets minder warm, hoogstens 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren. 3 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Merchtum in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden ter nagedachtenis van Hamza. De jongen van 7 werd vorige week dood aangetroffen in een appartement in de gemeente. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ruim 200 mensen hebben deelgenomen aan de mars.
1: We wonen er in de straat van waar dat gebeurd is. We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: Het Amerikaanse leger stuurt een nieuw vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Dat zal worden ingezet in het conflict met Iran, maar het moet vooral ook het vliegdekschip aflossen dat al in de regio aanwezig is. De USS Abraham Lincoln is al 9 maanden op zee door de oorlog met Iran en de 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. In verschillende Amerikaanse media zijn er getuigenissen over voedseltekorten, slechte hygiënische omstandigheden en verveling. Begin deze maand zou zelfs een matroos van boord zijn gesprongen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth worden de getuigenissen verkeerd weergegeven. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. Lucas Ambros scoorde zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe ploeg, maar was achteraf vooral tevreden met de kwalificatie.
4: I mean, at the end, the most important is that we won the game. You know, of course, I'm happy that I scored, but in football nowadays how we play. It's every 3 games, so every 3 days we have a game. It's, you know, just go on and go on all the time.
0: Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkanza op de 100 meter heeft Salina Gies vandaag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Gies kon na afloop nauwelijks geloven wat ze had gedaan. Het is te gek voor woorden, zei ze.
5: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou. C'est juste fou.
0: Ilona Masson, ook in het hinkstapspringen, en Eline Vekeman in het polstokspringen vielen met een 4e plaats allebei net naast het podium. En op Spitsbergen, dat is een Noorse eilandengroep in het Poolgebied, heeft een man een boete gekregen omdat hij een ijsbeer heeft wakker gemaakt. Hij zag van op een schip de ijsbeer slapen en besloot die wakker te maken met de misthoorn van het schip. Zoiets is in Spitsbergen verboden. IJsberen zijn er beschermd. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen en die legde een boete op van ruim €4.500. De lucht is vannacht helder tot licht bewolkt en het is heel zacht, minstens 17 graden. Straks weer een zonnige en hete dag. Het kan tot 37 graden worden. Zaterdag zien we misschien regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 4 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Een man van 27 uit Ravels in de Antwerpse Kempen is in Spanje opgepakt voor drugsmokkel. Hij zou aan het hoofd staan van een bende die cannabis van de Verenigde Staten naar België vervoerde. Hij zat ondergedoken in Barcelona. De man is een tijd geleden al opgepakt en begin juli aan ons land overgeleverd, maar het nieuws raakte pas nu bekend. De verdachte is aangehouden en zit nu in een Belgische cel. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kramatorsk zijn gisteravond 1 dode en 15 gewonden gevallen. Dat melden de regionale autoriteiten. Er zou onder meer brand zijn uitgebroken in een appartementsgebouw. Kramatorsk ligt in de regio Donetsk, die deels bezet is door Rusland. Maar Kramatorsk is nog onder Oekraïnse controle. Russische troepen bevinden zich op 20 kilometer van de stad en nemen die vaak onder vuur. En in de stad Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne raakten 2 mensen gewond bij een andere Russische aanval, meldt de gouverneur daar. Een van de gewonden is een kind van 5. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een Boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een inzittende, een man van 61, gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk heeft het vliegtuig tijdens het opstijgen gebotst met vogels. Maar het is nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen overleefde het wel. Het toestel kon normaal landen. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. Lucas Ambros scoorde zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe ploeg, maar was achteraf vooral tevreden met de kwalificatie.
3: I mean, at the end, the most important is that we won the game. You know, of course, I'm happy that I scored, but in football nowadays how we play, it's every 3 games. So every 3 days we have a game. It's, you know, just go on and go on all the time.
2: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Dankzij een doelpunt van Matthijs Volkaert.
4: Ja, als je er ook in stilstaat, is het ongelooflijk. Om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team geholpen heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. En dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
2: Opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Merchtem in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden ter nagedachtenis van de 7-jarige jongen die vorige week dood werd aangetroffen in een appartement in de gemeente. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en een vriendin van haar van schuldig verzuim. Enkele honderden mensen hebben gisteravond deelgenomen aan de mars.
3: We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
4: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
5: Spijtig genoeg kunnen we voor hen niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen.
2: In Maasmechelen in Limburg heeft de brandweer gisteravond nog enkele uren moeten nablussen nadat er brand was uitgebroken in het Mechelse bos. Dat maakt deel uit van het natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. De brandweer kwam met 5 bosbrandwagens en 40 manschappen ter plaatse en die konden het vuur snel omsingelen, zegt collega Bart Kortoos die ter plaatse was.
6: Het is ook niet zo'n heel grote brand. We spreken over een zone van een 300 meter op 50. Dus dat valt al bij al nog wel mee, maar dat is ook dankzij dat snelle en massale optreden, zeg toch maar, van de brandweer. Want het vuur zat tot in de boomkruinen. En de brandweer vertelt mij dat dat toch wel uitzonderlijk is. Dat een brand die onderaan ontstaat zo snel de hoogte inschiet. En dat heeft er volgens de brandweer alles mee te maken, omdat het hier natuurlijk kurk droog is.
2: Het is nog niet duidelijk hoe het vuur in het Mechelsbos in Maasmechelen ontstaan is. Ook in het zuidwesten van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan. In het departement Landes heeft het vuur zich gisteravond verspreid over 600 hectare. Enkele honderden mensen die in de buurt wonen zijn geëvacueerd. In juli zijn bij hevige branden in het zuidwesten van Frankrijk 42.000 hectare in de as gelegd. Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Het is de 2e medaille voor ons land na de brons van Delphine Nkanza op de 100 meter. Ghis is 30 en het was pas haar eerste internationaal kampioenschap. Ze kon na afloop nauwelijks geloven wat ze had gedaan. Het is te gek voor woorden, zei ze.
7: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou.
2: De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd 4e, net als Eline Vekeman in het polstokspringen. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won van het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd had gewonnen met 0-1. En AA Gent mag naar de laatste voorronde van de Conference League na een 1-1 gelijkspel tegen het Zweedse Göteborg. Vorige week won Gent nog de heenwedstrijd met 0-1. Het weer, we krijgen opnieuw een zonnige dag en het wordt zeer warm, lokaal tot 37 graden. Morgen wat minder warm en dan ook kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Merchtem in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week dood werd aangetroffen in een appartement in de gemeente. Vermoedelijk was hij mishandeld. Zijn oom wordt verdacht van moord. Zijn moeder en een vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Enkele honderden mensen hebben deelgenomen aan de mars.
3: We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.

0: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
1: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen.
2: Bijna 8 op de 10 grensarbeiders in ons land zijn Fransen. Van de bijna 52.000 grensarbeiders die vorig jaar in ons land werkten, waren er 40.000 Fransen. Zij werken vooral in de Waalse provincies Henegouwen en Namen. Voor velen is dat een logische keuze, zegt Jola Vrijsen van HR-bedrijf SD Works.
3: Als verklaring die we daarvoor eigenlijk zien, is dat er in de grensstreek, dus eigenlijk in Noord-Frankrijk, dat er daar al een hele tijd een hogere werkloosheid heerst. En dat er dan aan Belgische kant meer jobopportuniteiten zijn. En natuurlijk met dank aan het feit dat we dezelfde taal spreken, toch zeker in Wallonië, is het voor die Fransen ook niet zo moeilijk om in België dan te komen werken.
2: Het aantal Belgische grensarbeiders die in het buitenland werken is dan weer licht gedaald. Op de Mont Blanc, op de grens tussen Frankrijk en Italië, is een 31-jarige alpinist omgekomen. Hij werd bedolven onder stenen die naar beneden kwamen en was op slag dood. Door de grote hitte en droogte is het risico op rotsblokken die afbrokkelen groter geworden in de bergen. Daardoor zijn 2 berghutten op de route naar de top van de Mont Blanc al enkele dagen gesloten. Sport op het EK Atletiek in Birmingham heeft Saliha Ghis ons land een 2e medaille bezorgd. Zilver in het hinkstapspringen. Ghis is 30, het was pas haar eerste internationaal kampioenschap. Ze kon amper geloven wat ze had gedaan. Het is te gek voor woorden, zei ze.
4: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up. Mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier. Je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou. C'est juste fou.
2: De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd 4e, net als Eline Fekeman in het polstokspringen. En Anderlecht gaat naar de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won van PAOK Saloniki met 3-2. Ook de heenwedstrijd had Anderlecht al gewonnen met 0-1. En in de Conference League mag AA Gent naar de laatste voorronde na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Het weer zonnig en heet tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen minder warm, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag is het meestal droog en nog 28 graden. Maandag hooguit 25. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Lode Roels en Jeroen Rijgaard.
6: Goedemorgen, het is vrijdag. Misschien voor u ook wel de laatste werkdag van de week. We hebben opnieuw een snikhete dag in het verschiet. Wat zei Gert nu net in het nieuws? Tot 37 graden lokaal. Alsjeblieft, de ochtend is er alweer om u bij te praten over de stand van de wereld. We beginnen met de George Baker Selection. Little Greenback, welkom.

0: succesvolle muzikale exportproducten van Nederland in de jaren 60. George Baker Selection en Little Green Back. Ook weer van de partij vanochtend. Jeroen Rijgaard, goedemorgen.
1: Hey Lode, goedemorgen.
0: Wat staat er vooraan in de kranten vanochtend?
1: Veel, want het zijn al de weekendkranten. En morgen ja, is het een feestdag, hè, dus ja, daarom zijn ze nu al. De Morgen zet op kop het hof van Donald Trump. Dit is de nieuwe oligarchie. En dat is na het ontslag natuurlijk van Caroline Leavitt. De Standaard, rondreis door een kurkdroog Nederland. De Tijd, uitblijven stikstofarrest houdt economie zeker 3 jaar in de greep. In de weekendkrant van Gazet van Antwerpen, airco op alle treinen ten vroegste over 5 jaar. Het Belang van Limburg, klachten over malafide hersteldiensten bij FOD, economie blijven stijgen. Het laatste nieuws, jongeren krijgen geld voor straatraces. En het Nieuwsblad, nog langer wachten op vergunningen om te bouwen.
0: De headlines hebben we daarmee al meteen gekregen. Over een klein half uurtje de verhalen in wat meer detail uit de kranten. Na het nieuws van 6:30 is dat.

0: Uit Schotland kwamen ze. Texas en Prayer for You.
1: De ochtend.
0: De Verenigde Staten sturen een nieuw vliegdekschip naar het Midden-Oosten. En Jeroen, dat is geen dag te vroeg, hè?
2: Nee, want er zijn heel wat problemen aan boord van het vliegdekschip dat er nu ligt. En dat is de Lincoln. Even zeggen, dat vertrok vorig jaar in San Diego. Dat is de westkust van de Verenigde Staten. Het plan was eigenlijk een gewone missie van 4 à 5 maanden op zee. Maar toen begon de oorlog in Iran en werd de Lincoln naar de Arabische Zee gestuurd. En daar ligt het nu nog steeds al bijna 9 maanden. Dat is dus meer dan het dubbele van de voorziene tijd. En volgens Ben Beckering, een vorige vice-admiraal in Nederland, had de VS dit toch allemaal maar wat beter moeten inplannen. Dat zei hij gisteren in Nieuwsuur bij de NOS.
3: Het is jammer, zeg ik dan altijd maar als oud-marineman, dat dat niet wat meer anticiperend is gebeurd. Dat je rekening houdt met het feit dat als je een schip 9 maanden op zee houdt, 260 dagen op zee, zo'n bemanning, daar vraag je echt wat van dan. In ieder geval moet je je bewust zijn van het feit dat er dan spanningen gaan ontstaan. Dat kunnen dus mensen zijn. Het kan ook dat je apparatuur op een gegeven moment toch een beetje door de hoeven gaat zakken. En daar moet je rekening mee houden. Het is allemaal geen automatisme. Het gaat niet tot ellenlang door.
0: Ja, de planning kon dus beter. Het vliegdekschip zou in mei terugkeren, maar dat werd voor onbepaalde tijd uitgesteld.
2: Ja, en dan bovendien bleef het ook nog de hele tijd op volle zee. De bemanning heeft op die 9 maanden maar 2 keer 2 dagen dus in het totaal vaste land gezien. En dat is nogthans belangrijk, dat aanmeren, zegt Beckering.
3: Weet je, de mensen strekken hun benen, gaan sporten, gaan huren een auto, gaan rijden. Even weg van dat mooie grijs, maar het is wel grijs aan boord van dat schip. En even andere dingen doen. Gewoon ergens in een restaurant een mooie maaltijd bestellen. Dat kan vaak al fantastisch zijn. En ja, je gaat ook misschien naar een nachtclub toe om een keer goed te dansen. Dat kan ook. Maar dat heb je nodig om de batterijen op te laden. En daarna ga je weer 6 weken non-stop op zee.
0: Ja, geen haven, geen duidelijke einddatum. En dat allemaal samen, kan ik me inbeelden, is ook niet goed voor het moraal van, wat is het, 5000 militairen aan boord?
2: Ja, zoiets. En er doken nog veel meer problemen en klachten op. Voedseltekorten bijvoorbeeld, gebrek aan verzorgingsproducten, schimmel in de douches, toiletten die niet werkten, kapotte wasmachines. En inderdaad ook alarmerende berichten over de mentale gezondheid van de militairen. Volgens familie van de militairen was er zelfs een matroos die van boord gesprongen is. Maar de Amerikaanse defensie ontkent dat. Zij schrijven in een statement dat er geen toename van suïcidale gedachten is waargenomen. Dus woord tegen woord daar. En Beckering die blijft zelf ook wel voorzichtig. Hij had het over een slechte planning, maar hij wil niet spreken van een politieke fout.
3: We weten sowieso dat de Amerikanen vaak langer op zee vertoeven dan wij Europese marines doen. Maar er zit altijd wel een heel goed plan achter. En nu, we hebben dat met de Ford gezien, het andere vliegkampschip waar ook problemen waren, nu weer. Ja, ik zeg af en toe wel eens, want je, 1 keer is een incident, 2 keer is een trend, maar je moet zorgen dat het niet 3 keer wordt, want dan wordt het traditie. En ik hoop dat dit schip nu even aan zijn rust toe kan komen.
0: Ja, en een ander vliegdekschip zet nu wel koers horen richting het Midden-Oosten, zal daar de Lincoln aflossen. Wanneer precies, dat weten we wel nog niet.

Marie van Uitvank en Amber Piddington samen, oftewel Kids with Buns and Car Crash. Hoe staat het in Colombia intussen, 5 dagen na de aardbeving in dat land? We kunnen het vragen zometeen aan onze correspondenten in de regio. Eerst de drums nog en let's go surfing.

0: The Drums, dus tot 10 minuten voor 6:30. We zijn 5 dagen na de zware aardbeving in Colombia. Die had een kracht van 7,4 en heeft al aan zeker 280 mensen het leven gekost. Al bestaat de vrees dat het aantal wel nog zal oplopen, want er zijn nog altijd duizenden Colombianen vermist. Noah Moeys, correspondente in Zuid-Amerika. Goedenavond voor jou.
1: Hi, goedemorgen.
0: Is er nog hoop om mensen levend van onder het puin te halen, 5 dagen na die eerste schok?
1: Nou, die kans is wel echt heel erg klein geworden. Reddingswerkers zeggen dat de eerste

0: 72 uur cruciaal zijn. En inmiddels zijn er 90 uren voorbij. En vandaar dat best wel veel reddingsteams nu zijn overgestapt op puinruimen in plaats van overlevenden zoeken. Maar ja, heel soms heb je die wonderen dat er toch iemand die water en voedsel nabij had, alsnog levend eronderuit vandaan kan worden.
1: Ja, mirakels gebeuren soms. Daar hoopt men dan ook daarop wellicht. We zijn ondertussen 5 dagen inderdaad na die schok. Is de schade al wat overzichtelijker nu?
0: Iets meer, maar nog niet helemaal. Omdat het epicentrum van de aardbeving plaatsvond in een gebied waar de overheid ook helemaal niet zo aanwezig is. Het is daar heel ontoegankelijk. Het is jungle, gewapende groepen die hebben het daarvoor het zeggen. Dus dat, de steden die zijn in beeld. Maar alles wat daartussen zit, daar weten mensen eigenlijk ook niet eens hoeveel mensen er wonen. Hmm. Dat gaat de komende tijd nog bekend worden. Wat we nu wel officieel weten is dat er 280 mensen zijn overleden, duizenden gewond. En wat je eerder al zei, er worden nog 4000 mensen vermist. Hmm. Dat is een burgerdatabase, dat zijn dan mensen die zelf vermisten opgeven.
1: De reddingsoperatie nu daar is ook een soort van test, mag je zeggen, voor de uiterst rechtse president Abelardo de Rijsprea. Hoe komt hij hieruit?
0: Hij begon heel sterk. Echt een uur na de aardbeving benoemde hij zichzelf tot toezichthouder op de reddingswerkzaamheden. Hij riep de noodtoestand uit. Hij ging ook meteen naar het getroffen gebied toe. Dus dat wordt allemaal gezien als krachtig en goed. Waar hij wel kritiek op krijgt is het afslaan van buitenlandse hulp, voornamelijk reddingsteams. Hij zegt dat dat is omdat die teams niet goed genoeg zijn. Maar andere mensen denken dat dat politiek is. En hij heeft dus ook alleen search and rescue teams uit de Verenigde Staten, Ecuador, Israël en El Salvador toegestaan.
1: Ja, ja. Voor de aardbeving zei hij trouwens dat hij zou snoeien, hè, in de overheidsuitgaven. De Risk Management Unit, die nu volop gebruikt wordt voor die aardbeving, ja, die valt daar ook onder. Weet je of hij dat plan zal doorzetten?
0: Ja, dat kunnen we nog niet weten. Maar inderdaad, hij wilde 3% van het BBP qua overheidsuitgaven drukken. En nu gaat hij juist veel meer uitgeven. Hij heeft allemaal huursubsidies beloofd. Hij heeft gezegd, we gaan het weer opbouwen. De ziekenhuizen, de vliegvelden, de universiteiten. En een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend dat dat mogelijk wel 7% van het BBP gaat kosten. Dus ja, dan hebben we die bezuinigingen niet meer zoveel zin.
1: Nee. Venezuela kende ook zware aardbevingen. Eind juni was dat. Als je die twee nu naast elkaar legt, hè, Colombia en Venezuela, hoe zijn die te vergelijken met elkaar, ook de hulp nadien?
0: Nou, het is een heel groot verschil. Ten eerste het gebied waar de aardbevingen plaatsvonden. In Venezuela was dat heel stedelijk, bij Caracas en bij Guajira. Terwijl nu was het juist meer in de jungle. Maar ook de manier waarop de overheid ermee omging is heel verschillend. In Venezuela duurde het 4 uur totdat Delcy Rodríguez, de president, het land toesprak. En in Venezuela waren burgers wekenlang met blote handen door het puin aan het graven. Dat is in Colombia niet het geval. Daar hebben ze gewoon goede automaten, goede machines. Er zijn allemaal mensen toe opgeleid. In Venezuela zijn 6000 mensen omgekomen. In Colombia vooralsnog 280. We gaan wel zien waar dat nog toe leidt.
1: Oké, de laatste stand van zaken over de aardbeving in Colombia intussen 5 dagen geleden. Correspondent in Zuid-Amerika, Noah Moeys. Dankjewel voor de uitleg.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Piet Godard, oftewel Ozark Henry natuurlijk. En Word Up, Taiwan houdt grootschalige oefeningen om zich voor te bereiden op een mogelijke aanval vanuit China. Dat is iets dat elk jaar terugkeert, maar dit jaar is het toch wel iets groter blijkbaar. We gaan het erover hebben met onze correspondent, met iemand die er veel meer over weet over die Chinese dreiging op Taiwan. Na het nieuws is dat zometeen.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: En Jeroen, het was een erg goede sportavond, denk ik, voor onze landgenoten.
3: Ja, want op het EK Atletiek in Birmingham heeft Saliha Ghis ons land een tweede medaille bezorgd, namelijk zilver in het hinkstapspringen. Ghis is 30 en het was pas haar eerste internationaal kampioenschap. Ilona Masson werd vierde en ook in het poolstokspringen was er een vierde plaats voor Eline Vekemans. En ook in het Europees voetbal deed ons land het goed. Lode Anderlecht gaat namelijk naar de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won de terugwedstrijd van PAOK Saloniki met 3-2. En in de Conference League mag A-Gent naar de laatste voorronde na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg.
0: Okay.
3: En het Amerikaanse leger stuurt een nieuw vliegtuigschip naar het Midden-Oosten. Dat moet de USS Abraham Lincoln vervangen, die al een recordperiode van 9 maanden op zee is. Volgens verschillende Amerikaanse media zijn de 5000 bemanningsleden er dan ook slecht aan toe.
0: Wat met het weer? Ik weet wat je gaat zeggen ongeveer, maar doe maar hoor.
3: Heet, zonnig, 37 graden in het binnenland, 28 aan zee. Morgen wel minder warm en met kans op enkele daslang geleden regen- en onweersbuien. Zondag meestal droog en nog 28 graden. En maandag hooguit 25 graden Lode.
0: Blijft vreemd klinken als je zegt hooguit 25 graden, dankjewel.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Jeroen.

0: If You Love Somebody, Set Them Free van Sting. Jeroen, jij hebt aan wat extra gewicht mogen doen vanochtend, heb ik begrepen. Want de dikke weekendkranten die zijn er nu al verhalen die eruit.
1: Het is toch een paar honderd pagina's om te tillen. Niet echt, want iedereen focust voor de volgende drie dagen op eigen verhalen. Natuurlijk, in de weekendkrant, zo gaat dat. Het Belang van Limburg weet bijvoorbeeld dat het aantal klachten over malafide hersteldiensten blijft stijgen. En vrij fors zelfs. In de eerste helft van dit jaar kwamen er al meer klachten binnen dan in heel 2024. Ja, het gaat dan over loodgieters, elektriciëns enzovoort. Mensen, ja, vakmensen die niet doen wat ze moeten doen. En vooral, en daarover gaan de meeste klachten, fors doorrekenen achteraf. Woekerprijzen. Zo kreeg een koppel uit Limburg bijvoorbeeld een rekening van bijna 1800 euro voor het omzetten van een zekering. Kijk, voor die prijs kom ik dat ook graag bij jou doen loden. Dus elk jaar meer klachten bij de federale overheidsdienst daarover. Nog recordcijfers, er staan er een paar in de kranten, die van de zomerscholen deze zomer. Want nog nooit gingen zoveel Vlaamse leerlingen tijdens de zomer naar de klas. Dat schrijft de Morgen vandaag. Bijna 22.000 zijn dat er in het totaal. En heeft dat zin? Ja, zeggen experten, want er is meer begeleiding, hoe kort die zomerscholen soms ook zijn. Maar op die manier kan er meer gefocust worden op de uitdagingen van die kinderen zelf. En dan gaat het toch in de eerste plaats om taal.
0: Okay.
1: En we gaan er nog een derde record bij doen, dat van de privézwembaden. We hebben er intussen al in Vlaanderen 97.000.
0: Wow,
1: de toename is de laatste jaren wel wat minder, maar op 10 jaar tijd zijn er toch 40.000 zwembaden bijgekomen. Dus ja, bijna een verdubbeling op 10 jaar tijd. En Lode, we moeten een mythe ontkrachten of bijstellen. Zwembaden vind je niet alleen meer in rijke groene randen rond de steden, genre Brasschaat of Sint Maartenslatum. Hoewel de zwembaddichtheid, zoals ze in het nieuwsblad schrijven, blijft wel het grootst rond de Brussel. Of in de groene rand rond Brussel. Okay. Maar we vinden ze tegenwoordig ook wel terug in armere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Genk en Geel, schrijft het nieuwsblad daarover. En we sparen ons ook niet per se een zwembad bijeen. 1 op de 3 Vlamingen gaat lenen om een zwembad te bouwen.
0: Oké, een zwembadlening, dat is wat nieuw. In de tijd staat het stikstofarrest nog eens.
1: Ja, het grondwettelijk hof zal daar namelijk dit jaar geen arrest meer over vellen. En dus ja, dreigt er grote onzekerheid voor boeren en industrie. Er was politiek al een akkoord over stikstof in 2024, hebben we toen uitgebreid gebracht, waar de drempels dus vastgelegd werden, hoeveel mag er uitgestoten worden door wie. Maar landbouwers trokken daarop naar het grondwettelijk hof, omdat ze vinden dat ze namelijk veel meer geviseerd worden dan de industrie. En ja, nu die uitspraak op zich laat wachten, of de landbouwer zal dan niet gelijk krijgen bijvoorbeeld, blijft er natuurlijk in die tussentijd heel wat onzekerheid, wat dan weer investeringen of bijvoorbeeld infrastructuurwerken weer op de langere baan schuift. En nog iets dat op zich laat wachten, airco in alle treinen. Het zal zeker namelijk nog 5 jaar duren voor alle treinen in ons land airco hebben. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. 1 op de 5 heeft dat momenteel nog niet. Vooral in de Kempen en rond Antwerpen rijden er nogal wat treinen zonder airco. Tegen 2032 moeten die eruit. En volgens de NMBS, als er geen vertraging is, gaat dat ook lukken.
0: Mooi.
1: En ja, transport kan nog veel erger dan in oververhitte treinen loden. Namelijk in de nieuwe celwagens van de politie is het ook allemaal kommer en kwel. Iedereen wordt er gewoon misselijk in, zeggen getuigen. Dat staat in het nieuwsblad vandaag. De politie heeft namelijk zo'n 39 nieuwe wagens en er is van alles mis mee. Het is van het type waarmee Coolblue je wasmachine levert, zeggen de agenten. Die moeten meerijden. Pure rommel is ook een citaat. En dat van 8 miljoen euro. Paar gebreken. De middengang is te snel, de vering te hard en bovendien, toch geen onbelangrijk detail, zijn ze ook te hoog, waardoor ze bijvoorbeeld in sommige gerechtshoven niet binnen kunnen. En ja, met gevangenenvervoer is dat nogal lastig. En je wordt dus sowieso wagenziek, maar voor de rest rijden ze perfect.
0: Ja, heel veel klachten blijkbaar. In Marokko zitten ze ook niet te wachten op het WK voetbal in 2030, las ik.
1: Ja, of toch zeker niet iedereen, dat staat in de standaard. Want duizenden gezinnen moeten er namelijk hun huis uit en hele woonbuurten worden ook gesloopt voor prestigeprojecten rond het WK, onder meer in Casablanca. En daarbij wordt de methode toegepast om bewoners jarenlang te bedreigen met met sloop bijvoorbeeld 20 jaar lang, waardoor er weinig of niet geïnvesteerd wordt in die wijken, met als gevolg nog meer verloedering en dus een goede reden om ook echt te gaan slopen. Dus een betere oorzaak-gevolg-oorzaakwerk eigenlijk. Mm. Alleen al in Rabat gaat het in totaal om zo'n 10.000 gezinnen en de vergoeding die de mensen krijgen voor hun woning is erg laag. Zo'n 1.200 euro per vierkante meter, dat is ruim onder de marktprijs. En zo dreigen we alweer een WK te krijgen over 4 jaar met een randje aan.
0: Dat is zo.
1: En Lode, een korte quiz. Wat is de link tussen een tekort aan stadsgidsen in Antwerpen en een tekort aan regen?
0: Ik ben heel slecht in die dingen. Ik zou het niet weten, dus je mag het meteen zeggen.
1: Wel, het is eigenlijk heel simpel. Er komen door de droogte in Europa veel meer cruiseschepen naar Antwerpen. Ah, en dat komt natuurlijk omdat de Schelde geen last heeft van de lage waterstanden. Ja. Want dat is gewoon een zeearm. En dus veel andere schepen die anders pakweg de Rijn zouden opvaren of de Donau, die kiezen dus nu voor de Schelde.
0: En die hebben gidsen nodig.
1: Voilà. Die mensen die moeten dus rondgeleid worden, er zijn stadsgidsen tekort. En dus zijn ze dringend op zoek naar extra stadsgidsen daar aan de Schelde. Dus Lode, als je je stem dit weekend warm wil houden, misschien nog een ideaal bijberoep.
0: Ja, ik ga vooral veel bijslapen dit weekend, denk ik. Maar bedankt voor de tip.

0: Bekend van haar directe songtekst, de Stupid Song van Olivia Rodrigo. In Taiwan zijn ze vandaag bezig aan de laatste dag van de Han Kuang. Dat is de jaarlijkse 10-daagse oefening waarmee Taiwan zich voorbereidt op een mogelijke aanval vanuit China. Dit jaar is dat extra belangrijk, want China heeft de militaire druk op Taiwan toch enigszins opgevoerd. Gary van Pinksteren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een voormalig China-correspondent, vandaag verbonden aan het Klingendaal Instituut, goed op de hoogte van wat er in Taiwan gebeurt. Ja, die oefeningen waarover we het net hadden, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Nou, voor dit jaar vooral moet je je voorstellen dat het echt een oefening is waar mensen in Taiwan en zeker ook in de hoofdstad Taipei veel van merken. Het zijn oefeningen die bedoeld zijn dit jaar om ook de bevolking te betrekken en bewust te maken van wat ze zouden moeten doen als China inderdaad zou aanvallen. En dan is het bijvoorbeeld, het internet is heel erg vertraagd voor een half uurtje, zodat je alleen nog tekstberichten kunt sturen, maar verder niets, om mensen te leren wat je dan zou moeten doen. Maar het gaat ook om een luchtalarm dat afgaat en dan wordt iedereen van de straat gehaald en die moet dan schuilen onder meer in metrostations en dergelijke. En mensen leren dus wat ze ook in dat soort gevallen moeten doen en naar wie ze moeten luisteren. Mm-hmm. En verder zit er ook echt een deel aan van de militairen die dus oefenen hoe je bijvoorbeeld voorkomt dat China Taiwan in een isolement brengt. Ja. En er zijn heel veel reservisten voor opgeroepen.
0: Ja, men wil eigenlijk het land voorbereiden, zeg maar, op een mogelijke aanval. Waarom is het dit jaar nog een beetje extra belangrijk?
1: Nou ja, er is inderdaad, China voert de druk op. Er zijn veel vliegtuigen en schepen rondom Taiwan. Er is ook lange tijd, Amerika heeft gezegd van nou, misschien valt China in 2027 wel binnen. Langzamerhand is er bijna niemand meer die dat overigens denkt. Oh ja. Maar door die toenemende Chinese druk is het dus ook wel, ziet Taiwan het als extra belangrijk om zeker ook de bevolking goed te betrekken en goed bewust te maken van dit gevaar.
0: Er is die bewustmaking, er is ook een communicatie of een PR-kantje aan dit verhaal natuurlijk. Welke boodschap wil Taiwan hiermee geven aan de wereld en aan China?
1: Nou ja, inderdaad wil Taiwan graag laten blijken dat ze er klaar voor zijn. Maar ze willen ook, ze zijn bijvoorbeeld, de president van Taiwan is met de ambassadeurs van Japan en Amerika onder meer samen naar deze oefeningen ook gaan kijken. Ook omdat Taiwan wil duidelijk maken, als daar iets gebeurt, dan is het niet een strijd of een probleem dat wij als Taiwan alleen hebben, maar dan is dat eigenlijk een probleem wat de hele wereld aangaat.
0: Ja, weten we wat China eigenlijk zegt van die grootschalige oefeningen?
1: Nou, ik heb één commentaar gelezen in een Engelstalige Chinese krant, en dat is dus eigenlijk bedoeld voor de buitenwereld. En die zeggen van, nou, wat Taiwan op dit moment eigenlijk doet, is eigenlijk zijn eigen bevolking in de frontlinie gooien van een mogelijke strijd. Maar reken er maar op dat als die er echt zou zijn, dat dan de top van Taiwan zelf de vlucht neemt en dat ze dan de bevolking eigenlijk de kolen uit het vuur laten halen bij een eventuele aanval. Dus die probeert het moraal te ondermijnen in Taiwan en ook aan te geven van ja, dit is een regering die eigenlijk het vuurtje opstookt en dat zouden ze niet moeten doen.
0: Ja, is China überhaupt klaar voor een oorlog met Taiwan? Wat weten we daarover?
1: Dat weten we niet helemaal. We weten wel dat China daar steeds meer klaar voor wordt. Maar er is ook wel een belangrijke kanttekening bij. Want ondanks al dit wapengekletter is het zo dat ik denk dat China uiteindelijk, als het maar even kan, zal proberen om Taiwan wel te demoraliseren en om Taiwan onder druk te zetten om uiteindelijk niet veel anders te kunnen dan om een soort hereniging met China te accepteren. Maar dat ze toch niet snel naar de wapens zullen grijpen, want het is een enorm riskante onderneming die ook in China enorm veel instabiliteit en ook voor China ook veel economische gevolgen zou hebben.
0: Ja, want ik hoorde je eerder in ons gesprek iets zeggen dat men wel eens ervan uitgaat dat in 2027 militair ingrijpen zou aankomen, maar dat niemand dat nog gelooft, dus dat zit er ook niet meteen aan te komen dan volgens jou.
1: Dat zit er zeker niet meteen aan te komen, nee.
0: Nee. En als je kijkt naar de relaties die Taiwan met de VS heeft, dan staan die toch ook onder druk, hè? Dat moet toch ook niet makkelijk zijn voor hen. Nadat die wapenleveringen werden opgeschort, welke impact heeft dat op de militaire slagkracht of capaciteiten van Taiwan?
1: Nou, het heeft denk ik in eerste instantie eigenlijk vooral effecten op de op de mentaliteit, op de angst in Taiwan. Hè? Want hiermee wordt heel onduidelijk of Amerika steun zal verlenen, wat voor steun zal Amerika zal verlenen, hoe stabiel Trump daarin is. En ik denk dat dat, dus daar speelt China ook erg op in. Die zeggen van, als er echt op aankomt, zal Amerika jullie niet redden, zullen ze niets doen. Ik denk dat dat het eerste effect is. En ik denk verder dat het zo zal zijn dat Taiwan zal moeten, mocht het ooit zover komen, zal moeten proberen om het vooral de eerste dagen uit te houden, zodat er internationale hulp zal komen. Ja. Maar inderdaad, of en hoe die internationale hulp dan komt, dat blijft toch heel onduidelijk.
0: In elk geval zijn ze daar nu bezig aan de laatste dag van die grootschalige oefeningen om zich voor te bereiden op een Chinese aanval in Taiwan. Gary van Pinksteren, dankjewel.

0: Eefje de Visser en In het Echt. Heel wat Belgische sportsuccessen gisteravond. Maar beginnen doen we met die tweede medaille voor ons land op het EK Atletiek, Jeroen.
1: Ja, inderdaad. Saliha Ghis heeft namelijk een verrassende zilveren medaille behaald. Ze werd knap tweede in het hinkstap springen. Mm-hmm. De 30-jarige Ghis was voor het eerst eigenlijk aan het deelnemen aan een groot toernooi. En die deelname die kwam er pas nadat de selectiecriteria versoepeld werden. Ze noemt zichzelf dan ook het levende bewijs dat er meer geloof moet zijn in de Belgische atleten.
2: Honnêtement, là, j'espère vraiment que c'est un vrai message qui va faire bouger les choses. Rendez-vous compte vraiment que, en fait, les athlètes, quand ils sont en compétition, ils sont pas forcément comme quand vous les croisez. Ils sont capables de se transcender. J'en suis la preuve vivante. Moi, j'étais pas sélectionnée. Il y a deux semaines, je venais pas ici. Et là, je fais une médaille d'argent, quoi. Enfin, voilà.
1: Prachtig. Ilona Masson, ook in het hinkstap springen, en Eline Vekeman in het poolstok springen, vielen met een vierde plaats allebei net naast het podium.
0: En dan ook op het EK zwemmen waren er toch weer knappe prestaties van de Belgen. Hè?
1: Ja, want in Parijs hebben zowel Roos van Otterdijk als Lucas Hanvaux zich geplaatst voor hun finales. Roos van Otterdijk plaatste zich op de 100 meter vlinderslag, het nummer waarop ze Europees en vice wereldkampioene is. Ze deed dat in een tijd van 55 seconden en 89 honderdsten. Een evenaring van het kampioenschapsrecord.
3: Ik ben er heel tevreden mee. Hij ging echt goed. Vanochtend voelde hij al soepel. Maar ja, dat is een serie. Vanavond dachten we even zien hoe of wat.
4: Even gas geven.
3: Ja, exact. Even gas geven. En dan zo heb je ook de beste vergelijking met wat er morgen eventueel nog beter kan. Het is gewoon mooi. Als je gewoon op een EK daar kan staan. Dat is gewoon een heel andere prestatie nog. Gewoon je naam op het ding voor iedereen om te zien van dat snelste dat hij daar ooit gezongen is. Dat, ja, dat is supermooi.
1: Ja, en ook Lucas Hanvaux plaatste zich voor zijn finale op de 200 meter vrije slag was dat. En ook hij brak daarbij een record. Want met een tijd van 1 minuut 45 seconden en 72 honderdste zwom Hanvaux naar een nieuw Belgisch record op die afstand. En vanavond zwemmen Hanvaux en Van Otterdijk hun finales. Ja, en dat is natuurlijk allemaal live te volgen bij Sportza.
0: En zo is dat iets om naar uit te kijken. Niet vergeten, er was gisteravond ook nog voetbal, dacht ik.
1: Ja, Anderlecht en AA Gent hebben zich allebei geplaatst voor de volgende ronde in hun Europese competities. Anderlecht won in de Europa League van het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. De Brusselaars wonnen de heenmatch ook al met 0-1. En ja, zo verzekeren ze zich dus van Europees voetbal tot nieuwjaar. In de laatste voorronde van de Europa League wacht nu een duel met een ploeg uit Kazachstan. Kairat Almaty is dat. Als Anderlecht ook die horde neemt, speelt het in de Europa League. En ja, als dat mislukt, dan is er nog het vangnet van de Conference League. Het is dus een belangrijke verwezenlijking, vond verdediger Gideon Bianson. Want opnieuw een seizoen zonder Europees voetbal voor Anderlecht, ja, dat is ondenkbaar. En als hij mag kiezen, wil hij toch liefst de Europa League in.
5: Pour moi, c'est une hérésie qu'Anderlecht ne joue pas une compétition européenne. Donc c'était bien de la sécuriser. Mais voilà, comme j'ai dit précédemment, on a vraiment à cœur de faire la meilleure compétition possible. Et aujourd'hui, c'est l'Europa League. Donc on va tout faire pour la jouer. Mais oui, voilà, après, comme vous dites, sécuriser l'Europe, c'est déjà bien. Mais on a toujours faim de plus et on voit toujours au plus haut. On a vraiment des objectifs très élevés. Donc on essaie de ne pas regarder en arrière et de ne pas regarder ce qu'il y a en bas, quoi.
1: Ja, en dat is ook goed nieuws voor AA Gent, want dat plaatste zich dan weer voor de laatste voorronde van de Conference League. Gent speelde in eigen huis 1-1 gelijk tegen Göteborg uit Zweden, nadat het ook wel de heenwedstrijd in Zweden had gewonnen met 0-1. Gent is ook door.
0: Oké, tot slot ook nog wat over de Belgische successen op het EK turnen.
1: Ja, want in Zagreb mogen de Belgische vrouwen naar de finale van de teamcompetitie. Ze eindigden 8e in de kwalificaties en daarmee boekten ze ook meteen een WK-ticket. Lisa Vale plaatste zich ook nog voor de individuele toestelfinale op de sprong met een 6e plaats in de kwalificaties.
0: Straks na 8 uur hier in de ochtend trouwens meer over dat EK turnen met Steffi Medlevede.

0: Legendarisch duo uit de jaren 60. Lee Hazelwood en Nancy Sinatra en Some Velvet Morning. Het Eurovisie Songfestival mag op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Hoe dat komt, dat zoeken we straks uit.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal meldingen van malafide hersteldiensten blijft toenemen. Het Amerikaanse leger lost na bijna 9 maanden de bemanning van een vliegdekschip in het Midden-Oosten af. En hinkstapspringster Saliha Keys haalt zilver op het EK. Anderlecht en haar agent gaan naar de laatste voorronde in het Europees voetbal. De federale overheidsdienst Economie kreeg de eerste helft van dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciëns, verwarmingstechnici en schoorsteenvegers. Helene van der Beken, waar gaan die meldingen over?
4: Die kunnen gaan over woekerprijzen en misleidende prijsinformatie. Denk bijvoorbeeld aan iemand die zijn toilet dringend laat ontstoppen. De hersteldienst belooft hulp voor €150, maar achteraf krijgt de klant een factuur die honderden euro's hoger is. En sommige meldingen gaan ook over slecht uitgevoerde herstellingen. Daarom zegt de overheidsdienst, let op, als iets opvallend goedkoop is, is dat waarschijnlijk verdacht. Je vraagt ook best om schriftelijk een overzicht te krijgen van hoeveel de herstelling zou kosten. Dan heb je achteraf altijd bewijs. En laat je niet onder druk zetten om ter plaatse al te betalen. Je mag een factuur altijd achteraf betalen. Want die praktijken komen dus regelmatig voor. Vorig jaar was het aantal meldingen ook al verdubbeld tegenover het jaar ervoor. En nu lijkt het dus nog verder te stijgen.
3: Dankjewel, Helene. Het aantal Belgen die over de grens gaan werken is lichtjes gedaald. Meer dan 85.000 Belgen gaan de grens over om in een van onze buurlanden te werken. Er is ook bij grensarbeiders meer thuiswerk, zegt Jola Vrijsen van HR-bedrijf SD Works.
5: Wat we wel algemeen zien, is dat er tegenwoordig, zeker als we over bedienden spreken, dat er ook gewoon meer van op afstand gewerkt kan worden. En dat, als we het voorbeeld nemen van een Nederlands bedrijf dat een Belg zou aanwerven, dat die soms niet meer verwachten dat die Belg ook heel de tijd naar de locatie in Nederland komt. Dus dat er vaak akkoord gegeven wordt om grotendeels van thuis uit te werken. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn.
3: Het aantal Franse grensarbeiders die in België komen werken is dan weer licht gestegen tot 40.000, vooral in de provincies Henegouwen en Namen. In Maasmechelen in Limburg blust de brandweer nog na in het natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. Daar ging gisteravond 1,5 hectare bos in vlammen op. Vannacht waren er ook nog kleine opflakkeringen. De brandweer is nog altijd ter plaatse, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweerzone Oost-Limburg.
6: We zijn vanmorgen met 1 boswagen ter plaatse gekomen om de rookpluimpjes aan de rand aan te pakken. Vanaf het moment dat we iets verder zijn, roep ik nog wat boswagens op om ervoor te zorgen dat die rookpluimpjes die wat minder zorgwekkend zijn midden in het bos, om die ook te doven.
3: En in de Duitse Eifel, niet ver van de Belgische grens, zijn 1800 inwoners van de gemeente Hürtgenwald geëvacueerd, ook voor een natuurbrand. Het vuur woedt in de bossen daar in de buurt. In Merchtem in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden voor de jongen van 7 die er overleed, vermoedelijk na mishandeling. Zijn oom wordt verdacht van moord. Zijn moeder en vriendin en een vriendin van schuldig verzuim. Enkele honderden mensen namen deel aan de mars.
7: We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
8: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
9: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen.
3: Er is een ander Amerikaans vliegdekschip onderweg naar het Midden-Oosten voor de oorlog tegen Iran. Maar het moet vooral een vliegdekschip aflossen dat daar al maanden actief is. Die vervanging is dringend nodig, zegt Steven de Kranen vanuit Washington.
10: Voor de militairen aan boord van het vliegdekschip dat nu in het Midden-Oosten ligt, de USS Abraham Lincoln, is het gewoon de hoogste tijd om afgelost te worden. Want die 5000 bemanningsleden zijn al bijna 9 maanden onafgebroken op zee en dat is veel langer dan gepland. En, zo zeggen de familieleden van de opvarenden in Amerikaanse media, die vermoeidheid begint nu te wegen. Ze spreken over uitputting, te weinig eten en slechte hygiënische omstandigheden aan boord. Begin deze maand zou volgens nieuwszender CNN een matroos zelfs overboord zijn gesprongen en later zijn gered. Defensieminister Hegseth noemt de berichten over de slechte omstandigheden wel sterk overdreven. In elk geval zal een ander vliegdekschip, de USS George Washington, de Lincoln nu aflossen om de Amerikaanse druk op Iran daar in de regio hoog te houden.
11: Sport op het EK atletiek heeft ons land een tweede medaille behaald. Na het brons van Delphine Kansau op de 100 meter sprong Salia Ghis naar zilver in het hengstapspringen. Simon van Glabeke.
12: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Salia Ghis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Ghis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De tweede Belgische medaille op dit EK en ook de tweede EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hengstafspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met de medaille naar huis. Maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
11: Anderlecht heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won ook de terugwedstrijd tegen PAOK Saloniki met 3-2. Lucas Ambros scoorde het tweede doelpunt, zijn eerste voor Anderlecht, maar hij was vooral tevreden met de kwalificatie.
13: I mean, at the end, the most important is that we won the game. You know, of course, I'm happy that I scored, but in football nowadays, how we play, it's every three games. So every 3 days we have a game. It's, you know, just going and going all the time.
11: En Gent mag naar de laatste voorronde in de Conference League na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Zonnig en heet vandaag, tot 37 graden in het binnenland en 28 aan

Het Eurovisie Songfestival moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Of dat allemaal te maken heeft met de controverse over de deelname van Israël, dat is iets dat we zo meteen uitzoeken. En wist u dat er in Brussel ongeveer 25.000 lobbyisten rondlopen? Dat is ook iets dat we bekijken hier in de ochtend. Goedemorgen.

0: Ah, zo'n heerlijke synth-pop klassieker uit de jaren 80. Talk Talk and It's My Life.
1: De ochtend.
0: Ja, ik zei het daarnet al, het Eurovisie Songfestival moet dus op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. 6 jaar lang was dat het cosmetica-bedrijf Moroccan Oil. Een van oorsprong Israëlisch bedrijf, maar die houden er nu mee op. Gianni Paling, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We komen bij jou terecht als het over het Eurovisie Songfestival gaat natuurlijk. Had jij dit verwacht?
2: Goh, Moroccan Oil heeft natuurlijk de 6 voorbije edities gesponsord. Een heel zichtbare sponsor. En natuurlijk op een bepaald moment loopt zo'n contract ten einde en moet dan beslist worden of het wordt verlengd of niet. Dat was kennelijk hier het geval. En het is duidelijk dat de keuze van Moroccan Oil zelf was om het contract niet te vernieuwen. Dus niet van Eurovisie of geen gezamenlijke keuze. Dat kunnen we althans begrijpen uit de communicatie van Eurovisie. Dus je kan het dus ja, puur contractueel bekijken. Maar het is duidelijk dat we dit vooral ook moeten zien in de context waarbinnen het Songfestival zich nu al een paar jaar bevindt.
0: Ja, want welke verklaring wordt er dan gegeven voor die beslissing?
2: Maar van EBU krijgen we enkel een korte bevestiging van het nieuws. En dat het bedrijf een waardevolle partner is geweest de voorbije 6 jaar. Van Moroccan Oil zelf heb ik nog geen antwoord gekregen op mijn vragen. Maar ik hoor wel dat het bedrijf eigenlijk ook ja, afstand wilde nemen van de controverse waarin het zelf was beland met die sponsoring van het Songfestival. En dan heb ik het natuurlijk ja, over de vragen die werden gesteld bij hun sponsorschap en het idee dat hun geld dat trouwens meer dan welkom is voor Eurovisie, dat dat een rol zou hebben gespeeld in de beslissingen van Eurovisie

0: rond de Israëlische deelname. Mm. Nu, de IBU heeft steeds ontkend dat dat een rol heeft gespeeld. We hebben daar trouwens ook geen concrete indicaties van. Mm. De belangrijkste partners van Eurovisie, dat zijn de leden, de openbare omroepen. Het is zij die beslissen en die niet op één lijn zitten over die deelname van Israël. Maar goed, ja, die opmerkingen, die kritische vragen, die bleven natuurlijk komen. En het viel me ook wel op dat Moroccan Oil de voorbije jaren ter plaatse op het Songfestival ook steeds minder zichtbaar werd in de persruimte op het Songfestival. Dat viel me toch ook wel op.
1: En je zegt het zelf, dit gaat natuurlijk over geld, over de boekhouding van het Songfestival. Wat betekent dit concreet voor het Songfestival?
0: Ja, betekent dat het Songfestival, dat IBU op zoek moet gaan naar een nieuwe hoofdsponsor. En ja, het geld van die sponsors, want er zijn natuurlijk verschillende sponsors, dat wordt toch echt wel steeds belangrijker voor de organisatie. Het grootste deel van het budget komt wel van de gastomroep, van de gaststad ook, volgend jaar Burgas in Bulgarije. Mm-hmm. Je hebt ook wel de bijdrage van alle andere omroepen. Maar toch, ja, Songfestival-directeur Martin Green, die zei het me nog in Wenen dit jaar, dat Moroccan Oil een erg waardevolle partner is. En hij zei van, ja, we zijn blij dat ze hier zijn. Ze zijn blij ook dat zij hier zijn. Ja. Dat is dus niet meer het geval vanaf volgend jaar. En ja, het budget, de financiële situatie van Eurovisie is ook al niet zo heel rooskleurig.
1: Nee, en dus moeten ze daar op zoek gaan naar een nieuwe sponsor. Ook niet evident, lijkt me, gelet op wat je zegt, inderdaad, die controverse van de laatste jaren.
0: Nee, je hebt de controverse, je hebt de boycott, ook een stuk minder kijkers dit jaar voor het Eurovisie Songfestival. Dat zal ook wel allemaal een rol kunnen spelen. Maar het blijft natuurlijk wel erg goed bekeken. Het blijft de grootste entertainmentshow ter wereld met 135 miljoen kijkers, als ik me niet vergis, dit jaar. En ik moet wel zeggen dat die controverse ook niet overal even hard speelt. Ik heb dat ook gemerkt dit jaar in Wenen, dat die controverse over Israël, dat die niet zo hard speelde als bijvoorbeeld bij een deel van het publiek en van de artiesten hier in Vlaanderen.
1: Ja, nu je toch zit, deze week zijn er ook nieuwe regels aangekondigd, dacht ik. Hè. Wat is er veranderd?
0: Ja, het klopt trouwens dat bijvoorbeeld die communicatie van het sponsorschap van Moroccan Oil, dat er niet automatisch is gekomen door de IBU. Het was op vraag van de New York Times en misschien ook niet toevallig na die aankondiging van de nieuwe regels, die een rol zouden kunnen spelen voor wat betreft Israël. De belangrijkste maatregel is dat de winnaar van het Songfestival ongeschikt kan worden verklaard om het festival het jaar erop te organiseren als dat land in een gewapend conflict zit of als er geopolitieke spanningen zijn waardoor het evenement in gevaar zou kunnen komen. En dan zal de organisatie naar een andere omroep kunnen gaan, volledig in eigen naam van die andere omroep. Dus bijvoorbeeld niet zoals in 2023, toen de BBC het heeft georganiseerd in naam van Oekraïne. Dus ja, die regel kan wel eens lastig worden voor Oekraïne, maar duidelijk ook voor Israël. Hmm. Nu, Eurovisie doet er duidelijk alles aan om een antwoord te bieden op de boycott, op de bekommernissen die er zijn. Er zou ook gewerkt worden aan nieuwe regels rond televoting, om politieke stemmen wat terug te dringen. Vraag is of die inspanningen voldoende zullen zijn, bijvoorbeeld om de VRT ook te overtuigen om een kandidaat voor België te selecteren voor volgend jaar.
1: Dat is inderdaad nog niet zeker. Gianni Balink, dankjewel voor je uitleg. Tussentijdse verkiezingen gisteren in het Britse kustplaatsje Clacton hadden we het eerder al over. Nigel Farage, de leider van de rechtspopulistische partij Reform UK, wilde er zijn parlementszetel opnieuw laten verkiezen, Jeroen.
2: En dat is hem ook gelukt. Zo pas kwam de officiële uitslag binnen. Ja, nu, moeilijk was dat niet natuurlijk, want de belangrijkste uitdager was Count Binface, graaf Vuilnisemmer. Een satirisch figuurtje dus met een vuilnisemmer op zijn hoofd. Farage, vuilnisemmer 1-0, kunnen we zeggen. Binface is nu de man van het establishment, zei Farage.
3: What an upside down world it is. Yes. Where Count Binface is now the candidate of the establishment.
2: Ja, daar moeten we straks zeker nog dieper op ingaan. En dat doen we ook na 8 uur met Katrien van der Schoot, onze UK-expert.
1: Zeer wel.

0: is een Vlaams-Nederlands cabaretduo, grof geschud en dan alles. Of het nu gaat om de AI Act, de GDPR-regelgeving of de Natuurherstelwet, bij alle Europese wetgeving waar er veel op het spel staat, zijn er gegarandeerd lobbyisten betrokken. En in Brussel zijn die massaal aanwezig, met 25.000 ongeveer. Ik schrok van dat cijfer. Samen besteden ze zo'n 1,3 miljard euro per jaar om de regels naar hun hand te zetten. Dat is een smakgeld dus, waar vaak ook een soort schimmige sfeer rondhangt. Of toch, dat is tenminste het cliché. Tom Antonissen trok zelf naar de Europese wijk om te horen wat daarvan klopt.
1: Hello, my name is Alberta Lascana. I'm an Italian national.
2: My name is Nazar, Nazar Bobitsky.
3: Mon nom est Clémentine, je suis française.
2: Mijn naam is Max Drummond. Ik arbeid schon seit 3,5 jaar.
4: Ja, ik ben Joost Mulder, afkomstig van Nederland. Nu al 22 jaar in Brussel in de Europese politiek aan het werken. Maar de afgelopen 19 jaar aan alle zijden van de tafel gezeten. Als bedrijfslobbyist, als consultant en als NGO-lobbyist voor het goede doel.
5: We zijn in het Europees Parlement. Dit is een beetje de passerel, de brug tussen de twee hoofdgebouwen van het parlement. Ook het pad naar de plenaire zaal toe. Wel een plek waar dus heel veel passage is en waar je vrij makkelijk mensen te pakken kan krijgen. En je kunt hier letterlijk gewoon in een zeteltje gaan zitten en dan elke paar minuten komt er wel iemand langs. En die communicatie en dat intermenselijke, dat is echt essentieel in dit vak. Je bouwt vertrouwen op. Dat is ook echt oprecht. Je denkt mee met oplossingen die kunnen werken voor de samenleving, voor de politici die wetgeving schrijven. Uiteindelijk ben je een soort amateurpsycholoog, denk ik wel eens soms.
6: Kijk, we komen hier nu in het centrum van de destructieve macht, zou ik durven zeggen. Namelijk hier is het hoofdkwartier van de EVP. En aan de overkant zit een hele goede Italiaanse koffiebar. En dat zijn ook echt uitstekende plekken waar je als lobbyist een 10 minuten lobbygesprek kunt hebben met een parlementslid of een assistent van een parlementslid of een ambtenaar. Daar zit

0: Iedereen naast u met een bruine badge. Je kunt ze herkennen aan de bruine badge.
1: Hier in de
0: Alonso. Een espresso en een cappuccino. Sur place.
2: Ik ben Hans van Scharen en ik werk sinds 6 jaar voor Corporate Europe Observatory, een lobbywaakhond in Brussel. We doen al 30 jaar onderzoek en we have never seen this before. Het is van een radicaliteit die echt wel een beetje angst aanjaagt. Politiek gezien is het met name extreem rechts die sinds de verkiezingen van juni 2024 enorm is gegroeid, extreem rechts. En zij zetten eigenlijk een enorme druk op de grootste politieke familie van Europa, de Europese Volkspartij, waar bijvoorbeeld de CD&V lid van is. En het bedrijfsleven ruikt eigenlijk zijn gouden kans om heel veel Europese wetgeving die er de afgelopen decennia is opgebouwd via een moeizaam democratisch proces, om die in recordtempo af te breken.
3: Minister-president Diependaal, ladies and gentlemen, it is good to be back with you for indeed the third time at the European Industry Summit. It is time to further accelerate so that you can invest in your future right here in Europe.
4: Maar als een maatschappelijk belang aan de kant wordt geschoven ten gunste van economische belangen, dan is dat toch in de eerste plaats iets wat politici doen. De lobbyisten zijn maar gewoon uiteindelijk het voetvolk wat hier in Brussel de boodschap overbrengt. Als ik door een wannabe vriendschap met een politicus heel makkelijk daar toegang heb tot politieke macht en allerlei wetgevingsteksten kan beïnvloeden, dan ben ik niet goed mijn werk aan het doen. Het is die politicus die zijn werk slecht aan het doen is. Die moet echt zijn job doen en verschillende belangen tegen elkaar afwegen.
2: Maar bon, de politieke mindset, de bereidheid om te luisteren naar andere stemmen, die is vaak weg. En als je dat zet naast de echte rode loper, open door policy, naar de chemische industrie, lobbyorganisaties zoals CEFIC, het contrast doet echt pijn aan de ogen tegenwoordig. En als je als politicus weigert om organisaties die burgers vertegenwoordigen, om die te ontvangen, om daarna te luisteren, ja, dan zit je met een democratisch probleem.
4: Ik denk dat het naïef is om te denken dat die linker vroeger niet was. Die lijntjes waren vroeger ook heel dun. Die macht was het toen ook. En die macht zat toen ook in achterkamertjes met sigarenrokende witte mannen.
5: De enige oplossing in lobby eerlijker maken is transparantie uiteindelijk. Het grote gevecht ja, om de macht en om het geld, David tegen Goliath, ga je toch nooit op die manier winnen.
6: De lobbyisten in Brussel. Een grote, maar vaak ook onbekende wereldreportage was dat van Tom Antonissen.

0: Het was een beetje een liefdevolle open brief aan de wereld in 1990. Put a message in a box van World Party. In de zomer praten we hier elke vrijdagochtend met een Belgische diplomaat. En na 19:30 is de ambassadeur in Den Haag onze gast.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Badkamerrenovatie?
4: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselaren. Stijlaarts.
5: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
7: VRT Radio 1.
8: De ochtend.
0: Vooraan in het nieuws het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft Nigel Farage zoals verwacht de tussentijdse verkiezingen gewonnen.
9: Ja, Farage was kandidaat voor een parlementszetel in Clacton. Hij had die verkiezing zelf uitgelokt door ontslag te nemen als parlementslid. Hij haalde ruim 22.000 stemmen. Een tegenkandidaat, Count Binface, een komiek met een vuilnisemmer op het hoofd, kreeg bijna 9.500 stemmen. De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciens en verwarmingstechnici. De meeste meldingen gaan over woekerprijzen, maar sommige ook over slecht uitgevoerde werken. En sport op het EK Atletiek heeft ons land een tweede medaille beet. Na het brons van Delphine Nkanza op de 100 meter sprong Salia Gies naar zilver in het hinkstapspringen. Gies is 30 en het is haar eerste internationaal kampioenschap. De Belgische Atletiek Federatie had haar eerst niet geselecteerd. Ze mocht pas mee nadat de selectiecriteria werden aangepast.
0: Sabine, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Ik klink een beetje als een oude vinylplaat die blijft hangen, maar het wordt alweer een snikhete dag, toch? Hè?
10: Ja, echt wel. Tropische hitte, nog zelfs iets warmer dan gisteren of heter. Want het kwik gaat fel de hoogte in. Op dit moment nog voor Vlaanderen en Brussel temperaturen onder die kaap van 20 graden. Het is nog koel, maar dat gaat niet lang meer duren. De zon gaat ons nog wat extra opwarmen. Er zullen weinig wolken zijn. En we gaan dan naar temperaturen van 32 graden in de Hoge Venen. Vlaanderen en Brussel 35 tot 37 graden. Misschien lokaal zelfs nog iets meer. Wat koeler aan zee. Daar 28 graden vanmiddag. Met ook een verkoelende zeebries in binnenland. Een zwakke wind uit veranderlijke hoek. En die hitte die gaat nog lang blijven hangen. Want vannacht rond middernacht bijvoorbeeld gaat dat kwik nog rond 26 graden zitten. En dan uiteindelijk zullen we uitkomen bij minima tussen 16 en 23 graden. In de loop van de nacht komen er ook meer wolken. En dat is dan een verandering die op til is. Tegen het einde van de nacht misschien al een lokale onweersbui in het westen van het land. En dan morgenochtend zien we die buien meer en meer opschuiven. In de loop van de dag schuiven ze op naar het centrale deel. Kans op een paar felle plensbuien, al dan niet met donder en bliksem erbij. In de loop van de namiddag en avond schuift dat dan ook verder op naar het oosten en krijgen we meer opklaringen aan de kusten en in het westen van het land. Het blijft wel nog warm. Minder heet dan vandaag, maar toch nog temperaturen van 24 graden aan de kust, waar het koeler blijft en al de koelere lucht zit. 28 tot 30 graden in het binnenland en in het uiterste zuiden nog een 33 of 34 graden. Zondag blijft het dan alweer meestal droog. Misschien een lokale bui, afwisselend zon, wolken. En maximaal rond 25 graden. En begin volgende week afwisselend zon, wolken. Misschien een lokale bui. En temperaturen heel draaglijk rond 23 of 24 graden.
0: Nog altijd zeer deftig en zomers. Dankjewel, Sabine.
7: Radio 1.
8: De ochtend.
7: Met Lode Roels en Jeroen.

0: Altijd fijn om nog eens terug te vinden op de playlist Gypsies, Tramps and Thieves van Cher. De zomer bij de ochtend loopt nog even door, maar het blijft altijd een goed moment om eens in te zoomen op het werk van onze Belgische diplomaten, een beroep waar we doorheen het jaar eigenlijk maar weinig over horen. En vandaag doen we dat met onze man in Den Haag, de ambassadeur in Den Haag. Dat is Bilal Benyaïch. Goedemorgen, meneer Benyaïch.
1: Goedemorgen, meneer Roes, en het is adjunct-ambassadeur.
0: Adjunct-ambassadeur. Dat is belangrijk dat u die nuance even maakt. Een belangrijke openingsvraag die ik altijd stel om een beeld te krijgen op het dagelijkse leven. Hoe ziet uw dag eruit? Hoe ziet een dag van de adjunct-ambassadeur in Den Haag eruit?
1: Wel, ik ben hier vorige week gearriveerd. Ik kom uit Moskou. Ik zat op post in Moskou in Rusland. We zijn ons aan het inwerken. Ik ben mij aan het inwerken. Ik ben hier nieuw. Een aantal andere diplomaten zijn ook nieuw op onze post. Hoe mijn dag vandaag eruit ziet na dit interview, zal ik mijn mails lezen. De kranten die hebben we al gelezen. En moet ik een aantal vergaderingen beleggen en rapporten schrijven. Want wij verwachten onze minister over enkele weken. En we moeten zien dat dat in goede banen wordt geleid.
0: Toch ook een groot deel bureauwerk, hoor ik van veel diplomaten die ik al aan de lijn kreeg. Laten we eens even uw eigen pad overlopen. Hè. Uw carrière ook, want als ik het goed begrepen heb, hebt u een hele weg afgelegd vanuit een Marokkaans gezin in Diest naar diplomaat nu. Geen klassieke evidente route, toch niet? Hè?
1: Goh, ja, als u geen klassieke evidente route, in de zin van als u bedoelt dat er weinig arbeiderskinderen in de diplomatie zitten, dat klopt dat. Als u bedoelt dat er weinig migrantenkinderen in onze diplomatie zitten, dan klopt dat ook. Ja. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de instroom in ons hoger onderwijs. Kinderen van hoger geschoolden stromen vaker in de universiteit. En natuurlijk een randvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan het diplomatiek examen is een universitair diploma. Ja. Dus is het uniek? Nee, want Suhail Demir heeft het ook gemaakt. Een goede vriendin, en Hajar Labib ook. Ook zij waren mijnwerkerskinderen. Dus ik ben zeker niet uniek, maar het blijft speciaal natuurlijk.
0: Ja, u was eerst als diplomaat actief in Turkije, geloof ik. Ook wel een bijzonder land, een interessant land om aan de slag te gaan als diplomaat. Hoe was dat daar?
1: Wel, Turkije is natuurlijk een voor ons land zeer belangrijk land. Het land speelt een belangrijke rol in en voor de NAVO toen en nu en is dus een sleutelactor voor onze veiligheid. Het moment dat ik in Turkije arriveerde was best wel apart, omdat dat net na die mislukte coup was. Dus het land zat in een diepe crisis. Er was ook veel wantrouwen ten aanzien van ons, omdat Erdogan ons ervan betichtte dat wij heulden met de Gulenisten. Dus die mislukte staatsgreep werd toegeschreven aan de Gulenisten, wat een islamitische secte was, die in zijn coalitie zat, zeg maar. En die associatie naar ons toe was onterecht, omdat wij effectief, er zijn een aantal Gulenisten in België, maar dat betekent niet dat België of Europa of Westerse landen achter die koe stonden, integendeel. Dus op dat vlak was het een speciale situatie. Het was zoeken naar wat we gemeen hadden en dat is best wel gelukt. En ondertussen zijn die relaties terug optimaal en top.
0: Hebt u daar de kneepjes van het vak geleerd, zeg maar, als beginnende diplomaat?
1: Ja, in Turkije heb ik veel geleerd natuurlijk, maar ik heb ook 8 jaar op de studiedienst van de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen gewerkt. En daar moet je laveren, meanderen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. En ook daar leer je best wel iets van diplomatie.
0: Dat vraagt dus ook wel wat diplomatie, dat kan ik me inbeelden. Inderdaad, diplomatie in eigen land dan. Even verder kijken naar uw carrière. U was dan na uw periode in Turkije aan de slag gegaan. Ook in 2023, geloof ik, werd u adjunct-ambassadeur in Moskou. Dat lijkt me ook een zeer interessante post. Op dat ogenblik ook, want de Oekraïne-crisis was toen net bezig, denk ik. Hè?
1: Eerst was ik Midden-Oosten-adviseur van minister Wilmes. En nadien ben ik effectief adjunct-ambassadeur geworden in Moskou. Dat was dus de afgelopen jaren. Ik ben pas terug in West-Europa. Vanuit professioneel oogpunt waren die 3 jaren in Moskou moeizame, gespannen jaren. Onze ambassade in Moskou is een crisispost die in een zeer vijandige omgeving werkt. De Russen willen niet met ons praten, wij praten amper met de Russen. Dus de diplomatieke dialoog die we daar hebben als ambassade met Rusland gaat over concrete administratieve zaken die de werking van de ambassade aanbelangen of de belangen van België, zeer concrete dossiers. Maar in die context hebben we alles uit de kast gehaald en blijven mijn collega's daar in Moskou alles uit de kast halen om de belangen van onze Belgische onderdanen te verdedigen. En natuurlijk, wat ook belangrijk is daar, is rapporteren, intens rapporteren over de situatie in het land en over de Russische agressieoorlog in Oekraïne.
0: Ik hoor u zeggen, die ambassade daar is een crisispost. Wat bedoelt u daarmee?
1: Wel, dat wil zeggen dat we daar geen normale werking hebben en dat je er moet van uitgaan dat het elke dag gedaan kan zijn. Dat je elke dag dat er een situatie kan ontstaan waardoor dat je de ambassade gaat moeten sluiten. Dus dat vergt heel wat procedures, protocollen en vooral een mindset waarbij dat je kan switchen van de ene situatie naar een absolute crisissituatie. Nu natuurlijk, hopelijk komt die situatie er nooit. Hopelijk komt er nooit een implosie en komt er nooit een massale repatriëring. Maar je kan dat niet uitsluiten.
2: Je houdt daar rekening mee. En de vraag is ook of je daar normaal kan werken. Inderdaad, zou het bijvoorbeeld kunnen, meneer Benjahis, dat u daar of uw collega's worden afgeluisterd bijvoorbeeld? Zit dat die kans erin?
1: Wel, wij werken in Rusland en we zitten in een oorlogssituatie. Natuurlijk zijn wij niet in directe oorlog met Rusland, maar wij steunen wel Oekraïne in haar legitieme strijd, in die defensieve oorlog tegen Moskou. Dus uiteraard zullen de Russen en de Russische diensten alles uit de kast halen om ons te monitoren en te surveilleren. Dus dat spreekt voor zich. Ik zou het kunnen samenvatten met wat u ziet in de Koude Oorlogsfilms is waarheidsgetrouw. Voeg daar alleen nog de huidige context aan toe en de nieuwe technologieën.
2: Ja, interessant om te horen. Rusland, dat weten we, zit geïsoleerd. Maar bijvoorbeeld onze premier Bart De Wever zei ooit, er zal een moment komen waarop we opnieuw met de Russen zullen moeten gaan onderhandelen. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Wel, ik deel natuurlijk de mening van onze premier en hij heeft volledig gelijk. Natuurlijk moeten we praten met de Russen. Natuurlijk is een dialoog nodig met de Russen. Eigenlijk is dat een no-brainer. Waarom moeten we met de Russen praten? Maar één, omdat we een escalatie moeten voorkomen waarbij wij als Westen, wij als België worden gezogen.

0: in die oorlog op rechtstreekse wijze. En twee, we moeten praten met de Russen omdat we de voorwaarden moeten creëren voor een toekomstig staakt het vuren of vredesakkoord. Hmm. En daarom zijn rechtstreekse lijnen met de Russische zijde belangrijk om toch een minimum van verstandhouding, hoe moeilijk ook, te installeren. Nu, de vraag wie moet er praten met de Russen, dat is een debat dat gaande is. Er zijn verschillende opties die op tafel liggen. Het is aan onze excellenties op Europees niveau om daar knopen rond door te hakken. Nu, wanneer het komt op normaliseren, dat is natuurlijk iets anders. Ja. Normaliseren is nu niet aan de orde, maar als de oorlog stopt, en die zal ooit stoppen, en als er een stabiele situatie ontstaat, dan spreekt het voor zich dat de relaties met Russen ook zullen worden geherstructureerd. Mm. En normalisering is daar een uitingsvorm van.
1: Ja. Goed, dit gaat over uw tijd in Rusland en die is net ten einde gekomen. Want u zit nu al in Den Haag intussen, inderdaad. U bent daar adjunct, posthoofd, dat is uw officiële titel. Yes. Dat is iets helemaal anders natuurlijk, hè? Moskou versus Den Haag. Want ja, de relaties met onze bovenste beste noorderburen zijn natuurlijk helemaal anders, hè? Hoe is dat verschil duidelijk merkbaar?
0: Ja, dat klopt. Onze ambassade hier is meer een instelling die verbindend werkt, die mensen verbindt, die mensen uitnodigt, instellingen uitnodigt, die extra diplomatieke push geeft eigenlijk aan relaties die al zeer, zeer goed verlopen. Dit land is wat de belangrijkste partner van ons land. We hebben hier enorm veel gezamenlijke initiatieven, uitdagingen. En onze job eigenlijk als ambassade en als diplomatie is om het te doen klikken, voor die extra push, om extra te lobbyen op dossier X of Y. En we doen dat in zeer goede samenwerking met onze collega's van de deelstaten.
1: Ja, en u kan het ook in uw eigen taal doen, hè, diplomatie. Hoe een belangrijk verschil
0: is dat? Ik kan dat in mijn eigen taal doen en dat is zeer, zeer speciaal in feite. Als je kan opereren in je moedertaal, dan kan je ook de nuances wat beter leggen. Werken in het Turks, Arabisch, Russisch, dat is natuurlijk dat Engels, Frans. Het blijft anders. Het kan, maar het is anders. Werken in de moedertaal is eigenlijk uniek. Dus het is echt een zeer grote eer om als Nederlandstalige Belg, om als Vlaming hier actief te kunnen zijn voor onze diplomatie in Nederland.
1: Maar ook dat zal ooit eindigen, want ik weet dat er bij diplomaten een soort rotatiesysteem in zit, hè? Om de x aantal jaar moet je van post veranderen. Hoe zit dat ook alweer?
0: Ja, dat klopt. Dus om de twee posten, grofweg om de 8 jaar, moet je terug naar het hoofdbestuur, naar Brussel, naar ons ministerie. Dus over enkele jaren moet je terug naar Brussel. En dan moet je daar enkele jaren op het ministerie werken. En nadien vertrek je terug op post. En ik denk dat ik dan zal mikken op een hardship post, zoals dat dan heet, in het Midden-Oosten of in een BRICS-land.
1: Ik wilde net zeggen, wat staat er nog op uw verlanglijstje? Wat zou u in een ideale wereld graag zien gebeuren?
0: Wel, er is geen ideale wereld, vrees ik, maar een reële wereld. En in de reële wereld denk ik dat ik het beste mijn talenten kan inzetten later in het Midden-Oosten.
1: Oké, maar voorlopig inderdaad adjunct posthoofd in
0: voorlopig zijn we in Nederland Den Haag. En zijn we nog maar pas begonnen, effectief.
1: En lijkt u zich daar ook wel te amuseren. Bilal Beyaïch, adjunct posthoofd inderdaad in Den Haag. Een van onze diplomaten, de Belgische diplomaten in de wereld. Dank u wel voor het gesprek vanochtend. Goedemorgen.
0: Hartelijk dank en een fijne dag nog.

0: gloednieuwe single van Ezra Collective met Lila Ike. Well Organized was dat.
1: Radio 1.
0: De Antwerpse diamantsector ligt onder vuur, want twee Amerikaanse senatoren eisen in een brief uitleg over een ring die de Antwerpse diamantsector cadeau had gegeven aan de Amerikaanse president Trump. Dat was ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de VS een paar weken geleden. Maar kijk, na dat cadeau, 4 weken later, werd de diamantsector vrijgesteld van Amerikaanse invoerheffingen. Goedemorgen, Koen van den Bemt.
2: Goedemorgen.
0: Meneer Van den Bent, u bent hoogleraar aan de U Antwerpen en expert in diamantenhandel. Eerst even over die ring. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Kan u die even omschrijven?
2: Ja, het is een speciaal gemaakte ring waar dat er 321 diamanten en andere edelstenen nog in zitten. En die dus inderdaad als geschenk is gegeven voor het 250-jarig bestaan van Amerika.
0: Ja, het is persoonlijk niet mijn ding, maar het ziet er mij wel heel duur en exclusief uit, hè?
2: Er is geen exacte waardebepaling gebeurd op de ring. Dat is denk ik ook een van de vragen die in de brief van die senatoren staat. Wat is de ring waard? Dus het is een beetje gissen wat die waard is.
0: Ja. Het is ook gissen of dit nu een cadeau voor het land is, de VS, of eerder een persoonlijk cadeau voor Trump. Daar zijn we ook niet zeker over, hè?
2: Ja, het is gegeven natuurlijk naar aanleiding van de 250-jarige bestaan van de Verenigde Staten. Dus in die zin is het waarschijnlijk voor Amerika. Er is ook een heel strenge wetgeving in Amerika voor geschenken die een president krijgt. Meestal is dat natuurlijk vanuit andere overheden. En dan staat de limiet zelf op $525. Wat niet veel is, deze ring is zeker meer waard. Dus ik ga ervan uit dat het voor Amerika is. En dat Trump die eigenlijk ook volgens de wetgeving van de Verenigde Staten moet overhandigen aan de Verenigde Staten.
0: Ja, nu stond er wel een persoonlijke boodschap in, hè? Crafted in Antwerp voor Donald J. Trump, geloof ik. En 45 en 47 stond erop, dus verwijzen natuurlijk naar de Amstermijnen.
2: Ja.
0: De vraag is ook hoe uitzonderlijk zo'n cadeau is. Hoe vaak wordt dat gegeven, een cadeau van de diamantsector aan een land of zelfs een staatsleider?
2: Ik denk, voor de diamant kan ik daar niet over spreken. Dat is, maar in het algemeen is het, gebeurt dat wel meer. En zeker als we gaan kijken naar de president Trump. Die heeft een aantal cadeaus gehad die zelf nog veel meer van waarde zijn. Dus het gebeurt nog wel.
0: Een vliegtuig bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen.
2: Een vliegtuig, maar zelfs de Zwitsers zijn overstag gegaan met goud en Rolex. Dus in die zin is het ik denk niet common, niet gewoon om te doen, maar het gebeurt wel.
0: Ja, en je kan discussiëren over of dat mag of moet zo'n cadeau geven, maar het is dan een feit dat toevallig enkele weken na dat cadeau de tarieven voor de Antwerpse diamanten wel wegvallen. Hoe ziet u dat?
2: Ja, ik denk dat is echt een samenloop van omstandigheden, denk ik. Het is natuurlijk zeer ongelukkig. Hè. Het is denk ik geen best practice. Maar ik denk niet dat daar een reden achter moet gezocht worden. Hè? Want uiteindelijk was door

0: AWDC ook en door Europa en België gelobbyd, wat perfect is om vrijstelling te krijgen, niet alleen voor de diamant, maar ook voor andere sectoren. En dat is eigenlijk bekomen in september 25 al. Hè. Dus dat was het nultarief. Dat is dan herroepen door het Hooggerechtshof. Die heeft gezegd, ja, die importtarieven van Trump zijn eigenlijk niet geldig. Ja, hè. En dan is er terug 10% door, op basis van een andere wet of een regeling heeft Trump dat terug opgelegd. Mm-hmm. Dus eigenlijk was de onderhandeling en de lobbying was gebeurd en alles wees erop dat er ook terug naar 0% gegaan zou
1: met
0: worden.
1: Met of zonder die ring, er kwam een 0% aan, ja. Zegt u.
0: Ja. Ja, absoluut. Dus in die zin is het zeer ongelukkig, maar ja, het is nu wel gebeurd en wanneer dat senatoren natuurlijk een brief schrijven, moet je daar ook wel op een of andere manier op reageren. Mm. Ja? Het zijn natuurlijk democratische senatoren, maar het is wel vanuit een overheidsinstantie geschreven van Amerika. Mm. En Amerika is een zeer belangrijk land voor de diamant.
1: Want er is nu sprake, zeggen sommige mensen, van omkoping. Hè? Dat is een woord dat gebruikt wordt, corruptie, omkoping. Gaat dat zover volgens u? Niet dan eigenlijk.
0: Wel, nee, ik denk dat absoluut niet. Hè. En plus, puur juridisch is dat ook niet zo eenvoudig om te bewijzen. Hè. Ik denk als je de Amerikaanse wetgeving erop nakijkt, hè, daar gaat het over federal bribing, dus eigenlijk corrupt omkopen. En dat betekent dat er eigenlijk een intent moet zijn waar dat je ook een wederdienst eist. Ja. Mm. En ik denk dat dat echt wel een grote stap te ver is. Dat is puur juridisch gaat dat heel moeilijk zijn om na te gaan, maar dat dat ook niet de bedoeling was. Ik denk dat het gewoon onhandig is, en zeker met de tijdslijn die daar geweest is.
1: Ja, die timing is wat ongelukkig, zegt u. Ja, de perceptie is alleszins wel gewekt. En of er nu corruptie is of niet, de perceptie blijft wellicht hangen, toch? Hè?
0: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat dat op. Dat is niet goed, denk ik. Hè. En die perceptie is er ook. Hè. En er is ook een ring gegeven. Dus ja, het is wel zo.
1: Hoe schadelijk is dat dan voor uiteindelijk de Antwerpse diamantensector, die in een lastige periode zit, hoe dan ook?
0: Ik weet niet of dat heel schadelijk is. Hè. Ik denk dat AWDC goed bezig is met het opbouwen. Hè. De sector, heel de sector wereldwijd, is door een zeer zware crisis gegaan. Er is het verkoop van natuurlijke diamanten is echt ineengestuikt. Overal ter wereld, hè. Niet alleen in Antwerpen. En AWDC is dat terug aan het opbouwen.
1: Antwerp Diamond Center, bedoelt u?
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, het diamantcentrum die ook de ring heeft gegeven. En ik denk dat dat ook verder moet gebeuren. Het geven van die ring en zeker welke aandacht dat nu krijgt, is natuurlijk is niet goed. Hè. Dat is niet goed.
1: Even los van die discussie, de uitvoer van Antwerpse diamanten naar de VS, is dat belangrijk?
0: Ja, en om de simpele reden dat Amerika de grootste markt is. Hè. Van alle geslepen diamanten worden er 52-53% verkocht in Amerika. Dus als we ook kijken naar de invoer, en ik baseer me hier even op de cijfers van de Verenigde Naties, dus van een aantal jaar geleden, dan importeerde Amerika ongeveer tussen de 13 en de 15 miljard US dollar aan diamanten, dus puur diamanten, niet in juwelen, dus losse stenen. En ongeveer 10% komt daar toch vanuit Antwerpen. Hmm. Ja. En dat zal misschien wat zijn toegenomen zelf. Dus dat is toch substantieel. Dus Amerika is een heel belangrijk land voor de diamanthandel. En bij gevolg voor Antwerpen.
1: Oké. Okay. Goed om dat even op een rijtje te zetten. Koen van Wemt, hoogleraar aan de U Antwerpen. Expert in diamantenhandel. Over die discussie over die ring, het cadeau aan Donald Trump. Dank u wel.
0: Graag.

0: Canadese groep Feist. How Come You Never Go There? Nigel Farage heeft zijn parlementszetel binnengehaald in het Verenigd Koninkrijk. Dat is nu officieel. Meer uitleg daarover hoort u in de ochtend na 8 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Wij willen van jou een lijst met namen van alle mensen die de afgelopen 3 maanden in dat huis zijn geweest.
3: Nee, dat kan ik echt niet maken. Nee, er zitten allemaal belangrijke figuren bij. Doktoren, directeuren, echt van alles.
2: Nou, we zullen er heel discreet mee omgaan. E-mail die lijst.
1: Op VRT1 in Flikken Maastricht leidt overspel tot moord op een chirurg. Op VRT Canvas kan je dag 5 van het EK Atletiek in Birmingham meevolgen. Of kijk op VRT Max naar de voor een Oscar genomineerde film American Fiction. Alvast veel kijkplezier.
4: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Hinkstapspringster Saliha Kiss bezorgt ons land een zilveren medaille op het EK Atletiek. Het aantal meldingen over malafide hersteldiensten blijft toenemen. En Nigel Farage wint een tussentijdse verkiezing in Groot-Brittannië. Meer dan 9000 stemmen gaan naar een komiek met een vuilnisemmer op zijn hoofd. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Saliha Kiss zilver behaald in het hinkstapspringen. Het is de 2e medaille voor ons land, na het brons van Delphine Nkansa op de 100 meter. Kiss is 30, het is pas haar eerste internationale kampioenschap. En ook voor dit EK was ze eerst niet geselecteerd. Ze mocht pas mee nadat de Atletiekfederatie de selectiecriteria had versoepeld. Dit is een boodschap, zei Kiss. Ik ben het bewijs dat atleten zichzelf kunnen overstijgen.
8: Honnêtement, là, j'espère vraiment que c'est un vrai message qui va faire bouger les choses. Rendez-vous compte vraiment que, bah, en fait, les athlètes, quand ils sont en compétition, sont capables de se transcender. J'en suis la preuve vivante. Moi, j'étais pas sélectionnée. Il y a 2 semaines, je venais pas ici. Et là, je fais une médaille d'argent, quoi. Enfin, voilà, la preuve.
7: De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd 4e. En ook Eline Vekeman strandde net naast het podium in het polstokspringen. Ook zij werd 4e. De federale overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciëns of verwarmingstechnici. Helene van der Beke, waar gaan die meldingen precies over?
9: Die kunnen gaan over slecht uitgevoerde herstellingen, maar ook vaak over woekerprijzen en misleidende prijsinformatie. Denk bijvoorbeeld aan iemand die zijn toilet dringend laat ontstoppen. De hersteldienst belooft hulp voor €150, maar de klant krijgt achteraf een factuur die honderden euro's hoger is. En daarom zegt de overheidsdienst, let op, als iets heel goedkoop is, is dat waarschijnlijk al een slecht teken. Je vraagt ook best op voorhand om schriftelijk een overzicht te krijgen van hoeveel de herstelling zou kosten. Dan heb je achteraf ook bewijs. En als je twijfelt, laat je niet onder druk zetten om ter plaatse en onmiddellijk te betalen. Je mag een factuur aanvechten en je mag altijd achteraf betalen.
7: Dankjewel, Helene. De federale politie waarschuwt voor een gevaarlijke app die populair is bij straatracers. Dat schrijft het laatste nieuws. Straatracen is verboden, maar in de app kan je punten verdienen als je snel rijdt. Anne Berger van de federale politie.
10: Zo'n apps die zijn natuurlijk absoluut uit een boze, want hard rijden is verboden en is ook levensgevaarlijk. Als je te hard rijdt, meer dan 40 km per uur te snel op de autosnelweg, dan hangen daar ook echt heel zware straffen boven je hoofd hier in België. Dat is iets wat veel mensen misschien niet voldoende weten. Je komt sowieso voor de politierechtbank en je kan een boete oplopen tot verschillende duizenden euro's en tot 5 jaar rijverbod.
7: In Maasmechelen in Limburg blust de brandweer nog na in het natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. Daar ging gisteravond 1,5 hectare bos in vlammen op. En vannacht waren er ook nog kleine opflakkeringen. De brandweer is nog ter plaatse, zegt Dimitri op den Akker.
11: We zijn vanmorgen met 1 boswagen ter plaatse gekomen om de rookpluimpjes aan de rand aan te pakken. Vanaf het moment dat we iets verder zijn, roep ik nog wat boswagens op om ervoor te zorgen dat die rookpluimpjes, die wat minder zorgwekkend zijn midden in het bos, om die ook te doven.
7: In de Britse kustplaats Clacton heeft Nigel Farage de tussentijdse verkiezingen gewonnen die hij zelf had uitgelokt. De traditionele partijen hadden die verkiezing geboycott, dus Katrien van der Schoot, is geen verrassing.
12: Nee, Nigel Farage haalt 22.239 stemmen. Zijn belangrijkste rivaal, de satirische kandidaat Count Binface, toch ook nog 9.455. En dat is ver voor alle andere onafhankelijke kandidaten. Farage bleef zelf weg van de bekendmaking. Hij had uren daarvoor al de overwinning opgeëist. We hebben op deze hete vakantiedag meer stemmen gehaald dan bij de parlementsverkiezingen van 24, zei Farage.
13: On the hottest day of the year, in the middle of August, in holiday season, we have secured far more votes than we got in the general election of 2024.
12: Nigel Farage was al parlementslid in Clacton. Hij had vorige maand abrupt ontslag genomen en een nieuwe verkiezing uitgelokt in zijn versie om het volk te laten winnen van het establishment. Maar in werkelijkheid wilde hij voorkomen dat hij zou worden geschorst nadat hij giften van een rijke investeerder niet had aangegeven.
7: Dankjewel, Katrien. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League voetbal. Anderlecht won ook de terugwedstrijd tegen PAOK Saloniki. 3-2 werd het. Tom Boudewijl.
14: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic, met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoal zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
7: En in de Conference League mag AA Gent naar de laatste voorronde na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Het weer zonnig en heet, tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen minder warm, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag blijft het meestal droog en halen we nog 28 graden. Maandag nog hooguit 25 graden. We begonnen met de tweede medaille voor ons land op het EK Atletiek. Zilver voor hengstapspringster Saliha Ghis, die aanvankelijk niet eens in de Belgische selectie zat voor dit EK. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
15: De ochtend.
5: Met Lode Roels en Jeroen Rijgaard.
0: De winst van Nigel Farage in Groot-Brittannië en de start van het EK turnen. Daar gaan wij alvast mee aan de slag de komende minuten. Goedemorgen en welkom.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox en House am Zee. Ook in het Britse Clacton-on-Sea staan ongetwijfeld een paar pittoreske zomerhuisjes. Maar daar gaan we het niet over hebben. Wel over de tussentijdse verkiezingen in dat Britse plaatje. Die zijn gewonnen door Nigel Farage. Hij behaalde meer dan 22.000 stemmen. En zo neemt Farage opnieuw zijn stoeltje in het Britse parlement. In Katrien van der Schoot. Goedemorgen, Katrien.
2: Dag, Lotte.
1: Jij volgt het Verenigd Koninkrijk hier op de redactie. Is dit een overtuigende overwinning voor Farage?
2: Wel, zo had hij het enkele uren geleden toch al aangekondigd. Want toen heeft hij de overwinning al opgeëist. Een klinkende overwinning, zei hij, met meer stemmen dan bij de verkiezingen van 2024. Hij haalt 22.239 stemmen en de tweede is de intussen beroemde Count Binface, de satirische graaf vuilnisbak. Hè. Die haalt toch 9.455 stemmen. Ja, inderdaad, dat is maar liefst 1000 keer meer, zei hij lachend, hè, dan toen hij de huidige premier Andy Burnham symbolisch uitdaagde in Makerfield. Enkele weken geleden was dat nu. Het is wel moeilijk te beoordelen, die overwinning, of ze klinkend is of niet, want natuurlijk in Clacton deden de traditionele partijen, de liberaal-democraten, de conservatieven en Labour, niet mee uit protest tegen wat ze dus eigenlijk een soort van farse noemden daar.
1: Het was een bijzondere verkiezing, laat dat ons zo omschrijven. Hoe heeft Farage zelf intussen gereageerd?
2: Ja, dat is ook heel raar. Na de uitslag heeft hij nog niet gereageerd. Het was zelfs heel stil in de zaal in Clacton. Geen applaus voor de overwinnaar. Ze stonden daar allemaal op een rijtje, maar Farage was daar niet bij. Waarom niet? Zijn partij, Reform UK, beweert dat Farage werd bedreigd en ook dat hij zich niet zou laten vernederen naar zijn overwinning. Hij heeft dus ook nog geen speech gegeven. Gisteravond wel dus, en toen heeft hij weer eens die complottheorie verkondigd dat alle traditionele partijen zich hebben verscholen onder die blikken vuilnisbak van Count Binface om hem, Farage, het leven zuur te maken, maar nu heeft hij nog niet gereageerd. Ja.
1: Er zit ook echt wel een verhaal achter deze verkiezing. Hoe ver is, of hoe is het tot deze tussentijdse verkiezing kunnen komen?
2: Ja, het had dus te maken met eigenlijk de dreiging van een parlementair onderzoek tegen Farage, die tot een maand geleden toch nog parlementslid was. Hij was daar verkozen in Clacton. Hij zou namelijk 5 miljoen pond aan donaties niet hebben aangegeven. Dat was geld van een rijke cryptomunthandelaar. En daarop is Farage dan abrupt opgestapt uit het parlement. Heeft hij zelf die nieuwe verkiezingen geforceerd en, ja, je zou kunnen zeggen, de vlucht vooruit. Dus.
1: Ja, Farage heeft altijd gezegd, ik wil

0: het volk over mij oordeelt. Ja, we zijn nu zover. Hebben de kiezers hem dan nu vergeven, zeg maar, voor die donaties?
1: Ja, zo gaat hij dit natuurlijk verkopen. Hè. 22.000 stemmen. Heel wat kiezers in Clacton zijn in dat populistische verhaal meegegaan. De opkomst van 44% was ook hoger dan verwacht. En dat op een hete zomerdag, zei Farage. Nu, het is inderdaad moeilijk in te schatten en niet te vergelijken met de andere verkiezingen, omdat die traditionele partijen niet hebben meegedaan. Ze hebben het als een afleidingsmanoeuvre afgedaan van dat dreigende parlementaire onderzoek. Dus ja, hebben ze hem vergeven? Het is moeilijk te zeggen.
0: Ja, want er loopt inderdaad, of er liep, ik weet niet hoe het zit, het parlementaire onderzoek.
1: Niet, maar ja.
0: De vraag is of dat hervat wordt nu voor haar terugkeer naar het parlement.
1: Ja, ik denk dat in de normale gang van zaken er niets verandert. Hè. Dat onderzoek opnieuw zou kunnen opstarten en dat Farage alleen tijd heeft gekocht en de perceptie van de kiezers, maar daar is het hem om te doen. Hij zegt ook, who cares, the voters of Clacton don't care. En dat was precies zijn opzet. Hij tegen de rest van Westminster, het establishment, zoals hij het noemt.
0: Laten we het eens even breder bekijken dan alleen maar Nigel Farage. Wat betekent deze overwinning voor die partij, voor Reform UK?
1: Ja, hij zal het natuurlijk extrapoleren. Hij zal zeggen, zie je wel, mijn thema's ook, mijn anti-migratiepolitiek vooral dan, slaat aan. Ik ben nu verkozen, opnieuw verkozen met heel wat stemmen. En hij hoopt dat dat ook landelijk zal worden meegenomen naar de volgende verkiezingen. Reform UK staat er bijzonder goed voor op het nationale vlak. Maar ja, de volgende parlementsverkiezingen zijn nog veraf. En dan intussen is er die nieuwe premier Andy Burnham bijgekomen van Labour. En daar denk ik toch dat Farage toch nog wel zijn werk zal mee hebben. Het wordt dus heel spannend de komende maanden in het VK loten.
0: Okay, maar in elk geval heeft hij dat parlementszetje in elk geval nu wel binnen daarin Clacton aan Nigel Farage. Dankjewel, Katrien, voor de update. Op de E17 naar Antwerpen vertraagt het verkeer iets voor Haasdonk. Door een obstakel zijn daar de linker- en de middenrijstrook versperd.

0: Dat betekent letterlijk, ik zit in de watten. Ik zit in een soort roes, c'est la ouette van de Franse zangeres Caroline Loop.
1: De ochtend.
0: Ja, het is druk op het sportfront. Er was en is het EK zwemmen, het EK atletiek ook. En sinds gisteren is ook het EK turnen gestart in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Met de kwalificaties voor de vrouwen. Voor België is het het eerste Europese toernooi in het post-Nina der Waal tijdperk. Daardoor waren alle ogen gericht op Lisa Vala. Zij heeft zich kunnen plaatsen voor de finale op de sprong. En het team plaatste zich bovendien voor de teamfinale met de beste 8 op zondag. Steffi Merlevede, goedemorgen Steffi.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is die eerste EK-dag verlopen voor de Belgische toeristers?
2: Wel, ik moet zeggen, aanvankelijk zag het er eigenlijk niet zo geweldig uit. Want de Belgische vrouwen zijn wel een beetje op zoek naar zichzelf als ploeg. Nu Nina der Waal, zoals je zei, is gestopt. Ze waren ook een beetje ontgoocheld achteraf. Dat hoorden we van Lisa Vala na hun kwalificaties. Ze maakte best veel fouten. Er waren veel vallen. Vala zelf bijvoorbeeld viel 2 keer van de balk. Maar uiteindelijk, aan het eind van de dag, bleken de doelen wel behaald. Met name de top 13 halen per ploeg en zich zo plaatsen voor het WK later dit jaar. Dat is gelukt. De Belgische vrouwen mogen als 8e zelfs naar de teamfinale, inderdaad, zondag. En Lisa Vala zien we terug in de toestelfinale op de sprong. Dus doelen bereikt.
0: Ja, doelen bereikt. Dat was inderdaad de grote doelstelling. Het is ook het eerste Europese kampioenschap, ik zei het al, hè, zonder Nina der Waal. Ja, hoe sterk wordt zij gemist daar?
2: Ze wordt zeker en vast gemist voor haar leiderskwaliteiten, zal ik maar zeggen, voor haar mentale sterkte. Ze bracht echt wel rust in die groep, kon de jonge talenten ook meenemen. Ze haar zeker ook voor haar scores natuurlijk. En je kon altijd op haar rekenen dat ze met topscores kwam, zeker op het einde van haar carrière. Der Waal was een uitzonderlijk talent dat maar eens om de zoveel jaren voorkomt. Er zijn natuurlijk wel nieuwe jonge talenten, maar die zijn niet van het niveau van een Nina Der Waal. Dus ja, het doel van deze ploeg ligt eigenlijk wel verder dan dit EK. Het is bouwen aan een nieuwe ploeg richting de Spelen van LA. En die top 13 nu halen. Ja, dat was een eerste stap in die richting, zal ik maar zeggen. Misschien kan je ook niet meer verwachten van de ploeg die ze nu hebben dan die top 8 die ze nu hebben gehaald. Ik zei het al, Der Waal is inderdaad gestopt. Er zijn ook blessures die hen teisteren. Er waren wat turnsters bij met wat minder ervaring. Er zijn Lisa Vala natuurlijk en Jade van Stinkis. Dat zijn twee turnsters die wel al even meedraaien, die constant presteren. Maar je voelt dat die rol van leider voor hen in de groep, dat dat nog wat onwennig is. Dat geeft hen extra stress. En ja, Lotte, het is ook wachten tot er een nieuwe headcoach bij de vrouwen van start gaat natuurlijk, hè, na Ula Koch. Dat zou in oktober zijn. De Amerikaan Chris Lakeman komt. Voorlopig wordt die taak van hoofdcoach nog onder 3 mensen verdeeld na het vertrek van Ula Koch. Dus ja, die ploeg, die Belgische ploeg, zit een beetje in de wachtkamer. Zo is het gevoel toch, tot ze weer echt kunnen van start gaan met de nieuwe hoofdcoach ook.
0: Haar naam is al een paar keer gevallen, hè? Lisa Vala wordt uitgekeken naar haar. Ze heeft zich nipt kunnen plaatsen voor de finale. Hoe gaat zij om met die extra druk die nu toch op haar komt te liggen?
2: Wel, ze zei het zelf na de kwalificatie gisteren. Ik miste Nina Der Waal. Der Waal was erbij in de voorbereiding. Ze hebben haar heel veel gezien, heel veel met elkaar gepraat. Maar ja, het feit dat ze daar nu niet bij was bij die ploeg, heeft Lisa Vala zeker en vast wel extra stress gegeven. Ze was ook niet heel tevreden met haar sprong, zo vertelde ze. Ze zat haar handen niet ver genoeg, of te ver moet ik zeggen, op de Pegasus geplaatst. Dus bij het afduwen gaf dat haar wat problemen. Het was een beetje het was werk, het was wringen om die sprong rond te krijgen. Die eerste sprong bedoel ik dan. Want in zo'n finale, als je je wil plaatsen voor de sprong, moet je 2 verschillende sprongen uitvoeren. En het was vooral bij die eerste, de moeilijkste, dat het een beetje wringen, een beetje werken was. Die sprong, dat is ook een soort van specialisatie, mag je dat echt wel noemen, bij de vrouwen. Want om naar de finale te gaan, moet je 2 sprongen doen. Zeker niet alle turnsters kunnen dat. 2 verschillende sprongen van een heel verschillende familie. Velen doen dat dan ook niet, kwalificatie. Maar Valen heeft zich daar de voorbije jaren echt wel op toegelegd, op die sprong. En met succes, hè, want ze staat nu toch wel weer in die finale. Ze heeft al 2 keer brons gehaald op een EK vorig jaar. En in 2023, vorig jaar, werd ze ook 4e op de sprong op het WK. Dus het feit dat ze daar in die finale staat, dat was toch wel een must, denk ik. Zeker op een EK, om daarbij te zijn. Maar ze is er nu bij en ja, we gaan moeten afwachten wat er kan. Ik denk een medaille, dat je daar altijd rekening moet mee houden. Ik heb eens gekeken naar het verschil in de score. scores. De hoogste score, dat wordt heel moeilijk, denk ik. Dat was van de Rusin Melnikova. Dat was een heel stuk hoger dan die van Valen. Maar het verschil met de score van de turnster die derde werd, dat was maar 500ste van een punt. Dus het ligt allemaal wel heel dicht bij elkaar voor die top 8. Dus ja, wie weet een medaille.
0: Wie weet, afwachten inderdaad. We hebben het tot nu toe gehad over de Belgen. Laten we ook eens uitkijken, hè, naar de deelnemers van andere landen. Wie moeten we in de gaten houden?
2: Wel, we hebben het gisteren al gezien in de kwalificaties. De Russinnen, die waren heel erg sterk. Het is het eerste EK sinds 2021 dat ze er weer bij zijn, de Russen. Sinds die ban natuurlijk na de Russische inval in Oekraïne. Ze turnen op dit EK wel nog altijd onder een neutrale vlag. Dat is een eis van Kroatië als gastland. En een deel van de Russische ploeg geraakte trouwens eerst Kroatië niet binnen. Hun visum werd geweigerd. Het is maar na tussenkomst van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Turnfederatie, dat ze dan toch Kroatië zijn mogen binnenkomen. Er waren ook verschillende van de turnsters bij trouwens, hè, die een visum werd geweigerd. Angelina Melnikova was er bijvoorbeeld één van. Dat is de wereldkampioene van vorig jaar. En sinds gisteren is ze ook de nieuwe Europese kampioene allround geworden. En ja, ze turnde enorm sterk, moet ik zeggen. Ze is echt wereldtop, Melnikova. Ze werd in 2021, op dat vorige EK waar de Russen bij waren, werd ze tweede. Pakte ze zilver en nu dus goud. Het is alsof ze nooit zijn weg geweest. Was supersterk. Ze staat in verschillende finales ook. Ook het team van de Russen, Team World Gymnastics, zo heette ze hier, zonder Russische symbolen, leidt ook per ploeg na de kwalificaties. Dus ja, ze gaan nog wel wat medailles pakken, zou ik durven voorspellen.
0: Nog één vraagje voor ik je laat gaan, Steffi. Volgende week gaan ook de mannelijke turners van start, hè, met hun EK. Weten we iets over de voorbereidingen van de mannen?
2: Ja, daar liggen de verwachtingen eigenlijk nog hoger dan bij de vrouwen. Ze hopen op 3 finales. Met onder meer Glenn Kuilen, Olympisch finaliste, weet je nog, op de Spelen in Parijs, op de ringen. Dus van hem wordt wel wat verwacht. Al heeft hij ook wel wat blessureleed gehad. En ja, het mannenturnen is de voorbije jaren misschien wel sneller aan het groeien dan het vrouwenturnen in ons land. Dus ja, we verwachten daar ja, zeker wel een en ander. Maar dat is dus voor volgende week eerst ladies first.
0: Dat gaan we doen, dankjewel. Steffi Merlevede, voor wie de finales wil volgen. Dat kan zaterdag namiddag vanaf 15 uur op VRT 1 en zondag namiddag vanaf 16 uur dan op VRT Canvas.
1: Radio 1.
0: We gaan terug naar 2013. Dit was toen de grootste hit van Tom Odell, Another Love. Goedemorgen.

0: Bekend voor zijn zeemzoete romantische liedjes. En dit is daar een goed voorbeeld van. Another Love van Tom Odell.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Michael de Kok. Van op de expo van Bieke de Poorter in Westfront Nieuwpoort. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
3: De ochtend.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft Nigel Farage, zoals verwacht, de verkiezing voor een parlementszetel gewonnen in Clacton.
6: Ja, hij haalde ruim 22.000 stemmen en Count Binface, een satirische kandidaat met een vuilnisemmer op het hoofd, kreeg bijna 9.500 stemmen. Maar toch is het een opsteker voor Farage, dat vertelde onze expert Verenigd Koninkrijk Katrien van der Schoot daarnet hier bij ons.
7: Hij zal het natuurlijk extrapoleren. Hij zal zeggen, zie je wel, mijn thema's ook, mijn anti-migratiepolitiek vooral dan, slaat aan. Hè. Ik ben nu verkozen, opnieuw verkozen met heel wat stemmen. En hij hoopt dat dat ook landelijk zal worden meegenomen naar de volgende verkiezingen. Reform UK staat er bijzonder goed voor op het nationale vlak. Maar ja, de volgende parlementsverkiezingen zijn nog veraf. En dan intussen is er die nieuwe premier Andy Burnham bijgekomen van Labour. En daar denk ik toch dat Farage toch nog wel zijn werk zal mee hebben.
6: We zetten het hele gesprek in het Radio 1-kanaal op VRT Max. De federale politie waarschuwt voor een gevaarlijke app die populair is bij straatracers. Dat schrijft het laatste nieuws. Straatracen is verboden, maar in de app TripRank kan je punten verdienen als je snel rijdt. Wie bijvoorbeeld 250 km per uur rijdt, ziet op zijn profiel een zeer goede score verschijnen. En de overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciëns en verwarmingstechnici. De meeste meldingen gaan over woekerprijzen, maar sommige gaan ook over slecht uitgevoerde werken.
0: Interessant verhaal, daarover hebben we het hier in de ochtend nog voor 9 uur. Sabine, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Lode.
0: Het ziet er alweer een snikhete dag uit, hè?
8: Dat klopt. Als je nog temperaturen wilt voelen rond of net onder die 20 graden, dan moet je nu naar buiten, want de zon staat er alweer te branden en het wordt loodheet vandaag. Snikheet met tropische hitte. We gaan naar temperaturen tot 32 graden in de Hoge Venen en dan in het Vlaamse binnenland 35 tot 37 graden, misschien lokaal zelfs nog iets meer. Aan de kust minder heet, daar tot 28 graden en na de middag krijgen ze daar een zeebries. In het binnenland waait het zwak uit veranderlijke hoek.
0: Ja.
8: Nu die hitte, ja.
0: We horen ook dat de luchtvochtigheid heel erg laag is vandaag, hè?
8: Dat klopt. Op dit moment valt het nog wel mee. Ik zie voor Ukkel 56%. Dus op de meeste plaatsen is dat nog ergens tussen 50% en 70%. Maar in de loop van de dag hebben we die felle zon. Die lucht die gaat verder uitdrogen. Dus in de loop van de dag, tegen vanavond 6 uur bijvoorbeeld, zit dat misschien nog tussen 15% en 20%. Onder 40% is veeleer zeldzaam.
0: En wat gaan we daarvan voelen, van zo'n luchtvochtigheid dan?
8: Wel, we gaan dat zeker voelen, want onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen, waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft, omdat het meer een woestijnachtig effect geeft.
0: Oh ja, goed. Maar ik had je onderbroken, Sabine, want je was bezig met de rest van het weer de komende dagen, denk ik. Hè?
8: Ja, wel, die hitte die gaat vanavond en vannacht nog wel lang blijven nazinderen. Rond middernacht hebben we nog temperaturen rond 26 graden. Nu, uiteindelijk koelt het dan wel verder af en halen we de minima tussen 16 en 23 graden. En dan komen er stilaan ook wat meer wolken. En tegen het einde van de nacht is er dan kans op een lokale bui al of een onweer, maar dat zal in het uiterste westen zijn. Morgen starten we met buien en hier en daar onweer. Misschien dat er hier en daar ook wel een echte felle plensbui tussen zit. Eerst in het westen. Dat schuift dan geleidelijk aan meer op naar het centrale deel van het land. Het gaat traag, het blijft allemaal wat hangen ook. En dan in de loop van de namiddag en avond komen er opnieuw meer opklaringen vanaf de kust en in het westen van het land. Het wordt minder heet dan vandaag, maar het zal wel nog warm zijn. Aan zee valt het mee, 24 graden. En voor de rest van het land tussen 28 en 30 graden voor het centrale deel. En in het uiterste zuiden kan het wel nog gaan naar een tropische 33 of 34 graden. Vanaf zondag zijn we dan die hitte toch wel kwijt. Kans op nog een lokale bui, meestal droog wel. Geregeld zon en dan hebben we nog maximaal rond 25 graden. En begin volgende week 23 of 24 graden, licht wisselvallig. Dus een lokale bui. Maar ja, buiten die plensbuien morgen blijft die droogte toch nog wel een beetje in het weer zitten.
0: Duidelijk, Sabine. Dankjewel.
1: Radio 1.
3: De ochtend
1: met Lode Roels en

0: Beetje het advies, denk ik, op snikhete zomerdagen. Take it easy van de Eagles. Het aantal meldingen over malafide hersteldiensten blijft maar stijgen. De federale overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al 1134 meldingen binnen. En dat gaat dan onder meer over elektriciens, loodgieters, dakwerkers, mensen die de consumenten misleiden of woekerprijzen aanrekenen. Goedemorgen, Johan Verbeelen, woordvoerder bij de FOD Economie.
1: Goedemorgen.
0: Kan u een paar voorbeelden geven? Waarover gaan die meldingen dan zoal?
1: Wel, de meeste meldingen gaan, zoals je zegt, vooral over de woekerprijzen die worden toegepast. Mensen, consumenten worden eigenlijk misleid als ze contact opnemen over de prijs. Ze krijgen eigenlijk geen correcte informatie bij het begin als ze contact opnemen met zo'n hersteldienst. En dan achteraf blijkt dat er vele honderden euro's bij komen. En daarnaast zien we ook dat er vaak ook problemen opduiken bij het uitvoeren van de werken.
0: Ja, ik zag een verhaal van een factuur van meer dan 1000 euro om een zekering te vervangen, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Dat soort dingen, het zijn echt soms schrijnende verhalen. Er worden vaak soms prijzen beloofd die heel mooi zijn. Een vanafprijs van 50 tot 150 euro, maar dan achteraf blijkt het vaak een nulletje meer te zijn op de factuur.
0: Laten we dat even in perspectief plaatsen. Gaat het om veel bedrijven die dat soort dingen doen?
1: Nee, eigenlijk niet. Laten we inderdaad, het is wel heel belangrijk om te vermelden natuurlijk dat de overgrote meerderheid van loodgieters en elektriciëns, dat die absoluut hun werk zeer goed doen en dat die zeer correct zijn tegenover de consumenten. Maar er zijn een aantal ondernemingen die blijven hardnekkig consumenten misleiden. En daar treden wij dan ook wel tegenop. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld het aantal onderzoeken wel verdubbeld. Een 280-tal in totaal. Dat lijkt inderdaad niet zoveel als je kijkt naar het aantal meldingen. Maar het gaat ook vaak over meldingen over veel over dezelfde bedrijven. En daar hebben we dan ook wel heel wat overtredingen vastgesteld en redelijk veel PV's opgesteld.
0: Ja. Hoe komt het dat dat aantal opnieuw stijgt? Hè? Want er zijn steeds meer blijkbaar van die malafide hersteldiensten.
1: Wel, dat valt eigenlijk wel te relativeren. Het aantal meldingen is absoluut hoog. En daarom is het ook heel belangrijk dat we blijven inzetten op onderzoeken en ook op sensibilisering. Maar het gaat echt wel. We merken ook gewoon dat mensen heel erg goed weten dat ze dit kunnen melden bij ons. En dat gaat dan via het platform consumerconnect.be. Daar kunnen ze het ook melden. En dat is goed nieuws, want zo komen wij heel veel te weten. Krijgen wij extra informatie voor onze onderzoeken en kunnen wij beter optreden. Maar het aantal blijft hoog en daarom is het ook heel belangrijk. En herhalen wij ook regelmatig sensibilisering om mensen te helpen uit te leggen wat hun rechten zijn en wat ze eigenlijk het beste kunnen doen om niet in de val te trappen, als het ware.
0: Ja, precies, want hoe kunnen we die oplichting stoppen? Wat kan de consument doen? Wat kan ook de overheid doen?
1: Ja. Wat wij doen is, zoals ik al zei, we gaan enerzijds heel erg veel onderzoek doen. We gaan die meldingen analyseren en daarmee aan de slag. Maar anderzijds zitten wij ook heel erg in op sensibilisering. Wat kunnen consumenten dan doen? De belangrijkste tip die wij eigenlijk geven is, heel eenvoudig, probeer eigenlijk op voorhand al een goed lijstje te hebben van loodgieters, elektriciëns, mensen die je soms snel nodig hebt. Zodat je eigenlijk op dat moment niet echt snel moet gaan beginnen zoeken in Google of zo en op de eerste de beste uitkomt. Want daar zitten vaak de malafide hersteldiensten tussen.
0: Ja, en jullie voeren ook inspecties uit, geloof ik. Hè? Hoe gebeuren die?
1: Wel, de inspecties gebeuren vooral door onze economische inspectie. Die bestaan vooral uit het analyseren van de meldingen. Gaan kijken over welke bedrijven zij gaat het. Want vaak zijn het meerdere namen die gelinkt zijn aan één bedrijf. Wat we heel erg doen is dan, als we niet meteen snel kunnen optreden, omdat het bijvoorbeeld gaat over een bedrijf dat we niet snel kunnen identificeren of misschien in het buitenland gevestigd is, dan gaan wij over tot blokkeren van websites, zodat die toch minstens al niet toegankelijk zijn. En zodat we daarnaast door tijd hebben om het onderzoek te voeren. En de ondernemingen die we kunnen inbreuken vaststellen, die krijgen soms waarschuwingen als het niet over zware inbreuken gaat. Maar vorig jaar hebben we ook 32 PV's vastgesteld. Dat zijn ondernemingen die echt wel een boete krijgen. Of als ze hun boete niet betalen, echt voor de rechter terechtkomen.
0: Ja, het lijkt me soms ook achter de feiten aanlopen. Want als je gaat googlen op loodgieter of elektricien bijvoorbeeld, krijg je in Google ook vaak mag ik niet zeggen, maar een aantal keer wellicht een malafide herstel diensten voorgeschoteld, hè?
1: Ja, dat klopt. We weten ook dat werken we daarom bijvoorbeeld ook samen met Google om ons ook zo'n gegevens door te geven. Maar het is wel zo dat zij vaak inderdaad heel veel geld betalen om bovenaan te komen bij de zoekresultaten. En dus daarom dat we ook echt wel de tip geven, kies niet de eerste de beste, maar ga echt op zoek naar aanbevelingen bij familie, vrienden, buren in de eerste plaats. En als je dan toch in contact komt en je weet het niet goed, weet dat je altijd een aantal rechten hebt. Ik kan er gerust even kort een aantal opzommen. Vraag bijvoorbeeld heel duidelijk naar alle kosten die er zouden bijkomen naar wat is de prijs, wat zijn verplaatsingkosten, komen er eventueel nog extra zaken bij omwille van materiaal dat ze nodig hebben. En dan mag je op papier vragen, dat je echt duidelijk op voorhand weet waar mag ik mij aan verwachten, wat kan erbij komen, zodat je niet eigenlijk een blanco check tekent.
0: Goeie tips allemaal om niet in de val te lopen van die malafide hersteldiensten. Johan Verbeelen van de FOD Economie, dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: ook al bijna 30 jaar oud intussen. Het smidje van Lais. Het is rustig op de weg, combinatie van vakantie en vrijdag denk ik. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen wel 10 minuten erbij tussen Mechelen-Noord en Rums door werken. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek vertraagt verkeer in Temse door werken daar.
1: Radio 1.
0: We hadden een tweede onverwachte medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Saliha Ghis sprong gisteravond naar het zilver in het hinkstapspringen. David Naert, sportzaakcollega ter plaatse op dat EK Atletiek in Birmingham. David, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lode.
0: Ja, Saliha Ghis, ze heeft nog nooit op een internationaal toernooi gestaan, heb ik begrepen. En nu haalt ze meteen zilver. Hoe bijzonder is dat?
2: Dat is in haar geval extreem bijzonder, want laten we eerlijk zijn, heel weinigen, ook in de Belgische sportpers, hadden al vaak van haar gehoord voor aanvang van dit kampioenschap. Ze is een laatbloeier, ze is 30 jaar, lang onder de radar gebleven, ook heel lang de afstanden, het heeft lang geduurd eerst de afstanden begon te halen in dat hinkstapspringen, bijvoorbeeld pas 3 jaar geleden voor het eerst voorbij de 13 meter gesprongen, hier dan in de kwalificaties plots voorbij de 14 meter en gisteren complexloos in de finale. En dat is gewoon bijzonder straf voor een atlete die nog nooit een profcontract heeft gehad, die haar studies nu ook on hold heeft gezet, precies om zich eens volledig te smijten op de atletiek. Waarom heeft ze daar zo lang gewacht? Nee, gewacht omdat ze ook vaak blessures heeft gehad, lang aan de kant heeft gestaan, meniscusproblemen, hamstringproblemen, noem het maar op. Ja. Maar nu à fond kunnen gaan is, en kijk, een zilveren medaille op een EK.
0: Ja, dat is mooi. Ik voelde me een beetje schuldig vanochtend, omdat ik nog nooit van haar had gehoord, maar ik hoor je nu zeggen dat niet zo uitzonderlijk is. Van waar moeten we haar dan wel kennen? Wat is haar achtergrond?
2: Ja, haar achtergrond is vooral dat ze het allemaal zelf heeft gedaan, samen met haar familie. Haar coaches, dat zijn haar ouders. Haar mama neemt een deel van de training voor haar rekening. Haar vader, een Senegalees, die neemt de sprintaspecten bijvoorbeeld voor zijn rekening. Haar zus is haar kinesiste. Haar vriend Arno Art, een polstokspringer, die ja, nog bij de beste in België ook is geweest, die is ook in die entourage. Dus ze hebben het eigenlijk helemaal zelf gedaan. En ja, vandaar dat ze daar nu plots is, een 30-jarige Brusselse en Saliha Ghis tot gisteren denk ik een nobele onbekende voor de meesten in ons land. Dat zal vanaf vanochtend dan toch wel wat anders zijn.
0: Nee, en wat dit verhaal ook bijzonder maakt is dat ze eigenlijk oorspronkelijk zelfs niet mee naar het EK mocht, toch?
2: Ja, en dan moeten we terug naar die discutabele selectiepolitiek hè, van de Belgische Atletiek Federatie met die strenge Belgische criteria waar zij niet aan voldeed. Maar internationaal voor de Europese Atletiek Federatie stond zij wel hoog genoeg gerangschikt op de Europese ranking om wel te mogen deelnemen aan dat EK. Een finaal, kort voor dit EK, heeft Belgian Athletics gezegd oké, we accepteren de internationale criteria. En dus 2 weken geleden geen sprake van een EK, nu wel. En dit is het resultaat. En zij trouwens niet alleen. Hè. Delphine Nkansa was oorspronkelijk ook niet geselecteerd op de 100 meter en pakt hier het brons. Dus ja, stof tot nadenken toch voor de Belgische federatie.
0: Zeker stof tot nadenken. En in het hinkstapspringen heeft ons land een verleden eigenlijk in die discipline?
2: Een beperkt verleden. Er is nu veel weer gerefereerd aan 2010, dat Europees kampioenschap in Barcelona. En toen was het Svetlana Bolshakova die naar het brons sprong. Toen ook gecoacht door Michel Boels. Coach die nu nog altijd actief is in de atletiek en in het hinkstapspringen. Want hij heeft die andere goede Belgische onder zijn vleugels, Ilona Masson, die een beetje het slachtoffer was van de successen van Saliha Ghis gisteren. Want door dat zilver van Ghis tuimelde Masson nog net van het podium en een vierde plaats, terwijl zij toch een van de kanshebsters was, vooraf dan, voor een medaille op dat Europees kampioenschap. Maar met wat ze dit seizoen heeft getoond, is er denk ik nog wel veel moois dat in het verschiet ligt voor beide vrouwen, Masson en zeker Saliha Ghis. En nog eens onderstrepen, formidabel dat ze gisteren opnieuw veel verder springt over die 14 meter, gesteund liever door een sterke rugwind om het officieel te erkennen als een persoonlijk record. Maar de omstandigheden waren gelijk voor alle atleten. Ze heeft die optimaal weten te benutten. En kijk, een prachtige zilveren medaille om haar nek. Die heeft ze gisteravond laat na de sessie van de avond nog overhandigd gekregen.
0: Zo is dat zeer mooi resultaat van haar op dat EK Atletiek in Birmingham. David Naert, dankjewel.

0: Ook een behoorlijk ontnuchterende boodschap. She only loves you in the summertime van Lenny Lenny.
1: Dat is wel de goede moment.
0: Zo is dat. Jeroen, je had het er al over in het mediaoverzicht vanochtend. Opvallend verhaal. De droogte heeft dan blijkbaar een gevolg voor het Antwerpse toerisme. Er is namelijk een tekort aan stadsgidsen.
1: Ja, want door de aanhoudende droogte en de lage waterstanden in rivieren zoals de Rijn en de Donau moeten heel wat riviercruises uitwijken, moeten ze noodgedwongen hun routes aanpassen en komen ze dus naar Antwerpen. Want de Schelde heeft als getijdenrivier namelijk minder last van de droogte, omdat de rivier in verbinding staat met de Noordzee. Mm-hmm. En dus kiezen de rederijen dan last minute voor Antwerpen. Er zijn deze zomer bijna dubbel zoveel aanvragen om aan te meren als in dezelfde periode vorig jaar. Ja, en al die extra cruises brengen natuurlijk ook heel wat extra toeristen met zich mee die Antwerpen willen ontdekken. En dus stijgt op die manier natuurlijk ook de vraag naar stadsgidsen. Zij hebben het deze zomer extra druk. Sarah van Stijvoorde is een van de stadsgidsen en zij heeft dat intussen ook al gemerkt.
2: Het is absoluut een heel verschil ten opzichte van andere zomers. We merken dat we tegenwoordig, of de laatste maand vooral, dagelijks berichtjes krijgen met de vraag of we kunnen inspringen, omdat er last minute schepen gaan toekomen in Antwerpen die dringend gidsen nodig hebben. Dus we merken echt wel een verschil ten opzichte van andere jaren.
1: Ja, en die extra aanvragen zijn natuurlijk ook een hele uitdaging, vertelt Wim Helderweert. Hij is CEO van Tour Management Belgium, een bedrijf dat onder meer dus in Antwerpen excursies organiseert voor riviercruises.
3: Het is echt gewoon, we proberen het te regelen en we zijn nog altijd aan het zoeken voor de 15e, dus ja, mogelijk zouden we daar jammer genoeg toch wat gaten vallen. En ik zie dat gebeuren dat er de komende week hier en daar ook nog wel zo van die dagen zullen zijn. Maar ja, we gaan het zien. Hè. Misschien een dag op voorhand dat we toch nog iemand hebben die we er dan nog kunnen insteken in dat gat. En dan is het toch nog opgelost.
1: Maar toch ook niet vergeten, die toeristen hadden er in de eerste plaats niet voor gekozen om naar Antwerpen te gaan. Je zal bijvoorbeeld maar boeken naar Budapest of Heidelberg en dan Antwerpen in de plaats krijgen. Maar ze zijn toch vaak snel gecharmeerd door de stad, zegt Sarah van Stijvoort nog eens.
2: We merken wel dat heel veel mensen enorm enthousiast zijn over de stad. Gisteren had ik nog mensen die eigenlijk een aantal kleine stadjes of dorpjes in Duitsland gingen bezoeken. Of dat stond aanvankelijk op hun planning. En die mensen waren enorm enthousiast over Antwerpen en echt blij dat ze moeten uitwijken waren en onze stad hadden kunnen bezoeken.
1: Ja, ze waren naar het schijnt ook helemaal ondersteboven van de Antwerpse bescheidenheid.
0: Ik zou daar nog iets over kunnen zeggen over Antwerpen en andere delen van het land dat parking is, maar ga het niet doen. Dankjewel, Jeroen.

0: Frans elektronisch duo Is It Justice en Dance. Ilse Liebens neemt zometeen over met Voilà l'été. Goedemorgen nog en blijf bij Radio 1.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Kom in nieuwe badkamer passen bij Stijlhaard. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlhaard. Renoveert uw badkamer.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 9 uur en goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. De politie van Dendermonde roept goudzoekers op om niet naar het gebouw van het CAW te komen. Daar hebben arbeiders deze week een grote hoeveelheid goud gevonden, ter waarde van €9 miljoen. Maar intussen is er niets meer te vinden, zegt korpschef Patrick Vijs.
8: Dat is een grote bouwwerf natuurlijk. Dat is een gebouw dat wordt afgebroken. Dat staat er vol met machines, werkmensen die aan het werk zijn. Er zijn grote putten waarin mensen kunnen vallen. Dus effectief geen goede omgeving om rond te lopen. Zeker niet voor toeristen. En ook niet zeker voor goudzoekers, want alles is ondertussen al een mooie weg.
7: Sinds gisteravond zijn er al tientallen mensen langsgekomen bij dat huis van het CAW om goud te zoeken, maar dat is dus tevergeefs. Aan wie het goud toebehoort, is nog niet duidelijk. De federale overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten. Soms zijn herstellingen slecht uitgevoerd, maar heel vaak gaat het over geld, veel geld, zegt Johan Verbeelen van de dienst Economie.
9: Consumenten worden eigenlijk misleid als ze contact opnemen over de prijs. Ze krijgen eigenlijk geen correcte informatie bij het begin. En dan achteraf blijkt dat er vele honderden euro's bij komen. Dat soort dingen, het zijn echt soms schrijnende verhalen. Er worden vaak soms prijzen beloofd die heel mooi zijn. Een vanafprijs van 50 tot 150 euro. Maar dan achteraf blijkt het vaak een nulletje meer te zijn.
7: En de overheidsdienst raadt ook aan om vooraf een schriftelijke prijsraming te vragen. Je hoeft de factuur ook niet onmiddellijk te betalen als je dat niet wil. Dat kan ook nadien. Sport op het EK Atletiek heeft Saliha Ghis ons land een tweede medaille bezorgd. Zilver in het hengstapspringen. Ghis is 30 en was door de strenge criteria van de Belgische Atletiek Federatie eerst niet opgenomen in de selectie, zegt David Naert vanuit Birmingham.
10: Internationaal voor de Europese Atletiek Federatie stond zij wel hoog genoeg gerangschikt op de Europese ranking om wel te mogen deelnemen. Kort voor dit EK heeft Belgian Athletics gezegd oké, we accepteren de internationale criteria en dus 2 weken geleden geen sprake van een EK, nu wel. En dit is het resultaat en zij trouwens niet alleen. Delphine Kansa was oorspronkelijk ook niet geselecteerd op de 100 meter en pakt hier het brons. Dus stof tot nadenken toch voor de Belgische Federatie.
7: Anderlecht is zeker van Europees voetbal dit najaar. Anderlecht won gisteravond met 3-2 de terugwedstrijd tegen PAOK Saloniki en mag zo naar de laatste voorronde van de Europa League. Het was een enorme strijd tussen twee grote ploegen, zegt Anderlecht-coach Vitor Bruno.
11: It was a huge battle. A big clash between two big teams with a lot of history in Europe. We had some great moments of football in the first half, but some defensive moments were not that perfect.
7: In de laatste voorronde speelt Anderlecht tegen Almaty uit Kazachstan. Bij verlies gaat Anderlecht naar de Conference League. In die Conference League gaat A-Gent naar de laatste voorronde na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Het weer zonnig en zeer warm, tot 37 graden in het binnenland. Morgen minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag blijft het meestal droog en halen we nog 28 graden. Maandag hooguit 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
5: Voilà l'été.
6: Met Ilse Liebens.
1: Lang leven de zomer en lang leven de muziek die onze zomers kleurde. Zoals vandaag 55 jaar geleden. Toen bracht de Who's Next uit. Waar dit ook op stond, Won't Get Fooled Again. Een heel erg goeiemorgen.

Het is verplichte leerstof voor wie in de vakantie de geschiedenis van de rock wil induiken. Dat album van The Who met dit erop, Won't Get Fooled Again, uit de zomer van 1971. Jamie XX die is opnieuw aan het toeren met zijn beste vrienden, met Romy en met Oliver. Want samen vormen zij de band The XX, speelde deze zomer nog bij ons op Rock Werchter. Ze hebben toen ook een aantal nummers uit hun soloplaten gespeeld. Zoals dit nummer, Loud Places, uit de zomer van 2015.

meeste seksuele voorlichting elders vandaan komen. Dit nummer werd naar verluid geschreven door een kind van 12 en was een hit in de zomer van 65. Jewel Akins and the Birds and the Bees. Dit nummer werd geschreven onder andere door een vrouw van 37, Brittany Howard, bij Alabama Shakes. I feel hope coming.

fans hebben wat geduld moeten hebben. De vorige plaat van Alabama Shakes kwam 11 jaar geleden uit. Maar eind deze maand dan komt de nieuwe eraan. I Must Be Dreaming, Alabama Shakes en I Feel Hope Coming. Dit is Ziggy Marley en Tomorrow People.

Hij bracht onlangs een nieuwe plaat uit waarop hij voor het eerst expliciet een nummer over zijn vader, over Bob Marley, zingt. Sowieso een druk jaar voor Ziggy Marley, want in het najaar komt er een nieuw kinderboek van hem uit, True to Myself. En dit nummer, zijn grootste hit tot nu toe, Tomorrow People, dat stond op het album Conscious Party uit 1988. En die plaat die wordt nu in september ook opnieuw uitgebracht. Een soort van exclusieve groene vinylversie voor de fans. Ziggy Marley en Tomorrow People. Sophie Zalmani die bracht in 1995 al het album uit waar deze Always You op staat. Maar het kwam pas in de hitlijsten terecht in 1997. Want toen stond het op de soundtrack van de hyperpopulaire film My Best Friend's Wedding. Always You.

Het is muziek voor de eeuwigheid. Muziek die 55 jaar geleden uitkwam uit de plaat Get Next to You. Uit de zomer van 1971. Al Green and Tired of Being Alone. Dit is muziek die hoort bij de zomer van 2026. En wel heel zomers klinkt. Ibiza, dat is meer dan superster DJ's en clubs en feesten en afterparties. Ibiza heeft ook gewoon een echte gemeenschap van muzikanten, van artiesten, van live bands. Zoals dit er eentje is, The Illusions. Een zevenkoppige band uit Ibiza. Combineert jazz, jazz funk,

afro ook. En dan de Balearic saus die erbij komt. Want ze komt tenslotte uit Ibiza. Dit staat op een plaat die ze onlangs hebben uitgebracht. The Illusions and Slow It Down.

0: Voor wie nu al een beetje klaar is voor dat weekend dat eraan staat te komen. Of voor wie gewoon wat vakantiegevoel wil oproepen. The Illusions, een band uit Ibiza. Muziek die hoort bij mijn zomer van 2026. In elk geval Slow It Down. Van nu naar 1982 met Roxy Music en Avalon. Radio 1.
1: Voilà l'été.

kon erop wegdromen in de zomer van 1982. Ik kan het vandaag de dag nog altijd. Tijdloze muziek van Roxy Music, Avalon. Vandaag, dag op dag, 20 jaar geleden, was Boy George in de straten van New York aan het schoonmaken. De straten aan het vegen, want hij had een taakstraf gekregen omdat hij eerder dat jaar een valse inbraak had gemeld bij hem thuis. Die man, Boy George, die werd natuurlijk na een half uur al herkend daar op de straten van New York en werd door verschillende media omsingeld. En dan werd hij naar een omheind terrein overgebracht en dan mocht hij daar wat gaan vegen. Nu, vandaag, 2026, laat Boy George opnieuw van zich spreken. Want in zijn nieuwste nummer, We Will Dance Again, spreekt hij zijn steun uit voor de militaire actie van Israël in Palestina. In de zomer van 1991 was hij beduidend positiever ingesteld, want toen zong hij over Indiase spiritualiteit en de Hare Krishna-beweging. Was op reis geweest naar India. En daarna zou hij nooit meer helemaal dezelfde zijn. Dit is Bow Down, Mister.

De man die evenveel schandalen als rechtszaken als hits op zijn naam heeft staan. Boy George, hier bij Jesus Loves You en Bow Down Mister. We zaten in de zomer van 1991. En straks, na het nieuws van 10 uur, dan duiken we in de zomer van 2026 en de zomer van tv-maker Thomas Huygen, die je kan kennen van De Ideale Wereld natuurlijk en ook van de Krokusquiz. Thomas Huygen is een fervent schaker, maar hij houdt bij uitbreiding veel van allerlei bordspellen. Dus dat is het thema waar we songs aan gaan linken vandaag in de zomer van bordspellen. Lijkt me niet zo evident, dus ik zeg het nu al, dan heb je wat tijd om erover na te denken. Als je daar nummers over kent, songs kent die je eraan kan linken aan een bepaald bordspel, dan mag je ons nu al tippen via de app van Radio 1 of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. En dan draaien we die plaat misschien wel straks na het nieuws van 10 uur in de zomer van Thomas Huygen. Dit hoort bij de zomer van 2026. Dit is nieuwe muziek van Queens of the Stone Age, samen met Nikki Lane.

mee. Billy Preston, zoals hij klonk in de zomer van 1974. Nothing from nothing. Gilberto Gil die heeft muziek uitgebracht in de jaren 60, 70, 80, 90 en de jaren 2000. Vijf decennia vol prachtige muziek. Van een man die 84 is ondertussen. Zo klonk hij in de zomer van 1983. Fonce que poder.

Binnenkort speelt hij nog een keertje live op 7 september, de dag van de Braziliaanse onafhankelijkheid. Dan speelt hij op Rock in Rio, deze Gilberto Gil, Fonse Kempoder uit de zomer van 83. Na het nieuws van 10 uur, dan duiken we in de zomer van Thomas Huygen. Ik laat je met muziek van Fraukje.

0: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
1: Hop.
0: Boksen.
1: En hop.
0: Digitale verandering.
1: Hoppa.
0: Dokwerker.
1: Hoppakee.
0: Tattoos.
1: Hop.
0: Belgische wijnen.
1: Hoppa.
0: De Synthesizer. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
1: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
0: En elke weekdag van 12 tot 1.
1: Yes.
0: Op Radio 1.
2: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Gebeurt hier. En het
2: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
3: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
3: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
2: Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: De kaartjes zijn uitgedeeld, de pionnen opgesteld. Ik ben de bank, we hebben gegooid en Thomas Huygen mag beginnen. Daarna is het aan jullie met nummers over bordspellen, zijn thema.
0: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt erg warm vandaag, tot 37 graden. En die hitte gaat extra droog aanvoelen omdat de luchtvochtigheid zeer laag is. Normaal bedraagt die luchtvochtigheid gemiddeld 75%. Maar straks zakt dat naar 15-20%. En dat zullen we voelen, zegt weervrouw Sabine Hagedoorn.
8: Wel, we gaan dat zeker voelen, want onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen. Waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft. Omdat het meer een woestijnachtig effect geeft.
7: En wegens de hitte schrapt de NMBS vandaag een aantal piekuurtreinen. Reizigers krijgen de raad om, indien mogelijk, de trein niet te nemen op de warmste uren van de dag. En wie de trein wel neemt, neemt best wat water mee. Piekuurtreinen rijden normaal niet overdag, dan blijven ze op de sporen staan, vaak in de volle zon. En daardoor loopt de temperatuur binnenin snel op. Het zijn ook vaak oudere treinstellen die niet uitgerust zijn met airconditioning. Er zijn te weinig stadsgidsen voor de extra cruiseschepen die aanmeren in Antwerpen, nu ze door de droogte op de Rijn onverwacht naar Antwerpen komen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het aantal aanvragen voor gidsbeurten is sinds eind juli vervijfvoudigd. Ze moeten tot eind deze zomer zo'n 1200 gidsbeurten regelen, zegt Wim Helderweert.
9: We weten het zelf ook niet. We proberen het te regelen. En bijvoorbeeld de 15e krijgen wij dan de vraag om alle details en ook iets namen en telefoonnummers door te sturen. En we zijn nog altijd aan het zoeken voor de 15e. Dus mogelijk zouden we daar jammer genoeg toch wat gaten vallen. Dus het is echt zo gekke werk momenteel.
7: De zilveren medaille van hingstapspringster Salia Ghis op het EK atletiek gisteravond doet opnieuw vragen rijzen bij de selectiecriteria van de Belgische Atletiek Federatie. Door die strenge criteria was Ghis eerst niet opgenomen in de selectie. David Naert vanuit Birmingham.
10: Internationaal voor de Europese Atletiek Federatie stond zij wel hoog genoeg gerangschikt op de Europese ranking om wel te mogen deelnemen. Kort voor dit EK heeft Belgian Athletics gezegd oké, we accepteren de internationale criteria en dus 2 weken geleden geen sprake van een EK, nu wel. En dit is het resultaat en zij trouwens niet alleen. Delphine Kansa was oorspronkelijk ook niet geselecteerd op de 100 meter en pakt hier het brons. Dus stof tot nadenken toch voor de Belgische Federatie.
7: Het weer zonnig en heet dus, tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen wordt het al wat minder warm en is er kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag meestal droog en nog 28 graden, maandag hooguit 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
11: De zomer van 2026.
0: Evert Venema.
5: Goedemorgen. Thomas Huygen heeft geen stukken bij, anders hadden wij tijdens dit programma kunnen schaken. In de plaats spelen we het spelletje nummers verzinnen over bordspellen. Dat is zijn thema. Thomas mag mij zo meteen alle gezelschapsspellen opnoemen die hij hoort in dit lied van R.E.M.

Man on the Moon van R.E.M. hoort bij een film over de vroeg overleden Amerikaanse komiek Andy Kaufman. Michael Stipe stapelde de tekst vol met namen van bordspellen om aan te geven dat het leven niet veel anders is dan dat. Je schuift

0: heen en weer binnen bepaalde regels. Je wint dus, je verliest een andere keer. En dan is het op een dag gedaan.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Thomas Huygen, goedemorgen.

0: Nee, maar het is wel een spel. En als je het materiaal van de plastic naar hout zou veranderen of naar karton, dan heb je wel een bordspel natuurlijk.
1: Ja, het zijn tapijten en je moet daarop liggen en je moet op bepaalde kleuren je lichaam in kronkels.
0: Ja, dat is vooral denk ik iets voor jonge mensen die proberen relaties te starten. Dat is een ideaal spel daarvoor.
1: Het heeft een bijbedoeling.
0: Ja. Ja.
1: Jij schaakt vooral veel.
0: Ja, dat is eigenlijk mijn lievelingsbordspel momenteel. Ja.
1: Tegen de computer of tegen mensen?
0: Tegen mensen, online. En ook op café in Brussel. Kleine toernooitjes. We hebben zo ook een klein schaakgroepje, WhatsApp.
1: Oké. Okay. Online kun je echt tegen mensen over de hele wereld spelen?
0: Ja, klopt. Ja, dat is... je ziet ook de nationaliteit ernaast staan, dus je weet direct... Oei, het is iemand uit India, ik ga waarschijnlijk verliezen... of ik moet wel even een tandje bijsteken of zo.
1: Speel je al met openingen en zo? Ben je van dat niveau?
0: Ja, ik speel mee. Ja, dus ik ben tijdens corona eigenlijk gestart met het wat serieuzer te nemen. En dan ben ik ook zo wat boeken beginnen lezen en zo. En dan begon ik het eigenlijk heel, heel tof te vinden. Allee, daarna ben ik boeken beginnen lezen toen ik merkte dat ik het heel tof vond. En dus nu heb ik ik ben niet heel goed hoor, maar ik speel het heel graag en ik heb wel een paar openingen. Ja.
1: Ik dacht altijd, want ik ken geen openingen, dat je dan minder vrij speelt.
0: Het goede is dat ik maar een paar zetten ken van elke opening en vanaf dan is het toch weer allemaal improvisatie. En,
1: ben jij een voorzichtig of een drieste schaker? Ik denk het tweede.
0: Ik ben heel emotioneel en driest in het schaken.
1: Dat is niet goed hè?
0: Nee, ik weet het. En als ik verlies is het ook omdat ik te emotioneel ben. Het is niet omdat ik niet goed kan schaken. Ik steek het altijd op mijn eigen emoties. Ja.
1: Herken je altijd het karakter van iemand tegen wie je schaakt in hoe hij of zij schaakt?
0: Wel, op zo van die toernooitjes speel ik soms tegen heel goede schakers. Tegen meesters of bijna meesters of zo. En je ziet die rust dan die uitstralen. Dat maakt mij alleen maar kwaader eigenlijk. Maar je merkt dat van die hebben een perfect controle over zichzelf of zo. En dat heb ik totaal niet.
1: Nog niet?
0: Nee. Ik weet niet of dat gaat gebeuren.
1: Meer in het algemeen. Als je bordspellen speelt, verraad je dan ook je karakter in hoe je speelt?
0: Ja, ik denk wel dat dat veel bovenkomt. En vooral de zo winnaarsmentaliteit of zo. Ik ben iemand die wel... Als ik een bordspel speel, speel ik om te winnen. Dat staat op één. Op twee staat plezier maken. En dus je merkt dat wel. Als je speelt met iemand die het spel... Voor wie dat niet interesseert of zo, dan dat is een heel andere dynamiek dan iemand die ook wil winnen. Eigenlijk.
1: Dat haat je, spelen tegen iemand die het niet interesseert.
0: Ja, iemand die niet wil winnen, dat moeten we eigenlijk zelf niet spelen, vind ik.
1: Nee.
0: Ja.
1: Zou je zeggen dat je verslaafd bent aan bordspellen?
0: Ik denk wel verslaafd aan schaken momenteel. Dus als je dat zo zou kunnen kaderen. Bordspellen, de andere bordspellen, daar hebben meestal meerdere mensen voor nodig. En dat is niet altijd gemakkelijk om dat te bewerkstelligen. Dus daarom is schaken haar gewoon online en hij vindt iemand.
1: Ja, maar je hebt er wel veel thuis, behalve schaken, bordspellen.
0: Ja, ik heb heel veel geluk dat mijn vriendin ook heel graag bordspellen speelt. Dus we kopen er veel en we proberen... we hebben nu ook een kind, wat eigenlijk het gekste bordspel ter wereld is. Maar we spelen vooral dat spel. Maar daarvoor spelen wij s'avonds wel af en toe spelletjes thuis. En nu is dat eigenlijk vooral op vakantie dat we dat doen.
1: Een bordspel is een omgeving waarin je competitiviteit kan uitleven zonder dat dat je kwalijk genomen wordt. Is dat de grootste reden waarom je ervan houdt?
0: Ja, eigenlijk wel. Dat is eigenlijk goed verwoord. Je kunt even... Ja, je kunt even je stellen en even winnen en zo. Allee, je wordt ook kwaad in het verkeer en zo. Maar daar heb je alleen maar verliezers. En hier heb je heel duidelijk... Bij een bordspel heb je een duidelijke winnaar op het einde.
1: Kan je goed verbergen dat je heel graag wil winnen en dat je het haat om te verliezen?
0: Nee, en mijn lichaam is daar veel duidelijker in dan mijn geest. Want in mijn geest heb ik meestal wel iets van... Amai, die persoon heeft wel goed gespeeld. En eigenlijk ben ik ook wel trots dat ik verloren ben van iemand die beter is en zo. Maar mijn gezicht gaat volledig vertrokken zijn van zuurte. Van, goed gedaan.
1: Dit programma is ook een soort spel, Thomas Huygen. Jij trekt de kaart dus van een thema. En alle spelers thuis die verzinnen daar om ter beste muzieknummers bij. Zij zetten die in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Het is wel geen gemakkelijk thema om nummers bij te vinden, denk ik.
0: Nee, dat klopt. Ik had het thema verzonnen voordat ik nagedacht had dat ik er ook nummers moest bij verzinnen.
1: En je hebt het jezelf ook iets gemakkelijker gemaakt. Want je hebt er een aantal meegenomen. Die gaan over vaste elementen die bij spelletjes horen. Zoals de eerste van jou is van de Strokes. En die begint waar een programma over bordspellen hoort te beginnen bij de regels.
0: Ja, dus hard to explain, omdat ik heb het conceptueler aangepakt. Elke stap die bij een bordspel hoort,

0: En het, ja, de leukste bordspellen zijn de moeilijkste. En dat duurt meestal een half uur of zo om de regels uit te leggen. Dus,
1: Gaat het vaak al mis bij het uitleggen van de regels?
0: Dat is wel echt een breekpunt. We zijn al... Want we hebben veel spelletjes thuis, mijn vriendin en ik. En er zijn spelletjes die wij nog nooit gespeeld hebben, omdat op pagina 7 van de regels we iets hebben van, nou, het is wel al laat, willen we gaan slaan.
1: Ik heb dat dikwijls als iemand begint uit te leggen en hij is mij kwijt na een halve minuut, dan heb ik ook al geen zin meer in het spel.
0: Ja. Daar heb ik ook een nummer voor mee trouwens, voor die fase.
1: Oké, we gaan eerst naar de Strokes luisteren.

0: We hebben geen idee of de Strokes on Tour bordspellen meenemen. We weten wel dat dit nummer Hard to Explain in C niet over bordspellen gaat, maar belangrijk om het met als excuus die titel Hard to Explain te hebben over het uitleggen van de regels vooraf, want daar wordt weinig bij stilgestaan. Te weinig. Vooral ook, Thomas Huig, omdat jij ook fan bent van de Strokes natuurlijk, dit nummer, hè?
1: Ja, zeker. Allee, zeker van die plaat, toch? Ja.
0: De band van de eeuw?
1: Van de eeuw, nee.
0: Deze eeuw, de 21ste eeuw?
1: Nee, van de jaren nul staat ze zeker wel hoog. Maar ik vind dat in de laatste vier platen misschien te hectisch zijn om nog van te...
0: Zal het bij dat begin moeten laten en meteen gewoon gaan?
1: Okay. Amy Winehouse-style, gewoon even goed zijn en dan verdwijnen.
0: 27 Club. Je hebt zelf ook een groepje gehad. We gaan eens even luisteren. Het heette Ping Pong Tactics en dat klinkt zo.

0: Ben jij dit? Was jij de zanger?
1: Bij de laatste plaat die we gemaakt hebben, was ik de zanger vooral, ja. Maar we zijn gestart met mijn broer en nog Dries Douwe. In de eerste cassettes die we uitbrachten, was mijn broer de zanger in de eerste plaat.
0: Ja. Jullie hebben ooit de finale van de Nieuwe Lichting gehaald?
1: Dat was toen korter, denk ik. Dus ik weet niet of dat de finale was, maar we hebben alles eens meegedaan aan die eerste Nieuwe Lichting.
0: Dus het was wel serieus bedoeld?
1: Dat was serieuzer geworden dan we bedoelden, denk ik. Ik was 15 toen we daarmee starten. En dan is dat kregen we coolere en coolere aanbiedingen. We hebben wel heel veel toffe dingen gedaan. En dat was nooit echt de bedoeling, denk ik, om serieus door te breken. Hè.
0: Hoe ging dat tussen jouw broer en jij in die band? Was dat Noel en Liam Gallagher-achtige taferelen?
1: Ja, dat was wel met veel ruzie. Ik heb ooit eens mijn gitaar naar hem gegooid, weet ik, tijdens een repetitie, nou weggestapt door de velden van Lembeek. Dat ze met een auto achter mij moesten komen. Ik weet ook niet wat mijn doel was, waar ik naartoe wou wandelen. Ik moest zeker nog 6 kilometer door patattenvelden gaan, maar we hebben veel ruzie gemaakt, ja. Ja.
0: Ik denk dat bij de Noel Gallagher en Liam Gallagher broeders ook zoiets is geweest met de gitaar. Dat ze kapot, de een heeft de gitaar van de ander kapot geslagen of zo.
1: Ja, maar het verschil is dat zij miljonairs zijn en ik denk op dat moment 17 euro op mijn rekening had, dus ik had niet echt het budget om gitaren kapot te smijten.
0: Je hebt het over schaken gehad en Dieter vraagt in de app: welke ELO-rating heeft Thomas bij het schaken? Interessant om te weten.
1: Bij het snelschaken, dus de minuut, heb ik 2000 op liedjes. En de langere dingen zit ik rond de 1600, 1700.
0: Gaat Dieter nu onder de indruk zijn? Want dat zegt mij niks.
1: Ik weet het niet. Alles is geen officiële ratings. Ik heb geen FIDE-rating of zo. Dus, en het is meer dan nul, maar het is minder dan de Magnus Carlsen die 2800 heeft of zo. Ja. Dus,
0: Het gaat over muziek in de zomer van 2026, elke dag. En het gaat over een thema. Vandaag koppel je dat niet automatisch aan muziek, maar ze stromen al aardig binnen. Dus er bestaan zeker nummers over bordspellen. Doe mee en stuur jouw voorstel in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Op de E40 richting kust is het 20 minuten file rijden tussen Erpenmeren en Wetteren door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E313 komt er een kwartier bij naar Antwerpen vanaf het parkeerterrein in Ranst. En op de E40 van Leuven naar Brussel 10 minuten extra tussen Sterbeek en de Werken in Krainem. Elders alleen lichte vertragingen.
2: Radio 1.
0: Goedemorgen Björn de Vries.
3: Goedemorgen Evert en Thomas.
0: Bordspellen, wat een goed thema, hè?
3: Super thema. Echt, eindelijk blij dat het een keer aan bod komt. Want het is veel te onderbelicht.
0: We hebben er ongeveer 20 jaar op gewacht, maar hier is het bordspellen. Welk bordspel wil jij horen? Want je hebt een nummer bij dat niet echt over een bordspel gaat, maar het is wel een nummer dat erbij past als je het speelt, hè?
3: Nee, ik heb inderdaad een nummer gekozen dat een beetje het thema van het bordspel capteert. Het bordspel heet Great Western Trail. En zoals de naam het zelf zegt, vinden we ons in het Wilde Westen van Amerika, waarbij we op het bordspel als cowboy een parcours afleggen, waarbij dat we ook allerhande hindernissen tegenkomen, gaande van vallende rotsen tot woestijnen, tot vijandige Native Americans. En op het einde van het bord komen we dan eigenlijk in Kansas uit met onze ranchstapel, om die dan eigenlijk te gaan verschepen op het treinspoor. En de bedoeling is dan ook om je treinspoor verder uit te bouwen om zo ver mogelijk in Amerika je koeien te kunnen verkopen.
0: Zit het in jouw collectie, Thomas? Great Western Trail?
1: Nee, ik ken het niet, maar het toffe is dat als iemand graag bordspellen speelt en hij klinkt als dat hij dat doet, dan is zo'n suggestie altijd sowieso goud. Dus ik ga dat zeker opschrijven om zelf uit te zoeken. Dus ik wil weten dat goed spellen gaat zijn.
0: Want jij bent een referentie op het vlak van bordspellen, Björn?
3: Referentie niet, maar we spelen het wel graag. En we zijn het eigenlijk ook gewoon op het spoor gekomen door op BoardGameGeek, dat is wel een interessante site, om daar te gaan grasduinen in nieuwe spellen. En stond er redelijk hoog aangeschreven, omdat het vooral ook een combinatie is van je eigen ding te kunnen doen, maar ook de interactie met de andere spelers en ook de strategie uit te bouwen. Het is een spel die ook wel lang duurt, dus dat is wel een heel leuk spel dat we heel veel spelen.
0: Hoe lang duurt een partijtje gemiddeld?
3: Ik denk, nu hebben we het wel wat onder de knie met ons twee. Dan doen we het wel in 1,5-2 uur. Maar ik denk, als we het met 4 spelers spelen, met 2 nieuwe mensen die het nog niet kennen, dan kan het wel rap naar 4-5 uur gaan. Zeker met de uitleg er nog bij.
0: Ja. Jullie houden zo van Great Western Trail dat jullie zelfs op huwelijksreis zijn geweest in dat thema?

0: Het was inderdaad deels geïnspireerd op het bordspel. Een paar jaar eerder waren we al naar de westkust van Amerika geweest, maar we misten daar nog zowel het charmante en het pittoreske gedeelte van Amerika, omdat we toen echt de grote steden gedaan hebben. Vorig jaar zijn we inderdaad een rondreis rond de Rocky Mountains gaan doen. Zijn we via Denver een heel aantal nationale parken gaan bezoeken, maar hebben ook een heel aantal toffe stadjes ontdekt. Cody, Jackson. Ja, ik vergeet er nog een paar. Flagstaff was ook een heel tof stadje. En daar heb je echt wel nog dat pittoreske Wildwesten gevoel.
1: Ja.
0: En waar je je echt wel nog in de tijd van de cowboys en de Native Americans.
1: Maar geen koe gekocht of zo dan?
0: Nee, dat niet. We zijn er wel een paar Indianenreservaten nog gaan bezoeken. Wat dat ook wel toch terug een andere kijk op de zaak gaf. Ja, de historie daar rond is zeker niet mooi.
1: Ja.
0: Dus op dat vlak was het wel mooi om dat ook nog een keer in levende lijven te zien en ook om die geschiedenis wat te gaan opsnuiven.
1: Thomas, zet jij soms toepasselijke muziek op als je een bepaald bordspel speelt?
2: Ja, we spelen met vrienden vaak het Secret Hitler bordspel, wat dat een sociaal spel is, een team doet als de nazi's zijn en het andere team doet als de liberalen zijn. Eerder fascisten dan liberaal. Het is geen verheerlijking alleszins van het ding.
1: Ik hoop het.
2: Maar daar zetten we daar zowel Wereldoorlog 2 muziek onder.
1: Marsmuziek en zo?
2: Dreigende dingen en zo. En dat brengt ons wel in de sfeer. Maar het is een heel tof spel. Het is eigenlijk Weerwolven, maar dan tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja. Ja. Zeg, welke muziek hoort bij Great Western Trail? Ik denk dat ik het wel ongeveer kan voorspellen, Björn.
0: Ja, we hebben dus een ganse playlist met country en western songs om die 4 uur te vullen. Maar voor vandaag heb ik gekozen voor On the Road Again van Willie Nelson. Omdat dat ook wel wat de sfeer van onze roadtrip capteert. En dat ons dat ook wel altijd fijne herinneringen geeft. Niet enkel aan het spel, maar ook aan onze huwelijksreis.
1: Fantastisch nummer, hè, Björn?
0: Ja.
1: Staat er
0: een... Ik zag ook dat het blijkbaar een soundtrack was van een film uit de jaren 80.
1: Okay.
0: Dus dat was nieuw voor mij. Dus die ga ik ook nog dit weekend een keer opsnorren en... mee nog eens wentelen in het Wilde Westen.
1: De film en dan daarna spelen.
0: Ja, sowieso.
1: Daar gaan we. Dag Björn.
0: Dag.
2: Merci, ja.

0: weten. Dat nummer vraagt iemand in de app. Great Western Trail heet het spel en het nummer heet On the Road Again van Willie Nelson. Er staat er eigenlijk al een nummer over Hitster, het razend populaire muziekbordspel. Anders wordt dat hoog tijd. Ondertussen neem een dobbelsteen en stuur ons zoveel mogelijk nummers over andere bordspellen als je hoog als je ogen gooit. In de Radio 1 app kan je dat doen of via het Radio 1 kanaal op VRT Max. We gaan naar Patrick. Dag Patrick.
1: Goedemorgen.
0: Patrick de Keizer. Jij bent ook bordspellenfanaat zoals Thomas, Patrick.
1: Ja, klopt helemaal, ja. Ik speel graag een spelletje.
0: Ja, oké. Okay. Dat is een understatement in jouw geval, denk ik, want jij bent lid van een vereniging.
1: Nou, niet lid. Ik heb een bordspelletjesclubje opgericht met toch 2 mensen. En ja, dat doen we al jaren. En om de week spelen we. En dan komen er ongeveer 50 mensen per keer. En daarna spreken we dan ook thuis met elkaar nog af.
0: Oké, okay. Ja. Hoe heet de club, Patrick?
1: De club heet Goed Spel en dat zit in Nieuwkoop. Dat is in Nederland en dat bevindt zich tussen de 4 grote steden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
0: En jullie spelen elke week?
1: Op de vrijdagavond in de oneven week uit mijn hoofd gezegd. Nu even niet, want wij zijn op vakantie. Maar even kijken, over 2 weken op vrijdag dan gaan we gewoon weer gezellig door. En dan om de week. Ja. Ja.
0: Gezellig, je hebt het woord laten vallen. Is dat het leukste aan bordspellen?
1: Ja, dat het verbindt met elkaar en wij doen ook geen minimum of maximum leeftijd. Gewoon iedereen die een spel kan spelen, maar dan liefst niet de spelletjes die te simpel zijn, om zo maar te zeggen. Dus we spelen geen Monopoly of Rummy Cup of zo, maar liefst de wat nieuwere spellen, de wat uitdagende spellen. Maar af en toe een simpel spel is ook leuk.
0: Het staat vaak op van 7 tot 77. Maakt dat jou wat uit hoe oud je tegenspelers zijn, Thomas?
2: Oh, we hebben een kind van 4 jaar, dus we beginnen nu spelletjes aan hem te leren kennen eigenlijk. En dat is wel tof om dat ook met hem te spelen. Maar als je echt een spel speelt, dan wil je natuurlijk wel met gelijke wapens strijden. En dan vind ik het soms wel moeilijk om tegen kinderen te spelen.
0: En je wil voluit kunnen gaan.
2: Ja, alle gloves off, zoals ze zeggen. Ja.
0: Welk spel leer jij ons vanmorgen kennen, Patrick? Welk nummer wordt het en bij welk spel hoort dat?
1: En welk spel? Dat is Can't Stop. En dat is, ik kijk even, vanaf 7. Dus je zei van 7 tot 77, maar er zijn ook kinderen van 5 die het kunnen. Dat is een heel simpel spel op zich. Maar ik ben het mee eens van, als je wat uitgebreidere spellen speelt, ja, dan moet je wel gelijkwaardige mensen hebben. Dus dan ben je meestal vaak wat ouder. Maar Can't Stop, dat is ook een nummer van The Red Hot Chili Peppers. En ja, dat is een heerlijk nummer.
0: Ja.
1: En
0: Thomas, ken je Can't Stop?
1: Dus vandaag?
2: Het spel ken ik niet, nee, maar of misschien al een keer gezien, maar nee.
0: Leg eens uit heel kort hoe het gaat, Patrick. Ja. Want als je veel speelt, kan je goed uitleggen, denk ik.
1: Ik zal een poging doen. Het is op zich een heel simpel spel. Het is een push your luck spel, zoals ze dat noemen. Van ja, je moet net zo lang doorgaan dat je denkt dat je geluk hebt, maar als je te lang doorgaat, dan heb je pech. Maar je bent een bergbeklimmer en je hebt getallen van 2 tot en met 12. Want met 2 dobbelstenen kan je 2 tot en met 12 gooien. En als je bijvoorbeeld 2 gooit, dan ga je een stapje omhoog op het bord op de berg. En als je 3 keer dat gedaan hebt, heb je de top bereikt. Maar als je de 7 wilt bereiken, dan moet je er wel 13 keer gooien. En als je een keer niet goed gooit, ja, dan word je van de berg af val je weer. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus ja, het is tegen elkaar strijden op een berg. Het is heel simpel met 4 dobbelstenen. Maar het spel komt voor mij uit 1980. Dus het is heel oud en het behoort nog steeds tot de beste bordspellen aller tijden eigenlijk dus.
2: Wij spelen iets gelijkaardig dat biggen heet. Dat kennen we waarschijnlijk ook. Meestal gewoon 2 roze biggetjes gooien. Waarbij Sorry?
1: Hoe noemde je het spel?
2: Biggen. Ik weet niet wat dat...
1: Biggen, ja, klopt.
2: Dus dat is ook een heel tof spel om ook met kinderen te spelen. Eigenlijk het is hetzelfde systeem van als je te inhalig bent, dan verlies je.
1: Ja, klopt. Dus,
0: Hoeveel spelletjes heb je, wilde ik nog weten, Patrick?
1: Oh, mijn vrouw zit ernaast. Dus ik vertop hier en daar wat spellen van onder het bed, achter de kast. Voor mij heb ik het denk ik 500-600, gok ik.
0: ik dacht dat je 1000 ging zeggen.
1: Nee, ik ken wat mensen om me heen die dat hebben. En sommige mensen die hebben gewoon echt volledig kamers vol. Maar het gaat soms meer op verzamelen lijken dan spelen. En dus soms moet ik ook wat streng naar mezelf zijn. Van eentje kopen en 2 eruit. Dat principe, ja.
2: Ik vroeg mij ook nog af, jij als kenner, wat is volgens u het beste spel aller tijden?
1: Ja, dat vind ik zo'n moeilijke vraag, omdat het is net in welke bui ik ben en welke mensen ik om me heen heb. Ik vind Harmonies op dit moment echt een heel leuk spel. En Azul ook. Dat zijn de wat abstractere spellen.
2: Ja.
1: Maar

0: Ik speel ook met een tweetal vriendinnen Pandemic, maar dan Legacy.
1: Ja.
0: Dat is ook heel leuk. Maar Can't Stop, ja, dat leg je heel makkelijk op tafel. Is binnen 5 seconden uit te leggen.
2: Mooi tussendoor.
0: Dus ja, ik heb niet echt één favoriet spel eigenlijk. En ik vind het ook heel leuk om nieuwe spellen te ontdekken. Dus ja. we zijn nu in Luxemburg. En we zijn in Luxemburg stad. Hebben weer 5 nieuwe spellen gekocht. Dus ja.
3: Je vrouw is het met je eens, hoor ik. Die zit naast je.
0: Ja, die is met me eens. Ja, ja. Die zegt elke keer, er mag geen spel bij. En toch koopt ze ook mee en speelt ze mee. Dus. Ja.
3: Nog één ding, Patrick. Je wil Can't Stop van de Red Hot Chili Peppers horen. En dat heeft ook met dat red te maken?
0: Ja, ik ben nogal rossig. Oftewel, ik heb rood haar. Tenminste, de baard is grijs geworden ondertussen. Maar dus mijn bijnaam is Red. Vanuit mijn jeugd. En ik speel graag met rood. Dus ik heb nu 4 rode dobbelstenen voor me liggen. Can't Stop op tafel. En dan straks... denk ik Can't Stop van de Red Chili Peppers op de radio.
3: Het is toch ook altijd heel herkenbaar dat je een bepaalde kleur pion neemt. Ik neem altijd groen. Welke kleur neem jij, Thomas?
1: Wit.
3: Ja. En als ik die niet heb, dan is het eigenlijk al slecht begonnen.
0: Ja.
3: Patrick, we gaan voor jou luisteren naar de Red Hot Chili Peppers en Can't Stop. Koop nog wat spelletjes daar in Luxemburg. Volgens mij zijn er nog een paar die je niet hebt. Dag, hè?
0: Ja, goed nummer voor goed spel. De groetjes.
3: Dag.
0: Oké.
4: Dank.
0: Dag. Dag.

0: Peppers en Can't Stop. Het spel waar het bij hoort heet hetzelfde, Can't Stop. Patrick heeft ons ook een foto van de doos doorgestuurd. Het is met zo'n groot stopbord, een verkeersbord op de bovenkant. Aan het einde van deze aflevering zetten we al jullie ideeën op kaartjes en die stoppen we in een doos aan Thomas Huig om daar een bordspel van te maken. Ideeën van nummers over bordspellen in de Radio 1-app nog of via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: De zomer van 2026.
0: Heb jij met al je creativiteit alles geprobeerd om een bordspel te verzinnen zelf, Thomas?
2: Ik had het daarnet ook over Secret Hitler. En daarop gebaseerd heb ik een spel een keer proberen maken dat rond zo meer gewoon debatteren draait. En dat zou dan rond de Belgische politiek gaan. Maar het gaat niet over echte Belgische politiek, maar gewoon het feit dat je eigenlijk met vrienden moet proberen een regering vormen. En een soort overeenkomen met allemaal, iedereen heeft zijn eigen winkel eigenlijk die hij wil verdedigen. Dat heb ik een keer geprobeerd, maar het is nooit tot iets gekomen.
0: Waarop loop je vast?
2: Dat plots te ingewikkeld wordt of dat ik er mij echt moet aanzetten om het.
0: Er mogen niet te veel regels zijn in het spel.
2: Ja, inderdaad. En dat weet ik niet. Klopt het nu eigenlijk? Is het raar? Is het saai? En dan komt de rest van het leven er weer tussen en dan vergeet ik het. Er staat nog ergens op een schriftje geschreven. Zo. Wie weet, maak ik het ooit eens.
0: Ja. Je moet elkaar ook vliegen kunnen afvangen in een spel. Dat vind ik ook een van de essentiële dingen.
2: Ik weet niet wat je met die uitdrukking bedoelt.
0: Venijnig zijn.
2: Ah ja, inderdaad. Ja, dat moet je kunnen doen. En als je speelt met iemand die dan plots geschrokken is, dat je venijnig bent, dat is niet zo leuk, natuurlijk.
0: Had je al een naam voor je spel dat je half verzonnen had?
2: Nee, nog geen naam. Nee. Enkel vibes had ik. Ja.
0: Heb je al ooit gehoord van het oliespel?
2: Nee.
0: Mijn vader die zat in de scheepvaartsector en wij speelden thuis bijna altijd het oliespel. Daarin moest je met olietankers van havenstad naar havenstad varen om olie in te slaan en te leveren. En terwijl je rondvoer veranderde de koers van die olie. Dus je moest wat traineren soms om aan te meren en soms moest je heel snel zijn.
2: Ja.
0: Dus misschien een spel in de energiesector met windmolens. En
2: ja, dat kan.
0: Het is een idee.
2: Ja, dat is het toffe, dat al die spelletjes, er zijn zoveel elementen in het leven dat je kan pakken om een spel te maken eigenlijk. Ja. Ja.
0: Heb jij winterspelen en zomerspelen in je collectie die bij een bepaald seizoen horen?
2: Omdat we eigenlijk vooral in de grote vakantie spelen, zijn bijna de meeste spelletjes zijn eigenlijk zomerspelen. En dan opnieuw, sorry dat ik dit naam niet al de derde keer zeg, maar Secret Hitler is meer een winterspel. Dat spelen we in de kelder bij vrienden. En dan is het altijd gezellig, buiten regen en binnen complotten smeden.
0: De radio department staat nu klaar, Thomas. Ik ken ze niet en dat is jouw bedoeling, hè, om zoveel mogelijk mensen die groep te leren kennen. Vertel.
2: Ja, zeker. Dat is een een heel goede Zweedse groep, rustige muziek. Ik heb bijna mij geforceerd om een nummer te zoeken dat past bij het thema, zodat ik de radio department kan.
0: Je gaat nu een enorme bocht maken.
2: Ja. Nee, we zitten eigenlijk nog altijd in mijn concept van het speluitleg. De titel is You Stop Making Sense, wat dat ongeveer halverwege elke uitleg gebeurt. Zeker als ik een spel probeer uit te leggen, ik begin 6 keer opnieuw en zo. Nee, wacht.
0: Ah, jij bent er zelf ook niet goed in.
2: Nee, helemaal niet. Dan zeg ik, ik ga opnieuw beginnen, wacht. Nee, oké. Okay. Dus het is met dobbelsteen. Nee, wacht. Ik ga eerst. Nee, het is met punten. Dus het nummer gaat vooral over mij. You Stop Making Sense. Ja.
0: Daar gaan we.

0: dromerig, de Radio Department.
1: Ja.
0: You Stop Making Sense. Waarom vind je die zo goed, de Radio Department?
1: Heb het net zelf gezegd, het is heel dromerig. Het is echt zo dreampop. Ik vind het heel emotionele, zachte muziek. Het is gelijk een soort aloe vera zalf.
0: Voor de oren.
1: Ja.
0: Ja. Eerste keer denk ik op de Belgische radio. Zou alles kunnen, hè?
1: Ja, dat kan, ja.
0: Daar komt een vervolg op. Op D40 richting kust is het een half uur file rijden tussen Aalst en Wetteren door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E313 naar Antwerpen ook een half uur erbij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een kwartier richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. 10 minuten ook op de E40 naar Brussel van Sterrebeek tot Kruinem en op de buitenring rond Brussel. Nog wat problemen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de E17 naar Kortrijk, 10 minuten extra tussen Beervelde en Gent-Brugge. Andere vertragingen blijven gelukkig beperkt.
2: Radio 1.
0: Elise, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: We hebben heel wat files overlopen daarnet. Jullie staan klaar om in de auto te stappen en naar Engeland te gaan?
3: Yes, inderdaad. Inderdaad. We zijn door de border control, dus nu nog eventjes wachten tot als die shuttle-trein vertrekt.
0: Ah, jullie zitten daar in Calais op een trein of zo?
3: We moeten de trein nu nog juist op, maar we zijn er op bijna.
0: Oké. Wat ga je daar doen?
3: Mijn tante is jaren geleden verhuisd naar Engeland. En we hebben daar nu afgesproken voor een familieweekend.
0: Oké. En worden daar spelletjes gespeeld?
3: Ja, ik heb er eigenlijk wel een paar mee. Ik ga eigenlijk vaak naar de BIP om de spelletjes te gaan halen. Want ik vind dat wel leuk. Daar hebben ze altijd veel variatie en vaak veel nieuwe dingen. Ik heb wel een paar spelletjes mee, inderdaad.
0: Wat voor soort spelletjes doe je graag en doe je niet graag?
3: Eigenlijk vaak vinden we spelletjes ook leuk waarbij je ingebouwd is dat je een beetje mag vals spelen. Zoals er is een spelletje en dat heet Valse Motten. Het is eigenlijk een beetje Uno-achtig, dus zo met kaarten afleggen. Maar je mag ook kaarten doen verdwijnen door ze op de grond te laten vallen of in je mouwen te laten glijden, bijvoorbeeld. Dat vind ik wel een leuke uitdaging.
0: Ja,
1: dat is een goed idee.
3: Ja, dat is echt een tof spel.
1: Je kunt dat wel natuurlijk bij elk spel doen. Je kunt ook bij Monopoly vals spelen. Niemand houdt je eigenlijk tegen om dat te doen, natuurlijk.
3: Ja, maar als je mocht vals spelen en dan win je, dan is het nog beter. Ja. Als het de regels volgen, vals spelen, nog beter.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, want vals spelen, als je dat niet mag, dat geeft geen bevrediging.
1: Nee.
3: Klopt.
0: Ja. Zeg, je hebt een bordspellenclubje met vriendinnen?
3: Ja, spelletjesavond heet het.
0: Ja, daar staat heel duidelijk vriendinnen. Daar mogen alleen vrouwen aan meedoen.
3: Eigenlijk zijn de jongens best jaloers dat ze er niet bij mogen. Maar ja, we zijn al met voldoende.
0: Ja. Spelen vrouwen anders dan mannen?
3: Beter waarschijnlijk. Nee.
0: Ik gooi de vraag ook even naar Thomas. Spelen vrouwen anders dan mannen?
1: Of misschien over het algemeen wel. Maar bijvoorbeeld mijn vriendin is ook heel competitief. Dus dat kan... Je hebt zeker bij alle soorten geslachten, heb je alle soorten spelers, denk ik.
0: Jij ging ook nog even iets zeggen, hè, Elise?
3: Ik wou ook zeggen inderdaad, je hebt de emotionele spelers en het maakt me niet zoveel uit, spelers beide, denk ik.
0: Oké. We gaan luisteren naar One Night in Bangkok van Murray Head. Dat gaat over schaken.
3: Ja, eigenlijk heb ik dat nummer eerst gewoon zo leren kennen. Ik vond het refrein catchy. Nu ben ik er afgelopen jaar via TikTok achtergekomen dat dat eigenlijk uit een musical, Chess, komt uit de jaren 80. En waar het hele verhaal gaat over een schaakkampioenschap.
1: Wist ik niet.
0: Oké. En dan wil jij ook nog even vertellen iets over jouw pyjama die in je koffer zit op weg naar Engeland. Wat is er met die pyjama?
3: Ja, ik heb een t-shirt van Pingpong Tactics in mijn valies zitten.
1: Amai. Dat is wel echt grappig. Met de skater op.
3: Mijn vriend is een goede vriend van Michiel Douwe. Die t-shirt is zo in mijn kast beland.
1: Dat is ontworpen door mijn broer, denk ik, die t-shirt. Ja.
0: Je bent een van de weinige vrouwen in Vlaanderen design. Die slapen in Pingpong Tactics.
3: Oh ja.
0: Speciaal
3: als
0: idee, Thomas.
3: De enige.
1: Dat is wel tof dat dat nog rondgaat, die t-shirt, dat dat nog ergens, dat dat niet direct naar de Goodwill gestuurd is.
3: Ja, het is verrassend flatterend.
0: Elise, een goede tocht daar onder het kanaal in die trein met je auto.
3: Dank u wel.
0: Hier is Murray Head, One Night in Bangkok. Bangkok.

0: Geschreven door Björn en Benny van ABBA. Die musical over het schaken One Night in Bangkok kwam eruit van Murray Head. Geen idee of die twee van ABBA goed en graag schaken.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
0: Er moest vanmorgen minstens één nummer in de lijst van Thomas Huygen met het woord game in de titel. Dat werd The Circle Game van Joni Mitchell.
2: Ja.
0: Dat begint zo meteen met het woord yesterday. Doet jou aan je jeugd denken?
2: Ja, het is ook...

0: gekozen omdat het heel nostalgisch is, het hele nummer eigenlijk. Want ik weet dat het game slaat eerder op het leven in dat nummer van haar. Maar ik speelde als kind heel veel spelletjes en ook als tiener en zo. En dat brengt mij wel... Als ik aan bordspellen denk, denk ik vooral aan ook nostalgische tijden. Dat je zo met een bordspel echt onder je arm fietst naar een vriend zijn huis om daar een spel te spelen met vrienden en zo. Dat element is wel weg bij mij. Zodat dat je gewoon op het gemak afspreekt en op woensdagmiddag of op zaterdagmiddag naar de voetbal of zo. En dat mis ik wel een beetje, dat gemak met vrienden spelletjes spelen.
1: Hoe is het dan anders nu? Het is meer op afspraak? Nu,
0: zeker op afspraak. Lang op voorhand met een doodle die moet ingevuld worden door een aantal mensen. En dan, het is minder zomer. Allee, het is s'avonds en het is met alcohol. Het is meer gezellig samen zijn met vrienden die je ook al lang niet gezien hebt of zo. En daar was dat iets wekelijks. Er is niks toffer dan wekelijks hetzelfde spel spelen en een competitie ervan maken en zo. Dus dat is, voor mij is dat vooral heel nostalgisch ook. Ja.
1: Ogen dicht. Luister naar Joni Mitchell en even terug naar dat bordspellen spelen in je jeugd. The Circle Game.

0: Heel veel bordspellen zijn letterlijk circle games, waarbij je zo snel en efficiënt mogelijk de cirkel op het bord moet voltooien. Van ganzenbord tot Monopoly. Wij gaan hier met Thomas Huygenaat nieuws van 11 uur terug naar start. En verwachten volgend uur van jullie een verse lading muziek over bordspellen. In de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook geen.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een van de arbeiders die enkele dagen geleden een voorraad goud vonden in een oud gebouw in Dendermonde was een 18-jarige jobstudent, Kobe Philips. Hij vertelt hoe het gebeurd is.
11: We zijn op het goud gestoten door grondwerken, omdat we een buis voor de riolering moesten leggen. We moesten door een stuk fundering waar we niet door geraakten en dat hebben we dan moeten wegschieten. Bij het wegschieten zagen we opeens iets goud liggen en ik dacht dat we muntstukken van een euro hadden gevonden, allemaal op een rij. Maar wanneer we het goudklompje zagen, wisten we dat het over iets anders ging.
10: Het goud is in totaal 9 miljoen euro waard. Het is nog niet duidelijk aan wie het toebehoort. De politie van Dendermonde roept intussen ook op om niet meer naar het gebouw van het CAW te komen waar dat goud gevonden is. Want al het goud is er intussen weg en het is gevaarlijk om er op de werf te komen. Diesel wordt morgen duurder. Per liter komt er ruim 7 cent bij. De maximumprijs wordt dan 2,28 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de straat van Hormuz blijven de prijzen van ruwe olie bijzonder onstabiel. Juli was voor de luchthaven van Zaventem de drukste maand sinds 2019. Er waren zo'n 2,6 miljoen passagiers. De drukste dag was 20 juli. Die dag startte het bouwverlof, vertrokken festivalgangers van Tomorrowland en waren er ook veel bezoekers voor de Formule 1 van Francorchamps. De meest populaire bestemmingen in de maand juli waren de landen rond de Middellandse Zee, maar ook de Verenigde Staten en Zwitserland. Het vrachtverkeer in juli daalde dan weer tegenover dezelfde maand vorig jaar, onder meer door een daling bij de expresdiensten. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Vermoedelijk was het een Oekraïense drone die door het Russische leger uit zijn koers was gehaald. Ook in juni hebben NAVO-toestellen een drone neergeschoten boven Letland en de Baltische Staten, Letland, Estland en Litouwen melden steeds meer incidenten met drones boven hun grondgebied. In Polen is er vorige maand nog één neergestort. Het weer zonnig en erg warm tot 37 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat minder heet, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag is het meestal droog, nog 28 graden. En maandag halen we nog hooguit 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.
12: De zomer van 2026.
8: Evert Veenmaat.

0: Ricky was bij Wim de Kranen een meisje van 13, veel te jong voor hem. Maar ze bleef langskomen omdat ze de jongens in haar klas flauw vond. Speciale tekst toch als je er goed naar luistert.
1: De zomer van 2026.
0: En laat het kind van mijn gast Thomas Huygen nu ook Ricky heten. Geschreven net zoals bij Wim de Kranen.
2: Ja.
0: R-I-K-K-Y. Geen meisje, maar een jongen. Genoemd naar dit nummer, Thomas?
2: Ja, eigenlijk wel. Dat was een nummer dat wij, ik met mijn vriendin Aura, was ons nummer zogezegd. En we hadden altijd al lachend gezegd, stel dat we ooit een kind zouden krijgen, gaan we het Ricky noemen. En dan was het een jongen, en hebben we het toch nog altijd gedaan, ja.
0: Ik zei net een speciale tekst, vind ik. Ik heb er voor het eerst goed naar geluisterd. Waren jullie daarvan bewust?
2: Het is vooral de feel van het nummer dat ons lag en de muziek. We hebben nog niet echt heel diep over de tekst nagedacht.
0: Nee. Ja. Hoe jong is Ricky nu?
2: 4.
0: 4 jaar, ah ja, dat zei je vorige uur al. Heeft hij al een contract bij Woestijnvis? Want jij werkt daar en de moeder werkt daar ook.
2: Het is heel toevallig nu een kampje op Woestijnvis, zodat de kinderen welkom zijn. Dus hij is daar wel al aan het rondcheffen, zodat hij daar werkt. Dus normaal gezien moet hij bijna tekenen, denk ik.
0: Ja. Ja, probeer je van hem een bordspelspeler te maken? Hij zei van, ik heb het al wel geprobeerd, maar het is nog wat vroeg.
2: Ja, hij speelt wel graag spelletjes, maar het probleem is dat hij niet graag verliest. Maar echt helemaal niet. Gewoon, als je het vergelijkt met mij, dan is hij compleet over de rooi aan het gaan als hij verliest. Dus dan moeten we nog afwegen van, moeten we hem nu laten winnen of moeten we hem leren verliezen? Dat is nog niet evident.
0: Kost hij jou veel bordspellen tijd?
2: Nee, het is eigenlijk heel tof. Dus, ik ben blij als hij ja zegt om te spelen. Ik ben nu ook aan het leren schaken. Wat dat ook in de eerste fasespel nog tof is. Met een soort koningsschaakspel. Waar je zo aan de hand van verhaaltjes eigenlijk de figuurtjes uitlegt.
0: Ah, dat bestaat om hele kleine kinderen te leren schaken. Dan.
2: Ja, ja, en dan de koning heeft een zware zak vol diamanten vast. Daar mag hij maar één stap per keer zetten. En zo van die verhaaltjes zitten erachter.
0: Jij maakt ook de krokusquiz op canvas. Is dat een manier om je liefde voor spelletjes met je job te verzoenen?
2: Ja, dat was alleszins. Wij quizzen heel vaak, of toch zeker vroeger heel vaak, nu een beetje minder. Want normaal gaat dat wel terug starten als de herfst begint. Dat was eigenlijk voor 25 jaar canvas dat ik een programma moest bedenken. En dan, ja, ik was de hele tijd aan het quizzen, echt in zalen. Dus dan dacht ik, ik ga dan een keer proberen naar tv te vertalen. Dus dat is zeker wel een hobby die ik op tv heb kunnen krijgen, ja.
0: Het is een feest van de herkenning en daardoor een

0: succesprogramma. Jij bent nu al bezig met editie 2027.
1: Ja, we nemen op begin december. En omdat we 40 mensen op één dag moeten samenkrijgen, ben ik nu al aan het bellen naar mensen.

0: vinden die niemand ooit gezien heeft.
1: Ja, ja, en dat ook gewoon soms lang zoeken is. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar was Bart Peters te gast. Ik heb alles bekeken van dat hij gemaakt heeft voor de jaren 90. Al zijn muziekprogramma's, al zijn cameo's en rare middeleeuwse fictiereeksen en zo. Gewoon om iets te kunnen vinden. En
0: voor een fragmentje van 30 seconden of zo.
1: Ja, en dat was nu heel tof, want dat was echt een nostalgietrip. Maar er is een collega van mij die heeft alles van ter zake moeten bekijken om Riyad Bari te betrappen op de uitspraak van glazen bol of zo. Ik bedoel, dat is, volgens mij is dat zelf een arbeidsschending of zoiets, om dat iemand aan te doen. Maar
0: hoe groot is de euforie als je dan iets vindt?
1: Dat is echt heel groot. Dat is heel, dan is dat, oké, ik heb het de koptelefoon uitgetrokken, iedereen naar iemand rond het scherm komen staan en dan kijk wat ik heb. En dan vol trots presenteren van, we hebben het gevonden.
0: Je lijkt tijdens opnames naast Farah de Egire soms oprecht nerveus en wat onzeker. Is dat omdat er zoveel werk op het spel staat?
1: Dat is een combinatie van echt geïrriteerd te zijn door al die BV's die daar zitten. En een combinatie van overdreven spelen.
0: Ja. Wat irriteert je aan die BV's?
1: hun houding. Hun loon. Nee, ja. het is wel vooral overdreven eigenlijk. Want dat zijn alle mensen die daar nu ook weer zaten, zijn heel vriendelijk, heel tof. En dat is gewoon heel grappig om het op een punt te drijven eigenlijk. En geïrriteerd te zijn.
0: Maar het is wat intimiderend ook, want ze zijn allemaal beroemder dan jij bijna.
1: Ja, maar dat vind ik niet intimiderend. Het is meer van, blijf alsjeblieft zitten, want anders hebben we een probleem in de montage. Dat is de grootste angst. Ja.
0: Ze houden zich niet altijd aan de regels.
1: Nee, maar dat is ook net heel goed, denk ik.
0: Is er een Thomas Huygen op tv en een Thomas Huygen privé? Of ben jij in het echt een beetje zoals je imago?
1: Ik denk dat ik wel een beetje hetzelfde ben, maar ik ben wel veel stiller in het echt. Soms word ik aangesproken en denken ze, we gaan hier een leuke babbel doen. En denk ik van, maar ik ben eigenlijk wel, ik was eigenlijk wel net aan het nadenken. Ik was eigenlijk wel net aan het zwijgen. En dat was mijn plan voor eigenlijk gans een dag te zwijgen nu. Dus ik was niet van plan om te babbelen. En op tv zien mensen mij natuurlijk alleen maar babbelen.
0: Ja, je bent alleen grappig als je betaald wordt.
1: Ja.
0: Heb je met Farah trouwens al ooit een bordspel gespeeld?
1: Nee. Ik weet niet of ze daar of dat iets voor haar is. Misschien wel. Moet eens vragen. Misschien.
0: Dat weet je zelfs niet.
1: Ik weet het zelf niet, we hebben het nog niet over bordspellen gehad. Maar dat is iets dat, net zoals hier, dat komt maar af en toe een keer boven. En dan is iedereen zo van, ah, ik speel ook bordspellen. Ah, ik ook.
0: Ja, nummers over bordspellen. In de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Van jouw lijstje met muziek nu, Thomas, een lied over winnen op een foute manier. Winning a Battle, Losing the War van Kings of Convenience.
1: Het is ook een beetje misschien bij de haren getrokken of zo. Maar dat voel wel soms in een spel van, ik heb dit bordspel nu gewonnen, maar ten koste van wat eigenlijk? Mijn vriendschappen.
0: Dat je jezelf verbaasd hebt eigenlijk over hoe ver je ging?
1: Ja, over hoe hard het mij kon schelen eigenlijk. Ja.
0: En daar schaam je dan voor?
1: Heel kort. Heel kort.
0: En dan ga je naar het volgende spel.
1: Ja.

0: Thomas Huygen kiest liedjes die niet direct iets met bordspellen te maken hebben, maar die iets te maken hebben met hoe je dat speelt. Dit heette Winning a Battle, Losing the War van Kings of Convenience. Zijn allemaal mooie nummers.
1: Klopt. Ja, dat was eigenlijk vooral mijn doel, om rustige mooie nummers te kiezen. Ja. Ja.
0: Elise Dupré zet in de app complimenten voor alweer een superfijne uitzending. Zeer toepasselijk aan het luisteren. Vanuit het verre Sint-Laureins, de heimat van Thomas.
1: Klopt. Amai.
0: Ik kan me er niks bij voorstellen. Sint-Laureins, is dat een idyllische plaats om op te groeien?
1: Ja, ik wist dat niet toen ik daar opgroeide. Ik dacht dat iedereen opgroeide in een prachtige omgeving. Het is volledig vlak met kreken en zo bomenrijen en vaarten en zo van die dingen. Groen, rustig. En ik dacht, ja, dit is gewoon wat dat leven is, maar blijkbaar niet. Ik heb wel geluk gehad.
0: Ja. Ken je Meindert Talma, Thomas Huygen?
1: Nee, woont hij ook in Sint-Laureins?
0: Nee, die woont in het noorden van Nederland. Is een Friese zanger en die maakte twee nummers over dammen. Hou jij van dammen?
1: Ik kan dammen, maar ik snap het niet goed. Ik snap het niet, dammen. Het is niet, schaken snap ik en dammen snap ik niet. Het is
0: en vind je schaken misschien een verder gevorderde versie van dammen?
1: Dat wil ik niet zeggen, want ik wil de damluisteraars niet beledigen. Maar in mijn hoofd is het inderdaad gewoon zo wat rondjes die springen over elkaar. Maar ik sta open voor een uitleg van een damexpert.
0: Oké, okay. We mochten van een luisteraar die Meindert Talma wilde horen kiezen tussen twee nummers. Het ene vertelt het leven van de Nederlandse damkampioen Jannes van der Wal. Dat duurt 22 minuten. Het andere gaat over een dampartijtje tussen Meindert en zijn oom Hajo. En dat duurt 29 seconden. En dat heb ik dus gekozen.
2: Oom Hajo zag er gespannen uit. Het zweet stond op zijn voorhoofd. Hij dacht veel langer na dan anders. Ik vroeg me af of hij zou zien dat het een schijnbare blunderset was. Ik bad: God, als u mij niet laat winnen, geloof ik niet meer in u.
0: Dat was het.
1: Ik ben direct fan van Meindert geworden. Heel interessant dat hij zo'n nummer gemaakt heeft. Ik vind het echt heel cool.
0: Ja,
1: ben benieuwd naar de rest.
0: Herkenbaar voor de schaker die jij bent, Thomas. Doen alsof je een blunderzet doet met een plan voor daarna. En dan maar bidden dat de tegenstander erin trapt.
1: Exact. Hans, mijn tactiek bestaat uit bidden dat de tegenstander erin trapt.
0: Dat doe jij tijdens het schaken, meer algemeen bij bordspellen, in je hoofd soms beroep op hogere machten, zoals Meindert hier deed?
1: Nee, niet echt. Het is puur hoop dat de andere heen toegang heeft tot hogere machten misschien, maar het is... Nee. Ja.
3: Radio 1.
0: Pieter Smeijers, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Evert en Thomas.
1: Hallo.
0: Pieter,
4: hallo.
0: Jij belt natuurlijk voor een bordspel, maar je bent op ronde. Jij bent postbode.
4: Klopt, correct.
0: Oké, okay, waar ben je aan het rijden, fietsen of hoe doe je dat?
4: Momenteel met de auto in Molrouw.
0: Molrouw?
4: Ja.
0: Dus dat
4: is een keus.
0: Dat is bij Mol dan?
4: Ja, inderdaad.

0: Bouw is een deelgemeente van Mol.
1: Correct, dat is vlakbij Sundparks en Zilvermeer en zo.
0: Oké. Warme dag om postbode te zijn.
1: Zeker, zeker.
2: Er zijn wel veel huizen in Sundparks die je dat moet doen, hè? Toch?
1: Ja, nee, maar daar kom ik vandaag gelukkig niet. Daar kom ik in de buurt, maar dat moet ik niet zijn vandaag.
0: Okay. Ah ja, maar die moet je soms wel doen.
1: Soms wel, ja.
0: Nee, oké. Okay. Zeg, je gaat zo meteen een bordspelritueel verbranden. Wat gaat er gebeuren, Pieter?
1: Ja, deze avond gaan wij met een groep van vier gaan wij het bordspel beëindigen. Het is een legacy game. Misschien kent Thomas het format van legacy, maar als je dat één keer gespeeld hebt, kan je dat niet meer opnieuw spelen. Dus dan is het gedaan.
0: Ken je dat, Thomas?
2: Ja, dat heb ik al een paar keer gespeeld. Ja. Dat soort
1: Plank spellen. Legacy toevallig?
2: Van een zo'n stad, een industriestad, die je moet bouwen?
1: Nee, dat is niet Clank. Clank is een dungeon crawler.
2: Nee.
0: Een dungeon crawler. Dus dat je door kelders moet je voorbereiden.
1: Ja, inderdaad. En je moet de draak mag jou niet pakken.
0: Oké. Okay. En dat spel is dus, je vernietigt dat terwijl je het aan het spelen bent?
1: Ja, je moet met acties, elke actie dat je onderneemt heeft gevolgen. Je moet kaarten kapot scheuren, je moet stickers plakken op het bord. Je moet, zoals een lotcrashje op kaarten krassen en zo. Dus dat is altijd anders. Je kan dat niet opnieuw spelen.
0: Oké, en dat is de charme ervan.
1: Ja, inderdaad, dat is het leuke eraan. Ja.
2: Er bestaat daar ook een kleinere versie van, zo escape room games, wat wij veel spelen ook. En dat is ook, je krijgt een doos en alles in die doos moet je gebruiken om eigenlijk te ontsnappen.
1: Ja.
2: En dat is ook, soms moet je de doos kapot knippen, soms moet je dingen scheuren en zo. Dus dat voelt heel raar aan en onintuïtief om je spel kapot te maken, maar dat heeft ook wel echt zijn charme. Ja.
0: Wel slim van de fabrikant ook natuurlijk.
2: Ja.
0: Je kunt telkens een nieuwe kopen.
1: Ja.
0: Zeg, jij wil Ticket to Ride horen van de Beatles? Dat is ook een spel,
1: hè? Dat is ook een legacy format. Van. Dat heb ik zelf nog wel niet gespeeld.
0: Ah, oké. Okay. Want Ticket to Ride, leg het eventjes uit, de gewone versie, hoe gaat dat?
1: Dat is eigenlijk treinverbindingen maken over een map. En je krijgt opdrachtkaarten en dan moet je bijvoorbeeld de treinverbinding maken die op je kaartje staat en dan krijg je punten.
0: Oké, okay. Weet je of het genoemd is naar dat lied van de Beatles?
1: Nee, geen idee. Denk het niet.
0: Oké. Okay. Hoe laat ga je verbranden vanavond?
1: Dat zal rond middernacht zijn waarschijnlijk pas.
0: Ga je voorzichtig zijn?
1: Ja, tuurlijk. Het is in een vuurkort bij iemand thuis en we zullen wel een emmer water er hebben bij staan.
0: Oké, okay. We gaan luisteren naar de Beatles en winnen vanavond, hè?
1: Ja, dat zal ik proberen.
0: Dag.
1: Dag, bye.

0: The Beatles en Ticket to Ride van dat spel bestaat dus een gewone versie en een versie die je kan verbranden zodra je hem gespeeld hebt. Tony Achten wil nog even in de app terugkomen op dammen. Volgens hem is dammen uitgespeeld. Alle variaties zijn bekend, dus de damkampioenschappen zijn zinloos geworden. Dit in tegenstelling tot schaken waar de mogelijkheden
1: oneindig
0: zijn. En Davy zegt in de app, ik haat gezelschapsspelen spelen. Laat staan van die moeilijke bordspellen. Ben ik dan raar of heb je tips voor mij, Thomas, om het toch leuk te vinden?
1: Nou ja, als je het niet leuk vindt, dan moet je het niet doen, denk ik. Dus, dat is het goede aan bordspellen, dat niemand verplicht wordt om het te doen voorlopig. Dus ik zou dat gewoon dingen doen die je wel graag doet.
0: Maar ik merk aan Davy dat hij het wel wil leuk vinden.
1: Ja, maar als het zo... Allee, als we dan begin ik het uitleggen en dan zegt hij... Kijk, ik snap het nu, ik vind dat niet leuk. Dan, Davy, zet u in de living en laat ons spelen, alstublieft.
0: Ja, en misschien is Davy niet goed opgevoed, want je zei... Ik ben opgevoed met bordspellen.
1: Ja, mijn vader speelde heel vroeger heel veel zo Magic en ook Warhammer en zo. En speelt nu nog altijd, zit in een bordspellenclub nog altijd. Speelt dan nog altijd elke maand, denk ik, mee, mijn vrienden, spelletjes. En mijn moeder, allee, daar scrabbelde ik vroeger heel veel mee. Dus dat is dus zeker wel daar dat genetisch vandaan komt.
0: Het is een beetje een ode aan je vader, dit thema.
1: Ja, eigenlijk wel, op een manier wel. Ja.
0: Want dat neem je je hele leven mee, die pret.
1: Ja, en misschien ook zijn competitiviteit en zo heb ik ook wel van hem gekregen. Maar het is wel zeker daar gegroeid, dat klopt. Ja. Ja.
0: Die competitiviteit die jij ook al waarneemt in Ricky, 4 jaar oud.
1: Ja, we zijn een cholerig ras. Ja.
0: Ronnie van der Smissen, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Dag Thomas, dag Evert.
1: Hallo.
0: Ronnie, je bent uitbater van een bordspelrestaurant. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, dat is natuurlijk bovenal een restaurant, maar een groot deel van mijn collectie staat ook beneden in de zaak. En mensen komen dan iets eten en dan na het eten dan kunnen ze spel spelen. En wat ik dan doe meestal, als ze dan niet net weten hoe of wat, dan zeg ik, hebben jullie veel ervaring? Is er ergens een genre wat jullie leuk vinden? En dan kies ik iets voor hun uit en dan ga ik ermee aan tafel en dan leg ik hun het spel uit. Als de keuken gesloten is natuurlijk. Hè.
1: En zijn ze verplicht om hun handen te wassen of zijn al die bordspellen vettig?
2: Ja, daar heb je toch weinig controle over, hoor. Ik probeer het zo goed mogelijk te houden. Maar soms gebeuren er ongevalletjes. Het is een restaurant, dus ja. Er kan wel eens iets wat sneuvelen, maar kijk, ja, toch erbij. Ja.
0: Maar er wordt nooit gegeten terwijl er gespeeld wordt.
2: Dat moet eerst gegeten worden, moet eerst gegeten worden. Ze kunnen natuurlijk op zondagnamiddag komen spelen. Maar ja, na het eten, hè, want ja, tijdens het eten is het een beetje lastig. Hè. Ja. Deze spelletjes nemen veel plaats in natuurlijk. Hè.
0: Ja. Uit hoeveel spelletjes kunnen ze kiezen in je restaurant?
2: Ik probeer het altijd op een paar, op een 100, 120, 150 tal te houden. De collectie is natuurlijk 10 keer zo groot. Maar ik probeer dan ook wel wat af te wisselen. Dus soms gaan die terug naar mijn privé en dan komen er andere spelletjes naar beneden. En als ik zeg, van dat hebben we wel gehad. En zo probeer ik daar een beetje roulatie in te krijgen, dat er altijd een ruime keuze is.
0: Wat is je lievelingsspel?
2: Dat is moeilijk te zeggen. dat zeggen ze allemaal, maar dat is moeilijk. Dat hangt een beetje vanaf. Vooral is dan Forbidden Stars of High Frontier 4. Maar dat is dan wel ultra zwaar. High Frontier 4 gaat over ruimtereizen, maar dat is gemaakt door een ruimtevaartingenieur. Dus die slingshots rond planeten zitten er dan bij. Dan moet er allemaal een beetje rekening houden. En die player aids wat de spelers krijgen om een beetje door het spel uit te helpen, die zijn groter dan de meeste handleidingen van andere spelletjes. Dus. Maar in het lichtere genre is er ook veel keuze. Hè? Dus dat hangt. Dan race ik graag. Dan vind ik het leuk om een race te doen. Zoiets gelijk Heat of Flam Rouge of K2. Dan vind ik dat wel plezant. Het moet niet altijd zwaar zijn.
1: Het lijkt dat je een astronaut een opleiding nodig hebt om dat spel te kunnen spelen dan.
2: Ja, nee, High Frontier valt. Ja, je kan astronaut op. Dat staat er wel allemaal bij hoe dat werkt natuurlijk. Maar het is en blijft science fiction. Hij is wel ruimtevaartingenieur, maar hij heeft het dan natuurlijk wat abstracter gemaakt. Er staan motoren in die nooit gaan bestaan. Dus het is wel een beetje. Het is wel een spel bovenal. Maar die fysica zit er wel een beetje in verwerkt. Ja. Dus dat is ook dat je, als je rond de zon een slingshot maakt, dat je moet oppassen met de radioactiviteit en met die dingen allemaal. Dus en dat kan. Het kan wel ettelijke uren duren. Maar,
1: het woordspel is wel ruim bekeken nu misschien niet?
2: Het is echt wel een spel. Ja. Het is echt wel een spel. Maar het heeft ook verschillende niveaus. Dus je kunt er wel heel licht instappen dat je enkel alleen maar die slingshotjes moet doen. En dan is dat heel simpel. Je kunt er zelfs met kinderen spelen. En dan kun je zwaarder en zwaarder en moeilijker. Het gewone niveau is proberen op eerst op Mars te geraken. Maar op het laatste, ja, als je het echt door hebt, je probeert je dan Pluto te geraken natuurlijk. Maar dan moet je dat al helemaal, dan zijn we al heel ver in het gaan. Hoor. Dan wordt het een beetje zot.
0: Ronnie, je stuurde naar ons. Mijn ex-echtgenote noemde het een ziekte. Heeft het een scheiding opgeleverd?
2: Nee, absoluut niet. Nee, want ze speelden zelf ook heel graag. Dat heeft daar niks mee te maken. We zijn ook nog altijd goed bevriend, dus dat maakt daar niet van. Maar ja, het is omdat, het heeft heel veel plaats ingenomen uiteindelijk. Het is een collectie van over de 1000. Dus dat staat op zolders, in kamers, in slaapkamers, in livings. Een moment stonden er over twee kleine restaurants verdeeld. Dus ja, het is een beetje... Ik moet erin gaan snoeien. Ik ga er enkele honderden moeten wegdoen.
0: Er staan ook kringloopwinkels en rommelmarkten.
2: Ja, tuurlijk. Dus tijd dat er wat weggaat. Ik ga een heel deel twee rands verkopen.
0: Welk nummer gaan we horen over een spel, Ronnie?
2: Het gaat niet echt over een spel. Het gaat dus ook meer over wat er gebeurt tijdens het spel. Dat is Deep in the Hole van Masters of Reality. En dat is iets wat al 20 jaar, meer dan 20 jaar meegaat. En dat is als je echt deep in the hole zit. En dan proberen we eruit te geraken. Hè? Dus je staat hopeloos achter. Maar we gaan die opgeven. We gaan proberen eruit te geraken. En dan is Here's a Song van Deep in the Hole. En dan probeer je stilletjes. En dat heeft ook zo'n boom, boom, boom, boom. Het dreunt zo lekker door. Ja, dan gaat bijna gelijk eigenlijk de drums of March. Want je moet een beetje proberen jezelf wat op te peppen en er terug uit te geraken. Dat is wel een leuk nummer.
0: En benieuwd, Ronnie. En voor we gaan luisteren, mag je nog eventjes zeggen, hoe heet dat restaurant van jou, dat bordspelrestaurant?
2: Dat heet De Ezel. Ja, het is eigenlijk De Ezel trekt de kar. Maar dat het is afgekocht naar De Ezel.
1: En waar?
0: Ja, waar?
1: Waar is het restaurant?
2: In Tongeren.
1: Ah, Tongeren, oké.
0: Okay.
2: Ja.
0: En is De Ezel trekt de kar, is dat een spel?
2: Nee, De Ezel trekt de kar, dat betekent eigenlijk dat als je, dat is wie moet beginnen, dat is degene die het vorige spel verloren heeft. Ik had voordat de zaak openging, had ik geen naam, tot enkele weken voordat de zaak openging. En we waren in het spelen thuis, en ik had nog altijd geen naam, en we gingen een nieuw spel beginnen, en ik zeg, ja, wie is aan de beurt? En een goede vriend van mij, Johan, die zegt, ja, De Ezel trekt de kar. Ik zeg, wat zeg jij nu? En hij zegt, ja, dat betekent dat de verliezer moet beginnen. Ik zeg, voilà, ik zeg, dat is de naam van mijn zaak. En hij bekeek me, en zegt, wat, zijn jullie heel zot geworden? Ik zeg, ja, nee, waarom niet? Ik zeg, origineel, dat gaat de mensen niet vergeten. En voilà, kijk, vandaag
0: concept,
2: de Ezel trekt de kar.
0: Ronnie, we gaan luisteren. Masters of Reality, Deep in the Hole.
2: Dank je wel, Deep in the Hole.

0: groep heet The Masters of Reality en het nummer heet Deep in the Hole. Ik heb al wat nummers over vlaggen, over bommen, over generaals en majoren gezien langskomen in de Radio 1-app en in het Radio 1-kanaal op VRT Max, omdat die voorkomen in Stratego. Zo makkelijk kom je er niet vanaf bij Thomas Huygen. Verder zoeken naar een nummer dat echt over Stratego gaat of over een ander bordspel. Je hebt nog een klein half uurtje en dan is het al voorbij. Het vliegt voorbij hier.
1: De zomer van 2026.
0: Emmy die stuurt erg gezellig om naar te luisteren. We gaan meteen een bordspel bovenhalen. En jullie zijn beide mannen met een sympathieke R. Blijkbaar bij dezelfde R.
2: Ja, ik heb maar één R in mijn arsenaal. En het is die waar jullie mee moeten doen.
0: Het is een hele moeilijke letter om te veranderen.
2: Ja, blijkbaar. Ja.
0: En Astrid de Smet die zegt, ik kan absoluut niet tegen mijn verlies. En om mijn competitiviteit te bedwingen spelen wij coöperatieve spelborden zoals Palio.
2: Ja, ken ik.
0: Dat is wel een goede oplossing.
2: Dat is ook heel tof om te spelen. Zeker met twee zo, als een koppel. Zo spelletjes en dan allemaal samen naar een eindpunt proberen te geraken.
0: Alain stuurt ook nog een bericht. Mijn vrienden en ik, we noemen onszelf de Rovers, spelen al 25 jaar lang elke maandag het gezelschapsspel Catan en Risk. Dus dat zijn de kolonisten, denk ik. En Risk, dat zijn de favorieten. Maar elk spel waar we elkaar kunnen pesten, heeft onze voorkeur.
2: Voor mij is Catan eigenlijk zo wat de goat, om het zo met een cool woord te zeggen. Dat is wel het spel voor mij. Ja. Alleen buiten schaken dan. Maar Catan is zo wat ik al nog altijd tof vind. Al heel vroeg speelde in mijn leven. En dat is echt. Ik vind dat heel tof.
0: Je houdt niet zo van spelen waarbij te veel van geluk afhangt, hè?
2: Nee, en ik weet dat bij Catan ook wel met dobbelstenen is en zo. Maar het is, ik weet niet, dat is voor mij dus ook simpel genoeg. En gevarieerd genoeg eigenlijk om te spelen.
0: Ik heb meestal veel geluk. Ik hou wel van spellen waar veel geluk bij komt kijken. Er is trouwens iets, Thomas, waarvan jij nog meer houdt dan van bordspellen of tv maken. Dat zijn animatiefilms.
2: Klopt.
0: Die maak jij zelf, hè?
2: Ja, als ik tijd heb maken, dat is nu weer even geleden. Maar dat is mijn opleiding. Dus ik heb animatiefilm gestudeerd in het KASK. En ik kijk uiteraard ook graag naar tekenfilms.
0: Is wat jij nu doet eigenlijk je plan B?
2: Ja, ik heb. Ik heb zoveel pech gehad in mijn leven dat ik voor tv of stomme programma's moet maken. Het is echt, het zit niet mee.
0: Heb je de droom om animator te worden helemaal opgeborgen of sluimert die nog altijd?
2: Die sluimert zeker nog. Dus nu, ik heb het onlangs nog eens geprobeerd via de officiële weg. Met een echt animatiebureau samengezeten en zo. Maar de prijzen waren zo hoog. Dat was duizelingwekkend hoeveel investeerders dat we eigenlijk zouden moeten vinden om zoiets te maken. Dus ik heb een kortfilm gemaakt

0: jaar geleden of zo. En daarvoor heb ik een jaar gewoon ontslag gepakt om eigenlijk gewoon dat te kunnen doen. En dat was heel tof. Ik vond dat, het was gewoon op mijn eigen.
1: Ja.
0: Een heel toffe ervaring om met niemand rekening te moeten houden en dat te kunnen doen. Maar na een jaar zoiets doen, heb je natuurlijk 0 euro op je rekening. Dus dan dacht ik, ah, misschien moet ik toch wel terug een job doen.
1: Ik heb die bekeken, die kortfilm. Die heette De eerste 12 minuten van een reis naar het zuiden. En daarin vogels gaan naar het zuiden.
0: Ja.
1: En die leuteren wat in de auto.
0: Ja.
1: Dat is het, hè. Wat mij opviel aan het einde, leuteren ze over bordspellen.
0: Ja.
1: Het is zo, hè.
0: Ja, inderdaad. Ik was het al vergeten, maar dat is ook wel deel van op reis gaan met je vrienden. Is welke bordspellen doen we mee? Want de koffer is ook maar een beperkte inhoud. Dus,
1: ja. En ze zeggen dat de uitvinder van kolonisten van Catan is gestorven.
0: Ja.
1: Dat soort dingen hou jij ook bij.
0: Ja, dat was toen ook ongeveer gebeurd, denk ik. Ja.
1: Animatiefilmpjes van Thomas Huygen te bekijken op jouw YouTube-kanaal, hè?
0: Ja. Zeker. Ja. Gewoon Thomas Huygen op YouTube intypen en dan vind je het wel.
1: We gaan naar een nummer over jou, Thomas. We hadden net een reactie van een luisteraar die niet tegen haar verlies kon en daarom coöperatieve spelletjes doet. Jij werd tweede in de finale van De Slimste Mens in 2019. Je verloor van Lieven Scheire. Loser van Beck. Voelde jij je toen een loser?
0: Die avond zelf was ik blij omdat ik zag hoeveel foto's dat Lieven moest pakken met de pers in rare houdingen en zo, wat ik verschrikkelijk vind, fotoshoots. Maar ik heb dat eigenlijk sindsdien wel nog altijd niet echt losgelaten. Ik dacht van, ik was er nu wel heel dichtbij, had ik niet gewoon de juiste antwoorden moeten geven.
1: Het blijft knagen.
0: Het blijft knagen, ja.

0: back en loser. Je mag zeker niet lachen om iemand die niet tegen zijn verlies kan tijdens een spel. Want dan wordt hij alleen maar kwader. Kan jij daartegen als ze lachen als jij...
1: Ja, dat wel. Ik besef wel dat dat geen beste kwaliteit is. Dus je mocht er zeker mee lachen.
0: En je kan dat onmiddellijk loslaten ook na een spel?
1: Ja, wel vrij snel. Ja. Ja. Omdat ik dan mijn focus op... Gaan we nog een spelen en nu... Ga ik...
0: Revanche.
1: Ja, revanche is het eerste dat in mijn hoofd opkomt.
0: Beste medicijn.
1: Ja.
0: 215 kilometer onderweg file. Op de E40 richting kust een half uur extra tussen Aalst en Sint-Nijs-Westrum. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge 10 minuten tussen Ruddervoorde en de aansluiting met de E40 richting kust. Naar Antwerpen op de E313 telkens 20 minuten erbij van voor Herentals-Oost tot Herentals-Industrie door een ongeval. En vanaf Massenhoven op de A12 een kwartier erbij vanaf Antwerpen-Haven. Ook op de E19 van voor Sint-Job. Op de Antwerpse ring dan 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en ruim een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Andere vertragingen blijven beperkt tot minder dan 10 minuten.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: We gaan naar Lena en Lena wil een nummer horen. We hebben al een nummer gespeeld dat maar 29 seconden duurde. Lena wil een nummer horen dat 40 seconden duurt. Dag Lena, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hey Lena, over welk spel wil jij met ons praten?
3: Over Dungeons and Dragons.
0: Heel bekend, hè?
3: Ja, redelijk.
0: Waar speel jij dat?
3: Ik speel dat op internet met de andere internen.
0: Elke avond?
3: Nee, want we mogen dat niet elke avond. Dus één keer per week ongeveer.
0: Ja. Thomas, wat ken jij ongetwijfeld? Wat heb je al gespeeld, Dungeons and Dragons?
1: Ik ken het heel goed. Ik volg ook soms op YouTube van die campaigns, maar ik heb het zelf nog niet gespeeld, want dat is wel een vrij intens... Dat gaat over meerdere maanden, hè, toch? Als ik me niet vergis. Vaak.
3: Ja, we zijn ergens het begin van het jaar begint te spelen en we moeten nu op pauze, omdat... Ja, tijdens de zomervakantie zitten we niet op school. Dus we zijn nog niet klaar en we moeten volgend jaar verder doen.
1: En welke personage speel je?
3: Ik bedoel je de klasse?
1: Ja.
3: Het is even geleden, maar ik denk... Ik ben even de naam kwijt, sorry.
1: Dus niet erg.
0: Zeg, kunnen jullie mij samen proberen uit te leggen hoe dat gaat, Dungeons and Dragons? Want ik ken het van naam, maar ik heb het nog nooit gespeeld.
1: Je mag mij zeker verbeteren als ik een fout maak. Maar hoe dat ik het snap is dat iedereen kiest een soort klas dat je mee speelt. Zo, en dan kunt dan iemand sterk zijn of iemand slim zijn of sluw of whatever. En dan heb je eigenlijk een dungeon master die het spel leidt.
0: Een host.
1: Een host, ja.
3: Yeah.
1: En die speelt met de slechteriken. En dan moet je eigenlijk als team proberen de obstakels die de host voor je voeten werpt te overwinnen.
0: Oké. Okay. Klopt dat, Lena? Of wil je nog iets aanvullen?
3: Ja, zo, dat klopt wel.
0: Ja. Het klinkt vrij theatraal. Het is een beetje toneelspelen.
3: Lena? Ja, klopt.
0: Ja. En je moet je erbij verkleden of dat is niet noodzakelijk?
3: Nee, dat hoeft niet. Zeker al als we op internet spelen is dat moeilijk. Want we hebben onze kleren mee voor school. En ja, meer in je koffer is moeilijk.
0: Ja. Mis je Dungeons & Dragons nu in de zomervakantie?
3: Ja, want dat is wel een leuke sfeer.
0: Ja, dus nog een paar weken en dan kun je verder spelen dat spel van vorig jaar.
3: Ja.
0: Zeg, je wil een lied horen van 40 seconden dat daarbij hoort? Vertel.
3: Dat is een liedje en dat is afgespeeld tijdens dat we waren in het spel. En het scenario was dat we in een soort bos zaten met paddenstoelen. En dat liedje werd dan in de achtergrond afgespeeld.
0: Want het is een liedje over paddenstoelen?
3: De lyrics zijn niet zo hoorbaar, maar ze zeggen wel dingen zoals fungi en zo.
0: Fungi, dat is inderdaad paddenstoelen. Hè? We gaan luisteren, Lena. Nog een prettige zomervakantie en snel terug naar dat internaat, zodat je verder kan spelen.
3: Dank u wel.
0: Dag.
1: Dag.
3: Dag.

0: Joss Stone en Snakes and Ladders. Ken je dat, hoe dat wat in het Nederlands heet, Thomas?
1: Nee, ik weet hoe dat eruit ziet, maar ik weet de Nederlandse naam niet. Hè.
0: Het heet het ladderspel.
1: Ah, ja.
0: En je moet op het bord om ter snelste met ladders naar boven klimmen zonder te struikelen over obstakels. Waardoor je weer helemaal opnieuw van onder moet beginnen. Wat frustrerender en frustrerender wordt natuurlijk. Engelsen kennen dat dus als Snakes and Ladders. En Joss Stone gebruikt het spel als een metafoor voor de liefde, waarin je ook vaak van nul opnieuw moet starten.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Je wilde afsluiten, Thomas Huygen, met de You and Me song van de groep The Wanna Dies. Dat zou iets te maken hebben met schaken. Ik heb het 3 keer beluisterd. Ik snapte het niet.
1: Ik heb het ook al heel veel beluisterd, maar dat is omdat het een heel goed nummer is. Dat wat onder de radar is gedoken eigenlijk.
0: Want dat wil jij ook wel een beetje doen vanmorgen, hè? Zo van die nummers.
1: Ja, ik weet dat de luisteraars met goede nummers gaan afkomen en met leuke spelsuggesties. Ik wil eigenlijk gewoon een paar toffe nummers laten horen.
0: Je bent een beetje een muzikale missionaris daar.
1: Ja. Ja. Maar You and Me, ja, dat is, ik vind dat wel, bij schaken is dat, vind ik iets heel tof aan. Het is jij en ik, het is geen dobbelsteen, het is gewoon puur het schaakbord. En wij twee moeten het nu. Ik vind dat het begin van een schaakspel, de pionnen staan opgesteld en er ene zet gezet. Dat vind ik een heel tof moment altijd. En dat ze van, nu hebben we gelijke wapens en we gaan kijken wat er gebeurt. En ik weet dat dat nummer gaat over liefde. Maar het you and me gevoel, enkel jij en ik, is bij schaken ook wel aanwezig.
0: Ik kan bij schaken niet wachten totdat er wat stukken van het bord zijn, want dan wordt het wat overzichtelijker.

0: The One That Is and You and Me song. Ga je vandaag nog schaken, Thomas?
1: Heel veel, denk ik.
0: Je hebt er zin in gekregen. Ja. Ja. Ik wil wel eens tegen jou schaken, eigenlijk.
1: Ja, dat is goed.
0: Zullen we dat afspreken?
1: Ja, wanneer?
0: Na de zomer, in september gaan we dat doen.
1: Oké, deal.
0: Ik ga verliezen.
1: Ik breng mijn bord mee.
0: Ik zie in jouw ogen dat ik ga verliezen. Maar ik vind het niet erg. Ik kan er redelijk goed tegen. Hartelijk bedankt voor een geweldig thema. Hier.
1: Yep. Bedankt om mij te vragen. Ik vind het heel tof.
0: Volgende week maandag verwacht ik in de zomer van 2026 Gloria Montserrat. Haar thema wordt zwemmen. Nummers waarin gezwommen wordt. Plons. En tot na het weekend dus. Thomas, prettige dag nog.
1: Jij ook.
0: Zometeen op Radio 1 tussen 12 en 1. Zoals elke dag weet ik veel. Met Kobe Ilse en een gast en een thema.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend, altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met Michael de Kok. Van op de expo van Bieke de Poorter in Westfront Nieuwpoort. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
5: Vanavond op VRT1.
6: Wij willen van jou een lijst met namen van alle mensen die de afgelopen 3 maanden in het huis zijn geweest.
7: Nee, dat kan ik echt niet maken. Nee, er zitten allemaal belangrijke figuren bij. Doktoren, directeuren, echt van alles.
6: Nou, we zullen heel discreet mee omgaan. E-mail die lijst.
5: Op VRT1 in Flikken Maastricht leidt overspel tot moord op een chirurg. Op VRT Canvas kan je dag 5 van het EK Atletiek in Birmingham meevolgen. Of kijk op VRT Max naar de voor een Oscar genomineerde film American Fiction. Alvast veel kijkplezier.
8: Mannekes,
9: Bompie,
8: deze ga je fantastisch vinden.
10: Denkt u?
8: Vrijdag en zaterdag.
9: Ja.
8: Is het nee?
10: Is het nee?
8: Tegen BTW.
9: Is het nee tegen BTW?
10: Allee, gast.
8: Dat is fantastisch. Zie je wel.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
11: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
13: IKEA-tip van de week.
14: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
15: Ah ja, om de matrassen te testen.
13: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
16: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
15: Wat?
13: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
15: En wat met de balletjes?
13: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest

betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastned is er voor jou. Download nu de Fastned-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastned.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De derde hittegolf in ons land is officieel een feit. Oud-oorlogstuig is mee verantwoordelijk voor een aantal natuurbranden in Europa. En Romelu Lukaku is voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. De derde hittegolf is dus een feit, is nu al warmer dan 30 graden. Voor een officiële hittegolf moet het 5 op 1 volgende dagen meer dan 25 graden zijn in Ukkel, waarvan 3 minstens 30 graden. En de hitte die gaat straks extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid zeer laag wordt. Normaal bedraagt die gemiddeld 75%. Straks zakt dat naar 15 tot 20%. En dat gaan we voelen, zegt Sabine Hagedoorn.
3: Wel, we gaan dat zeker voelen, want onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen, waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft, omdat het meer een woestijnachtig effect geeft.
2: En door het extreem zonnige en warme weer is de wijnoogst in ons land dit jaar uitzonderlijk vroeg gestart. De vroege druivensoorten zijn nu al plukrijp in plaats van begin september. Op het wijndomein De Nachtegaal in Zonnebeke in West-Vlaanderen is de oogst van morgen begonnen. Gunter Joossen ging er langs.
4: We gaan vandaag 22 rijen Oxerwap plukken. Het zijn 5000 wijnstokken.
5: Al om 7 uur vanmorgen is wijnmaker Dirk Sixer met 3 collega's aan begonnen. Het echte plukwerk gebeurt door een ultramoderne plukmachine, legt Dirk uit.
4: De plukmachine werkt op een basis van een trillingssysteem. Je rijdt daarmee over de ranken en door de trilling vallen de rijpe besjes eraf.
5: Het gaat snel. De machine plukt 1 hectare per uur. Maar er zijn toch ook nog 2 plukkers aan het werk.
6: Ja, zeker. Ja. Men hier nog werk. De stammetjes plukken, schoenen maken aan
7: het
6: molen.
7: Het is buitenwerk, dus dat is fantastisch. Hè?
5: 2026 wordt een goed jaar, zegt Dirk.
4: Nu kan ik zeggen dat dit echt wel een topjaar gaat zijn. Heel veel zon, niks van ziektes, kleinere druiven, kleinere trossen. Dat zal zich sowieso leiden in een wijn die zeer mooi en kwalitatief zal zijn.
5: De druiven die vandaag geoogst zijn, zullen over 4 jaar als Belbul of Belgische bubbels op de markt komen.
2: Bij de vele natuurbranden van de voorbije weken in Europa zouden er ook een aantal ontstaan zijn door oorlogstuig dat in brand schoot of ontplofte. Dat zeggen deskundigen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. In België is in Caux een fosforgranaat op een uitgedroogde rivierbedding beginnen te branden. Het risico is niet zo groot, maar het kan wel, zegt woordvoerder Jacques Callebaut van de ontmijningsdienst Dovo.
8: De kans bestaat natuurlijk altijd, maar voor 90% kunnen we zeggen dat dit te maken heeft met een interactie van mensen op dat tuig. Dus door uitgraving, door het zakken van water in de rivierbeddingen en iets meer. Maar de kans dat er iets gebeurt, ook omdat we dus snel ter plaatse kunnen zijn, ook met de brandweer, is relatief klein als we dat vergelijken met andere landen. Maar als ik nog een raad mag meegeven aan de mensen, als er iets gevonden wordt, blijf er alsjeblieft vanaf. Verwittig zo snel mogelijk de politie en doe gewoon wat je moet doen.
2: Een van de arbeiders die enkele dagen geleden een grote voorraad goud hebben gevonden in een oud gebouw in Dendermonde, was een jobstudent van 18. De munten en de goudstaven zijn in totaal 9 miljoen euro waard. Het is nog onduidelijk aan wie het toebehoort, maar Kobe Philips hoopt er toch iets van te krijgen.
9: We zijn op het goud gestoten door grondwerken, omdat we een buis voor de riolering moesten leggen. We moesten door een stuk fundering waar we niet door geraakten en dat hebben we dan moeten wegschieten. Bij het wegschieten zagen we opeens iets goud liggen en ik dacht dat we muntstukken van een euro hadden gevonden, allemaal op een rij. Maar wanneer we het goudklompje zagen, wisten we dat het over iets anders ging.
2: Volgens de Christelijke Vakbond heeft de federale politie verschillende nieuwe celwagens uit de dienst moeten nemen omdat ze te veel gebreken vertoonden, dat meldt Nieuwsblad. Agenten en gedetineerden werden snel ziek in de nieuwe celwagens omdat de voertuigen

0: wegen ontworpen zijn voor goederentransport en niet voor personen. Er waren ook veiligheidsrisico's zoals scherpe randen. Volgens de Christelijke Vakbond ACV zijn voor de aankoop de juiste procedures niet gevolgd.
1: Dat had allemaal kunnen voorkomen worden als men van in het begin de procedures had gevolgd zoals die voorzien zijn in Codex Welzijn. Dan had men heel wat moeite kunnen besparen en ook budget, want de federale politie heeft al niet echt veel geld, mogen we wel stellen, waardoor er nu middelen naar iets zijn gegaan dat eigenlijk kon voorkomen worden.
0: Het telecombedrijf Digi had eind juni 108.000 klanten in ons land, blijkt uit de meest recente cijfers van het Roemeense moederbedrijf. Digi is sinds eind 2024 actief in ons land als vierde telecomaanbieder naast Proximus, Telenet en Orange. Digi profileert zich als prijsbreker en kende eerst een sterke groei, maar die lijkt nu te stagneren. Verschillende leveranciers aan het bedrijf hebben in het recente verleden geklaagd over laat-tijdige betalingen en de topman in ons land stapte kort voor de zomervakantie ook op. Digi is ook actief in Roemenië, Spanje, Portugal, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het laatste slachtoffer dat nog gehospitaliseerd was na de oudejaarsbrand in Crans-Montana in Zwitserland heeft na 8 maanden het ziekenhuis mogen verlaten. Bij de brand in een bar kwamen 41 mensen om en raakten bijna 120 mensen gewond, vooral jongeren. Velen waren met zware brandwonden opgevangen in gespecialiseerde ziekenhuizen van verschillende Europese landen, ook in ons land. Een meisje van 17 lag het langst in een ziekenhuis in Milaan, maar is nu dus ook naar huis. En Romelu Lukaku is voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Istanbul. Lukaku zei daar dat hij als jong kind in Turkije had gewoond omdat zijn vader daar toen speelde en dat hij toen al besefte dat hij profvoetballer wou worden. Het belangrijkste nu is voor Lukaku dat Fenerbahçe wint.
2: Hij heeft hier in 96-97 en het is hier dat ik me suis réalisé que je voulais devenir footballeur professionnel. Et voilà, je suis là. Le plus important, c'est que Fenerbahçe gagne.
0: Het weer vanmiddag zonnig en heel erg warm, tussen 32 en 37 graden in het binnenland. Morgen minder warm, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag meestal droog, nog 28 graden en maandag hooguit 25. We begonnen met de derde hittegolf die nu een feit is. En door het hete en droge weer van de afgelopen weken is de wijnoogst in ons land uitzonderlijk vroeg begonnen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: 223 kilometer file onderweg op de E40 richting kust. 1 uur filegolven tussen Afligem en Drongen. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge 10 minuten erbij tussen Ruttervoorde en de aansluiting met de E40 naar Antwerpen. Op de E313 telkens 20 minuten erbij tussen Geel-West en Herentals Industrie en vanaf Massenhoven. En het is een kwartier vertragen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost en op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Ook nog een half uur op de E19 van voor Loenhout. Op de Antwerpse ring een half uur extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier aan de werken in Temse en op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem. Andere vertragingen blijven beperkt tot minder dan 10 minuten.
4: Radio 1.
5: Weet ik veel.
4: Met Kobe Ilse.
5: Heel goedemiddag, fijn dat u luistert naar Weet ik veel over dyslexie vandaag. En Buurman heeft er ooit een nummer over geschreven voor de dag van de dyslexie. 26 letters, zo heet het. Fijn dat u luistert.

0: Een nummer speciaal geschreven voor de dag van de dyslexie door Buurman, omdat de zanger ook dyslectisch is, naar het schijnt. 26 letters. Goedemiddag.
1: Weet ik veel.
0: Het gaat vandaag over dyslexie en dat is, als ik gewoon een cliché laat spreken, beste Wim Tops, neurolinguist, dan is dat het veranderen of het anders uitspreken van, of lezen van letters zoals die er staan.
2: Ja.
0: Weet ik veel, bijvoorbeeld.
2: Wat zeker klopt, is dat het met lezen te maken heeft.
0: Oké, en dan stopt het al?
2: Goh, het verwisselen van letters komt wel voor bij mensen met dyslexie, maar het is niet echt een kenmerk dat bij iedereen voorkomt. Hè. Dat is een beetje een misvatting. Hè. Dus dat is met heel veel van die zaken zo, tuurlijk, dat we daar nogal stereotypen over nadenken.
0: Daarom de cliché-intro natuurlijk.
2: Ja,
0: voilà. Waarvoor ik mij eigenlijk nu al excuseer, wegens echt heel flauw. Maar toch, om het te zetten, hè, want er zijn heel vaak heel veel... Denk misvattingen. We hebben ook een weet ik veel over autisme gedaan. En ook daar lees je heel veel reacties van... Wauw, oké, is het dat? Dyslexie, jij bent neurolinguist. Wat wil dat precies zeggen, neurolinguïstiek? Wat onderzoeken jullie precies? Ja.
2: Dus daar zit het woordje linguïstiek in. Dus dat is de studie van de taal.
0: Voilà.
2: En het woordje neuro voegt dan eigenlijk de hersenen toe. Hè? Mm-hmm. Dus neurolinguïsten onderzoeken hoe taal werkt in de hersenen.
0: Mm-hmm.
2: En die focussen zich dan vooral ook op processen in de taal die niet zo vlot lopen. Hè? Taalstoornissen, dyslexie bijvoorbeeld. Dus we gaan eigenlijk kijken wat er dan anders gebeurt in die hersenen.
0: Okay.
2: Om te verklaren waarom bijvoorbeeld mensen dyslectisch zijn.
0: Ja,
2: of een taalprobleem hebben.
0: Los van die dyslexie, maar het is wel interessant. Wat gebeurt er in mijn hersenen als ik lees?
2: Is een heel ingewikkeld proces.
0: Is het waar? Ja, is dat zo?
2: Daar zouden we een podcast apart over kunnen doen, denk ik.
0: Okay.
2: Maar heel simpel gezegd, ons brein... Ja, lezen is eigenlijk een heel jonge activiteit, als we dat evolutionair gezien bekijken. Hè.
0: Ja.
2: Dus ons brein is nog niet voldoende gespecialiseerd om echt te zeggen van we hebben een plek in het brein waar we mee lezen.
0: Hè?
2: Dus we hebben eigenlijk een deel in ons brein helemaal achteraan. Hè? Dus een stukje waar dat zich eigenlijk gaandeweg ontwikkelt voor letters. In ons geval zijn dat dan alfabetische letters. Maar als je in China woont, gaan dat dan Chinese tekens zijn.
0: Hè? Ja, ja, ja.
2: En dus dat deel van het brein... Ja, specialiseert zich in de vlotte en snelle herkenning van die letters. Hè. Maar dan natuurlijk stopt het niet, want ja, lezen is meer dan letters herkennen.
0: Tuurlijk.
2: Dan moeten die letters gekoppeld worden aan klanken. Ja.
0: Ook, ja, tuurlijk.
2: En die klanken die moeten dan eigenlijk gestuurd worden naar ons spreekapparaat. Hè, want dat is een heel complexe motorische handeling om ook al die letters na elkaar in de juiste volgorde uit te spreken.
0: Nu dat je dat zo zegt, inderdaad.
2: En natuurlijk, ja, letter per letter lezen, dat lukt ook niet voor alle woorden. Hè. Denk maar aan een woord zoals baby of chauffeur. Dus ja, soms moeten we ook woorden als een geheel onthouden. En daar hebben we dan een mentaal lexicon voor. Dus een soort van vergaarbakje, zeg maar, van woorden die we niet letter per letter kunnen lezen, maar die we eigenlijk als het ware gaan onthouden. En dat is bijvoorbeeld ook al een van de dingen die anders verlopen bij mensen met dyslexie. Dus dat vergaarbakje voor woorden die je moet onthouden. Dus naarmate je een woord vaker gaat lezen, ga je een soort van geheugenspoor creëren. Het slijpt in je hersenen.
0: Fotografisch geheugen, zoiets?
2: Fotografisch geheugen, exact. Hè.
0: Dus ik zie de B en de A staan.
2: Ja.
0: En dan denk ik al van ja, baby's in die context met die woorden voorhanden.
2: Precies.
0: Want je hebt zo van die dingen, van die teksten waar de klinkers zijn weggehaald.
2: Ja,
0: en je kan dat wel perfect lezen. Ja. Dat is ongelooflijk.
2: Ja.
0: Dus je brein neemt dat dan over, vult dat in. Hè.
2: Ja. Ja, dat is trouwens een heel goede test om fraudeurs, noemen we dat dan. Hè? Dus, want het kan natuurlijk ook voordelen hebben om als student een diagnose dyslexie te hebben. Dat is vaak een testje dat we hen dan laten doen. Omdat zij ervan uitgaan dat mensen met dyslexie dat vast niet zullen kunnen. Maar ze kunnen het wel. Hè? Ze doen er langzamer over. Ze maken wellicht wat meer fouten. Hè? Maar eigenlijk

0: kunnen ook mensen met dyslexie dat soort teksten toch lezen.
1: Hè? Dus dit was het voorspel, de intro over hoe lezen we en hoe doet het brein dat. Wat gaat er dan precies mis met mensen die dyslexie hebben?
0: Ja.
1: Het interpreteren, je hebt het er net eigenlijk al gezegd, dus het interpreteren van woorden naar de betekenis.
0: Ja, maar dus lezen, ik denk dat het duidelijk was, is een heel complex proces 100%. Met heel veel verschillende stappen. En het kan eigenlijk op verschillende plekken in dat proces misgaan. Dus eigenlijk kan je niet zeggen dat er één probleem is bij mensen met dyslexie. Dyslexie is het resultaat, dus het lezen of het spellen, want dat is ook wel iets wat mensen vaak vergeten. Dus het lezen of het spellen verloopt niet vlot. Maar er kunnen meerdere oorzaken zijn die dat resultaat opleveren. Dus het is niet mogelijk om te zeggen van dat is nu de oorzaak van dyslexie. Okay. We hebben dat heel lang geprobeerd. En we onderzoekers hebben heel lang gezocht naar de oorzaak van dyslexie, maar Die hebben we niet gevonden.
1: Je kan niet zeggen dat deel van de hersenen bij mensen met dyslexie.
0: Er zijn bepaalde verbindingen. Dus structureel gezien zijn de hersenen hetzelfde. Dus er zijn geen grote structurele verschillen in de hersenen. Wel in de verbindingen tussen bepaalde gebieden in de hersenen.
1: Oké. Okay. Ja. Dus stel dat je dan wat truffels zou eten of psychedelica, zou dat misschien weg zijn? Bij wijze van spreken, want ze zeggen toch dat dan allemaal de boel wat beter verbindt met elkaar?
0: Ja, ik denk niet dat die studie al gebeurd is.
1: We doen de test. Ja. Nee, ik lach ermee natuurlijk. Maar het is dus wel degelijk te zien, als je mensen met dyslexie scant die teksten lezen, je ziet een
0: Je moet ze dan
1: andere
0: wel een taak laten doen. Je moet ze laten lezen of laten schrijven. Maar er is zoveel individuele variabiliteit noemen we dat dan, of er zijn zoveel individuele verschillen dat je nooit bij één individu op die manier dyslexie kan vaststellen. Wat wel kan, is dat we een groep maken van 100 mensen met, en dat we hen scannen, zal ik zeggen, en we vergelijken ze dan met 100 mensen zonder. En dan op groepsniveau zien we wel verschillen ontstaan. Maar we zullen dus nooit scanners gaan gebruiken om diagnoses te stellen, bijvoorbeeld.
1: En is het, zoals ik zei het al over autisme, is het een spectrum? Zijn er mensen die ongelooflijk dyslectisch zijn, die eigenlijk bij het schrijven bijvoorbeeld in elk woord een fout maken?
0: Het is een spectrum, dus er is een variatie in ernst. Maar we hebben een soort afspraak gemaakt. En Nederland en Vlaanderen die houden zich aan dezelfde afspraken. Dat de mensen die bij de 10% laagst scorende zijn, die komen in aanmerking om dyslectisch te zijn.
1: En 10% van
0: De populatie, van de hele bevolking.
1: Dus je zou een soort dictée
0: denken? Ja, exact, dat is wat we ook doen.
1: Okay,
0: En we gaan dat dictée dan afnemen in een hele grote groep van mensen. En eigenlijk de 10% laagst scorende, die komen in aanmerking. Belangrijk is wel, die zijn nog niet dyslectisch. Maar dat is al het startpunt. Een diagnose gaat in fases. Dat is de achterstand is het eerste criterium. We moeten ook nog eens de hardnekkigheid kunnen aantonen. Dus het kan niet zijn dat jij
1: concentratiestoornis zou ook kunnen.
0: Bijvoorbeeld. Ja. En het derde is de exclusie. Dus we moeten ook gaan kijken of er misschien een andere verklaring mogelijk is. En dan denk ik aan kinderen die een deel van hun opleiding in het buitenland gevolgd hebben, in het Engels of in het Frans, en dan terug naar Vlaanderen komen. En dan spellingsproblemen ontwikkelen. Ja, dat is niet noodzakelijk dyslexie. Dat kan natuurlijk ook aan een gebrek aan oefening liggen.
1: Vandaar
0: dus dat criterium 2 en 3 ook belangrijk zijn. En dan pas een diagnose stellen.
1: Ik ga weer wat clichés opwerpen. Dus verbeter mij zeker als ik fout ben. Heeft het met intelligentie te maken?
0: Nee, absoluut niet. Dat is een heel belangrijke...
1: Want het wordt dikwijls wat de jongen die het dictée in de klas nooit goed kan afwerken. Ja.
0: Dus het heeft helemaal niks met intelligentie te maken. Sterker nog, je ziet eigenlijk dyslexie voorkomen in alle lagen van intelligentie. Dus zowel mensen met een verstandelijke beperking kunnen dyslectisch zijn, maar ook hoogbegaafde mensen kunnen dyslectisch zijn. Dus dat zijn eigenlijk dingen die geen verband houden met elkaar.
1: Kan je name droppen?
0: Van Einstein wordt wel eens gezegd dat hij dyslexie zou hebben. Zelfs van Leonardo da Vinci. Nu, ik denk niet dat ze in de 15e eeuw al dyslexietests hadden, maar hij schreef heel vaak in spiegelbeeld en in zijn notities dan opvallend veel spellingsfouten. Hij was ruimtelijk visueel.
1: Mag ik even onderbreken? Hij schreef in spiegelbeeld.
0: Ja.
1: zou voor minder dyslectisch worden natuurlijk.
0: Ja, hij vond dat denk ik een fijne activiteit. Er zijn nog wel mensen die dat doen.
1: Serieus?
0: Hè? Mensen die ambidexter zijn, kunnen tegelijkertijd schrijven links en rechts. En dan is één schriftbeeld in een spiegelbeeld. Ja.
1: Wauw, oké. Okay. Ja. Sorry.
0: Dus het, dan heb je een bijzonder brein, hè, als je dat kan.
1: Dat zal wel zijn.
0: Ja. En dus daar wordt wel eens van vermoed. Hè. Maar er zijn ook bekende mensen zoals Tom Cruise en Richard Branson, de CEO van Virgin
1: Atlantic,
0: die ook
1: Virgin,
0: zijn fortuin toeschrijft aan zijn dyslexie. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is, hè, die verschuiving van we kijken niet meer naar autisme, dyslexie. Vroeger werd er heel erg gekeken in termen van tekort, hè, wat ze niet goed kunnen. Nu proberen we dat toch wat om te buigen. Hè, waarbij we ook gaan zien van, goh, het kan misschien ook een voordeel zijn. Hè. Je kan misschien dan slecht lezen en spellen, maar misschien kan je wel andere dingen dan net beter.
1: En is daar wetenschappelijk bewijs voor?
0: Daar is nu vooral heel veel onderzoek bezig. Hè. Bij dyslexie is dat iets lastiger om dat vast te stellen dan bij autisme. Hè. Want als je de kenmerken van autisme leest, dan heb je bijvoorbeeld sterke interesses. Ja, het is niet zo moeilijk om dat om te buigen naar iets positiefs.
1: Tuurlijk.
0: Hè. Maar de definitie van dyslexie, die is nu wel echt geformuleerd vanuit een tekort. Hè. Je kan niet zo goed lezen of spellen. Hè. Mm-hmm. Maar ook daar zijn wel onderzoeken hè, die zeggen van ja, het feit dat jongeren dan vanaf jonge leeftijd geconfronteerd worden met dat probleem van dyslexie, dat maakt wel dat ze goed worden in het oplossen van problemen. Dat ze nogal creatief zouden zijn.
1: Ja.
0: Sommigen benoemen ook dat ze vooral beelddenkers zijn, maar daar is niet zo heel veel wetenschappelijk bewijs voor.
1: Een beetje zoals die puzzel dat ik al zei, zonder klinkers.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een soort denksport, dat is breinsport. Dus ik kan me voorstellen dat het brein van iemand met dyslexie, dat misschien getraind is om harder te werken of om sneller te gaan van, ah ja, maar wacht. Constant te corrigeren ook ondertussen.
0: Ja, klopt, ja. Maar het is niet zo dat die sterktes dat die in één richting gaan. Bij de ene kan dat een supergoed technisch talent zijn dat zich ontwikkelt. Bij de andere kan dat ook een heel uitgesproken mondelinge taalvaardigheid zijn. Want dat is ook een misvatting, dat dyslexie een algemeen taalprobleem zou zijn. Dat hoeft zo niet te zijn. Het gaat over de geschreven taal. Dus mensen met dyslexie kunnen nog heel vlot zijn in de mondelinge taal.
1: Ja. Dat wou ik net vragen. Omdat ik ben begonnen met het heel slechte mopje van weet ik wel, bestaat er ook dyslexie? Spraakdyslexie? Mensen die...
0: Maar dan noemen we het geen dyslexie.
1: Ah, okay.
0: Dan noemen we het eigenlijk een taalstoornis.
1: Ja, dat bestaat ook.
0: Dat bestaat.
1: Dus mensen die dan in hun hoofd het woord maken, maar dan het complexe wat je al uitgelegd hebt, het complex proces om dat dan in spraak om te zetten, daar loopt het dan mis.
0: Klopt.
1: Niet andersom, want anders is het van, moet ook lastig zijn. Ja. Kan je, omdat je zegt, het is iets in het brein. Ja, het brein is een ongelooflijk trainbaar ding.
0: Mm-hmm.
1: Het is een taal leren, dat train je brein. Elke dag leer je iets, dat is je brein trainen.
0: Ja.
1: Kan je het ook trainen om die dyslexie
0: kwijt te geraken?
1: Of onmiddellijk op te lossen in het hoofd?
0: Onmiddellijk al zeker niet.
1: Nee.
0: Hè? Want vooraleer de diagnose gesteld wordt, hebben we die hardnekkigheid aangetoond. Hè? En om die hardnekkigheid aan te tonen, geven we mensen al therapie. Hè? Dus ze krijgen pas een diagnose als ze eigenlijk niet voldoende responderen of niet genoeg reageren op het effect van die therapie. Maar het is echt wel degelijk zo dat mensen met dyslexie ook vooruitgang maken, dat ze vlotter en beter kunnen leren lezen en dat oefening dus ook wel echt iets oplevert. Hè. Het rendeert als het
1: maar
0: ware.
1: Maar specifieke oefeningen wel?
0: Specifieke oefeningen, maar eigenlijk als het over lezen gaat, hè, dan is het belangrijk om veel kilometers te maken. Veel te lezen. Hè. Daarnaast kan extra oefening op niveau van klanken wel heel nuttig zijn. Vooral bij beginnende lezers merken we dat. Ja.
1: Dus luid oplezen echt?
0: Luid oplezen, maar ook van die klankspelletjes. Bijvoorbeeld Harry Potter en verwissel dan de eerste letter van plaats. Dan krijg je...
1: Parry Hotter.
0: Barry Hotter, voilà. Dat noemen we spoonerisms. Hè. En dat zijn het soort oefeningen die we heel vaak trainen. Bij
1: omdat het hetzelfde systeem is wat dan in de hersenen voilà, misloopt, precies. Dat je dan bewust gaat inschakelen.
0: Ja.
1: Maar, slim.
0: Zo kunnen we die deelprocessen van het lezen eigenlijk apart gaan oefenen. En door vaak te lezen, daar komen die dan als het ware in samen. En heel recent heb ik nu nog met een van mijn studenten een onderzoek gedaan of we dan bijvoorbeeld karaoke zouden kunnen gaan gebruiken om mensen met dyslexie vlotter te laten lezen.
1: Omdat dat zingen...
0: Ja, omdat ritme en zang, dat voegt iets een extra dimensie toe in het brein die heel gunstig zou kunnen zijn.
1: En dat in stottertherapie ook gebruikt wordt.
0: Ja,
1: hè? Want
0: klopt.
1: Eigenlijk moet die beetje zingen, hè?
0: Ja.
1: Waardoor het een soort ritme krijgt, waardoor dat stotteren zou wegvallen. Ja.
0: Ja.
2: Weet ik veel?
1: Muziek, Camille West, ken ze niet, maar heeft een leuk liedje geschreven over dyslexie. In het Engels is dat dyslexia. I was

0: Camille West met Dyslexia in Weet ik veel over dyslexie.
1: Weet ik veel?
0: Vanaf welke leeftijd kan je als ouder zien van... ik neem aan vanaf 6 jaar, omdat ze dan in het eerste leerjaar beginnen schrijven. Mm-hmm. Maar dan is het ook natuurlijk het proces van het leren schrijven. Mm-hmm. Vanaf wanneer kan je laten onderzoeken?
2: Ja, de diagnose schrijft eigenlijk voor dat het een probleem moet zijn op vlak van lezen of spellen. Dus dan moeten ze ook lezen of spellen.
0: Hè?
2: En aangezien ook die hardnekkigheid nog eens aangetoond moet worden, gaan we er eigenlijk vanuit dat het pas vanaf het tweede leerjaar kan. Hè? Maar we weten wel dat een aantal taalvaardigheden goede voorspellers zijn. En die kunnen we eigenlijk al bij kleuters testen. Hè? En we kunnen toch met een redelijk grote betrouwbaarheid al mensen gaan selecteren die wellicht een hoge kans, een kans weliswaar, hebben om dyslexie te krijgen.
0: Vertel.
2: Ja, omdat het genetisch bepaald is voor een stuk.
0: Okay.
2: Dus de kans op dyslexie is genetisch bepaald. Het komt vaker voor in bepaalde families. Dus als je moeder of je vader of misschien allebei dyslexie hebben, dan verhoogt jouw kans echt met 30-60%.
0: Ah ja, want het is een hersending, dus je hebt het genetisch materiaal van je ouders.
2: Precies.
0: En als dat in de mix gaat, en tuurlijk.
2: Dus die kinderen kunnen we eigenlijk al extra monitoren. Hè.
0: Ja.
2: En dan kunnen we ook zien dat kinderen die bijvoorbeeld de letters moeilijk automatiseren, hè, want dat wordt ook al in de kleuterklas geoefend, hè, de individuele letters.
0: Ja, wat is dat? Letters automatiseren?
2: Automatiseren, dus ik zie een teken en ik weet dat de letter P is, bijvoorbeeld.
0: Ja, okay.
2: Dus kinderen die

0: moeite hebben om die letters te onthouden. Dat zijn ook kinderen die mogelijk later een hogere kans hebben op dyslexie. Dus als we die dingen combineren, dan kunnen we eigenlijk met computermodellen vrij betrouwbaar gaan voorspellen welke kinderen een risico hebben. En we kunnen die eigenlijk al wat gaan pre-teachen. We kunnen die al wat extra ondersteuning gaan geven op voorhand. En dat blijkt wel gunstig te werken. En op die manier kunnen we eigenlijk, dyslexie voorkomen is misschien veel gezegd, maar toch ook die kinderen wel een vlotte leesstart geven. Mm-hmm. En dat werkt wel.
1: Je zegt voorkomen. Spreek je ook in termen van genezen? Zie je het als een aandoening, snap je? Zie je het als een ziekte? Ja, ziekte niet, want het is geen virale of bacteriële infectie. Maar zie je
0: we zien het eigenlijk. We hebben de laatste 10 jaar echt een shift meegemaakt. We hebben heel lang autisme, dyslexie echt bekeken als een stoornis. Ja. En dan valt de groep uiteen. Je hebt de mensen met en je hebt de mensen zonder stoornis. Maar dat geeft een heel erg binair beeld van...
1: Tuurlijk.
0: Abnormaal versus normaal, daar zijn we volledig van afgestapt. Dus we zien het nu eigenlijk als de normale variatie in de bevolking. En die mensen die presteren nu toevallig voor lezen of spellen bij de laagste 10%. Maar, zoals je daarnet terecht al aanhaalde, die zijn even intelligent, die zijn even sociaal. Dus die hebben eigenlijk heel veel talenten. Maar ze hebben wel die moeite met dat lezen. En natuurlijk kan je dan ook de vraag stellen, stel dat ons onderwijs minder gericht zou zijn op geschreven taal. Ja, dan zouden die wellicht ook minder moeite ondervinden. Dus het is ook maar omdat ons onderwijs nog altijd heel erg gebaseerd is op teksten en schrijven, dat mensen met dyslexie hinder ondervinden. Dus daar liggen wel mogelijkheden.
1: Komt daarbij dat wij niet echt een heel fonetische taal hebben, denk ik. Je hebt wel wat uitzonderingen. Ja. Engels is nog veel erger. Worcestershire. Begin dat maar eens te spellen, zeker als je dyslectisch bent. Ja, dat er is geen beginnen aan.
0: Maar dat is wel een heel leuk weetje ook over dyslexie, is dat het taalafhankelijk is.
1: Het
0: in sommige talen vaker voorkomt, bijvoorbeeld in het Engels, en in andere talen veel minder, bijvoorbeeld in het Fins.
1: Is Fins...
0: Fins is een moeilijke taal, hè?
1: Ja, toch, hè?
0: Het is niet Indo-Europees, hè? Dus het is een heel moeilijke taal, maar het is wel een perfect transparante taal. Je spelt alle woorden in het Fins letterlijk letter per letter. Ja, en zo zijn er niet heel veel talen.
1: Okay.
0: En het Nederlands valt eigenlijk in het midden van het spectrum. Ja. Dus als je op het ene uiteinde Fins en het andere Engels hebt, zou je kunnen zeggen dat Nederlands ongeveer in de helft zit. Dus dat maakt
1: dat wil zeggen dat er in Finland minder mensen met dyslexie zijn?
0: Daar zou je kunnen zeggen genetisch... 1%.
1: Ah, toch?
0: Ja. En bij ons 5%. En in het Engels gaat dat naar 16%. Tot soms zelfs 20%.
1: Maar dat is toch zeker het bewijs dat het een spectrum is?
0: Ja.
1: Want de genetica van de mensen gaat toch niet heel anders zijn?
0: Nee, klopt. Dus het is nooit alleen een verhaal van genetica. Het is altijd een verhaal van genetica en omgeving. Dus een kind met dezelfde genetica zal in Finland misschien perfect zonder dyslexie
1: omdat
0: opgroeien.
1: Het een makkelijkere fonetische taal is.
0: Omdat het een makkelijkere taal voorgeschoteld krijgt. Mocht datzelfde kind in Engeland opgegroeid zijn, dan had het wellicht wel een diagnose dyslexie gekregen.
1: En dus, als je er op tijd mee begint, want ik neem aan ook dat kleuterhersentjes, ik zie dat bij mijn zoon van 4, die zijn zo getraind om van alles op te nemen, heel snel te verwerken, die leren woorden elke dag bij.
0: Ja.
1: Als je op dat moment al kan gaan extra oefeningen doen, dan ga
0: dat
1: je
0: is
1: voorsprong
0: wat we,
1: nemen.
0: Dat is die plasticiteit van het brein. Kinderen, nu zelfs ook volwassenen, maar de plasticiteit neemt wel een beetje af naarmate we volwassen worden. En dat maakt ook dat je bijvoorbeeld dyslexie niet op individueel niveau kan gaan vaststellen, omdat ieder paar hersenen past zich op zijn eigen unieke manier aan al naar gelang het aanbod en de input die het gekregen heeft. Dus die breinen, die zijn allemaal verschillend.
1: Maar dan vraag ik me ook direct af, als er thuis een andere taal wordt gesproken dan op school, wat je tegenwoordig, ik zie dat ook als ik Magnus ga halen van school, daar, je hoort Spaans, je hoort Frans, je hoort Engels, je hoort Arabisch, alles door elkaar tegenwoordig. Je gaat in Antwerpen, zit hij op school. Is dat dan geen nadeel omdat je dan, of net een voordeel omdat je twee verschillende talen leert als kind? Mm-hmm. Speelt dat een rol of niet?
0: Goh, specifiek voor dyslexie is dat moeilijk te zeggen, omdat heel veel van die kinderen spreken wel twee talen, maar schrijven vaak maar één taal. Dus er is dan wel echt een domein.

0: dominante schooltaal, zou je kunnen zeggen. Maar we weten wel dat tweetaligheid sowieso cognitief wel wat voordelen oplevert. Hè? Ja.
1: Ja, ja.
0: Dus in het geval van dyslexie zou dat dan ook wel een positief effect kunnen hebben.
1: Mm-hmm. Zie je bij mensen die thuis geen Nederlands spreken, dat er meer dyslexie is, of toch niet?
0: Goh, eigenlijk zou je dat niet mogen verwachten.
1: Nee.
0: Hè? Vanuit een theoretisch standpunt gezien ga je daar niet...
1: Genetica,
0: ja. Ga je niet meer dyslexie hebben. Maar de praktijk is natuurlijk wel een beetje anders. Hè. We zien dat natuurlijk de kinderen van... Ik ga het ook even stereotyp maken. Hè. De kinderen van dokters en advocaten... die als daar iets niet heel vlot gaat... die zitten 2 weken later bij de logopedist... Ja. Om therapie te krijgen natuurlijk. Dus die verschillen... die maken natuurlijk dat er toch wel een ongelijkheid ontstaat. Hè? Dat sommige kinderen sneller geholpen zullen worden, meer toegang hebben tot een diagnose. Maar we weten ook dat leerkrachten ook anders omgaan met meertalige kinderen. Hè? En soms, hè, en dat zeker niet bewust, denk ik, hè, maar soms iets lagere verwachtingen hebben. Hè? Omdat ze denken van, goh, ja, dat kind is ook... meertalig, dus Nederlands. Hè. Ik mag misschien de lat niet zo hoog leggen. Hè.
1: Mm-hmm.
0: En dat maakt wel dat er een soort ongelijkheid ontstaat... die misschien ervoor zorgt dat sommige kinderen sneller het label dyslexie gaan krijgen... die het misschien toch niet verdienen. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Waarbij we zeggen, van mocht dit kind echt goed geremedieerd worden... individuele therapie krijgen, zou het misschien toch niet bij die 10% laagste zitten.
1: Ja, individuele therapie. Ik hoor overal dat wachtlijsten lang zijn. Allee, mm-hmm. Snap je?
0: Voilà.
1: Dat is een mooi idee. Iedereen, elk kind opnieuw. Hè, want over autisme ook. Elk kind eigen begeleiding. Want autisme is inderdaad een spectrum. Elk kind is het resultaat van de omgeving ook. Dus je moet zorgen dat die omgeving optimaal is... waardoor dat autisme niet getriggerd wordt.
0: Maar
1: zijn theoretische modellen. Maar hoe kan je dat in de praktijk? Kan je in het onderwijs... Ongetwijfeld wel, maar het dicté moet ook verder gaan. Je kan niet iemand zonder dyslexie aan het tempo van iemand met dyslexie een dicté laten studeren. Nee.
0: Dus het begint natuurlijk met goede instructie.
1: Ja.
0: Onderzoek toont dat ook aan. Want we hebben het nu wel over therapie buiten de school gehad, maar het belangrijkste gebeurt natuurlijk gewoon op school. En dan hebben we ook nog de hulpmiddelen. Dus ik denk dat als we eenmaal... weten van, kijk, die instructie en de remediering is optimaal verlopen, hè, dan kunnen we kinderen ook nog extra ondersteuning gaan geven.
1: Wat dan?
0: En als het over dyslexie gaat, en geschreven taal, dan denken we toch heel snel aan een computer bijvoorbeeld. Hè, want de spellingcorrector, maar ook bepaalde software die teksten kan voorlezen.
1: Oké. Ja. Maar is dat nu een vloek? Want we typen allemaal sms'en tegenwoordig. Dat wordt dan automatisch aangepast. Of dat je dat nu leuk vindt of niet. Soms typ je nog altijd onzin. Of maakt de computer iets helemaal anders van dat wat je bedoelt.
0: Ja.
1: Is dat een vloek of een zegen?
0: Ja, ik denk dat een te simplistische tweestrijd is. Hè. We mogen zeker dat niet te vroeg gaan installeren. Hè. Dus het is de bedoeling dat het... pas komt na die goede instructie.
1: Dat je eerst wel leert spellen.
0: Ja, voilà. Ja. Dus je leert het eerst. Maar dan is ook zo de vraag, hè, moet dat dan voor elk vak? Hè? Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen voor de vakken WO of godsdienst, of hè, mag jij bijvoorbeeld wel die computer gebruiken, zodat het kind ook wel leert van, ik oefen, maar er zijn ook momenten waarop ik mijn hulpmiddelen kan gebruiken.
1: En gewoon los van het onderwijs, het feit dat wij allemaal aan die autocorrector zitten, aan ons smartphone-toestel, zou dat ons helpen? Qua spelling gaan wij er toch op achteruit.
0: De spelling, ja.
1: Dat kan toch niet anders?
0: Nee, dat klopt. Dus vandaar dat die dyslexietesten, die moeten ook voortdurend vernieuwd worden, omdat die populatie waartegen we de mensen afzetten, de vergelijkingsgroep, die verschuift voortdurend. Dus we kunnen, een test is, de houdbaarheidsdatum van die diagnostische testen is zeer beperkt, omdat we de spellingvaardigheid zo zien veranderen.
1: En dat is niet een goede...
0: Dat is niet een goede, maar dat is ook, denk ik, waarom minister Demir haar plannen nu heel ambitieus probeert te maken.
1: Ja.
0: Voor het basisonderwijs, er komen nieuwe minimumdoelen. Hè. De focus komt echt terug op Nederlands als taal en wiskunde te liggen. Hè.
1: Ja.
0: Met de bedoeling om toch die lees- en schrijfvaardigheid onder andere, hè, want het is meer dan dat, hè, maar om die echt wel terug te gaan opkrikken.
1: En waarom is dat dan zo belangrijk? Want je zou kunnen redeneren, AI gaat de toekomst nog veel meer overnemen. Taalfouten gaan eigenlijk niet meer bestaan, want AI gaat alles wat we typen, gaat AI redigeren of corrigeren.
0: Ja.
1: Waarom zouden we het nog leren? Bijvoorbeeld, vroeger kende ik Antwerpen, straatnamen, ik kende dat wel een beetje, of mijn omgeving waar ik woonde, omdat je op kaart reed. Dus je dacht, ah ja, zo naar daar en dan naar rechts. En nu op GPS, niemand kent de weg nog, want iedereen gebruikt Waze of iets anders.
0: Ja.
1: Ja, we zijn ons oriënteringsvermogen kwijt. Waarom zouden we het zo erg vinden mochten we de kennis van taalschrijven kwijtgeraken, als we het misschien gewoon niet meer nodig hebben?
0: Ja, ik denk toch dat het belangrijk is dat we die AI nog altijd als een soort hulpmiddel gaan gebruiken. Hè, om bijvoorbeeld sneller teksten te kunnen schrijven, om onze teksten na te lezen. Maar ik denk wel dat het toch belangrijk is in essentie om ook een soort controle te houden over die AI. Hè, om te zien wat die nu doet, is dat goed of is dat niet goed?
1: Ja,
0: voilà. En om die afweging te maken, moet je natuurlijk wel zelf eerst de spellingregels nog altijd kennen. Hè. Dus je moet toch ook nog altijd een tekst zelf kunnen schrijven als je wil dat de AI die tekst gaat verbeteren. Hè.
1: Ja, maar nu, dan gaat het ook vooral over begrijpend lezen. Hè, want vroeger, toen ik in de lagere school zat, ging het, het is gewoon schrift, zo werd dat genoemd, denk ik. En je had lezen, maar je had ook het vak begrijpend lezen.
0: Ja.
1: En dat is 9 van de 10 nog het moeilijkste, want dat is gaan interpreteren. Dus je kan wel lezen, maar wat wordt er eigenlijk gezegd in die tekst?
0: Ja. Dus strikt genomen zit dyslexie vooral op dat technische aspect.
1: Hebben die ook moeite met interpreteren?
0: De helft van je... als dat niet geautomatiseerd is, dan vraagt dat heel veel inspanning. Die ruimte, die kan je niet naar de interpretatie laten gaan.
1: Voilà.
0: Dus je ziet toch wel dat mensen met dyslexie vaak teksten moeten herlezen en dus in die zin ook wel wat begripsproblemen hebben. Maar die komen eerder voort uit het feit dat het hen zoveel moeite kost. Ja?
1: Ja.
0: En dan zijn die hulpmiddelen natuurlijk welkom. Hè? Als je gaat verder studeren, je hebt echt cursussen van honderden bladzijden. Hè? Als je die dan kan laten voorlezen, hè, dan ga je
1: audiobooks,
0: natuurlijk meer toegang hebben tot de inhoud van je cursus.
1: Ik ga je eerlijk zijn, de kennis die ik vandaag de dag opdoe, komt vooral uit podcast of audiobooks.
0: Voilà. En dat is denk ik toch wel hoopgevend voor mensen met dyslexie, is dat we zo die dominantie van die geschreven taal klein beetje zien veranderen. Het is voor leerkrachten ook heel makkelijk om bij hun leerstof nu een podcast te zoeken, een YouTube-filmpje. Dus er zijn gelukkig andere bronnen van informatie beschikbaar.
1: Ja.
0: En dankzij AI kunnen mensen met dyslexie ook heel makkelijk bijvoorbeeld hun cursus van geschiedenis uploaden en zeggen van, maak er een podcast van. AI kan dat perfect.
1: Juist.
0: En dus ik denk ook dat AI voor mensen met dyslexie er ook voor zorgt dat ze toegang gaan krijgen tot beroepen die ze anders misschien nooit zouden kunnen doen. Hè? Omwille van hun moeite met die geschreven taal. Ja, bijvoorbeeld redacteur. En er is Noors onderzoek wat eigenlijk nu aantoont dat mensen met dyslexie dankzij AI hun repertoire van skills, professionele skills, enorm kunnen uitbreiden. Hè? En dat is natuurlijk wel heel fijn.
1: Ja, want van creativiteit, daar ligt het niet aan.
0: En dat is natuurlijk al direct een heel groot voorbeeld. Maar ik hoorde ook wel een vriendin van mij die zo zei van, ik regelde vroeger nooit iets. Want dat opzoeken, hotels boeken, ik had altijd schrik dat ik een fout ging maken, de datum niet goed had gekeken.
1: Ja.
0: En ze zegt, dankzij AI doe ik dat nu wel. Hè? En ik merk ook dat zij zo in de groepsapp veel actiever is. En dus nu wel initiatief neemt om dingen te regelen, te plannen.
1: Wim, wat je zegt is interessant. Je noemt datums, dat zijn cijfers.
0: Ja.
1: Is dat copy-paste tekst? Stel, ik ben dyslectisch bij woorden, dus letters die dansen. Ik maak er even de dansen van. Heb ik dan ook per definitie dat met cijfers of is dat niet gezegd?
0: Niet altijd. Maar je ziet wel, cijfers zijn ook symbolen. En net zoals er aan een letter een klank hangt, hangt er aan een cijfer ook een betekenis. En die koppeling, dat is eigenlijk wat net moeilijk gaat bij mensen met dyslexie. Ja. Dus de kans dat dat zich alleen op jouw letter situeert, is eigenlijk

0: inderdaad klein. Dus bij de meeste mensen zien we dat dat toch ook wel een klein beetje overgaat naar cijfers. Hè.
1: Ja.
0: En dus we zien dat een aantal mensen met dyslexie ook bijvoorbeeld dyscalculie heeft. Hè.
1: Dat is rekenen.
0: Ja, ja. Ja, dus in principe zijn dat twee aparte dingen. In de realiteit komen die toch vaak samen voor.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Mijn broer is kleurenblind. En er gaan zo, je hebt zo van die zonnebrilletjes. Als je dat opzet, dan zie je wat een kleurenblinde ziet.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk ongelooflijk interessant. Omdat je dan echt een... je gaat letterlijk in die leefwereld en je denkt, wat?
0: Ja.
1: Wow, Stijn. Hè, mijn broer is Stijn. Ja. Serieus? Is er een manier om te beseffen wat dyslectici zien?
0: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want er zijn onderzoekers van de... Hogeschool Gent, van de afdeling logopedie, die zo'n belevingscircuit gemaakt hebben om als leerkracht, als ouder, om het echt te ervaren wat het is om dyslexie te hebben.
1: En is dat online of is dat... Nee?
0: Ja, er is zo... ik denk niet dat het echt online te vinden is, maar er is zo bijvoorbeeld een heel eenvoudig oefeningetje waarbij je zegt van, plak een post-it op je voorhoofd en schrijf daar maar eens je naam op. Zo, ja, dan verlies je die automatisering waar we het zo over hebben, die valt weg. Hè, omdat je ineens. Hè.
1: Ja.
0: Dus zo, dat soort ervaringen geeft eigenlijk heel goed weer hoe
1: gevoel.
0: Lastig het is. Het gevoel. Ja,
1: ja, want ik probeer mij nu... post het op mijn voorhoofd en dan moet je eigenlijk in een soort...
0: ja.
1: Met je rechts, ik ben rechtshandig. K-O... Ja. En dan die... Ja, dan, ja,
0: in welke richting moet dat dan?
1: Ja,
0: en, hè?
1: Ja. Hey, dat is dus, voilà. Ja,
0: dus dat is wat beginnende lezers met dyslexie zouden ervaren. Hè?
1: Ja.
0: Een klein beetje een idee. Ja.
1: En de dansende letters, klopt dat?
0: Er zijn wel een aantal mensen met dyslexie die zeggen van... Goh, hè, mijn schriftbeeld is niet stabiel. Hè? Maar zeker niet alle mensen met dyslexie ervaren dat. Hè? Maar we zien bijvoorbeeld ook dat kinderen met dyslexie vaker een regel overslaan. Hè? Dus hun visuele aandacht die is vaak ook wel iets minder. Maar dat is geen kernkenmerk, om het zo te zeggen.
1: Het.
0: Ja.
1: Het woord viel daarnet. Is het te linken met creativiteit? Gaan mensen die creatief... Maar je hebt al Einstein genoemd, Da Vinci.
0: Mm-hmm.
1: Die waren op hun vak creatief. Hè? De relativiteitstheorie uitvinden. Dat is een heel creatieve stelling om mee te beginnen. Hè? Dat is oké, nadien moet je zwaar mathematisch beslagen zijn. Maar dat begint met een heel creatief idee.
0: Mm-hmm.
1: Wordt dat gelinkt aan elkaar? Zijn er karaktereigenschappen die...
0: Mm-hmm.
1: Hey, want intelligentie niet, heb je al gezegd.
0: Nee, intelligentie niet. Maar dus we gaan eigenlijk zo wat we vroeger de ontwikkelingsstoornissen noemen, gaan we nu vaker onder de term neurodiversiteit vatten.
1: Ja,
0: hè?
1: Alles moet positief zijn natuurlijk. Ja.
0: En dus dat is een beweging die heel erg pleit om ook het positieve te benadrukken.
1: Ja.
0: En ik kan dat alleen maar toejuichen. Hè? Dus het is natuurlijk fijn om te gaan kijken van... Oké, je bent dan wel... je hebt moeite met die geschreven taal, maar het levert je misschien toch ook wel een voordeel op andere momenten. Hè. Alleen is dat voor dyslexie nogmaals niet zo eenvoudig als bijvoorbeeld voor autisme. Hè. Dus de kenmerken van autisme en ADHD die laten zich veel makkelijker vertalen in positieve dingen. Hè.
1: Ja, ja.
0: Iemand met ADHD is heel enthousiast. Die heeft heel
1: lekker
0: veel
1: aanwezig.
0: Initiatief. hè. Maar natuurlijk, de impact die een stoornis of een neurotype zoals ADHD heeft op je leven is ook veel groter dan de impact van dyslexie. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Want dyslexie is moeite met geschreven taal. Hè? ADHD is moeite met aandacht en concentratie. Ja, dat zit overal. Hè?
1: Absoluut.
0: Ja? Dus dat maakt ook dat ja, de talenten van mensen met ADHD misschien meer gestroomlijnd in één bepaalde richting zijn, terwijl het bij dyslexie eigenlijk een heel brede waaier is.
1: Mm-hmm.
0: Dus je ziet dat die talenten er zeker zijn, maar je kan ze niet in één hokje plaatsen.
1: Ja.
0: Hè? Maar natuurlijk, een woord zoals creativiteit, ja, dat is ook heel breed. Hè. Je kan technisch creatief zijn,
1: tuurlijk.
0: Je kan verbaal creatief zijn, je kan motorisch creatief zijn. Hè. Dus ik zou wel durven zeggen dat mensen met dyslexie wel door de band genomen creatieve probleemoplossers zijn.
1: We eindigen positief, natuurlijk wel. Is het voor de rest van je leven? Stel, je bent zwaar dyslectisch als kind. ben je dan ook per definitie zwaar dyslectisch als bejaarde? Of kan je, hoeveel procent kan je,
0: ja, vroeger kan je gaan genezen, in die oude benadering werd er heel erg van uitgegaan van, ja, het is een stoornis en die is levenslang.
1: Ja.
0: Binnen die nieuwe benadering van de neurodiversiteit geloven we toch veel meer in het feit dat de stoornis niet in het individu zit. Dus dyslexie is geen stoornis in jou. Maar eigenlijk is er een soort mismatch met de omgeving. En als we die omgeving inclusiever kunnen maken, en je ervaart dat niet meer, mm-hmm, ja, dan kan je eigenlijk ook, heb je dan nog de stoornis? Eigenlijk niet.
1: Nee, maar ja, voilà. Als je tekst leest en
0: ja.
1: Ja. Maar ja, dus in als die zin je natuurlijk de tekst wel leest en je leest wel door de fouten heen en je brein is getraind, mm-hmm, om dat gewoon in te vullen van, ah ja, oké, mm-hmm, we verwisselen de S en de T, maar ik lees gewoon het woord zoals het moet gelezen worden, mm-hmm, ja, dan heb je het eigenlijk niet meer. Hè?
0: Nee. Dus je gaat zien dat dat probleem dat gaat blijven, het verschuift wel. We zien dat dyslexie wordt, naarmate je ouder wordt, meer een snelheidsprobleem.
1: Ja.
0: Dus je gaat gewoon meer tijd nodig hebben om teksten te lezen. Mm-hmm. En daar komt het basically op neer. Hè. En dat blijft wel. Hè. Maar mensen vinden wel manieren om daarmee om te gaan. Ze leren hulpmiddelen gebruiken. Ze gebruiken alternatieven. Dus in die zin kan je wel zeggen dat de impact, dat die wel afneemt bij een aantal mensen.
1: Mm-hmm. Heel concreet, iemand met een kind met dyslexie, 6-7 jaar oud. Wat moet die ouder doen?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is om lezen toch aantrekkelijk te houden. Hè? Zodat het kind oefent. Vandaar dat we experimenteren met nieuwe vormen zoals karaoke. Hè? Ja. Om het leuk te houden, zodat kinderen toch extra kunnen oefenen. Hè? Want die extra oefening die rendeert, dat weten we. Hè? Ik heb ook al benoemd dat de taak van de leerkracht zeer belangrijk is. Hè? Hoe beter zij lesgeven, hoe beter het leesproces aangeleerd wordt, hoe vlotter het ook zal gaan. En dan kom ik toch nog eens terug op die hulpmiddelen. Hè? Leer ook een kind dat er alternatieven zijn, dat je hulpmiddelen kan gebruiken om eigenlijk het probleem te compenseren. En ik denk, als je die drie dingen tegelijk doet, hè, het lezen aantrekkelijk maken, hè, veel oefenen, maar toch ook inzetten op compensaties, hè, ja, dan houden kinderen hun motivatie hoog en dan komt het meestal goed.
1: Mm-hmm. Lezen. Het wordt ook wel eens een asociale bezigheid genoemd, maar
0: ja.
1: Zo in een hoekje alleen, maar ja, een boekje.
0: Ja. Er is ook zo'n leuke anekdote die zegt van, ja, stel nu dat we social media eerst hadden uitgevonden. Hè?
1: Voor de taal.
0: We hadden dat heel normaal gevonden. Zoals we nu lezen. Oh, tof, ze lezen. Hè? Ja. We vinden stimuleren, meer en meer en meer. Je kan nooit te veel lezen. Hè?
1: Alleen in een hoekje zitten naar een tekst.
0: Stel dat we het omdraaien. Hè? We zouden social media tof vinden. En we zouden nu het lezen uitvinden, zoals we nu TikTok hebben uitgevonden, dan zouden we dat toch een heel gekke bezigheid vinden.
1: Oh,
0: we zouden
1: dat
0: heel asociaal vinden. Sorry. Want die zit daar helemaal alleen. Ja,
1: slecht voor de ogen. Want die een boek die zit er dicht bij zijn ogen en hij gaat bijziend worden. Wat hebben we nu allemaal over de smartphone? Oh, dat is waar.
0: Ja.
1: Terwijl inderdaad in de percepties, oh, hij is aan het lezen, het is goed.
0: Ja.
1: Dat is een goeie om op af te ronden. Wauw. Ik dacht op voorhand, gaan wij nu bijna 3 kwartier praten over dyslexie, maar kijk. Wauw,
0: ja, het is een boeiend
1: onderwerp, hè? Ja, het is heel fascinerend.
0: Ja.
1: Ik dank je voor uw tijd.
0: Dank je wel.
1: En ik wens je nog alle succes in de neurolinguïstiek. Prachtige woord ook.
0: Ja.
1: Hou ons op de hoogte over taal en hoe dat in onze hersenen gaat, want het is een zeer interessante bezigheid. Dit was Weet ik Veel. Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.
2: Weet ik Veel.
1: Muziek en permissie om Kinderen voor Kinderen nog eens te draaien. We doen dat niet veel, maar we kunnen het deze keer echt niet laten liggen. Het nummer heet, heel toepasselijk voor deze uitzending, Dyslectisch.

Dat is meer dan genoeg Kinderen voor Kinderen, dank u zeer. Voilà, wij ermee. Wie ook dyslectisch is, is Steven Spielberg, de Amerikaanse regisseur. Zullen we daar nog wat muziek van draaien van een van zijn films? Indiana Jones bijvoorbeeld. Muziek van John Williams. Goedemiddag.

0: in Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
2: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
4: Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.

0: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De derde hittegolf in ons land is een feit. 150 miljoen mensen in Europa zitten nu in temperaturen boven 35 graden. En een van de vinders van de goudschat in Dendermonde getuigt. De derde hittegolf van de zomer is nu officieel. In Ukkel is vanmiddag al 32,5 graden gemeten. Dat is meteen ook een dagrecord. Sinds vorige zaterdag halen we al elke dag boven 25 graden in Ukkel. En nu is het al de derde dag op rij met meer dan 30 graden. De hitte gaat straks extra droog aanvoelen omdat de luchtvochtigheid zeer laag wordt. Normaal bedraagt die gemiddeld 75%. Straks zakt ze naar 15 tot 20%. En dat gaan we voelen, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
1: Onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen. Waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft. Omdat het meer een woestijnachtig effect geeft.
0: Door het droge warme weer is de wijnoogst in België dit jaar uitzonderlijk vroeg gestart. De vroege druivensoorten zijn nu al plukrijp in plaats van begin september. Op het wijndomein De Nachtegaal in Zonnebeke in West-Vlaanderen is de oogst vanmorgen begonnen. Gunter Jolsen ging langs.
2: Wij gaan vandaag 22 rijen Oxerwa plukken. Het zijn 5000 wijnstokken.
3: Al om 7 uur vanmorgen is wijnmaker Dirk Sixer met 3 collega's aan begonnen. Het echte plukwerk gebeurt door een ultramoderne plukmachine, legt Dirk uit.
2: De plukmachine werkt op een basis van een trillingssysteem. Je rijdt daarmee over de ranken en door de trilling vallen de repenbesjes eraf.
3: Het gaat snel. De machine plukt 1 hectare per uur. Maar er zijn toch ook nog 2 plukkers aan het werk.
4: Ja, zeker. Ja. Men hier nog werk. De stammetjes plukken, schoenen maken allemaal.
5: Het is buitenwerk, dus... Dat is fantastisch.
3: 2026 wordt een goed jaar, zegt Dirk.
2: Nu kan ik zeggen dat dit echt wel een topjaar gaat zijn. Heel veel zon, niks van ziektes, kleinere druiven, kleinere trossen. Dat zal zich sowieso leiden in een wijn die zeer mooi en kwalitatief zal zijn.
3: De druiven die vandaag geoogst zijn, zullen over 4 jaar als Belbul of Belgische bubbels op de markt komen.
0: Bij de vele natuurbranden van de voorbije weken in Europa zou er ook een aantal ontstaan zijn door oorlogstuig dat in brand schoot of ontplofte. Dat zeggen experts in Nederland, Duitsland en Frankrijk na de branden daar. In België is in Co een fosforgranaat op een uitgedroogde rivierbedding beginnen te branden. Het risico is niet zo groot, maar het kan wel, zegt Jacques Callebaut van ontmijningsdienst Dovo.
6: De kans bestaat natuurlijk altijd, maar voor 90% kunnen we zeggen dat dit te maken heeft met een interactie van mensen op dat tuig. Dus door uitgraving, door het zaken van water in de rivierbeddingen en iets meer. Maar de kans dat er iets gebeurt, ook omdat we dus snel ter plaatse kunnen zijn, ook met de brandweer, is relatief klein als we dat vergelijken met andere landen. Maar als ik nog een raad mag meegeven aan de mensen, als er iets gevonden wordt, blijf er alsjeblieft vanaf. Verwittig zo snel mogelijk de politie en doe gewoon wat je moet doen.
0: Op verschillende plaatsen in Europa zijn er natuurbranden aan de gang door de hitte. 150 miljoen mensen zitten op dit moment in temperaturen boven 35 graden. En bij de branden zijn ook gewonden gevallen, Katrien van der Schoot.
7: Ja, in Kroatië heeft het vuur een toeristisch dorpje, Omis, omsingeld, vlakbij Split. Daar moesten 1000 mensen hals over kop vertrekken en zijn er 36 gewonden gevallen. Bijna 1000 hectare is verwoest. Ook in Engeland zijn er uitzonderlijke bosbranden in de Midlands, dichtbij Birmingham. Daar zijn 20 tot 30 huizen verwoest en zijn 19 gewonden gevallen. 1 kind en 3 brandweermannen moesten naar het ziekenhuis. En dichterbij, net over onze grens met Duitsland in de Eifel, moesten vanmorgen 1800 mensen uit een dorpje bij Hürtgenwald op de loop. En die brand woedt nog volop. Onwezenlijk, zegt deze man. Maar hij hoopt toch dat de brandweer het vuur snel bedwingt.
8: Een beetje onheimlich. Man weet niet genau wat man teruglassen zal en zo verder. Maar gehen wir davon aus, dass sie es in den Griff kriegen.
7: Ook de branden in de landen in Zuidwest-Frankrijk zijn opnieuw opgeflakkerd.
0: Dankjewel, Katrien. Volgens de Christelijke Vakbond heeft de federale politie verschillende nieuwe celwagens uit dienst genomen omdat er te veel gebreken waren, dat meldt Nieuwsblad. Agenten en gevangenen werden snel ziek in de nieuwe celwagens omdat ze ontworpen zijn voor goederentransport en niet voor personen. Er waren ook veel veiligheidsrisico's, zoals scherpe randen. Alain Peters van het ACV zegt dat voor de dure aankoop niet de juiste procedures gevolgd zijn.
9: Wij hebben cijfers dat het toch om een budget over een 8 miljoen euro gaat. Dat dat toch een fameuze hap is. En ja, dan is het natuurlijk spijtig als het om zo'n budget gaat, dat die nieuwe celwagens niet van in het begin volledig kunnen ingezet worden. Want we weten allemaal dat er ja, zich nog meerdere problemen stellen als het gaat over het vervoer van gedetineerden. Zo is een van de puntjes ook. Ja, de celwagens zijn eigenlijk te groot om in sommige gebouwen van justitie binnen te kunnen.
0: De politie vraagt om niet meer naar het gebouw in Dendermonde te komen waar deze week goudstaven en munten gevonden zijn. Alles is weggebracht, er valt dus niets meer te rapen. De waarde is op 9 miljoen euro geschat. Arbeiders van een bouwbedrijf deden de ontdekking tijdens graafwerken. Heel even hebben we overwogen om de schat te houden, zegt jobstudent Kobe Philips.
10: Het eerste is inderdaad, je kunt dat hier wat verdelen met een paar mannen. En is dat een paar duizend euro, dan valt dat wel nog mee. Maar ja, 9 miljoen, dat is enorm veel geld. Dus je weet ook dat je dat nooit allemaal kunt houden en dat je dat wel moet aangeven. We kunnen alleen maar hopen op een vindersloon. Maar ja.
0: Vanmiddag zonnig en heel erg warm tot 37 graden in het binnenland, aan zee rond 30 graden. Morgen al minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. En zondag nog rond 24 graden in het centrum van het land. Nu moeten we nog even de derde hittegolf van de zomer uitzweten. Dat zat vooraan. Er is alweer een dagrecord gesneuveld. Vanmiddag was het al 32,5 graden in Ukkel. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1. Onderweg.
12: Met Joren Karels.
13: En dan is het toch weer vrijdag. Vakantie of niet, het weekend is altijd welkom. Hier krijg je vanmiddag al een weekendgevoel met muziek van de Beach Boys, van FK Twigs en van Rick James. Superfreak, welkom bij Radio.

0: kissed a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Het is al heel druk op de baan. 225 kilometer file. Richting kust zijn er op de E40 voor bijna 1 uur filegolven tussen Ternat en Drongen. In Afligem verspert een defect voertuig de linkerrijstrook. Op de E34 is dat 20 minuten tussen Oost-Eeklo en Damme. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is een half uur file tussen Nazareth en Zwijnaarden. De weg is er nu vrijgemaakt. Naar Antwerpen meer dan 1 uur file op de E17 vanaf Haasdonk en ruim 3 kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Zo'n 20 minuten file op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost, op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst en op de A12 vanaf Stabroek. Op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ruim 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid door een oliespoor op de linker- en middenrijstrook. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file tussen Dilbeek en Jette. Op de buitenring 1 kwartier tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de E40 naar Leuven komen er 10 minuten bij tussen Everberg en Bertum. Andere vertragingen zijn minder dan 10 minuten.
2: Radio 1.
3: Onderweg.

Joan Osborne en One of Us. FK Twix is niet onder de indruk van spierballengerol en stoerdoenerij. De echte held is integer en emotioneel intelligent. FK Twix, dit is Measure of a Man.

Het algoritme dropte hun nieuwe nummer en deed online een shout-out naar de 994 mensen die hen zijn gaan volgen op Instagram. Ben eens gaan kijken, dat zijn er intussen 1111. Dus als je het goed vindt, ga ze volgen op Instagram. Het algoritme en de nieuwe Ogen Dicht.

De allereerste hit van de Beach Boys in de Verenigde Staten in 1962. De Beach Boys en Surfin' Safari. Dit is Blind Melon, No Rain.

0: One Hit Wonder. Ze hebben een paar andere nummers uitgebracht, maar dit is toch de hit van Blind Melon, No Rain. 240 kilometer file op dit moment richting kust. Zijn er op de E40 voor 3 kwartier filegolven tussen Ternat en Drongen. Op de E34 is dat 1 kwartier tussen Oost-Eeklo en Damme. Op de E314 naar Brussel is het vertragen voor bij Genk-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen bijna 1 uur file. Op de E17 vanaf Haasdonk en op de E313 van voor Massenhoven. Naar Antwerpen 1/2 uur op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost en op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 20 minuten dan op de A12 vanaf Stabroek en op de E19 vanaf Sint-Job. Door omrijdend verkeer is er 1/2 uur file op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek tussen Temse en Puurs. Op de Antwerpse ring 35 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Berchem zijn 3 rijstroken versperd door een ongeval. Ruim 3 kwartier file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten file tussen Anderlecht en Dilbeek. Daar zijn de linker- en de middenrijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring 1 kwartier tussen Wezenbeek en Wemmel en 10 minuten kijkfile van Groot-Bijgaarde tot Dilbeek. Andere vertragingen zijn minder dan 10 minuten.
1: Onderweg.
2: Radio 1. E.

Nog één bloedhete dag overleven, of toch voorlopig tot 36 graden vandaag. 38 op sommige plaatsen. Als dat geen reden is om iets vroeger aan het weekend te beginnen, dan weet ik het ook niet meer. Ik ga dat zelf niet doen.

want wij zorgen voor de goede muziek vanmiddag in Onderweg. Al ben je maar onderweg naar de frigo voor wat extra ijsblokjes, de muziek is goed. Patti Smith, People Have the Power.

als Patti Smith zingt, dan luister je People Have the Power. Straks een ode aan de geliefde stad van Patti Smith. New York van Jay-Z en Alicia Keys. We hebben ook Sir Elton John die klaarstaat. En dit zijn Oscar and the Wolf.

Ze hebben het deze zomer nog eens live gebracht, samen tijdens een groot optreden van Jay-Z in New York met Alicia Keys op piano. De beelden daarbij vind je online. Empire State of Mind. Deze band komt uit Grimbergen, Few Bits en Bubble Trouble.

0: Qubit en Bubble Trouble na het 14 nieuws van 2 uur. Piraterij op je radio. Ricky Lee Jones.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. 7 jongeren die op kamp waren in de provincie Luik zijn voor korte tijd naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren ziek geworden nadat ze in de Oerte gaan zwemmen waren. Ze hoorden bij een groep van de organisatie Joets van het Socialistisch Ziekenfonds. Hun kamp in Ferrières zou normaal tot maandag duren, maar is vandaag al stopgezet. De burgemeester van Ferrières roept intussen iedereen op om alle contact met het water uit de Oerte te vermijden.

0: De derde hittegolf van de zomer is nu officieel. In Ukkel is vanmiddag al 34,3 graden gemeten. Dat is ook een dagrecord. Sinds vorige zaterdag halen we elke dag boven 25 graden in Ukkel. En nu is het al de derde dag op rij met meer dan 30 graden. Door de warmte en de droogte is de wijnoogst in België al uitzonderlijk vroeg gestart. Op het domein De Nachtegaal in Zonnebeke is wijnmaker Dirk Six vanmorgen aan de druivenoogst begonnen.
1: Wij zijn nu 14 augustus beginnen plukken. Dat ja, de eerste keer is in alle jaren dat er in België wijnbouw geteeld wordt, is dat nog nooit gebeurd. Maar we hebben gewoon de laatste 6 weken ja, alleen maar zon gehad. Hè. Het zijn ietsje kleinere druiven dit jaar, maar de concentratie van aroma's is enorm. Dat zal zich sowieso leiden in een wijn die zeer mooi en kwalitatief zal zijn.
0: In Europa zitten 150 miljoen mensen op dit moment in temperaturen boven 35 graden. En er woeden ook nog verschillende natuurbranden. In Kroatië heeft een brand het toeristische dorpje Omiš omsingeld vlakbij Split. Daar moesten 1000 mensen hals over kop vertrekken en zijn er 36 gewonden gevallen. Ook in Engeland zijn er uitzonderlijke bosbranden in de Midlands. En dichterbij, net over de grens met Duitsland, in de Eifel, moesten vanmorgen 1800 mensen vluchten voor een brand. In het oosten van Japan zijn door de zware regen zeker 8 doden gevallen. Straten overstroomden en mensen kwamen vast te zitten in hun auto. Ook de internationale luchthaven van Narita bij Tokio is getroffen door het noodweer. Daar hebben 7000 reizigers moeten overnachten, omdat het verkeer van en naar de luchthaven onderbroken was. Sport op het EK Atletiek hebben de Belgische aflossingsploegen op de 4x400 meter zich allebei geplaatst voor de finale. De mannen eindigden tweede in hun reeks. De vrouwen waren vierde en konden zich nog nipt plaatsen. Op de 1500 meter bij de mannen is geen van de 3 Belgen in de finale geraakt. Ook niet Jochem Vermeulen die op het vorige EK nog zilver won. Zonnig en heel erg warm tot 37 graden in het binnenland. Aan zee rond 30 graden. Morgen al wat minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. En zondag nog rond 24 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Onderweg.
3: Met Joren Karels.

Ricky Lee Jones en Pirates. Onbezorgd plezier maken. Doen we dat nog? En doen we het nog genoeg? Dat vraagt Admiral Freebie zich af. Hij heeft er zelfs een nieuwe plaat over gemaakt. Raw Fun. Muziek maken, zingen en spelen met zijn vrienden. Daar gaat het om. No One's Puppy.

0: Op het pad van het leven, The Bright Side of the Road van Van Morrison. 249 kilometer file richting kust op de E40 is het drie kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Aalter. Op de E34 naar Knokke een kwartier tussen Oost-Eeklo en Damme. Op de E314 naar Leuven is het 40 minuten vertragen tussen Maasmechelen en Genk-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent doe je 30 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Berchem is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Richting Nederland 30 minuten langer tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Bij Antwerpen-West staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de R2 richting Stabroek 20 minuten file vanaf Beveren. Naar Antwerpen een half uur op de E34 vanaf Melzele, op de E17 vanaf Haasdonk, op de E19 ruim een half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst, op de E313 vanaf Herentals-West 40 minuten, op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier en op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Door omrijdend verkeer is er 20 minuten file op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek tussen Temse en Puurs. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden. Daar staat op de aansluiting met de E40 naar de kust een defect voertuig op de linkerrijstrook. Andere vertragingen zijn beperkt.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Een man die het moeilijk heeft en denkt dat de wereld tegen hem is. Problemen met alcohol, trillende handen. Warren Zevon heeft heel veel fantastische muziek gemaakt, omdat hij vaak heel persoonlijk is. Maar dit springt er toch nog tussenuit. Desperados Under the Eaves van Warren Zevon. Dit is Future Islands Seasons.

pijnlijke realisatie dat een relatie niet meer werkt. Future Island en Seasons Waiting on You. C-Met is goed bezig met hartjes winnen. Als je haar live ziet, dan kan je niet anders. Ze is spontaan, ze is authentiek, fantastische zangeres. 4 september speelt ze op Krammerok in Stekenen. C-Met is dit When a Good Man Cries.

0: Chocolate Cake van Crowded House, zwanger regie, rapt in het Nederlands. Maar hij heeft ook een show in Parijs op de planning staan. Dat is dan Guy Enceinte of zoiets. Enfin, dat zien we dan wel in november. Zwanger regie en Kim Kleisters.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Zijn we te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Je

0: beats uit Brussel, Zwanger Regie en Kim Kleisters. 254 kilometer file momenteel richting kust op de E40. Drie kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Aalter. Op de E34 naar Knokke, een kwartier tussen Oost-Ekelo en Damme. Op de E314 naar Leuven, drie kwartier file tussen Maasmechelen en Genk-Oost. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Gent, 35 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Bij Antwerpen-West staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de R2 richting Stabroek, 15 minuten vanaf Beveren. Naar Antwerpen een half uur file op de E34 vanaf Melselen. Op de E17 vanaf Haasdonk. Op de A12 vanaf Schelle 20 minuten. Op de E19 ruim een half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E313 vanaf Herentals-West 45 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job 15 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 25 minuten. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten tussen Bornem en de A12. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom 20 minuten file tussen Antwerpen en Stabroek. Op de buitenring van Brussel 15 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Andere vertragingen zijn beperkt. Het treinverkeer is ook onderbroken tussen Boeghout en Lier.
1: Radio 1. Onderweg.

De man met de sigaret op het podium en een hit uit de jaren 80. 2 jaar geleden overleden aan een heel korte, maar ongeneeslijke ziekte. Pino Dangio. Dit is nieuwe muziek van Richard Thompson. Cocaine Walking, Booze Talking.

0: Uit 1971, T-Rex en Hot Love. Vorige week donderdag speelde The Streets op de Lokerse Feesten. Een optreden van The Streets. Dat zit ergens tussen theater en een heel dik feest. Het eerste deel van de show is met spel, is met de emotionele nummers. En het tweede deel alle hits en Mike Skinner die meerdere keren in het publiek gaat. En dit zit in dat tweede deel. We become heroes.
1: Turn left up the street. Nothing but grey concrete and dead beats. Grab something to eat. Mackie D's or KFC.

0: these times. And to the government, I stick my middle finger up with regards to the criminal justice bill. For all the heroes I met along the way.
1: Voilà, nog een kleine middenvinger van Mike Skinner van The Streets. Nog net voor het VRT-nieuws van 3 uur. Daarna meer onderweg met Laura Mvula.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend, altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met Michael de Kok. Van op de expo van Pieke de Poorter in Westfront Nieuwpoort. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
2: Vanavond op VRT1.
5: Wij willen van jou een lijst met namen van alle mensen die de afgelopen 3 maanden in dat huis zijn geweest.
6: Nee, dat kan ik echt niet maken. Nee, er zitten allemaal belangrijke figuren bij. Doktoren, directeuren, echt van alles.
5: Nou, we zullen er heel discreet mee omgaan. E-mail die lijst.
2: Op VRT1 in Flikken Maastricht leidt overspel tot moord op een chirurg. Op VRT Canvas kan je dag 5 van het EK Atletiek in Birmingham meevolgen. Of kijk op VRT Max naar de voor een Oscar genomineerde film American Fiction. Alvast veel kijkplezier.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een gasexplosie in een kantoorgebouw waar een agentschap van de Europese Unie zit. De gewonden zouden 2 werknemers van gasmaatschappij Sibelgas zijn en ook 1 brandweerman. De mannen waren ter plekke gegaan omdat er een gaslek ontstaan was bij werken. Daarop deden zich 2 explosies voor. Het gebouw is intussen ontruimd. Het is de warmste dag van het jaar, 35,7 graden al in Ukkel. En er hangt ook veel ozon in de lucht. In 10 meetstations in Vlaanderen is de informatiedrempel overschreden. Ozon is een gas dat typisch ontstaat op warme dagen zonder wind. Je kan er geïrriteerde luchtwegen en ogen van krijgen. Risicogroepen houden daar het best rekening mee, zegt Roman Dumoulin van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.
9: Het advies is op dit moment met deze drempel vooral voor kinderen, voor oudere mensen, voor mensen met bestaande aandoeningen aan de luchtwegen, om te vermijden om

0: fysieke inspanningen te doen en om bij voorkeur binnen te blijven.
1: Ook morgen zal er nog veel ozon in de lucht hangen. Zeven jongeren die op kamp waren in Ferrières in de provincie Luik hebben een nacht in het ziekenhuis gelegen. Ze waren gisteren onwel geworden na een zwempartij in de Oerten. Wellicht zijn ze besmet geraakt met de Salmonella-bacterie. De jongeren waren op kamp met de organisatie Youths van het Socialistisch Ziekenfonds. De burgemeester van Ferrières roept iedereen op om alle contact met het water uit de Oerten te vermijden. De Nederlandse acteur Hans Beyer is overleden. Beyer werd vooral bekend als pechvogel en slechterik B100 in de kinderserie Bassie en Adriaan. Een bekende uitspraak van hem was: "Hallo baas, hier B100." En ook dit gejammer klonk in elke aflevering.
2: Ik heb ook altijd pech. Zo moet altijd Beyer. Ik heb ook altijd pech. Zo moet altijd Beyer.
1: Hans Beyer speelde ook verschillende gastrollen in andere reeksen en films. Hij is 78 jaar geworden. Op het EK Atletiek hebben de Belgen Ben Broeders en Iljo Viltjes zich geplaatst voor de finale in het polstok springen. Allebei sprongen ze over 5,60 meter. Viltjes is 20 jaar en voor hem is het zijn eerste EK. Norvits is intussen begonnen aan haar zevenkamp. Na de ochtendsessie met de 100 meter horde en het hoogspringen staat ze op een zevende plaats. Op het vorige EK won Vits een bronzen medaille. Zonnig en heel erg warm, tot 37 graden in het binnenland. Aan zeer rond 30 graden. Morgen al wat minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. En zondag nog rond 24 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Onderweg.
4: Met Joren Karels.

Het is allemaal oké, zeker op vrijdag. That's Alright van Laura Mvula. Braziliaans, Gens, interessante combinatie. Helena Kaseya, Forsaken Soul.

Erykah Badu treedt momenteel op met haar nieuwe live concept, een intimate experience with Erykah Badu. Stem, piano en percussie gaan samen. Het is grotendeels improvisatie. Elke avond bouwen ze de voorstelling in real time op. En ze komt ermee naar de Bozar in Brussel op 14 oktober. Erykah Badu en Window Seat. 268 kilometer file. Richting kust op de E40 bijna 1 uur filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Aalter. Op de E34 naar Knokke 20 minuten tussen Oost-Eeklo en Damme. Op de Antwerpse ring richting Gent 35 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-West staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen een half uur op de E34 vanaf Melzele. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 20 minuten. Op de A12 vanaf Schelle 20 minuten. Op de E19 een half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E313 vanaf Massenhoven 45 minuten. In Ranst staat een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven ook 20 minuten. En bij Antwerpen-Noord staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 15 minuten tussen Bornem en de A12. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom 15 minuten tussen Ekeren en Stabroek. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe

0: en Wemmel. Andere vertragingen zijn beperkt. In Brussel zijn de tramlijnen 92 en 93 onderbroken tussen Louisa en Kruidtuin. Je vermijdt ook beter de omgeving bij de Treurenberg bij het Centraal Station. Het treinverkeer is onderbroken tussen Boeghout en Lier. Er zijn vervangbussen en dat blijft zo tot 18 uur.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Light My Fire van The Doors. Wij mensen zijn goed in muurtjes bouwen rond onszelf. En daar zit vaak iets achter. Het verlangen om voor iemand te zorgen, maar eigenlijk zelf die zorg nodig hebben. Daar heeft Trixie Whitley het over op haar laatste creatie. Trixie Whitley en Building Fences. MUZIEK

Je kan het kennen van Tina Turner of zelfs van Missy Elliott, die de sample gebruikte voor haar eerste solowerk. Dit is het origineel en Peebles, I Can't Stand the Rain. Tijdelijke liefde, Lenny Lenny, She Only Loves You in the Summertime. She dreams

0: Jamie Cullum, You're Not The Only One. Zometeen Un Homme et Une Femme uit de gelijknamige film uit 1966. Eerst dit, want er staat veel file. 264 kilometer file richting kust op de E40. Meer dan 1 uur filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Aalter. Op de E34 naar Knokke, 10 minuten tussen Oost-Eeklo en Damme. Op de Antwerpse ring richting Gent, 30 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 45 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-West staat een defect voertuig op de rechte rijstrook voor wie van Sint-Anna-Linkeroever komt en richting Gent wil. Naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 30 minuten extra. Op de E34 vanaf Melcele 35 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen Haven 20 minuten. Bij Antwerpen Noord is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 45 minuten. Op de E19 een half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst en op de A12 vanaf Schelle 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op andere plekken zijn de vertragingen beperkt. In Brussel zijn de tramlijnen 92 en 93 onderbroken tussen Louisa en Kruithuin. Je vermijdt ook beter de omgeving van de Treurenbergen bij het Centraal Station. Het treinverkeer is ook onderbroken tussen Boeghout en Lier. Er zijn wel vervangbussen en dat blijft zo tot 6 uur.
1: Radio 1.

0: Saint-Germain en Rose Rouge. Het is bijna 4 uur na het 14 nieuws. Zijn we terug met meer goede muziek en we blijven in Frankrijk.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 gasexplosies. Die gebeurden in een kantoorgebouw waar een Europees agentschap zit. De gewonden zouden 2 werknemers van gasmaatschappij Sibelgas zijn en ook 1 brandweerman. Ze kwamen ter plaatse omdat er bij werken per ongeluk in een gasleiding geboord was. Daarna waren er dus 2 explosies in het gebouw zelf. Dat is zwaar beschadigd, zegt Giorgio Lobianco, preventieadviseur van de Europese Unie.
6: De binnengebouw is wel goed aangetast. De vensters en zo binnen die zijn allemaal kapot. De liften die zijn helemaal opgeblazen en zo. Dus er zijn heel dikke fissuren in het gebouw zelf. Dus ik denk dat de stabiliteit zal moeten toch herzien worden.
5: In de Hoge Veenen in het oosten van ons land is vanmiddag brand uitgebroken in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Door de brand is de toegang afgesloten naar 4 gemeenten: Baalen, Jalais, Wem en Malmedy. Wie daar is, wordt gevraagd om zo snel mogelijk te vertrekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Die hebben drones ingezet om een beeld te krijgen van de omvang van de brand. En helikopters van de federale politie zijn onderweg met waterzakken. In Kroatië zijn al zeker 1 dode en 40 gewonden gevallen bij een zware bosbrand aan de kust. Meer dan 2000 bewoners en toeristen werden geëvacueerd. Volgens de brandweer is het een van de zwaarste branden uit de geschiedenis van Kroatië. En ook in de Eifel in Duitsland woedt een zware brand. Ongeveer 1800

0: 100 mensen werden geëvacueerd. Het vuur zou tot op 10 meter van de eerste huizen gekomen zijn. Nog maar 4 voedingsbedrijven hebben al een vergunning aangevraagd om hun gezuiverd afvalwater te laten hergebruiken in de landbouw. Vorige maand werd de procedure daarvoor vereenvoudigd, omdat de boeren dat water door de droogte hard nodig hebben. De Boerenbond hoopt dus dat meer voedingsbedrijven zo'n vergunning aanvragen, zegt Tessa de Prins van de Boerenbond.
1: In deze uitzonderlijke droogte en hitte is elk aanbod van water welkom. Die vereenvoudigde watertoelating heeft al wel voor extra aanbod gezorgd. De meeste bedrijven die momenteel water aanbieden zijn gevestigd in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Maar we krijgen ook vragen van landbouwers uit andere provincies, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Dus voedingsbedrijven die daar nog water ter beschikking hebben, mogen zo snel mogelijk een tijdelijke watertoelating aanvragen.
0: Zonnig en heel erg warm tot 37 graden. In het binnenland aan zee rond 30 graden. Morgen dan wat minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. En zondag nog rond 24 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Onderweg.

0: Ouais. The hold up. Hold up.
1: Serge Gainsbourg en Hold Up. Is het weekend begonnen? En anders beginnen we er nu aan met

Chick Chick Chick. En oh, als je houdt van soul, dan is de plaat van Dee Marlowe's zeker een luisterbeurt waard. Een paar nummers zijn in het Indonesisch, maar de thema's op het album zijn universeel. Liefde, verlies, verlangen. Dee Marlowe's uit Surabaya. Dit is The Hotel Malibu.

0: Hun debuutalbum heet No More Mr. Nice Guy en daarmee was de toon gezet. Hip-hop met een boodschap, gangstar en full clip. 252 kilometer file. Richting kust op de E40 bijna 1 uur filegolven tussen Erpenmeren en Aalter. Op de E34 naar Knokke 10 minuten van Melselen tot Vraassenen en tussen Oost-Eeklo en Damme. Op de Antwerpse ring richting Gent 40 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Berchem is een ongeval gebeurd. Naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 30 minuten extra. Op de E34 vanaf Melselen 20 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen haven 25 minuten. Bij Hoevenen en bij Ekeren is hinder door een ongeval. Op de E19 vanaf Sint-Job 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 40 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst staat een defect voertuig op de rechte rijstrook. Je verliest een half uur. En op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E314 richting Lumme is bij Park Midden-Limburg een ongeval gebeurd. Andere vertragingen zijn beperkt. In Brussel zijn de tramlijnen 92 en 93 onderbroken tussen Louisa en Kruittuin. Je vermijdt ook beter de omgeving van de Treurenberg bij het Centraal Station. En het treinverkeer is ook onderbroken tussen Boeghout en Lier. Er zijn vervangbussen en dat blijft zo tot 6 uur.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Je hebt één dag, zo'n dag nodig om een jaar door te komen. De ochtend nadat je verliefd bent geworden. Je kreeg de albumversie van Elbow en One Day Like This. Nu vakantie met Erte

De hitte moet je er wel bij nemen in het zuiden, al is het bij ons niet veel beter vandaag. Het zuiden van Erwtenbrekers. Dit is Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Was er eerst de openingszin of dit nummer? Als er een cultuurhistoricus luistert, ga daar gerust eens op los en laat het weten. Heaven must be missing an angel. Straks binnen een half uur is het 5 uur, dan is er de zomer vandaag met Vincent Bilot. Goedemiddag.
1: Dag Joren.
0: Waar gaan jullie het over hebben vandaag?
1: Ja, we kunnen toch niet anders dan het nog maar eens over de aanhoudende hitte te hebben. Hè? We hebben ons vandaag eens afgevraagd of onze indruk klopt dat er naast al die natuurbranden ook meer woningbranden zijn deze zomer. En of die dan ook te wijten zijn aan de hitte. Dat gaan we vragen aan de brandweer. We gaan het ook hebben over TripRank, die app die straatracen aanmoedigt. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke is een onderzoek gestart. De politie raadt ook ten strengste af om die app te gebruiken. Maar hoe werkt die nu eigenlijk, die app? Dat heeft collega Babette Mone uitgezocht, heeft hem gedownload. En ja, dan vragen we ons ook af wie daar nu precies achter zit en hoe het komt dat die plots zo viraal gaat, die app. Dat zijn vragen voor Stef Willems van Vias. En Tess Elst, die loopt straks ook even langs, want we staan voor een belachelijk druk sportweekend. Met echt voor elk wat wils. Het EK atletiek, het EK zwemmen, WK hockey, jumping, Van Aken. Je vindt ze allemaal op de buis natuurlijk ook. Maar ik wil van Tess weten waar wij Belgen allemaal eremetaal gaan scoren. Kwestie van toch op het juiste moment dan bij de radio of voor de tv te zitten. En verder hebben we het ook nog even over de goudkoorts in Dendermonde. Is je vast ook niet ontgaan? Heeft al een bijnaam. Enfin, ik heb hem de bijnaam gegeven, het Eldorado aan de Dender. Want iedereen is daar nu ook op zoek naar nog meer goud dat daar mogelijk te vinden is. En we gaan het ook nog hebben over het lot van een onfortuinlijke Schotse weervrouw. Als je wil weten wat haar lot was, dan ga je moeten luisteren straks.
0: Een bomvol programma. Straks om 5 uur de zomer vandaag.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Fantastische versie van Many Shades of Black van The Raconteurs met de stem van Adele. Er staat 259 kilometer file. Richting kust op de E40 is het 45 minuten filegolven tussen Erpenmeren en Aalter. Op de E34 naar Knokke, 10 minuten van Melcelen tot Vraassenen en tussen Oost-Eeklo en Damme. Op de Antwerpse ring richting Gent, 45 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 45 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, 20 minuten extra. Op de E34 vanaf Melcelen 20 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 30 minuten. Bij Hoevenen en bij Ekeren is er hinder door een ongeval. Op de E313 vanaf Massenhoven 40 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Er staat een defect voertuig. Op de rechterrijstrook 40 minuten. En op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Andere vertragingen zijn beperkt. In Brussel zijn de tramlijnen 92 en 93 onderbroken tussen Louisa en Kruittuin. Je vermijdt ook beter de omgeving van de Treurenberg bij het Centraal Station. En het treinverkeer is onderbroken tussen Boeghout en Lier. Er zijn vervangbussen en dat blijft zo tot 6 uur.
1: Radio 1, onderweg.

Hij brak pas door rond zijn 58ste. 10 jaar later overleed hij aan kanker. Wat een stem, de Screaming Eagle of Soul, Charles Bradley en zijn Lovebug Blues.

Nieuwe single van Phoebe Bridgers, Lost Boys. Straks na 5 uur is er de zomer vandaag met Vincent Bilot. Ik wens je een heel fijn weekend.

0: klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuwen onze teams naar de overwinning.
1: This is our ground.
0: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
2: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
3: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
2: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
4: Oh, happy bathroom to you.
5: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
6: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Gebeurt hier. En het
6: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
5: Het gebeurt hier. Maar ook het
7: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: De natuur staat in brand, maar zijn er deze zomer ook meer woningbranden? En hoe gevaarlijk is TripRank, de app die snelheidsduivels aanmoedigt om hun roekeloos rijgedrag te delen met anderen? De antwoorden zometeen in de zomer vandaag.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij gasexplosies in het centrum van Brussel vallen 3 gewonden. In de Hoge Venen woedt een natuurbrand. En in Frankrijk komt het sociale mediaverbod voor kinderen onder 15 er voorlopig niet. In de buurt van het Centraal Station in Brussel zijn 3 gewonden gevallen bij 2 gasexplosies in een gebouw van de Europese Unie. Een aannemer heeft tijdens werken per ongeluk een gasleiding geraakt. Wim de Mazenier, jij bent ter plaatse. Wat ben je daar nog te weten gekomen?
13: Wel, de gewonden zijn zeker 1 brandweerman en 2 arbeiders van gasmaatschappij Sibelga. Zij waren al 2 uur binnen het lek aan het dichten toen er 2 krachtige explosies hebben plaatsgevonden. De oorzaak daarvan is momenteel nog niet bekend. Maar volgens de preventieadviseur van het gebouw zou de schade binnen wel aanzienlijk zijn. Op het moment van de explosie was het gebouw al ontruimd, maar dus zeker 3 mensen zijn naar verluid zwaar gewond geraakt. Mogelijk is er ook nog een 4de licht gewonden, maar dat is nog niet bevestigd. Een uurtje geleden is ook minister van Binnenlandse Zaken Quintin toegekomen. Wat toch ja, doet vermoeden dat het ernstig is. Het lek zou intussen wel dicht zijn. En er is hier een veiligheidszone nog rond het gebouw met hinder voor het tramverkeer.
12: Dank je wel voor de stand van zaken, Wim. In de Hoge Venen in het oosten van ons land woedt een brand in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Het provinciaal rampenplan is afgekondigd. De toegang naar het natuurgebied is op dit moment afgesloten in 4 gemeenten: Balen, Jalais, Wijm en Malmedy. Wie daar in de natuur aan het wandelen is, wordt gevraagd om te vertrekken zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Er komen ook helikopters van de federale politie met waterzakken. Op dit moment is 80 hectare afgebrand. In Kroatië zijn al zeker 1 dode en 40 gewonden gevallen bij een zware bosbrand aan de kust. Meer dan 2000 bewoners en toeristen werden geëvacueerd. Volgens de brandweer is het een van de zwaarste branden uit de geschiedenis van het land. En ook in de Eifel in Duitsland woedt een zware brand. Ongeveer 1800 mensen werden geëvacueerd. Het vuur zou tot dicht bij huizen gekomen zijn. Het is vandaag de warmste dag van het jaar. Het kwik is al tot 35,9 graden geraakt in Ukkel. En warmte in combinatie met intense zon en weinig wind leidt nu ook tot veel ozon in de lucht. Daar kan je geïrriteerde luchtwegen en ogen van krijgen. Ouderen, kinderen en mensen met ademhalingsproblemen kunnen nu het best binnenblijven en buiten al zeker geen grote inspanningen doen. De rest moet gewoon opletten, zegt Roman Dumoulin van Iercel, waar de luchtkwaliteit opgevolgd wordt.
14: Zorgen maken niet, rekening houden kan wel, in de mate van het mogelijke. Het is niet het moment om uw persoonlijk record op de 10 kilometer te lopen.
12: De kust ontsnapt nog aan de extreme hitte, daar is het rond 30 graden. De zeebries lokte veel mensen naar daar en Gunter Joosse ging naar Nieuwpoort.
15: Ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier zit, want in Brussel is veel te warm.
16: Veel koeler dan in het binnenland, hè. Maar als ik op het nieuws zag, inderdaad, was het daar bijna 38 graden. Dus ja, hier voelen we dat niet.
17: Veel blije mensen hier op het strand van Nieuwpoort. Het is drukker dan normaal volgens de reddingsdienst. Ze proberen hier problemen te voorkomen, zegt hoofdredder Thomas Vereken.
18: Wij gaan rond adviseren ouders om de kindjes tussen 12 en 4 zoveel mogelijk uit de zon te weren. Zonnecrème aan te doen, heel veel water drinken. En we gaan ook al preventief rond met verdwaalarmbandjes.
19: Ik zie dat jullie hier zijn met jullie kindjes.
20: Ja, klopt.
19: Hebben jullie al gehoord van de verdwaalbandjes?
21: Ja, zijn die nu vandaag, zijn die vergeten, ja. Want we hebben afgelopen twee dagen.
17: Veel strandgangers beschermen zich goed tegen de zon.
22: Petjes aan, genoeg zonnecrème en af en toe bijsmeren nadat ze in de zee gaan, uiteraard.
23: Er zijn veel mensen dan daartegen kunnen, maar ik onder de paraplu en t-shirt aan, plakje op en genieten van de zee.
17: In een duik in zee verkoeld. Al is het water warmer dan ooit.
22: Anders is het heel koud en zou ik nooit in de zee gaan. En nu is het te doen.
12: Nog maar 4 voedingsbedrijven hebben een vergunning aangevraagd om hun gezuiverd afvalwater te laten hergebruiken door boeren. De procedure daarvoor is vorige maand makkelijker gemaakt, omdat de boeren dat water door de droogte goed kunnen gebruiken. De koepel van de voedingsindustrie, Fevia, gelooft wel dat er nog veel bedrijven zullen bijkomen. Aurélie Gert geeft een voorbeeld.
24: Bij het dienst Suiker kan je vanaf maandag 17 augustus ook water gaan ophalen en ze gaan ook water leveren aan de stad Tienen. Er zullen sowieso nog veel meer voedingsbedrijven volgen. Wij kunnen dat alleen maar toejuichen, want voedingsbedrijven zijn afhankelijk van de landbouw voor hun grondstoffen.
12: In Frankrijk komt er voorlopig toch geen verbod op sociale media voor kinderen onder 15 jaar. Dat heeft de Franse Grondwettelijke Raad beslist. Vorige maand werd daarover nog een officiële wet aangenomen. Frankrijk zou dan het eerste land in Europa worden waar sociale media verboden zijn voor kinderen. Maar nu is het verbod dus tegengehouden. Uitleg door Frank Renaud.
25: Dat is ongrondwettelijk, zegt de Franse Constitutionele Raad nu. Zo'n totaalverbod is een te grote aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Er wordt bijvoorbeeld geen verschil gemaakt tussen kleine kinderen en tieners. Bovendien worden ouders uitgeschakeld, terwijl die soms zelf kunnen beslissen wanneer hun kind wel of niet veilig op sociale media kan. Het verbod geldt voor heel veel verschillende sociale media en platforms. En het staat volgens de Constitutionele Raad niet vast dat die ook allemaal schadelijk zijn voor de gezondheid of de veiligheid van kinderen. Tot slot zegt de Raad dat niet goed is geregeld hoe iemands leeftijd straks wordt gecontroleerd. De Franse regering gaat de wettekst nu opnieuw bekijken en herschrijven. Het doel is om begin volgend jaar een aangepast sociale mediaverbod van kracht te laten worden.
12: Na de warmste dag van het jaar komen er vanavond en vannacht wolken met tegen de ochtend kans op een onweersbui in het westen. Morgen onweerachtig, we halen 24 graden aan zee en 31 in het centrum. Zondag meestal droog en dan nog rond 24 graden in het centrum. Dit nieuws begon met 2 gasexplosies in een kantoorgebouw in Brussel. 2 arbeiders en een brandweerman raakten gewond. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1. De zomer vandaag. Met Vincent Bilo.
9: Ja, jongens, bakken en braden bij 37 graden. Dan kan daar nog wel een heet en sexy plaatje bij, zeker. Dit is Beck. Welkom.

0: Klaas van Beck. Het is 5:10. Een hele goede middag.
1: De zomer vandaag.
0: Ik denk dat er in de annalen van 2026 niet genoeg papier meer is om alle hitterecords bij te houden. We zijn officieel de warmste dag van het jaar en ook de droogste, met een luchtvochtigheid die rond dit tijdstip ongeveer onder de 20% duikt in plaats van de normale 75% of 80%. Maar de droge hitte heeft tientallen mensen uit de buurt van Dendermonde vandaag toch niet tegengehouden om op goudjacht te gaan. Gisteren zijn daar bij renovatiewerken voor 9 miljoen aan goudstaven gevonden. Al dat goud is door de politie netjes opgehaald en weggebracht naar een veilige plek. Maar de collega's van het journaal die merkten dat er toch wat goudzoekers dachten om daar aan die bouwwerf van morgen nog een slagje te slaan.
2: Gisteren op niets gezien. En een keer komen kijken of dat er nog een blok gelagen, maar niet gevonden. Ga ik niet zeggen.
0: Nee, helaas, de reporter van het journaal had ook geen geluk. Wie die reporter wel heeft gevonden, is de jobstudent die de goudschat in kwestie heeft ontdekt. En ook die moest ruiterlijk toegeven dat hij heel even overwogen heeft om al dat goud gewoon zelf te houden. Het is te zeggen, hij was zo genereus om het te delen met zijn collega bouwvakkers.
3: Het eerste is inderdaad, je kunt dat hier wat verdelen met een paar mannen. En is dat een paar duizend euro, dan valt dat wel nog mee. Maar ja, 9 miljoen, dat is enorm veel geld. Dus je weet ook dat je dat nooit allemaal kunt houden en dat je dat wel moet aangeven.
0: Eigenlijk zegt deze jongen dus dat als het een ietsje lager bedrag was geweest, een bedrag dat hij zonder argwaan van de fiscus op zijn spaarboek had kunnen bijschrijven, dat hij die goudschat dus dan gewoon wel keihard voor zichzelf zou hebben gehouden natuurlijk. En trouwens, wie zegt dat hij echt 9 miljoen aan goudstaven gevonden heeft? Hè? Misschien was dat 18 miljoen. En ligt de andere helft gewoon al lang in zijn kelder. Eén ding is duidelijk, de goudkoorts heeft toegeslagen in Dendermonde. De stad die voortaan bekend zal staan als het Eldorado aan de Dender.

De nieuwe Matt Berninger. Zometeen duiken we in de wereld van het straatracen. Want snelheidsduivels hebben er een nieuw speeltje bij. En het gaat onze wegen niet veiliger maken. Op die wegen staat er trouwens 248 kilometer file. Veel mensen proberen de hitte te ontvluchten aan de kust. En vandaar dus 35 minuten filegolven tussen Sint-Nijs-Westrem en Aalter richting die kust. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne staat een defecte vrachtwagen op de middenrijstrook. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Veel files ook naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke door een defecte voertuig op de rechte rijstrook, een half uur extra. Op de E34 vanaf Melcelen, 10 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 20 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven, 35 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 40 minuten. En op de A12 vanaf Aartselaar, zo moet ik het zeggen, 10 minuten. Op de E313 richting Lummen is bij Geel-West de linker rijstrook afgesloten door een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Andere vertragingen op de ring zijn beperkt, maar het treinverkeer dat is wel onder

0: onderbroken tussen Boeghout en Lier. Er zijn vervangbussen en dat blijft zo tot 6 uur.
1: Radio 1.
2: De zomer vandaag.
0: Er circuleert een nieuwe app onder straatracers en snelheidsduivels. TripRank heet die. Met die app kun je autoritten bijhouden, maar vooral hoe snel je die ritten aflegt. TripRank registreert je gemiddelde snelheid, je topsnelheid, zelfs de snelheid waarmee je bocht neemt. Maar wat het vooral doet, die app, dat is jouw ritgegevens bijhouden in een online ranking. Een klassement dus. Hoe sneller je rijdt, hoe hoger je in die ranking staat. Dag Babette Mona.
3: Hallo.
0: Redacteur bij De Zomer vandaag. Jij hebt die app vandaag eens gedownload om eens uit te checken wat dat allemaal precies is eigenlijk. Hè?
3: Ja, inderdaad. Ik heb die zogenaamde rittentrekker, want zo noemen ze zichzelf, heb ik geïnstalleerd. En ik ga die zo meteen weer van mijn telefoon gooien vaststaan. Ah, ja? Want wat is dat? Ik vind het echt persoonlijk een heel degoutant ding. Maar het is dus officieel een rittentrekker. Eentje die, als je de disclaimer leest, gemaakt is voor, en ik ga even citeren, verantwoordelijke bestuurders. Hou je altijd aan de snelheidslimieten, gebruik nooit je telefoon achter het stuur en onthoud dat geen enkele statistiek je veiligheid of die van anderen waard is.
0: Vind ik wel heel goed.
3: Dat staat dus in die kleine lettertjes. Je zou denken, inderdaad, heel erg goed. Maar het is meteen duidelijk dat dat gewoon wat praat voor de vaak is. Een manier om zich juridisch in te dekken. Waarschijnlijk, want als je de app dan ineens open doet, dan blijkt dat die disclaimer, die was gemaakt voor verantwoordelijke bestuurders.
0: Ah, ja.
3: Maar de app eigenlijk totaal niet.
0: Ah, nee.
3: Want vanaf dan is het eigenlijk al aanzetten tot racen wat de klok slaat. Als je de app opent, krijg je meteen een snelheidsmeter te zien en dan ook dit geluid te horen.
4: Wow.
3: Ja, dat lijkt me niet een app voor iemand die...
0: Dat suggereert dat we gaan racen.
3: ...rustig aan de zone 30 wil houden, nee, ergens in de bebouwde kom. Dus ja, je krijgt dan ook meteen nog een aanbod om pro te worden. En dan krijg je onbeperkte toegang tot leaderboards en challenges. Dat impliceert toch ook dat we gaan spelen eerder dan dat we iets gaan tracken.
0: Mm-hmm.
3: Maar goed, voor wie geïnteresseerd zou zijn, ik hoop niet te veel mensen, een abonnement kost €35 per jaar of €6 per maand, allicht een prijs die de jongeren, waar de app zich toch vermoedelijk op het lijkt te richten, wel nog net kunnen betalen. Ik heb uiteraard geen pro-account genomen en het enige wat ik kon beginnen doen was meteen een rit beginnen tracken. En dan ziet het er inderdaad een beetje uit zoals Strava. Je drukt op play en je krijgt dan meteen te zien hoe hard je rijdt, wat je gemiddelde snelheid is, wat je topsnelheid is en ook waar de snelheidscamera's en de roodlichtcamera's staan. Dat krijg je er dan ook ineens bij te zien. En aan het einde van je rit krijg je dan een samenvatting. En het zijn dus die samenvattingen waar mensen mee uitpakken op sociale media. Je moet maar eens TripRank ingeven op YouTube. Het staat vol met filmpjes van mensen die echt totaal onverantwoorde dingen ondernemen. Allemaal volgens hetzelfde stramien en met dezelfde klank eronder ook. Eerst tonen ze wat hun GPS zegt dat je gaat krijgen. Dus bijvoorbeeld, ik wil van München naar Milaan rijden. Hoe lang ga ik daarover doen? En dan zeggen ze daarbij van, mijn GPS zei dat het zo lang ging duren. Of iemand zegt, het is onmogelijk om van plaats X naar Y te rijden in zoveel uur. En dan hoor je dit. Dan hebben ze zelf een film gemaakt van achter het stuur. En dan hun TripRank-statistieken met
5: Delta Airlines Flight 2998.
3: Ja, dus een soort van aankondiging vanuit een vliegtuig lijkt het dan, die ook heel erg abrupt stopt altijd. Ja. Dus ja, ze filmen zelf, dat is al een gigantisch probleem, want je ziet dan mensen die zichzelf filmen terwijl ze 278 kilometer per uur aan het rijden zijn.
0: 278?
3: Ja, Vincent, het is waanzin. Ik heb een filmpje gezien van mensen die van Noord-Frankrijk tot in Madrid gereden zijn in, hou je vast, 3 uur en 9 minuten.
0: Dat lijkt me heel... Hoe lang doe je er normaal?
3: Een normale mens doet daar 14 uur over.
0: 14 en zij?
3: Ja, en de app 3 uur en 9 minuten. En op het einde van die rit feliciteert de app je dan van, hoera, je hebt dik 10 uur sneller gereden dan de gemiddelde persoon. Alsof dat iets is om trots op te zijn, om te vieren. En dan krijg je dus een beeld te zien van... trouwens, deze rit was er eentje met 3 passagiers aan boord, die alle 3 ook lagen te maffen. En je krijgt dan een kaart te zien van de rit met een hele samenvatting. En dan zie je dus dat ze gemiddeld 288 kilometer per uur gehaald hebben.
0: Gemiddeld.
3: De topsnelheid was 357 kilometer per uur. En wat ze in TripRank hun high speed time noemen, dat is alle tijd die ze boven 268 per uur gereden hebben, was 123 minuten en 46 seconden. Dat zijn dan stats waar ze mee uitpakken. En de app toont dat dus echt alsof dat iets is om trots op te zijn. Een prestatie die je geleverd hebt, die

0: gevierd moet worden. En als je tot de snelste behoort, dan krijg je ook nog een beker waar dan bij komt van ja, proficiat, je was de tweede snelste in heel Frankrijk. En veel mensen reageren dan op die filmpjes. Wauw, tweede snelste in Frankrijk. Goed gedaan. Alsof ze echt in GTA zitten. Alsof het ja, geen echte straat is waar echte mensen zijn die je echt kan verwonden. Alsof je niet met je eigen leven speelt en dat van je passagiers en de medeweggebruikers. Het is ja, hallucinant.
1: Inderdaad, hallucinant. Bedankt, Babette, om die app eens even uit te checken. Ik begrijp ook meteen waarom federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke al een onderzoek naar de app heeft laten openen. Maar wie zit daar nu eigenlijk achter? Dat kan ik vragen aan Stef Willems van Vias. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Vertel eens, beste Stef, wie heeft TripRank ontwikkeld en uitgebracht? Wie zit daarachter?
2: Wel, ik moet zeggen, ik heb er tot een aantal dagen geleden nog niet van gehoord tot de collega's van HLN me daarover opbelden. En dan heb ik toch een klein beetje beginnen opzoeken. Vastgesteld, daar zit een of andere Serviër achter. Uros Mihailovic heet die. En die heeft een beetje een track record in dat soort applicaties die inspelen op nichegroepen. Waar dat altijd volgens hetzelfde stramien is, hè, langs de buitenkant lijkt dat allemaal kosher te zijn. Hè. Zoals ze net gezegd, die dekken zich mooi in en die zeggen ja kijk, we doen eigenlijk niks anders dan je rit dat je kan uploaden alsof het zou gaan over een mooie route in Noorwegen langs de fjorden, waar je zegt van kijk, je zou die autorit ook eens moeten maken. Mm-hmm. Maar niets is minder waar natuurlijk. Er wordt heel sterk ingezet op jonge mannen. En men gebruikt daar zelfs zeer laakbare marketingtrucken voor. Men geeft namelijk geld aan jonge gasten op TikTok om dergelijke filmpjes te maken. En per 1000 views worden die mensen zelfs betaald. En er is een soort draaiboek dat meegegeven wordt aan die jonge gasten van kijk, je moet zo'n filmpje op die manier maken zodanig dat het veel impact heeft. Dus het is echt ja, een zeer laakbare manier, verwerpelijke manier om een applicatie te vermarkten. Maar zoals net al gezegd, ja, dit is geen computerspelletje. Hè. Dit gebeurt op de openbare weg, mm-hmm. waar dat je wel degelijk ja, reële schade kan toebrengen aan mensen. Hè. In eerste instantie aan jezelf, maar natuurlijk aan alle anderen die op dat moment ook onderweg zijn.
1: Ja, dus die makers van die app, die betalen dus eigenlijk, als ik het zo zou kunnen noemen, een soort van snelheidsduivels-influencers om ja. dus filmpjes te delen en op die manier dus andere mensen ook naar die app te lokken. Juist. Intussen al 250.000 keer gedownload. In ons land ook al zeker meer dan 9.000 keer. Dat begint toch wel van een zekere omvang te zijn natuurlijk, hè? De impact van zo'n app.
2: Ja, ik denk dat is altijd heel dubbel. Dit soort applicaties, dit zal wellicht niet de enige zijn. Er zullen er nog van die aard zijn. Ik betwijfel dat er 9000 jongeren momenteel dat soort gedrag aan het stellen zijn. En het risico dat we daar nu over aan het spreken zijn, is natuurlijk dat sommigen daardoor getriggerd worden om die app net te gaan downloaden. Ja. Dat is altijd bij dat soort initiatieven de moeilijkheid daaraan. Bericht je daarover? Op welke manier bericht je daarover? Mm-hmm. Maar dit is eigenlijk niet iets nieuws. Hè. We kennen dat al langer, dergelijke initiatieven. Wat dat nieuw is, is de manier waarop dat in de markt gezet wordt, waar dat men zeer gericht in subgroepen, in nichegroepen jongeren gaat benaderen die heel gevoelig zijn. Jonge mannen die vaak met een chique wagen rijden, die gaat men zeer specifiek targeten om daaraan geld te verdienen en om die app te downloaden en zo te zorgen dat er een community is van hardrijders op onze wegen.
1: Ja, jullie hebben met Vias recent nog onderzoek gedaan, hè, naar de invloed van filmpjes van roekeloos rijgedrag. Zetten die aan om dat gedrag te kopiëren?
2: Ja, wat we vastgesteld hebben is een correlatie, geen causaal verband. Dus dat wil zeggen, wat we gezien hebben is dat meer dat jongeren dergelijke filmpjes zien, hoe meer dat ze ook rapporteren dat ze verkeersovertredingen begaan, zoals bijvoorbeeld door het rode licht rijden, gesloten spoorweg oversteken. En ook jongeren die tussen 18 en 26 die vaker een verkeersboete krijgen, zeggen dat ze ook vaker naar dat soort filmpjes gekeken hebben. Dat is voor de eerste keer in ons land dat op die manier bestudeerd is. In het buitenland bestond dat al langer. Er is ooit een onderzoek geweest naar de impact van The Fast and the Furious. En daar heeft men ook vastgesteld dat in de omgeving van bioscopen waar dat die film uitgezonden werd en waar dat het toepubliek rondreed, dat er harder gereden werd dan wanneer dat de jongeren bijvoorbeeld kwamen van een andere actiefilm. Nee. Maar dat is natuurlijk zeer de vraag. Ja, rijden ze harder omdat ze naar die film zijn gaan kijken of zijn ze naar die film gaan kijken omdat ze van nature al geïnteresseerd zijn in hard rijden en gevaarlijk rijgedrag.
1: Ja, dat is inderdaad een beetje de kip of het ei, maar ze hebben in ieder geval wel met elkaar

0: te maken. Zoveel is duidelijk. En dus TripRank, laten we er dan vooral maar geen onduidelijkheid over bestaan. Doe er vooral niet aan mee. We komen er inderdaad niet mee aan een veiliger verkeersattitude op de weg. Afwachten ook wat het onderzoek natuurlijk van minister Krukke oplevert. Maar alvast heel erg bedankt voor de uitleg. Stef Willems van Vias.
1: Graag gedaan.
2: Radio 1. Dit is De Zomer Vandaag.

0: Make Me Feel van Janelle Monáe.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Michael de Kok. Van op de expo van Bieke de Poorter in Westfront Nieuwpoort. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 1.
1: De zomer vandaag. Met Vincent Bilot.
0: Ja, we zijn nog maar half augustus, maar we kunnen nu al rustig stellen. De zomer van 2026 zal de geschiedenisboeken ingaan als de zomer van de bos- en natuurbranden. Van Bordeaux tot Athene en deze week is ook Kroatië aan de beurt. In de streek rond Split maken ze de ergste bosbranden uit de geschiedenis mee. Maar het zijn niet alleen bossen en weides die vlam lijken te vatten deze zomers.
6: Bij een brand in Ransberg bij Kortenaken is vanmiddag één woning volledig vernield en een aanpalende woning is onbewoonbaar door rookschade.
7: Bij het afvalverwerkend bedrijf Renewy in Houthalen in Limburg is kort na de middag brand uitgebroken.
8: Er woedt op dit moment een zwaar brand bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant.
9: In Leuven heeft het vanmiddag gebrand in een huis in de Spaarstraat achter het station.
0: Er lijken deze zomer dus ook opvallend veel woningen en andere gebouwen in brand te vliegen. Zijn er ook effectief meer woningbranden dan andere zomers? Of ligt het aan ons en zijn we door al die natuurbranden misschien te veel gefixeerd geraakt op al dat uitslaande vuur? Ik vraag het aan de brandweer. Goedemiddag, Arne de Waad.
10: Ja, goedemiddag.
0: Coördinator brandpreventie bij hulpverleningszone Oost-Brabant. U bent van wacht momenteel, dacht ik. Heeft u al moeten uitrukken vandaag?
10: Goed. We zijn al een aantal keer moeten uitrukken, maar nog niet voor een brandinterventie.
0: Oké, gelukkig. Maar het valt ons op het journaal, in het radionieuws, dat er meer branden zijn in woningen en industrie. Maar merken jullie dat bij de brandweer zelf ook?
10: Ja, we merken toch wel dat het een zeer brandactieve periode is. Dus dat het vrij druk is voor ons.
0: Ja.
10: We zien daar eigenlijk verschillende oorzaken. Dat kan gaan van bijvoorbeeld oververhitting van toestellen. Uw airco-toestel, dat is momenteel overuren aan het draaien. Door die warmte kan dat toestel al eens oververhit geraken en dan verder evolueren naar bijvoorbeeld een brand.
0: Ja, dus er zijn meer woningbranden of branden in huizen en gebouwen. En er zijn er ook van die echt kunnen toegeschreven worden aan de hitte en de droogte.
10: Ja, we zitten natuurlijk... Brand is vrij eenvoudig. Wij gaan altijd terugleiden naar de vuurdriehoek. En één punt daarvan is de energie. Door het feit dat alles veel warmer is, dat toestellen veel warmer zijn, is er al veel meer energie aanwezig en heeft het dus veel minder energie nodig om in brand te geraken.
0: Ah ja, oké. Wat zijn zo nog allemaal oorzaken die op een manier met de warmte en de droge lucht te maken hebben en die woningbranden kunnen doen ontstaan?
10: Ja, bij woningbranden zien we bijvoorbeeld een tijdje geleden al bijvoorbeeld een installatie van zonnepanelen die brand had gevat. Die zonnepanelen worden natuurlijk, die vangen die licht op, maar als die op je dak liggen, die gaan ook vrij warm worden. Bijvoorbeeld de pannen die eronder zijn, als dat allemaal zwarte pannen zijn, dan gaat dat zonnepaneel ook warm krijgen. Bij sommigen zit daar dan ook een microchip ingebouwd en als die te warm krijgt, kan daar ook bijvoorbeeld een brand aan ontstaan. En de industriebranden, het is daar juist in jullie intro gekomen, er zijn al een aantal industriebranden ook geweest, zeker bij afval verwerkingsbedrijven. Dat kan enerzijds zijn door bijvoorbeeld broei of zelfontbranding, door organismen die zich daar opgestapeld hebben in die hoop afval. Maar dat kan ook zijn bijvoorbeeld door, ja, alles is al warm, als daar bijvoorbeeld een aantal batterijen bij in liggen in dat afval, dat die door de hitte bijvoorbeeld beginnen te ontbranden.
0: Ja, maken de hitte en de droogte het voor jullie als brandweer ook moeilijker om branden onder controle te krijgen, om het geblust te krijgen?
10: Ja, zeker. Enerzijds, door het feit dat het veel warmer is, is het ook moeilijker om te gaan blussen. Zowel voor onze manschappen als ook om het tegen te houden. Als we kijken naar het zuiden bijvoorbeeld, door al die bosbranden dat er zijn, gaan er zich ook een aantal effecten creëren, waardoor dat er meer wind wordt aangewakkerd. En dat maakt het nu eenmaal dat die bosbranden zeer moeilijk te bestrijden zijn. Maar ook voor onze manschappen, de inzet bij als het buiten 5 graden is, of een inzet met je volledige belading van pak, adembescherming enzovoort, als het nu vandaag 37 graden is, dat is toch wel niet te onderschatten. Dan moeten we veel sneller onze manschappen alleen even laten een pauze laten nemen en andere manschappen inzetten. Dus dat is veel moeilijker aan te vatten.
0: Nee, het zijn overuren voor de brandweer, met dus duidelijk ook meer woningbranden en andere gebouwen deze zomer. Is er iets wat particulieren kunnen doen thuis om dat te vermijden? Want ik neem aan, je kan niet zomaar je zonnepanelen even demonteren omdat het heet is en ze de dag nadien opnieuw op je dak leggen natuurlijk. Maar zijn er andere dingen die je kunt doen?
10: Nee, inderdaad. Maar soms is het gewoon al een beetje slim omgaan. Ik zeg maar, ik zie nog altijd mensen die op dit ogenblik hun vuil bijvoorbeeld dan met een gasbrander gaan wegbranden of gaan barbecuen kort tegen een haag. Ja, als die haag vuur vat en die staat dan kort tegen je woning, kan dat ook een oorzaak zijn van die woningbrand. Een ander puntje is bijvoorbeeld het opladen van batterijen. Ga niet nu jouw fiets buiten in de zon plaatsen. Die batterij meestal in een zwart omhulsel, die kan dan al 60 graden hebben gewoon door de zonlicht die erop komt. Als je dan nog eens die batterij gaat opladen, nog energie gaat toevoegen, is dat ook zeker een mogelijk risico.
0: Dat zijn inderdaad heel erg handige tips om op zak te hebben voor de rest van die zomer, die wellicht nog wel een tijdje warm zal blijven. Enfin, volgende week ziet het er wat beter uit, maar goed, het is goed allemaal om te weten. Arne de Waard van de Brandweer, heel erg bedankt om even aan de lijn te komen.
10: Graag gedaan, tot de volgende keer.
11: Radio 1, de zomer vandaag.

0: The Zombies en Time of the Season. En die season, dat is nog altijd de zomer. En noem het maar gerust een sportzomer.
1: De zomer vandaag.
0: Die zomer is de zomer van de grote sportevents. We hebben uiteraard al wel het WK-voetbal gehad, de Tour de France voor mannen en vrouwen. Maar dat wil niet zeggen dat er niks meer in het verschiet ligt. Sterker nog, dit weekend is er heel veel sport. Het is, zoals we dat noemen bij de VRT, een sportweekend. Dag Tess Elst.
2: Hey, ja, inderdaad. Goedemiddag. Het is een druk sportweekend, maar ik heb gehoord dat het ietsje frisser wordt. Misschien zelfs gaat regenen, dus is dat niet ideaal om voor de tv te gaan zitten?
0: Het zal wel zijn om voor de tv te gaan zitten, of natuurlijk naast je radio, want
2: ja, daar gaat ook prima.
0: Van alles te horen zijn, ja. Uiteraard. Maar er staat enorm veel op het programma. Gids voor ons eens even door, Tess.
2: Je had het over het WK voetbal en de Tour. Liefhebbers van die sporten moeten niet wanhopen, want de voetbalcompetitie is gewoon alweer begonnen, dus daar kan je naar kijken. Er is ook het BK Gravel voor de wielerliefhebbers, maar er is nog veel meer dan dat. Er is al een tijdje het EK Atletiek dat bezig is, dat gaat dit weekend door. Het EK Zwemmen in Parijs kan je blijven volgen. En EK Turnen is er ook. Gaan we ook de finales van uitzenden. Dus dat is al heel veel. Dan wat minder bekend misschien, het WK Paardensport in Aken is ook volop aan de gang. En als ik nog even mag doorgaan, we hebben het WK Hockey natuurlijk, Vincent, dat begint. In eigen land, in Waver wordt dat gespeeld dit weekend.
0: Een stadion dat ze speciaal voor hebben uitgebreid.
2: Ja, inderdaad. Zo, ja. Dit weekend de eerste wedstrijden van de Lions en de Panthers. En dan is er ook nog, gaan we ook nog streamen, het BK Beach Volleybal. Dus dat kunnen de mensen bekijken. En de Belgian Cats, die gaan dan weer oefenwedstrijden spelen om zich voor te bereiden op hun WK. Dus je gaat ogen en oren tekort komen.
0: Amai, hè, ongelooflijk. Er zijn ook wel heel wat landgenoten die in actie komen. Misschien moet je ons even vertellen wanneer we voor hen achter onze tv moeten gaan zitten. Want er zijn er toch wel wat die ook wel kans maken op medailles op die EK's en zo.
2: Ja,
0: ook, hè?
2: Inderdaad. Dus natuurlijk, het BK Gravel, daar wint sowieso een Belg. Dus daar zit je goed. Ja. Bijvoorbeeld Wout van Aert, die doet mee. Die kan daar winnen. Dus dat is een makkelijke kans om te juichen voor
0: landgenoten. Dat is een no-brainer.
2: Ja. Dat is een no-brainer. Het WK Hockey, zoals ik al zei, dat begint pas. Nog geen medailles, maar natuurlijk morgenavond de eerste match van de Lions tegen Frankrijk. Zondagavond de Panthers tegen Nieuw-Zeeland. Dus toch ook al fijn om voor te juichen. Dan ja, het EK Turnen, daar is Lisa Vale, de vrouw waar we naar uitkijken. Morgen de toestelfinale op de sprong. Zij maakt kans op een medaille, EK Atletiek. Dan kijken we vooral naar de Belgian Tornadoes nog. Zondagavond laat, iets voor 11 uur, kunnen die een medaille pakken. En ook de 4x100 meter ploegen, zowel mannen als vrouwen, die kunnen wel eens verrassen met een medaille op dat EK. Dat is morgenavond, mogen mensen dat in hun agenda schrijven. En dan nog WK Paardensport, dressuur, Justijn Verbomen, u wel bekend, ik zie het meteen, Vincent.
0: Nee, toch niet helemaal.
2: Die kan ook, die heeft een reële kans om een medaille te pakken op dat WK, dat is voor morgen.
0: Maar zelfs de paardensport heeft er ons echt wel op een drafje doorheen
2: gekomen. Ja, goed, hè?
0: Ja, absoluut.
2: Maar, dan wil ik nog zeggen, dat is allemaal dit weekend, maar vanavond, mensen die over een uurtje, iets minder dan een uur, al willen juichen, dan is het voor Roos van Otterdijk te doen op het EK Zwemmen in Parijs. Dan gaat ze haar titel verdedigen op de 100 meter vlinderslag. Dus dat is een eerste kans om al het weekend vierend in te gaan om 6:30.
0: Super. En dat valt natuurlijk allemaal te volgen bij Sportza. Hier op Radio 1, op tv, via sportza.be. Ik zal VRT Max ook nog gewoon even noemen. Op al die kanalen ga je dat allemaal kunnen volgen. Heel erg bedankt om ons helemaal bij te praten.
2: Dat is heel graag gedaan.
0: Waar kijk je eigenlijk zelf het meest naar uit?
2: Ja, mag ik dan misschien verrassen met toch paardensport? Want
0: is het waar?
2: Dat is mijn eerste liefde in de sport. Dat heb ik zelf altijd gedaan. Dus ik heb dat deze middag ook al collega's met hand en tand uitgelegd waar ze op moeten letten. Dus dat ga ik morgen ook doen.
0: Oké, maar wat gaan jou vooral horen dit weekend tijdens het WK?
2: Het WK hockey. Ik zit in de studio bij de hockeywedstrijden.
0: Alright. Veel plezier.
2: Dank je.

0: Accelerate, met een nummer dat Dua Lipa bij haar laatste passage aan ons land heeft gecoverd. Hè. Sensualité. En als je een slechte dag hebt gehad vandaag, bedenk dan dat je ook Judith Ralston had kunnen zijn. Judith Ralston is zo'n beetje de Schotse Sabine Hagedoren. Ze presenteert al meer dan 20 jaar het weer op de Schotse BBC. Tot eenieders tevredenheid. Maar deze week mocht ze, bij wijze van uitzondering, is het weer brengen op de nationale BBC. Die dus ook in het hele land bekeken wordt. En die Britse natie, ja jongens, die verslikte zich in haar kopje thee, want ze verstonden geen fluit van wat ze zei.
1: Hello there. A tale of two halves as far as the weather is concerned this afternoon, with the northern half of the UK seeing fairly frequent showers, and there'll be thundery in nature across western parts and Northern Ireland. But hanging on to the dry.
0: Ik vind dat nog wel meevallen. Een beetje een Schotse tongval natuurlijk, dat wel. Maar de BBC werd overstelpt met klachten, maar werkelijk overstelpt. Het was al niet erg genoeg dat ze het weer presenteerde in een plat Schots accent. Nee, nee, ze mompelde ook maar wat. Ze sprak veel te stil en ze deed niet eens moeite om te articuleren. Ja, de BBC die neemt het in een reactie op voor haar, ja, dat hoort ook natuurlijk, en zegt dat de slechte verstaanbaarheid van de weervrouw, dat die eigenlijk te wijten was aan technische problemen. Een slecht microfoontje dat ook nog eens slecht was afgesteld, dat was de uitleg. Judith Ralston, haar avontuur bij de grote jongens en meisjes van de nationale BBC was echter wel van eerder korte duur, want je raadt het al, ze is intussen weer gewoon aan de slag bij de Schotse BBC. Waar ze haar dus zeker gaan verstaan. Ja, heel Schotland is wel in zijn wiek geschoten natuurlijk, want daar vinden ze het ja, een zoveelste bewijs van de minachting van de Engelsen voor de Schotse taal en voor de Schotse cultuur. Dat kun je wel inbeelden natuurlijk. Hoe zeiden ze dat ook alweer in Trainspotting?
2: It's shite being Scottish! We're the lowest of the low! The scum of the fucking earth!
0: Och, arme, die Schotten. Ja. Al zijn ze natuurlijk wel zelf begonnen met rokken dragen, dat moeten we er ook wel bij vertellen. Dat natuurlijk wel.
2: Shipping!

0: Cupid.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: 1996.
3: Heel onbezorgde andere tijden.
2: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
4: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
2: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
3: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
2: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
3: Er is een voor- en een na-Dutroux.
2: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders. Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
8: Wat doet 9 maanden op zee met een militair? Hoe gaat het vandaag in Afghanistan na 5 jaar Taliban-bewind? En van wie is de goudschat van 9 miljoen euro? Zometeen in het kwartier.
1: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 6:00, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij 2 gasexplosies in het centrum van Brussel vallen 3 gewonden. In de Hoge Venen woedt een natuurbrand. En in Frankrijk komt het sociale mediaverbod voor kinderen onder 15 er voorlopig niet. In de buurt van het Centraal Station in Brussel zijn 3 gewonden gevallen bij 2 gasexplosies in een kantoorgebouw van de Europese Unie. Een aannemer raakte tijdens werken per ongeluk een gasleiding. Wim de Mazeneer, jij volgt de situatie daarop. Wat kan je vertellen over de gewonden?
11: Wel, er blijft nog veel onduidelijk over de gewonden. We weten dat zeker 1 brandweerman en 2 arbeiders van de gasmaatschappij Sibelga gewond zijn geraakt. Zij waren het gaslek aan het dichten toen er plots 2 krachtige explosies hebben plaatsgevonden. De oorzaak daarvan is nog niet bekend. En hoe erg de 3 gewonden eraan toe zijn, weten we voorlopig nog niet. Men wil daar voorlopig niets over zeggen, omdat de families nog niet zijn ingelicht. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin is hier deze namiddag wel aangekomen. En dat doet toch vermoeden dat het toch ernstig moet zijn. De schade in het gebouw zou in elk geval aanzienlijk zijn. Het lek is intussen gedicht, maar er is wel nog altijd een veiligheidszone rond het gebouw. En het tramverkeer is hier ook nog altijd onderbroken.
10: Dankjewel, Wim. In de Hoge Venen in het oosten van ons land is 60 hectare natuur verwoest door een brand tussen Eupen en de Barak Michel. Het hele natuurgebied van de Hoge Venen is afgesloten. Wandelaars mogen er dus niet in. En het provinciaal rampenplan is afgekondigd. Vlaming Achille is op weekend in de buurt en ziet veel rook.
12: We zijn hier aan de bosbranden bij de Hoge Venen. We waren van plan om een wandelweekend te doen. En vandaag gingen we 40 kilometer wandelen rond het meer Gillet. Maar we kregen een bi-alert dat we onmiddellijk moesten vertrekken. En dus we hebben beslist om terug te gaan naar onze kampeerplek in een van de 4 getroffen gemeenten. En we zijn aan het zoeken naar een nieuwe slaapplek, omdat we niet weten of ze daar kunnen verblijven.
10: De brandweer gebruikt onder meer quads om de brand te bestrijden. En de federale politie zet ook een helikopter in om met waterzakken vanuit de lucht te blussen. Er zijn voorlopig geen huizen bedreigd. In Ukkel is vandaag net geen 36 graden gemeten, de warmste dag van het jaar. Aan de kust was het wat draaglijker en dat lokte veel volk. Gunter Joossen ging naar Nieuwpoort.
13: Ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier zit, want in Brussel is veel te warm.
14: Veel koeler dan in binnenland, hè. Maar als ik op het nieuws zag, inderdaad, was het daar bijna 38 graden. Dus ja, hier voelen we dat niet.
15: Veel blije mensen hier op het strand van Nieuwpoort. Het is drukker dan normaal volgens de reddingsdienst.
0: Ze proberen hier problemen te voorkomen, zegt hoofdredder Thomas Vereken.
15: Wij gaan rond adviseren ouders om de kindjes tussen 12 en 4 zoveel mogelijk uit de zon te weren, zonnecrème aan te doen, heel veel water drinken. En we gaan ook al preventief rond met verdwaalarmbandjes.
16: Ik zie dat jullie hier zijn met jullie kindjes.
17: Ja, klopt.
16: Hebben jullie al gehoord van de verdwaalbandjes?
18: Ja, nee, dat zijn die nu vandaag. Zijn die vergeten? Ja. Want we hebben afgelopen twee dagen.
0: Veel strandgangers beschermen zich goed tegen de zon.
16: Petjes aan, genoeg zonnecrème en af en toe bijsmeren nadat ze in de zee gaan, uiteraard.
19: Er zijn veel mensen dan daartegen kunnen, maar ik onder de paraplu en t-shirt aan, plakje op en genieten van de zee.
0: In een duik in zee verkoeld. Al is het water warmer dan ooit.
16: Anders is het heel koud en zou ik nooit in de zee gaan. En nu is het te doen.
10: In de hitte gaat vanavond de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen van start. Een wandeltocht van 100 kilometer. De route wordt niet aangepast, maar Ilse Robijn van de organisatie heeft wel enkele tips voor de deelnemers.
20: Wij roepen nog altijd onze deelnemers op om goed voorbereid naar hier te komen. Zeker goed pet te dragen, drinkbus mee te pakken, geregeld te drinken. Enorm belangrijk, zonnecrème niet vergeten, eventueel een natte doek in de nek te leggen. We hebben al onze vrijwilligers goed ingelicht over wat is nu hittestress. Dus zij zijn heel alert om onze deelnemers in het oog te houden.
10: Toch is buiten intensief sporten op dit moment geen goed idee, want er hangt ook veel ozon in de lucht. Ozon is een gas dat typisch ontstaat op warme dagen zonder wind en het kan je luchtwegen en ogen irriteren. Het is beter om te wachten met sporten tot morgen vroeg, zegt Romain Dumoulin van Ircel, waar de luchtkwaliteit op gevolgd wordt.
21: De ozonconcentraties eilen een beetje na op de temperaturen. Dus als vanavond laat kouder wordt, dan zullen die ozonconcentraties nog net iets hoger zijn ook. Dus het advies als u wil sporten is om dat 's morgens vroeg te doen. De ozonconcentraties dalen gedurende de nacht en morgenochtend zullen die op het laagste punt zijn.
10: Ook morgen overdag zal er weer veel ozon in de lucht hangen. In Frankrijk komt er voorlopig toch geen verbod op sociale media voor kinderen onder 15 jaar. De Franse Grondwettelijke Raad houdt het verbod tegen. President Macron wilde het sociale mediaverbod graag invoeren tegen het begin van het schooljaar, maar dat zal dus zeker niet meer lukken. Uitleg door Frank Renaud.
22: Dat is ongrondwettelijk, zegt de Franse Constitutionele Raad nu. Zo'n totaalverbod is een te grote aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Er wordt bijvoorbeeld geen verschil gemaakt tussen kleine kinderen en tieners. Bovendien worden ouders uitgeschakeld, terwijl die soms zelf kunnen beslissen wanneer hun kind wel of niet veilig op sociale media kan. Het verbod geldt voor heel veel verschillende sociale media en platforms. En het staat volgens de Constitutionele Raad niet vast dat die ook allemaal schadelijk zijn voor de gezondheid of de veiligheid van kinderen. Tot slot zegt de Raad dat niet goed is geregeld hoe iemands leeftijd straks wordt gecontroleerd. De Franse regering gaat de wettekst nu opnieuw bekijken en herschrijven. Het doel is om begin volgend jaar een aangepast sociale mediaverbod van kracht te laten worden.
10: Het wordt wat minder warm de volgende dagen. Vanavond en vannacht komen er wolken met tegen de ochtend kans op een onweersbui in het westen. Morgen onweerachtig, we halen 24 graden aan zee en 31 in het centrum. Zondag meestal droog en dan nog rond 24 graden in het centrum. Dit nieuws begon met twee gasexplosies in een kantoorgebouw in Brussel. Twee arbeiders en een brandweerman raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
23: Richting kust op de E40. 1 uur filegolven tussen Sint-Nijs, Westrem en Aalter door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring naar Gent een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne staat een vrachtwagen in pannen op de middenrijstrook. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 10 minuten extra. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven een kwartier. Op de E19 ook een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten en 20 op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Verder is in Beersel een ongeval gebeurd. Naar Leuven een kwartier file op de E314 in Lummen door een defect voertuig op de rechterrijstrook.
24: 250 dagen op een vliegdekschip.
25: Geen haven, geen duidelijke einddatum.
26: Als je een schip 9 maanden op zee, zo'n bemanning, daar vraag je echt wat van dan.
27: De omstandigheden zijn ook wel, denk ik, deel van het verhaal.
24: Voedseltekorten, schimmel in de douches.
26: En ik hoop dat dit schip nu even aan zijn rust toe kan komen.
8: Wat doet al die tijd op zee met een militair?
27: Morgen is het exact 5 jaar geleden dat de Taliban de macht overnam in Afghanistan.
28: It was a bad time for us.
1: we were in a war, but now it's a time of peace.
2: Je kan je afvragen of je je vakantiegeld wil gebruiken om de kas van de Taliban te spekken, maar het is nog nooit zo veilig geweest.
8: Hoe is het in Afghanistan na 5 jaar Taliban-bewind?
1: Oh my god!
0: In Dendermonde hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goud ontdekt.
3: 9 miljoen euro. En dat zat in de muur? Of?
2: Ja, het zat in ook echt een soort kist.
4: We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering.
8: En hoe kan je nu te weten komen van wie dat goud is? Niet van mij, helaas. Ik ben Jasper Verhulst. Welkom bij Het Kwartier. Hoor je dat? Dit is het geluid dat 5000 Amerikaanse matrozen al bijna 9 maanden horen. Ik zou knettergek worden. Het gaat om de bemanning van de USS Abraham Lincoln. Een Amerikaans vliegdekschip dat door de oorlog met Iran onverwacht naar het Midden-Oosten werd gestuurd. Hun missie duurt al veel langer dan gepland.
5: The USS Lincoln has not docked at a port for more than 250 days, making it one of the longest deployments in modern history.
8: En dat begint te wegen. Er is te weinig eten en de douches zijn beschimmeld.
6: They had endured food shortages and rationing, as well as water shortages, the inability to take showers or hot showers for quite a bit of time.
8: En ook de families van de matrozen maken zich zorgen, vooral over hun mentale gezondheid.
6: It's been difficult. It's longer than she's experienced.
8: Sommige matrozen zouden zelfs geprobeerd hebben om overboord te springen.
7: I miss my family and I'm ready to go home.
8: Wat doet zo'n lange tijd op zee met een mens?
17: Ja, 9 maanden is toch wel uitzonderlijk lang. Voor een vliegdekschip is het al langer dan het gemiddelde militaire schip. Maar je moet toch rekenen wanneer een schip voor een maand of 3-4 weg is. Dat is al een missie van een redelijke duur. Als het naar 6 tot 9 maanden gaat, is het echt een lange duur en moet er toch wel speciale aandacht gaan naar de bemanning.
8: Mijn stuurman vandaag is Wim Robberecht.
17: Ik ben voormalig vice-admiraal, baas van de Belgische marine geweest in mijn loopbaan en momenteel ben ik gepensioneerd. Ik heb het zelf ook ooit eens meegemaakt waar ik vertrokken was voor een 3-maandelijkse missie. En net voor het einde wordt die missie verlengd met nog eens 3 maanden. Toen was ik 6 maanden van huis. Dat bracht enige stress mee. Je zit met veel mensen op een kleine oppervlakte voor een lange tijd.
28: It's 5000 folks living on a piece of floating metal together. You don't have privacy.
17: Collega's kunnen op de zenuwen werken, dus dat kan soms spelen. En als die mensen verdwijnen niet, die zijn samen met jou aan boord. Dus dan lopen de spanningen op. Er kunnen ook spanningen optreden door nieuws van het thuisfront. Omdat je juist geconnecteerd bent bijna dagelijks via de sociale media, kunnen er allerlei berichten binnenkomen die in je hoofd blijven rondspelen en die je afleiden van eigenlijk je professionele taak. En op die manier creëer je natuurlijk voor elk bemanningslid een aparte emotie. En hoe langer die missie duurt, hoe meer dat je daarvoor moet opletten.
8: En daarom is er aan boord ook heel wat ondersteuning.
17: De militairen hebben altijd de gewoonte gehad om naar langdurige missies een almoezenier mee te hebben. Onze vroegere padres, zoals we ze noemden. Vandaag de dag zijn die ook nog een keer aangevuld door wat wij noemen raadgevers mentale operationaliteit. Het zijn eigenlijk psychologen die af en toe meekomen voor een bepaalde duur van de missie. En die eigenlijk een vinger aan de pols houden om te zien hoe is het gesteld met de bemanning. Zodat de missie zelf niet in het gedrang gaat komen door mensen die eigenlijk gaan uitvallen puur om emotionele redenen.
8: En matrozen proberen ook op andere manieren hun zinnen te verzetten.
17: Fysiek is ook een goede uitlaatklep om eigenlijk uw stress een keer van u af te werken. En natuurlijk, normaal gezien, tijdens een missie voor de kleinere schepen type fregat, die gaan ongeveer alle 2 à 3 weken gaan die eens een haven binnen om te herbevoorraden. En dan zijn er ook ontspanningsmomenten aan de wal. En dat decompresseert eigenlijk ook de gemoedstoestand van de mensen.
8: En als het echt niet meer gaat, kan een matroos ook ontscheept worden.
17: Dat gebeurt, laten we zeggen, elke zending van lange duur toch wel 1 of 2 keer. Waarbij dat je mensen naar huis stuurt, liefst niet alleen, om te zorgen dat ze toch zeker een veilige reis hebben, begeleid je ze eventueel naar huis.
8: Maar zover hoeft het voor deze matrozen niet te komen, want de verlossing lijkt in zicht. Een nieuw vliegdekschip zou koers zetten naar het Midden-Oosten.
29: A US official tells NBC News the USS George Washington is expected to deploy to the Middle East. It will replace the USS Abraham Lincoln.
17: Dat is voor hun een horizon, licht op het einde van de tunnel. Ze weten dat er een wisseloplossing aankomt. Dat zal dan nu misschien nog wel een paar weken duren. dat zullen ze er nog wel bij kunnen hebben. Ze staan nu sowieso nog de terugreis tot in Amerika, staat hier ook nog voor de boeg. Waarschijnlijk zullen ze eerst wel ergens gaan aanleggen in de Middellandse Zee, alvorens de oversteek te doen van de Atlantische Oceaan. Maar dat is waarschijnlijk de druk van de ketel. En een keer dat de druk van

0: completion of our withdrawal from Afghanistan.
1: Afghanistan political leaders gave up.
2: You know, go back to the dark era.
3: 5 jaar later zijn de Taliban nog altijd aan de macht.
4: In the city of Kabul.
3: Op straat is het volgens sommige Afghanen veiliger geworden, maar voor vrouwen en meisjes zijn de regels strenger en strenger.
5: 2.4 million girls have now been excluded from accessing secondary education since 2021.
3: Ik kan praten met iemand die onlangs nog in Afghanistan was.
6: Hallo, daar zijn we. Ja, mijn naam is Davy Boerema. Ik ben Zuid-Azië-correspondent voor voornamelijk de NOS. En zo 3 weken geleden was ik in Afghanistan.
3: En wat ik me dan meteen afvraag, kan je daar wel veilig rondlopen als vrouw?
6: Nou, je mag niet alleen rondlopen, dat is het sowieso al. Dat was een hele rare gewaarwording, dat elke keer als je naar buiten wil gaan, dat je niet gewoon de deur open kan trekken en achter je dicht kan doen, maar dat er dus een man met je mee moet. Ik voelde me wel veilig. Dat is voor Afghaanse vrouwen natuurlijk anders. Je ziet wel Talibs rondlopen met geweren. Dat vond ik heel onwerkelijk. Van die hele grote geweren. Mannen die dat zo achterloos om hun schouder heen hangen. Dat is wel wat anders. Niet per se onveilig, maar dat is wel een beetje anders dan je gewend bent.
5: Afghanistan girls and women have the right to learn. That's a basic human right.
3: En je bezocht daar ook een meisjesschool. Wat heb je daar gezien?
6: Ik ben naar een meisjesschool geweest waar meisjes tot 12 jaar onderwijs volgden. Want dat mag in Afghanistan. Na 12 jaar komen ze thuis te zitten tussen de 4 muren van hun eigen huis. Want dan mogen ze eigenlijk niks meer. Ze mogen niet werken, ze mogen niet naar school, ze mogen niet doorstuderen. Maar ik was dus op een school waar meisjes nog steeds gestimuleerd werden om toch aan een toekomst te denken. Omdat de hoofdlerares ook zei, ja, de Taliban is nu dan wel aan de macht, maar ze hebben eigenlijk nooit gezegd dat onderwijs voor meisjes gestopt moet worden. Ze hebben gezegd dat het nu gestopt wordt omdat het niet veilig genoeg is. Dus zij hield hoop dat er verandering kwam. En nou ja, heel veel Afghanen denken ook wel, de Taliban zitten nu, maar dat kan over 5 jaar ook weer anders zijn. Dus je moet nadenken over je toekomst. En op de school waar ik was, werd dat gedaan door meisjes te motiveren om na te denken over wat voor een beroep ze dan later wilden hebben. Ja, dat was aan de ene kant heel hoopvol, maar aan de andere kant ook heel triest. Omdat je weet dat deze meisjes die ik ontmoette waren 11 jaar oud, die hebben nog maar 1 jaar school. En dan houdt het toch gewoon echt op. Ja, er lopen hier allemaal vrouwen naar binnen die door hun mahram, de mannelijke begeleider die ze hier in Afghanistan moeten hebben, worden zij afgezet bij het hek van de gezondheidskliniek. En dan lopen ze allemaal naar binnen en de mahram staan hier allemaal buiten te wachten.
3: Je hebt daar ook een kliniek bezocht voor vrouwen. Wat was jouw indruk daar?
6: Wat je ziet, vooral voor vrouwen wederom, dat die gezondheidszorg afneemt omdat er steeds minder vrouwelijke dokters komen. Want die worden niet meer opgeleid. Die kunnen niet meer studeren in Afghanistan. Dus wat doe je dan als je vrouw-specifieke zorg nodig hebt, zoals een gynaecoloog, of als je gaat bevallen, een vroedvrouw, een dokter om je bevalling te begeleiden? Uit cijfers blijkt dat, geloof ik, minder dan 10% van de bevallingen in Afghanistan onder professionele begeleiding gebeuren. En dat betekent dat het land is met het hoogste moeder- en kindsterfte tijdens zo'n bevalling. Dus de gevolgen en de impact voor vrouwen en de gezondheid voor vrouwen zijn extreem.
7: Habibi, welcome to Afghanistan!
3: En is het land ook echt veiliger geworden?
6: Nou, dat is de paradox natuurlijk. Afghanistan is veiliger geworden omdat de groep die verantwoordelijk waren voor de aanvallen, de Taliban, nu aan de macht zijn. En het is hen er alles aan gelegen om te laten zien dat het land stabiel is onder hun macht.
8: 5 awesome reasons to visit Afghanistan.
9: This is what it's like to bring a group of tourists to Afghanistan.
6: Ja, dat is wel opvallend, hè? Dan heb je dus een land waar vrouwen zo worden onderdrukt. Dus de Taliban heeft als regels naar de eigen bevolking zulke repressieve regels. Maar tegelijkertijd komen er allemaal jonge mannen binnen die vloggend het land doorrijden, alles kunnen doen, met de Taliban aan tafel kunnen zitten, lunch kunnen hebben, elk cultureel monument, elk park. Want vrouwen mogen parken niet in, maar deze jongens kunnen er allemaal heen. En die worden met open armen ontvangen. Je kan je afvragen of je je vakantiegeld wil gebruiken om het de kas van de Taliban te spekken, want dat is effectief wat je doet als je naar Afghanistan gaat.
3: Stel je voor, je bent 18, het is zomer en je wil als jobstudent wat extra centen verdienen. Je gaat aan de slag bij een bouwfirma op een groot renovatieproject in Dendermonde en plots zie je iets schitteren.

0: We moesten door een stuk fundering waar we niet door geraakten en dat hebben we dan moeten wegschieten. Bij het wegschieten zagen we opeens iets goud liggen en ik dacht dat we muntstukken van een euro hadden gevonden, allemaal op een rij. Maar wanneer we het klompje zagen, wisten we dat het over iets anders ging.
1: Ja, iets anders was het zeker. In de muren van de kelder vonden ze een kist vol gouden munten en goudklompen. Samen goed voor ongeveer 9 miljoen euro. Goh, misschien had ik zelf wel snel een muntje weggestopt, maar bouwvakkers, dat zijn blijkbaar eerlijke mensen. Ze hebben de politie gebeld en het is nu het parket dat alles opvolgt.
2: Wij zijn dan ingelicht om na te gaan hoe dat geld daar terechtgekomen is. En dan zal er ook later moeten uitgemaakt worden wie nu eigenlijk de rechtmatige eigenaar is van het goud.
1: Het gebouw is vandaag van het CAW Oost-Vlaanderen. Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Zij helpen onder meer mensen die dakloos zijn. Maar het goud is dus niet automatisch van hen. Daarvoor moet er eerst een onderzoek gebeuren.
3: Ik ben Pieter Jan Dekkers. Ik ben docent historische archeologie aan de KU Leuven. Qua onderzoek ben ik ook heel veel bezig met metaaldetectie, de hobby metaaldetectie en wat dat met zich meebrengt qua publieksfondsen en hoe we daar als wetenschappers, maar ook vanuit een goed erfgoedbeleid, een goed archeologisch beleid, mee moeten omgaan. Dus in die zin is die schatvondst in Dendermonde natuurlijk iets dat best interessant is voor mij.
1: En ook voor mij. Alleen weet hij wel beter dan ik hoe we nu te weten kunnen komen van wie dat goud is.
3: Het eerste wat politie in dit geval, en ik denk dat de vondst daar gedeponeerd is, wat zij zullen doen is nagaan wat is de datering van die munten. Er zitten gouden munten bij. Doorgaans, zeker voor de recentere periodes, zal daar een jaartal op staan. Dus dat geeft direct al een indicatie van over welke periode we het hebben. En wat numismaten dan gaan doen, als ze met een muntschat geconfronteerd worden om die te dateren, gaan ze op zoek naar de jongste munt, de sluitmunt, zoals dat heet.
1: Ja, kleine aanvulling vanuit de montagekamer. Een numismaat is een kenner van munten. Maar ga vooral verder, Pieter Jan.
3: Munten met een hoge intrinsieke waarde vanuit het metaal dat ze bevatten, die kunnen heel lang circuleren. Dus die schat kan eigenlijk over een vrij lange termijn, decennia, misschien zelfs langer, tot stand gekomen zijn. Dus om te weten wanneer die schat dan effectief gedeponeerd is, moet je gaan kijken naar de jongste munt in het ensemble. En dat noemen we de sluitmunt. En die geeft natuurlijk een jaartal waarna die schat pas kan gedeponeerd zijn.
1: Oké, dat was dus stap 1, de datering. Over naar stap 2.
3: In dit geval zou ik verder ook kijken naar de context. Wat weten we over de omgeving van die vondst, de omstandigheden waarin die vondst is neergezet. In dit geval als die ingemetseld is, ja, dan heb je misschien wel interessante informatie vanuit de bouwgeschiedenis, de bouwhistorie van dat gebouw zelf. Wanneer is dat gebouw daar neergezet? Die muur waarin die schat ingemetseld was, is dat een verbouwing van op een bepaald moment? Dus daar kun je gaan kijken naar de muren zelf, de opeenvolging waarop die gebouwd zijn. Bouwarcheologie of muurarcheologie heet dat. Maar evengoed moet je gaan kijken naar archieven om die bouwhistorie te gaan begrijpen. En in de archieven ga je dan bijvoorbeeld in het primitief kadaster, dat vanaf ongeveer de Belgische onafhankelijkheid alle eigenaars van gebouwen gaat bijhouden, kun je de eigenaar ook gaan bepalen. Dat zal een zeer grote hulp zijn in het niet alleen het dateren van de vondst, maar ook te gaan bepalen ja, wie was hier eigenlijk de persoon mogelijk die die schat heeft verborgen. Want we mogen er natuurlijk van uitgaan als hij die schat verborgen heeft, zal hij die waarschijnlijk ook wel willen recupereren hebben. Dus daar is nog een bijkomende vraag, waarom is dat dan niet gebeurd uiteindelijk? Is die persoon moeten vluchten? Heeft hij de informatie over de locatie van die vondst niet kunnen doorgeven of niet willen doorgeven aan iemand anders? Dat zijn ook vragen natuurlijk.
1: Nog wat meer vragen dus, intussen ook een mogelijk antwoord, want de schat is mogelijk van een oude brouwersfamilie. Voor alle updates over de goudschat verwijs ik graag naar de app van VRT Nieuws. Ik ben er maandag weer. Tot dan.
4: Radio 1. Zomerland.
5: Met Floris Dalemans.
6: Hey, een heel goede avond. Goud in het kwartier. En de komende uren ook goud op de radio. Heel veel muziek, onder meer van Midnight Oil. Dit is Beds Are Burning. Welkom.

Ja, luister nog eens heel goed naar die drumpartij. Het geweldige mapwerk van Rob Hurst was dat. Hij is er niet meer sinds begin dit jaar. Hij overleed op 20 januari 2026. Maar bij leven en welzijn speelde hij de drums bij Midnight Oil. En van die band hoorde je toch wel wat hun classic moet zijn. Beds Are Burning. Als je googelt op Kurt Vile, dan vind je dat hij op 23 augustus een concert speelt op de Kempische Steenweg in Hasselt. Dat is gewoon Pukkelpop in mannen. One Trick Ponies is dit. Loved you.

That Cap for Cutie, You Are a Tourist. Dat toerisme brengt hen ook naar ons land. Ze spelen in Brussel in het Koninklijk Circus op 30 september. Dan komen ze I Built You a Tower voorstellen. Dat is hun nieuwe plaat. Dit staat op een paar platen geleden. Kurt Vile daarvoor en One Trick Ponies. En dit vrolijke, maar ingetogen gepingel komt van Klaas. Klaas is de voornaam van Klaas Delru. Die ken je van Yevgeny natuurlijk. Die heeft een hele mooie kleine Nederlandstalige plaat uitgebracht als Klaas. Dit is Zeven Tuinen. Ze roepen.

Bob Dylan heeft heel veel mooie dingen gecreëerd, maar misschien het mooiste is wel zijn kinderen en zijn nalatenschap van die kinderen. Jacob Dylan en zijn band The Wallflowers, One Headlight en Klaas daarvoor in Zeven Tuinen. Een update over de weg naar de kust op de E40. Drie kwartier file rijden tussen Nevelen en Aalter. De weg is er wel vrijgemaakt. Naar Brussel een kwartier tussen Beernem en Aalter. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne wel geen hinder meer daar. Naar Nederland filegolven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Het vertraagt naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven en op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op de buitenring rond Brussel hinder in Tervuren door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Verder een half uur tussen Vorst en Beersel. Daar is maar één rijstrook beschikbaar door een defect voertuig. Naar Leuven gaat het traag op de E40 tussen Everberg en Berthem door een ongeval op de spitsstrook. En op de E314 20 minuten in Lummen door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook.

Laat dat duidelijk zijn, you don't mess around met Jim. Of hij gooit een akkoordenschema tegen je kop. Jim Croce kan dat, daar valt niet mee te lachen. Dit is Hooverphonic. Die gaan binnenkort op 5 september om precies te zijn in Sint-Niklaas in hun thuisstad. Een bijzonder concert spelen. Een van de laatste met Gijke Arnaert en vooral ook het laatste met Raymond Geerts, de gitarist van die band. Zijn gezondheid is niet meer zo goed. Hij stopt met live optreden omwille van die gezondheidsredenen. En dus afscheid nemen is de boodschap. Dat gebeurt in hun thuisstad, wat op zich toch ook wel mooi is, denk ik. Dit is Hooverphonic, intussen ook al een paar decennia geleden met Jackie Kane.

Die geweldig warme vent Michael Franti met zijn band Spearhead People in the Middle. En Hoover vond ik daarvoor met Jackie Kane. Zometeen nieuws om 7 uur. Eerst nog Snoop en Chaka Khan. Nieuwe single Boogies in My Soul. Chaka Khan.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Het is al haar tweede medaille op dit toernooi. Van Otterdijk was de favoriete en ze heeft het dus waar gemaakt, Hermien van Beveren.
6: Ja, en ze kwam ook nooit in de problemen, ook al was ze zelf ontgoocheld over haar tijd. De start was wel weer prima. Van Otterdijk keerde ook als eerste na 50 meter en won in een tijd van 56 seconden en 8 honderdste. Door slecht uitkomen bij de finish bleef ze ruim 2 tiende boven haar Belgische record. Maar ze verlengt wel haar Europese titel op de 100 vlinder, pakt ook al haar tweede medaille op dit EK, na zilver op de 50 meter. En Van Otterdijk heeft nu al 5 EK-medailles op haar palmares, dat is evenveel als Brigitte Bécu. In de finale van de 200 meter vrij werd Lucas Honvaux 8e. 400 meter vrij van zondag is zijn belangrijkste nummer.
5: Dankjewel, Hermine. In de buurt van het Centraal Station in Brussel zijn 3 gewonden gevallen bij 2 gasexplosies. Die gebeurden in een kantoorgebouw van de Europese Unie. Een aannemer had daar tijdens werken per ongeluk een gasleiding geraakt. 2 arbeiders en een brandweerman probeerden het lek te dichten en raakten gewond toen er plots 2 explosies waren. 100 mensen waren op dat moment al uit voorzorg geëvacueerd. In de Hoge Venen in het oosten van ons land is zeker 60 hectare natuur afgebrand tussen Eupen en de Barak Michel. Het hele natuurgebied van de Hoge Venen is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd. Wie in de buurt was, kreeg een bericht om daar weg te gaan.
7: We waren van plan om een wandelweekend te doen, maar we kregen een bi-alert dat we onmiddellijk moesten vertrekken. En dus we hebben beslist om terug te gaan naar onze kampeerplek in een van de 4 getroffen gemeenten. En we zijn aan het zoeken naar een nieuwe slaapplek, omdat we niet weten of ze daar kunnen verblijven.
5: De brand in de Hoge Venen is nog niet geblust. Er zijn voorlopig geen huizen bedreigd. In de hitte gaat vanavond de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen van start. Een wandeltocht van 100 kilometer. De route wordt niet aangepast, maar Ilse Robijn van de organisatie geeft wel wat tips.
8: Wij roepen nog altijd onze deelnemers op om goed voorbereid naar hier te komen. Zeker goed pet te dragen, drinkbus mee te pakken, geregeld te drinken. Enorm belangrijk, zonnecrème niet vergeten, eventueel een natte doek in de nek te leggen. We hebben al onze vrijwilligers goed ingelicht over wat is nu hittestress. Dus zij zijn heel alert om onze deelnemers in het oog te houden.
5: In de Ronde van Portugal is wielrenner Finley Tarling overleden. Hij was nog maar 19. Hij botste tijdens de 8e rit met een auto en overleed aan zijn verwondingen. De Brit Finley Tarling is de jongere broer van Joshua Tarling, de voormalige Europese kampioen tijdrijden. Vanavond en vannacht stilaan meer wolken. Vannacht nog altijd minima tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend kans op een onweersbui in het westen. Morgen onweerachtig. We halen 24 graden aan zee en 31 in het centrum. Zondag meestal droog en dan nog rond 24 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Zomerland.
3: Met Floris de Hallemans.

Gente, de pre van Balthazar, zijn alter ego Jay Bernard en 4 in the Morning. Soms wordt muziek wel heel serieus genomen. Dit liedje van Randy Newman, daar is ooit eens een poging geweest om het te verbieden om het op de radio te spelen. Mensen namen het veel te serieus. Randy Newman begreep het niet dat iemand dat zou kunnen denken dat dit serieus bedoeld is. Het is duidelijk satire. Randy Newman en Short People.

Op de hoes van het singeltje stond destijds Keep Out of the Reach of Short People. Gewoon op tafel liggen dus eigenlijk. Daar kwam het een beetje op neer. Randy Newman en dat heerlijk satirische nummer van hem, Short People. Daar was hij dus acht, was en is hij echt geweldig goed in satire. Dit zijn Counting Crows, Butterfly in Reverse. Mary.

0: In 1980 maakte de band Kiss de LP Unmasked. Zelf zijn ze daar niet zo'n grote fans van in de nasleep daarvan, zeg maar. Maar dit nummer is wel een weergeloze popsong die nog wel eens mag eigenlijk. Kiss en Shandy en Counting Crows daarvoor en Butterfly in Reverse. Zometeen hoor je Au en Ducci, maar eerst dit nog. Richting kust op de E40 een half uur filegolven namelijk tussen Nevelen en Beernem naar Brussel een kwartier tussen Beernem en Aalter. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Vorst en Beersel. Daar is de linkerrijstrook versperd door een kapot voertuig. En naar Leuven op de E314 een kwartier in Lummen. Daar is de weg wel vrijgemaakt intussen.
1: Radio 1
2: Zomerland.

0: You breathe, all right?
1: Come on, Doechii, ademen. Speciaal figuur toch wel, die Doechii. The Nile is a River, hoorde je. En Au daarvoor, een van de fijnste Belgische bands toch wel van de laatste jaren. En Cadavage. Deze meneer heet Moon Martin. Die heeft al heel veel coole songs geschreven. Onder meer deze

Heerlijke riff van Moon Martin in Bad News. Goede songschrijver, zei ik. Heeft onder meer ook Bad Case of Loving You geschreven. Wat een grote hit werd voor Robert Palmer. Om maar te zeggen dat hij dat wel kan. Jazeker. Stel dat je nog eens in Nederland rondloopt. Het zou zomaar kunnen. Misschien ben je dan wel in Amsterdam. En dan kun je daar Willem Smit tegenkomen. Nu zijn er wel meerdere mannen die Willem Smit heten in Nederland, denk ik. Maar eentje heeft een band die Personal Trainer heet. En die heeft een nieuwe single uit. Moping, zo heet dit.

geweldige stem van Carol van Dijk bij Betty Serveert. Ook alweer Nederlands. Kids Alright. Nederlands, maar uit de vroege jaren 90 dan. Dit is Harry Styles en American Girls.

Start met Harry Styles met American Girls en dan U2, nieuwe single van die band Street of Dreams. Van de ene straat naar de andere is niet zo ver. Easy Street heb ik hier ook klaarstaan. Dat is ook een nieuwe single van Queens of the Stone Age. Die hebben daar een samenwerking voor aangegaan met Nikki Lane. Dat is een countryzangeres. Dat klinkt op papier een beetje vreemd, maar het werkt wonderwel heel erg goed. Ze kennen elkaar ook al een hele tijd. Josh Homme heeft haar plaat nog geproduced en zo. En daar komt dus dit liedje uit, Easy Street.

Today, Yesterday was dat nieuwe single van Novastar en daarvoor Queens of the Stone Age en Nicky Lane met Easy Street. Hoe zou het nog zijn met de Temper Trap eigenlijk? Zijn ze eigenlijk een one-hit wonder? Ik vrees het wel met dit hier, Sweet Disposition.

Spa van Doe Maar en de Temper Trap daarvoor in Sweet Disposition. Dit is Robin Carlsson uit Stockholm. Of ze ooit ABBA gaat verbeteren als Zweeds exportproduct, dat weet ik niet. Yeah.

0: Philips Nimmerhoeven van Ultrasonic 7 en daarvoor Robin, toch wel goed exportproduct voor Zweden eigenlijk. En Talk to Me. Zometeen is er nieuws om 8 uur en daarna Sporza met Katrien van Eylen.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.

0: York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren. Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen tussen Eupen en de Barak Michel blijft uitbreiden. Intussen is er al een gebied van 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd. Dat vertelt collega Ferre Windij.
5: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeente zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, ja, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
4: De brand brak de voorbije dag uit en is dus nog niet onder controle. Bij de 2 zware gasexplosies in Brussel is 1 brandweerman overleden. Dat is zo net bekendgemaakt. De explosies gebeurden in een gebouw van de Europese Unie, niet ver van een centraal station. Een aannemer was werk aan het uitvoeren en raakte daarbij per ongeluk een gasleiding. Het gaslek is intussen gedicht, maar het gebouw is nog niet veilig. Bij het incident vielen ook 3 zwaar gewonden. Over een uurtje wordt het startschot gegeven van de dodentocht. De wandeltocht van 100 kilometer is dat rond Bornem. Ondanks de hitte zal de route niet worden aangepast. Maar het Rode Kruis heeft wel extra maatregelen genomen. Dat zegt Gino Ibi van de hulporganisatie.
6: Vanuit Rode Kruis Vlaanderen zitten we ongeveer een 300-tal vrijwilligers in langs in het parcours, verspreid over 7-tal hulpposten. Onze vrijwilligers, zoals ik daarnet zei, zijn ook extra gebriefd. Er is extra materiaal voorzien, ook koelmateriaal, ijsbaden en dergelijke meer, moest dat nodig zijn. Maar we hopen natuurlijk dat alle wandelaars vooral goed naar hun eigen lichaam luisteren en het niet zo ver laten komen.
4: Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Op het EK zwemmen in Parijs was ze voor deze discipline ook de topfavoriete. Het is voor Van Otterdijk haar 2e medaille op dit EK. Ze pakte ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En ze plaatste zich zo net ook voor de finale van de 200 meter wisselslag. En de Amerikaanse multimiljardair Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, is dat ook, investeert in de Britse voetbalclub Liverpool. Bezos wordt met zijn investeringsfonds minderheidsaandeelhouder. Hoeveel hij investeert is niet bekend. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans op onweer bij temperaturen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1.
8: Sportza.
2: Met Catherine van Heijlen.
9: Een heel goeie avond. Goud voor Roos van Otterdijk op het EK. Ze wint de 100 meter vlinderslag. Zo dadelijk kunnen we de reactie laten horen van onze zwemster. We hebben ook voetbal met in de hoogste klasse Cercle Brugge STVV en met in de Challenger Pro League Sporting Hasselt tegen Dender. Op het EK Atletiek liggen er misschien medaillekansen voor de Belgen op de 10.000 meter bij de vrouwen. En we missen niks van de race in Birmingham, de 800 meter bij de vrouwen. Dat is aan het eind van deze avond. We beginnen bij Arsenal.

0: Tot zover Arsenal. En dan nu het zwemmen in Parijs. Voor Ros van Otterdijk is het gelukt. Ze heeft haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag verlengd. Ze bleef in tijd misschien wat onder de verwachtingen, maar het goud is binnen. We horen de Europese kampioene bij Inge van Meesel.
1: Ros van Otterdijk, van harte gefeliciteerd. Je was de topfavoriete. Je maakt het waar. Je laat hier het Belgische volkslied weer klinken. Hoeveel voldoening geeft deze medaille jou?
2: Ja, superveel. Mega tevreden met hoe de race gelopen is. Er gewoon staan in de finale als eerste aantekening, dat het allerbelangrijkste is. Zeker op zo'n kampioenschap. Gewoon echt het beste beentje voorzetten. En ja, ik denk dat ik gewoon mega trots mag zijn op deze prestatie. Gewoon Europees kampioenschap op een volwaardig EK met alle toppers aanwezig. Dus ja, super tevreden mee.
1: Beschrijf je races. We zullen het niet te veel hebben over de aankomst misschien.
2: Ja, ik denk dat de race eigenlijk echt super goed was. Zeker als je moet weten dat ik eigenlijk gisteravond een beetje niet meer 100% was. De hele dag super veel buikpijn gehad. Niet echt meer kunnen eten. Dus het was echt wel een heel bewogen dag geweest. Ook gewoon echt in de oproepkamer nog en zo. Super veel buikpijn. Ik kon mijn pak bijna niet verdragen. Dus het was echt heel lastig. En om dit er dan te kunnen uithalen, betekent gewoon echt even. Het was echt even mentaal die knop omzetten. Gewoon even ervoor gaan. Ik denk dat dat belangrijkste was. Dus als je dat allemaal in het achterhoofd neemt. Het zijn geen excuses, maar het is gewoon wat er gebeurd is. Dan is het echt gewoon een supergoeie prestatie die ik heb kunnen neerzetten. En ik ben er echt, echt mega trots op.
1: Dat betekent gewoon dat jij mentaal ijzersterk bent.
2: Ja, dat was wel de bedoeling om dat nu even. Ja, nu moest het echt van de mentale kant komen. En dan ben ik ook blij dat ik dat kan. Ik weet ook wel dat dat een van mijn sterkste punten is. Gewoon even mentaal ervoor gaan. Heel blij dat het gelukt is. Aankomst was misschien inderdaad niet super. Ik weet ook dat er veel meer in zit. Ik weet ook dat ik sneller kan gaan. Het is al jammer, nu qua omstandigheden. Maar langs de andere kant moeten we niet alles op één keer doen. Dus het is ook fijn om nog een beetje marge te houden.
1: Ja, want we zagen jouw eerste reactie toen je aantikte. En ik dacht, oei, ze is misschien niet zo heel tevreden. Maar nu weet ik, jij was gewoon ziek.
2: Ja, ziek is nu ook weer een groot woord. Het was nu ook niet zo extreem. Maar ik voelde me inderdaad niet 100%. Dus dat speelt natuurlijk ook wel allemaal mee. En ja, die eerste reactie is dan ook, dan zie ik ook 56-0, ik weet ook dat ik harder kan, ik weet ook dat erin zit. En dan, eerste reactie is misschien een beetje teleurstelling, maar langs de andere kant, ik zeg het ook altijd, het gaat om kampioenschap, het gaat om plaatsen, niet om tijden. Dus dan moet ik daar ook weer zelf een beetje terug aan denken, zelf even realistisch zijn, want hey, je bent gewoon eerste, je bent Europees kampioen, wees gewoon trots op jezelf. En dat ben ik nu ook wel.
1: En in die halve finale heb je die tijd wel laten zien, hè?
2: Ja, exact. Dus we weten gewoon dat het erin zat. En er komen nog genoeg kansen, hè. Er zijn nog vele jaren die eraan komen. Dus ik heb er gewoon heel veel zin in.
1: Die buikpijn, is dat misschien een beetje vermoeidheid, opeenvolging van wedstrijden, stress, spanning misschien?
2: Ik denk dat het een beetje van alles is. Ten eerste die hitte, 40 graden. We zitten buiten in een tent. Dat helpt al niet. Je bent sowieso gedehydrateerd. Nu, ik drink wel veel, maar ja, je kunt het gewoon niet bijdrinken. Kampioenschap. Gezonde stress. Ik kan niet zeggen dat ik stijf stond van de stress of zo, maar ja, natuurlijk voel je het wel een beetje, daar kan je niet omheen. Gewoon iets moeilijker om te eten, het zijn lange dagen, constant bezig. Gewoon een opeenstapeling van alles. Dus het is niet één specifieke oorzaak eruit, gewoon wedstrijd.
1: En dan moest je meteen na die 100 vlinder naar de dopingcontrole?
2: Ja, nee, ik ben nog niet geweest. Die moest er nog aan te komen. Dus ik moet inderdaad nog dopingcontrole doen. Het was even los zwemmen en proberen die twee wissels nog mooi neer te leggen.
1: Ja, die 200 meter wisselslag, dan haal je toch nog de finale op het nippertje. Gaat het lukken om die nog te zwemmen?
2: Sorry?
1: De 200 meter wisselslag haal je nog op het nippertje de finale. Gaat het lukken om die nog te zwemmen, denk je?
2: Ja, kijk, we hebben nog een volledige dag om te herstellen. Ik moet morgen vroeg niks doen. Dat verandert ook al veel. Niet vroeg moeten opstaan. Maar ja, wel blij. Ik ging er ook in met die twee wissels van. Ik moet maar eens geluk hebben en net achtste worden in de finale. Wie weet voel ik me morgen terug wat beter. Heb ik iets meer kunnen eten. Hoe dan ook, we gaan erover gaan. Het is gewoon mooi als je nog in een extra finale kan staan.
1: Chapeau en van harte gefeliciteerd. Dankjewel.

0: Dat was Rosalía. En dan gaan we het alles over voetbal hebben. Er is vandaag niet alleen actie in de hoogste klasse. Cercle Brugge STVV begint om 9:15. Er wordt ook gevoetbald in de Challenger Pro League. Het seizoen begint in de tweede klasse. En de wedstrijd die vanavond in het oog springt is die tussen Sporting Hasselt en Dender. Een duel tussen een promovendus en de ploeg die uit de Jupiler Pro League is gedegradeerd. We hebben daar Jeroen van der Loop naartoe gestuurd. Aftrap is om 8:00 al gegeven. Jeroen, wat is er gebeurd?
1: Wel, de thuisploeg Hasselt die zijn al op een 1-0 voorsprong gekomen. Na amper 6 minuten was daar al het doelpunt gescoord door Siebe van Keimolen. Niet alleen het doelpunt was bijzonder, maar ook de manier waarop het doelpunt tot stand kwam. Want er zijn heel wat nieuwe regels hier in de Challenger Pro League. En de eerste regel hebben ze hier na 6 minuten al moeten toepassen. Wat gebeurde er? Er kwam een lange bal richting Tuur Dirks. Die nam die bal perfect aan, trapte die bal op de doelman. En in de rebound tikte Siebe van Keimolen die bal binnen. Maar de grensrechter stak zijn vlag omhoog. En dan is er in de Challenger Pro League geen VAR meer. Nee, dat heet tegenwoordig de Football Video Support. En voor de wedstrijd was vierde man Lander Bulting maar liefst een kwartier bezig om trainer Jo Christiaans en Jonathan Alves uit te leggen hoe ze dat precies moeten toepassen. En na amper 6 minuten was daar voor Hasselt al een eerste idee dat ze niet tevreden waren met de beslissing, met het vlaggen van de grensrechter. En wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze de vierde man contacteren. Dan draaien ze even met hun vingertje en steken ze hun kaart omhoog. Een kaart waarbij ze de challenge willen aanvechten. Dat mogen ze 2 keer per wedstrijd doen. En dus na 6 minuten was daar al die mogelijkheid om dat te doen. Omdat de bank van Hasselt overtuigd was dat het geen buitenspel was. En wat bleek, het duurde wel een minuutje of 3-4 vooraleer die beslissing goed en wel werd bekeken. Maar inderdaad, het was geen buitenspel. En zo dus een allereerste doelpunt in de Challenger Pro League. Na amper 6 minuten goedgekeurd door de Football Video Support door Hasselt toegepast. En omdat ze het bij het rechte eind hadden, blijven ze die challenge ook houden. Dus alleen als je verkeerd bent, wordt de challenge ingetrokken. En heb je er dus nog maar eentje. Dus de promovendus uit Hasselt met natuurlijk het bekende voorzittersduo Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen, die hier redelijk stressvol rondliepen het uur voor de wedstrijd om toch maar te hopen dat alles hier in goede banen werd geleid. Die zijn dus na 6 minuten al in mekaars armen gevlogen. En achterin zitten daar natuurlijk, zoals dat hier bij Hasselt al een tijdje is, een aantal bekende Vlamingen die dat ook van dichtbij willen opvolgen. En onze collega Philippe Joos zit er ook bij. Die zit net achter Julien Gorius, de sportieve manager van Dender. En hij kijkt ook met grote ogen naar wat dit Hasselt hier in de Challenger Pro League kan gaan betekenen. En ook natuurlijk de ogen gericht op Dender. Zij afgezakt na dat dubbele duel met Lommel vorig jaar. En de voorbereiding van Dender, die is allesbehalve goed verlopen. Want de supporters hebben een week geleden een statement afgegeven dat ze absoluut niet tevreden waren met de resultaten in de voorbereiding en met de gang van zaken binnen Dender en wilden dus wel eens weten hoe het nu precies zit. Wel, de start is niet zo goed verlopen. De start is beter gezegd slecht verlopen, want Hasselt, Sporting Hasselt is na 6 minuten hier dus op een 1-0 voorsprong gekomen tegen Dender.
0: Ja, 1-0 voor Hasselt, dat veel besproken team, zeker de jongste dagen, want het is bekendgemaakt dat Sporting Hasselt een beroemde nieuwe investeerder heeft binnengehaald. Een van de meest populaire Rode Duivels ooit. Dat werd aangekondigd in een bijzonder filmpje, Dries Mertens. Hoe is dat allemaal gelopen? We wilden dat heel graag horen en net voor de match tegen Dender kon Marnik Gerits Dries Mertens spreken.
2: Vertel ons kort, waarom Sporting Hasselt?
3: Omdat ik enorm geloof in dit project. Omdat ik er heel veel zin in heb. Omdat ik enorm geloof in Sam en Rick en alles wat ze bezig zijn. Ik ga vaak op vakantie met Sam en dan zie ik die hard werken. En dan denk ik van, amai, je bent heel bezig. En dan zijn er verdere gesprekken gekomen. En dan is het, zie je toch dat het een interessant project is.
2: Ja, wat vind je er net zo interessant aan?
3: Ik denk wat ik het interessantste vind is, ik heb zelf in tweede klasse begonnen, AGVV. En Spoor geeft

0: bij mij is andere baan.
1: Tijd geeft minuten aan jonge jongens, gecombineerd met ervaring. En dat is iets wat ik, waar ik enorm in geloof, omdat ik het zelf heb meegemaakt. En ik denk dat de sport ook een club is die met de supporters en met het geloof heel veel jonge jongens kan helpen, maar ondertussen ook rustig omhoog bouwen. En dat het een heel mooi verhaal kan worden.
2: Tijdens een heel mooi gemaakt filmpje gaf je aan, Champions League, Champions League.
1: Dat is een droom, dat mag, maar natuurlijk is het de komende jaren rustig opbouwen, niet te gek doen. En, het filmpje was een idee van Rick, maar we moeten daar soms in meegaan.
2: Hoe vond je het om te acteren? Je vond het goed af?
1: Heel moeilijk, ik doe dat niet zo graag, maar nee, het is een leuk project, ik geloof er enorm in. Laat ons gewoon zien waar het eindigt.
2: Spannende avond vandaag, eerste wedstrijd in 1B, tweede klasse.
1: Het is dat, en direct tegen een moeilijke tegenstander, maar het seizoen is lang, dus er zijn nog veel mensen.
2: Dankjewel,
1: doei.
3: Ja, het seizoen is lang en het is goed begonnen, want Hasselt leidt met 1-0 tegen Dender. Richting kust op de E40, 10 minuten file tussen Aalter en Beernem. En naar Brussel op die E40, 10 minuten tussen Beernem en Nevelen. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het bijna een uur file rijden tussen Temse en Bornem. Dat is drukte door de dodentocht.
4: Sportza. Sportza.

0: Got a New Car, zong Tyler Ballgame. Wij gaan terug naar Parijs. Op het EK zwemmen heeft Roos van Otterdijk het goud op de 100 meter vlinderslag gegrepen. Opnieuw. En er was nog een Belg in een finale vanavond. Lucas Envaux. Hij werd achtste en laatste in de finale van de 200 meter vrije slag. Hij bleef 1/1000ste van een seconde boven het nieuwe Belgische record dat hij gisteren in de halve finales neerzette. Ook Lucas Envaux passeerde bij Inge van Meesel.
1: Lucas Envaux, van harte gefeliciteerd. Belgisch record en als achtste naar de finale. Wauw.
2: Ja, 200ste voor zover. Het was een goede race, maar ik doe een double breath in de keerpunt aan 100 meter. Dat was wel slecht. Er zijn een paar dingen dat ik nog beter kan doen. Maar ja, heel tevreden met de race. En morgen hopelijk een beetje beter nog.
1: Dus je ziet als meteen de werkpunten.
2: Ja, maar god. Ik dacht al, nee, wat heb je hier niet gedaan?
0: Maar er is er geen...
2: Nee, ik voelde me goed.
0: Dit is duidelijk niet de Lucas Envaux van vandaag. Dit is de Lucas Envaux van gisteren. Waarvoor onze excuses. We proberen straks nog de juiste versie te laten horen. We hebben ook wel een reactie binnen van Florine Gaspar. Na haar uitschakeling op de 50 meter. We proberen die reactie nog eventjes klaar te zetten. Ik denk dat zij is gepasseerd bij Inge van Meensel. Dus we gaan eens luisteren.
1: Florine Gaspar, 25-6. C'était pas le but, je pense. Qu'est-ce qui n'allait pas pour vous?
3: J'ai eu une saison vraiment difficile pour le coup. Je pense que c'était la plus dure que j'ai jamais fait. Ma maman a été malade et parfois la performance c'est bien plus que ce qu'on croit. J'ai été beaucoup là pour ma maman. En fait, cette année, malheureusement, la natation est passée un peu en second plan parce que dans la vie, il y a bien plus important que ça. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'être au championnat d'Europe parce que j'y avais beaucoup réfléchi. Ma maman est dans les gradins et pour moi, c'est le plus important. Et ma famille est là et même si... c'est pas les performances et les temps que j'imaginais. Je suis déjà tellement fière d'être là. Et oui, parfois, les saisons, c'est parfois plus que de la performance. Et pour le coup, c'était difficile, mais ma plus grande victoire, c'est d'avoir ma maman dans les gradins avec moi.
1: Et votre maman est fière de vous, de toute façon, non?
3: Évidemment, ma famille est toujours fière de moi, mais allez, comme je dis, pour eux, c'est bien plus que de la natation. Pour toute ma famille, c'est bien plus que de la natation. Je pense que cette épreuve a forgé tout le monde dans ma famille, encore plus moi. Et de me rendre compte que parfois, c'est difficile, mais je suis quand même là. Je suis quand même en demi-finale. Et demain, il reste le 50 brasses. Et je vais nager avec toute la fierté possible demain.
1: Et avec votre cœur.
3: Oui, exactement.
1: Merci beaucoup.
0: Nou, dat was Florine Gaspar. We hebben hier zitten zoeken, want er loopt hier wel het een en het ander fout. Maar ik geloof dat we toch Lucas Envaux hebben gevonden na zijn finale op de 200 meter vrije slag bij Inge van Meesel.
1: Lucas Envaux, 1:45.87. En dit zijn jouw tussentijden, 24:47, 51:45 en 18:84. Dat is oké. Okay. Wat is jouw reactie daarop?
2: Ja, het is eigenlijk ongeveer hetzelfde race als gisteren. Ja, niet slecht. Allee. Gisteren was dat nog een PB, dus... maar ja, ik dacht toch dat ik een beetje beter kon. Ik voelde me wel goed en zo. Dus ja, hey, dat is mijn niveau nu. Nu focus op de 400.
1: 400, daarvoor kwam je. Dat is het hoofddoel. Hè? Hebben de wedstrijden van deze week jou, met het oog daarop, dan toch wel... extra vertrouwen gegeven?
2: Ja, natuurlijk. Allee, ik ben beter op mijn 800 dan 4 maanden geleden in Stockholm. Ik ben beter op mijn 200. Dus dat geeft wel veel vertrouwen voor die 400. Zeker ja, met de tijd dat ik twee weken geleden in Antwerpen heb gezongen. Dus ja, ik ben wel tevreden. Ik had gewoon een beetje beter gehoopt in deze finale.
1: Je hebt een dagje rust nu. Dat is welkom.
2: Ja, dat komt wel goed. Morgen... Morgen gewoon goed doorslapen en een beetje komen trainen. En dan hopelijk ready to go voor de reeks van de 400.
1: Ik hoop het voor jou. Dankjewel. Veel succes nog.

0: Meisjes aan de macht van Jasmin. Over het EK zwemmen in Birmingham hebben we het al uitgebreid gehad. Met excuses voor alle verwarring. Nu over naar de actie op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. Straks is het bij de Belgen uitkijken naar onze drie vrouwen op de 10.000 meter. Ook naar het hoogspringen bij de mannen kijken we met veel belangstelling. Want Thomas Carmois, pupil van Tia Hellebout, staat in de finale. En dan is er ook nog Norwitz. Zij werkt op het EK haar eerste zevenkamp af sinds haar bronzen medaille op de Spelen in Parijs. We volgen het allemaal samen met Simon van Glabbeke. Simon, hoe heeft Norwitz het al gedaan?
1: Wel, ze gaat zo dadelijk beginnen aan haar wedstrijd, de derde van zeven proeven. Maar in de eerste twee proeven acteert ze op niveau. Ze is toch niet in topvorm. Je zei het al, 2 jaar geleden heeft ze haar laatste meerkamp afgewerkt op een groot kampioenschap. Dat was op de Olympische Spelen. 2 jaar geleden pakte ze ook brons op de Olympische Spelen en op het Europees kampioenschap. Maar nadien veel blessure leed. Dus ze was denk ik wel tevreden met 13.38 over 100 meter horde. De eerste proef en 1 meter 77 in het hoogspringen. Daarmee staat ze voorlopig 7e in de tussenstand. En zo dadelijk begint dus de derde van 7 proeven met het kogelstoten. Vanavond in totaal 5 Belgen die in actie komen met dus Norwitz in het kogelstoten en de 200 meter van de zevenkamp. Om 9:15 weer klinkt het startschot van de 10.000 meter met Lisa Rooms, Chloe Herbier en Liana van Lent. En Van Lent heeft er al een heel sterk seizoen op zitten. Dus misschien kan zij wel zorgen voor een derde Belgische medaille op dit EK atletiek. Om 9:00 begint Thomas Carmois aan de finale van de hoogspringen. Zonder grote ambities, want eigenlijk had hij al een streep getrokken door dit seizoen.

door een enkel operatie. Maar de selectiecriteria die werden net voor het EK versoepeld. Gisteren pakte daardoor Salia Gies verrassend zilver in het hengstapspringen. En je weet maar nooit wat er voor Thomas Carmack kan in het hoogspringen. Al lijkt een medaille wel wat te hoog gegrepen. Dit keer op dit kampioenschap. Het komt wel nog heel vroeg na die enkel operatie. Om 20:10 is er de finale van de 400 meter horde. Zonder Julien Wautrin. Die heeft zich niet kunnen plaatsen langs de Belgische kant. Maar wel met de titelverdediger, de wereldrecordhouder, de Noor Karsten Warholm. Daar kijken we toch ook wel naar uit. En om 11:15 het potentiële hoogtepunt van dit EK. De lang verwachte 800 meter bij de vrouwen met drie grote kanshebbers. Op de titel de Zwitserse Audrey Wero, de Britse Keely Hodgkinson en de Nederlandse Femke Broederspol. En zelfs het wereldrecord staat op losse schroeven. Het oudste wereldrecord in de atletiek op naam van Jarmila Kratochvilova, neergezet in 1983. En misschien sneuvelt dat wel in 2026. Vandaag in Birmingham om 11:15 zullen we dat te weten komen. Maar dus eerst langs de Belgische kant uitkijken naar Norwitz in het kogelstoten van de Zevenkamp. En om 9:15 het startschot van de 10.000 meter met drie Belgische vrouwen.

This is Love van George Harrison. 1-0 nog altijd in de Challenger Pro League tussen Hasselt en Dender. En dan is het nu stilaan tijd om ook al even naar de hoogste voetbalklasse over te schakelen. De tweede speeldag gaat over een goede 5 minuten van start in het Jan Breydelstadion. Cercle Brugge neemt het daarop tegen de revelatie van vorig seizoen, STVV. Goedenavond, Johan de Kaluwe.

0: Goedenavond, Katrien. Vanuit het warme Jan Breidel, waar Cercle Brugge inderdaad zijn eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen mag spelen. En het zijn allemaal bekende gezichten hier voor mij in de hoofdtribune. En ik moet zeggen, ja, de opkomst is op dit moment toch nog niet erg groot. We zitten toch op een minuut of vijf van het begin van deze wedstrijd. Ik schat, misschien 4000 mensen en dat is toch een beetje weinig. Maar goed, Cercle Brugge heeft de afgelopen twee seizoenen toch moeten vechten tegen de degradatie. En niet vergeten, vorig seizoen was het heel, heel lang wachten op een eerste thuiszege. Tot 11 april, toen pas kon Cercle Brugge een eerste keer thuis winnen. En dat gebeurde tegen La Louvière met 3-0. En dus hopen ze dit seizoen beter te doen, niet in de problemen te komen. En wie weet, hier en daar een uitschieter. In ieder geval, Lars Friis, de Deense trainer van Cercle Brugge, heeft het vertrouwen gegeven aan de ploeg die 2-2 ging gelijkspelen in Luik bij Standaar. En dat betekent dat de jonge 19-jarige Vigo Martens gewoon in de basisploeg blijft staan bij de Bruggelingen. En dat hij bijvoorbeeld Lazar daardoor op de bank houdt. Blijkbaar is Martens gewoon beter op training, brengt hij meer energie en is hij gewoon een logische keuze voor de Deense trainer. Bij de tegenstander is er ook niet gewisseld. Ook een puntje behaald op die eerste speeldag. 1-1 gespeeld. Gelijk gespeeld tegen Lommel. En dat betekent dat we hier vanavond wint. Voorlopig toch alleen leider wordt in de Jupiler Pro League. Er is nog geen plaats voor Mouya in de selectie van Sint-Truiden. Dat is heel makkelijk te verklaren. Want Mouya is nog niet speelgerechtigd. Is wel definitief overgenomen van Samsunspor, de 27-jarige Albanese international, die toch een grote rol speelde bij het afdwingen van Europees voetbal vorig jaar. En die zelf al aankondigde, onder andere op de sociale media van Sint-Truiden, dat hij zeer, zeer blij is dat hij bij Sint-Truiden kan blijven. En hij zal dus zeker in de volgende wedstrijden zijn kans krijgen. Dat laat zich raden. Dat betekent dat Soele gewoon in de spits blijft bijvoorbeeld. En zoals ik zei, dus geen wissels doorgevoerd door Frederik de Meijer. De man die de wedstrijd hier in goede banen moet leiden is toe aan zijn eerste wedstrijd dit seizoen in de Jupiler Pro League. Is de man uit de streek hier en ik heb het dan over Jan Botterbeck.
1: Sportza. Radio 1.

Jungle en Someday Somewhere. Twee medailles heeft ons land al behaald op het EK Atletiek in Birmingham. Brons voor Delphine Nkansa op de 100 meter en zilver in het hinkstapspringen voor Saliagis. Misschien, heel misschien

0: misschien zit er ook op de 10.000 meter iets in voor de Belgische vrouwen. Jana van Lent, Chloé Herbie en Lisa Rooms doen mee. En vooral naar Jana van Lent wordt er gekeken. Ze hoopt op een snelle race. Simon van Glabbeke.
1: Ja, een snelle race zou het kunnen worden, maar het kan ook een tactisch trage wedstrijd worden. Het zal veel afhangen van haar concurrenten, denk ik. Want als Jana van Lent zelf het tempo zal maken, als zij de wedstrijd hard zal maken, dan zal het op het einde misschien moeilijk worden om mee te strijden voor de medailles. De meeste internationale ogen die zullen gericht zijn op Nadia Batocletti. Haar Europese titel eerder dit EK. Op de 5000 meter gaat ze net als 2 jaar geleden voor de dubbel. Het goud op de 5000 en op de 10.000 meter. Ze zou de eerste vrouw kunnen zijn die dat op twee opeenvolgende kampioenschappen zou kunnen de gouden medaille pakken op de 5000 en de 10.000 meter op eenzelfde EK. Nadia Batocletti, maar ook de Britse Megan Keith, de thuisloopster hier in Birmingham. Derde werd zij 2 jaar geleden in Rome. Moeten we zeker in de gaten houden. En er zijn ook 2 sterke Nederlandse vrouwen met Maureen Koster en Diane Van Es en de Sloveense Clara Lukan. Zo heb ik er een 5-tal opgenoemd die mee kunnen strijden voor de medailles. Maar langs de Belgische kant dus 3 vrouwen met Jana van Lent. En daarnaast ook nog Chloé Herbie en Lisa Rooms. Van Lent heeft er een heel sterk seizoen op zitten tot dusver. Maar een week geleden heeft ze wel een ernstige allergische reactie gekregen. En dan is het maar de vraag wat daarvan de impact is op haar capaciteiten op de 10.000 meter. Over 25 rondjes. 25 rondjes op de 400 meter baan in het Alexander Stadium. Waar het nu stil wordt voor het startschot van de 10.000 meter bij de vrouwen. Ondertussen kan ik ook vermelden dat Noorvits aan haar competitie is begonnen in het kogelstoten met 13,94 meter, een vrij bescheiden opener. Zo'n 85 centimeter onder haar record. Maar straks nog 2 pogingen voor Noorvits in het derde nummer van 7 disciplines in de zevenkamp. Vits voorlopig 7e in die zevenkamp. En dan wordt er in deze aanvangsfase, we zijn zo'n 150 meter ver in de 10.000 meter. Dus het is nog een heel vroege aanvangsfase. Wordt er naar elkaar gekeken. En dan zijn het Megan Keith en Clara Lukan. 2 van de namen die ik daarnet noemde. Helemaal voorin. Nadia Batocletti ook daar in 4e stelling. En Jana Valenti is een beetje aan het zoeken naar haar positie. Voorlopig midden in het pak, vlakbij Chloé Herbie, de Belgische recordhoudster op de marathon. Ze had ook voor de marathon kunnen kiezen op dit EK. Herbie, die daar waarschijnlijk meer kans maakte op een mooie einduitslag. Maar ze wilde nog zo graag eens een pistekampioenschap afwerken vooraleer ze volledig de focus gaat richten op de marathon. Dus Herbie en Rooms daarachter. Zij bevindt zich op een van de laatste posities, Lisa Rooms. Zij werd 5e op het EK Cross deze winter. En droeg zo bij tot de gouden teammedaille van de Belgen. Samen met Chloé Herbie en Jana van Lent. Dus mooi dat zij hier samen een EK kunnen afwerken in een voorlopig trage openingsfase in de 10.000 meter. Het wordt voorlopig nog niet zo heel snel gereced. Maar straks gaat er misschien wel iemand het wedstrijd hard maken. Misschien is het wel de favoriete, Nadia Batocletti.
0: En dan snel naar het voetbal, want er is al wat gebeurd bij Cercle STVV. Johan.
2: Er is gescoord in de openingsminuut. 0-1 voor de bezoekers. En de man die het doelpunt heeft gemaakt is Merlin. Het is een actie die op gang werd gezet door Sissako. En dan helemaal vrijgelaten. Geen sprake van buitenspel is mijn mening. Daar zullen ze nog wel eens naar kijken. Sebaoui kan de bal voorzetten. Doet dat perfect ter hoogte van de penaltystip. En dan wordt er niet scherp verdedigd. En daar staat Merlin. En die schiet hem gewoon simpel binnen voorbij Koeken. Het is een makkelijk doelpunt. In de vlucht geschoten. Eigenlijk meer gedevieerd in plaats van hard uitgehaald. Maar dus een perfecte deviatie onder het lichaam van Gaëtan Koeken zo ongeveer. En 0-1. Er wordt nog eens gekeken natuurlijk door de VAR. En Jan Boterberg geeft ook aan dat er een lijn wordt getrokken. Dus al dan niet Sebaoui in buitenspel. De man die de VAR bemant vandaag is Wesley de Kremer. Dus in Tubeke zijn ze bezig met het trekken van de lijn. Geeft mij de gelegenheid om te zeggen dat voor de wedstrijd Erik Daals werd gehuldigd. Een warm applaus. Hij is 90 jaar geworden, speelde 5 seizoenen voor Cercle Brugge, maakte 36 doelpunten in 102 wedstrijden. Zo eind de jaren 50, begin de jaren 60. En hij maakte ooit een hat-trick tegen Sint-Truiden. Een zuivere hat-trick zelfs in een eerste helft. Vandaar dat ze hem hebben uitgenodigd om gehuldigd te worden in deze wedstrijd tegen Sint-Truiden. Terwijl de VAR-interventie

0: nog altijd aan de gang is. En dat geeft mij de gelegenheid om ook te vertellen dat na het warme applaus voor Erik Daals er 1 minuut stilte was voor het overlijden van Mark Knokkaert, een van de steunpilaren van Shot Magazine, het supportersblad van de vereniging. 82 jaar geworden en een hele bekende persoon in het leven van de vereniging. En bevestiging, inderdaad, het doelpunt van Merlin is goedgekeurd. Dus geen sprake van buitenspel. De goede assist van Sebaoui van op de linkerkant. En Gaëtan Koeken gewoon kansloos. Geen wel een reactie, maar te laat zag de bal denk ik ook niet echt direct te komen. Maar vooral een dekkingsfout. Heel slap verdedigd. Cercle Brugge niet bij de les in de openingsfase. Cercle in de bekende uitrusting. En Sint-Ruiden vooral in het wit met wat zwarte schouderbanden. En je zou kunnen zeggen dat Cercle met een achterstand is begonnen aan deze wedstrijd. En dus Sint-Ruiden met een voorsprong begonnen. Want al in de openingsminuut het doelpunt van Merlin. En voor Merlin is het zijn eerste in deze competitie. Want de man die het doelpunt maakte in de thuiswedstrijd tegen Lommel was Sebaoui. Wel nu, Sebaoui is de man van de assist geweest. Dus die zijn goed aan het seizoen begonnen. Cercle Brugge, Sint-Ruiden, een tussenstand na 4 minuten spelen, 0-1.
1: Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek staat er een kwartier file tussen Temse en Bornem. Dat is drukte door de dodentocht. En dan gaan we opnieuw naar voetbal in de tweede klasse dit keer. Want het is bijna rusten in Hasselt-Dender. Is dat rusten bij 1-0, Jeroen?
2: Voorlopig zijn we nog bezig. We zitten in de 7e minuut van de extra tijd, terwijl er 6 werd aangegeven. Maar ook nu werd er weer een nieuwe regel toegepast door de scheidsrechter Ledda. Want de doelman ging geblesseerd naar de grond en die wilde geen verzorging, maar hield wel even het spel op. En dus moet de aanvoerder van Hasselt even naar de kant, omdat ze die blessurebehandeling niet hebben gekregen. En ook Dender heeft, terwijl het natuurlijk nog altijd 1-0 is en er op dit moment gefloten wordt door Ledda om met een 1-0 ruststand, heeft Dender ook al de voetbal video support ingeroepen. Want er was een hele mooie actie van Amin Dali van op de rechterkant. De aanvaller of de flankaanvaller van Dender kwam mooi naar binnen en knalde een binnenkantje voet met zijn linker onderkant lat. En dan op de lijn, achter de lijn, voor de lijn, in ieder geval de scheidsrechter en de grensrechter zeiden, hij zit er niet in. En ook dan was er aan de kant van Dender het vingertje en de kaart door de bank van Dender. Dit willen wij herbekijken. En ook in de herhaling bleek dus dat die bal niet over de lijn was. Dus Dender is al 1 van zijn 2 challenges kwijt. Na dat goede openingskwartier van Hasselt, waarbij ze dus furieus starten en op 1-0 kwamen dankzij dat doelpunt van Van Keimolen, is het vooral Dender dat het betere van het spel heeft, dat kampeert op de helft van Hasselt zonder echt grote kansen te creëren. Aan de overkant duurt Dirks nog heel dicht bij de 2-0. En ook Van Keimolen had zijn tweede van de wedstrijd kunnen maken. Werd mooi vrijgespeeld, randje 16. En in plaats van hem hard in de verste hoek te trappen, probeerde hij binnenkantje voet door de benen van keeper Julien de Vriend. Dat lukte niet. En zo is het hier rustig geblazen. Heeft Hasselt een prima start gemaakt. Staat het 1-0 voor thuis tegen Dender.
1: En er is vanavond nog een match op de openingsavond van de Challenger Pro League. En dat is Serrain-Lokeren. Daar is het rusten bij 0-2.

0: Who Needs Words van Young Gun Silver Fox. Hoe gaat het intussen met onze vrouwen op de 10.000 meter en met Norwitz op de Zevenkamp, Simon?
1: Ik zal beginnen bij Norwitz, want we hebben zo net haar tweede poging kunnen zien. En ze heeft zich kunnen verbeteren, hoor. Van 13,94 meter in de eerste beurt naar 14,25 meter in de tweede beurt van het kogelstoten. Daarmee komt ze in de buurt van haar seizoensbeste van 14,39 meter. En dus progressie bij Norwitz in het kogelstoten. En ook progressie, als je dat kan zeggen, in de 10.000 meter. Want het tempo wordt stelselmatig verhoogd. En je ziet dat de favorieten zijn opgeschoven. We zijn ondertussen zo'n 3 kilometer ver. Dus 3000 van de af te leggen 10.000 meter. We zijn nog niet halfweg wedstrijd. Maar wat wel opvalt, Jana Valent in derde stelling. In het spoor van de favoriete Nadia Bartocletti, de Italiaanse. En helemaal voorin de Britse thuisloopster Megan Keith. Dus dat is toch al een mooi teken voor Valent. Herbier, die vinden we enkele posities daarachter. Ik schat op de, wat zal het zijn, negende positie ongeveer. En Lisa Rooms, die ligt ongeveer op de 15e stek. Dus de Belgen die doen heel goed mee in deze 10.000 meter, de rechtstreekse finale. En van Jana Valent verwachten we toch veel. Ze wordt gecoacht door haar papa Geert. Ze is een van de weinigen in dit veld die geen hoogtestages afwerkt, maar vooral thuis haar trainingen doet. En thuis, dat is Bornem. Dus misschien zit ze vandaag ook een klein beetje met de dodentocht in haar hoofd. Maar ze zal toch vooral hier willen scoren op het EK. Na al vierde plaats op het EK Cross vorig jaar en het jaar voordien. Ook al een vijfde plaats op het EK op de weg vorig jaar in Leuven. Kan ze nu eindelijk die medaille pakken? Het ziet er voorlopig vrij goed uit voor Jana Valent. We zijn zo'n 3500 meter ver. En zij ligt in derde positie in deze finale van de 10.000 meter.
0: En dan weer naar het voetbal. Is er eigenlijk progressie bij Cercle Brugge? Cercle is al vroeg op achterstand gekomen tegen STVV, Johan.
2: Wel, er is toch sprake inderdaad van een reactie van de Bruggelingen. Terwijl Sint-Truiden een tweede hoekschop op rij mag nemen. Mag nee, zit er tussen en dan kan Van Zijr het niet belopen. En is het gewoon uitverdedigen bij Sint-Truiden. Dat inderdaad 0-1 voorstaat. Doelpunt dus in de openingsminuut gemaakt door Merlin. En dan de reactie van de Bruggelingen. Met een goede actie van Ngoura op de linkerkant kon Diaby bereiken. Die schot tussen de palen. Een save van Kokubo. Die mocht gezien worden, want bijna tegenvoets genomen. Maar nee, een fluxe heupbeweging nog van de doelman van Sint-Truiden. En daardoor een goede redding. En dus geen gelijkmaker voor Cercle Brugge. Dat blijkbaar toch vertrouwen kon putten uit die goede actie. En Ngoura die kon wat later zelf een bal plaatsen. Maar niet tussen de palen. En alles bij elkaar toch redelijk ver naast de goal. En dan de eerste hoekschop gezien van Sebaoui. Kon Merlin bereiken. Net buiten het strafschopgebied. Merlin die uithaalde. Dus de doelpuntenmaker heeft ook vertrouwen, dat zie je zo. Maar de bal afgeblokt en dan via een Cercle verdediger de tweede hoekschop in deze partij. Cercle Brugge probeert uiteraard redelijk snel de gelijkmaker te maken. En bij Sint-Truiden spelen ze als het ware een beetje in een zetel. Omdat ze weten, ja, het hoeft niet zo nodig. We kunnen eventueel counteren, Cercle laten komen en eventueel van balverlies van de Bruggelingen profiteren. Zeker een droomstart voor Sint-Truiden. Dat zelfs virtueel alleen aan de leiding staat op dit moment. Maar we spelen natuurlijk nog zeer lang. Tussenstand hier in Cercle Brugge tegen Sint-Truiden. We spelen zo'n 13 minuten dankzij die vroege goal van Merlin. Het is hier 0-1.
3: Jubilair 0,0%.

0: verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen tussen Eupen en de Barak Michel blijft uitbreiden. Intussen is er al een gebied van 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. Dat vertelt collega Ferre Windij.
4: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeente zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
3: De brand brak de voorbije dag uit en is dus nog niet onder controle. Bij de twee zware gasexplosies in Brussel is één brandweerman overleden, dat is bekendgemaakt. De explosies gebeurden in een gebouw van de Europese Unie niet ver van het Centraal Station. Een aannemer was werken aan het uitvoeren en raakte daarbij per ongeluk een gasleiding. Bij de explosies vielen ook 3 zwaar gewonden, zegt Valentini Marocchi van het Arbeidsauditoraat.
5: Er waren 4 gewonden, er is een ontploffing geweest, het is gelijktijdig, ze zijn alle 4 gelijktijdig gewond geraakt. 3 van hen zijn zwaar gewond en 1 persoon, een brandweerman, is overleden. De brandweerman die overleden is, was de man waarvoor de search and rescue werd geactiveerd. En dus, hij is overleden. En onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en naar hun families en hun naasten.
3: Het gaslek is gedicht, maar het gebouw is nog niet veilig. Het parket van Limburg heeft een man van 75 aangehouden op verdenking van moord. Vorige maand start het parket een onderzoek naar een verdacht overlijden in Maasmechelen. Toen werd het lichaam van een vrouw van 69 gevonden in een luxueus landhuis dat te koop staat voor bijna 2 miljoen euro. De man die nu is aangehouden is de partner van die vrouw. En rond deze tijd start de Dodentocht. Dat is de wandeltocht van 100 kilometer rond Bornem. Het gaat om de 57e editie. Zo'n 13.000 mensen doen eraan mee. Het parcours wordt ondanks de hitte niet aangepast. Er geldt ook nog altijd code geel. Maar dat drukt het enthousiasme duidelijk niet. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk goud gewonnen op de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk was titelverdedigster op dit nummer en was na afloop dan ook heel blij met de nieuwe titel.
6: Mega tevreden met hoe de race gelopen is. Er gewoon staan in de finale, als eerste aantekening, dat het allerbelangrijkste is. Zeker op zo'n kampioenschap. Gewoon echt het beste beentje voorzetten. En ik denk dat ik gewoon mega trots mag zijn op deze prestatie. Gewoon een Europees kampioenschap op een volwaardig EK met alle toppers aanwezig. Dus super tevreden mee.
3: Het is voor Van Otterdijk haar tweede medaille op dit EK. Ze pakte ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En ze plaatste zich intussen ook voor de finale van de 200 meter wisselslag. En in de hoogste klasse van het voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond de eerste wedstrijd van de tweede speeldag. Na een kwartier voetballen staat het er 0-1 voor Sint-Truiden na een doelpunt in de openingsminuut. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen ook kans op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dit is de Pick 3 van vandaag, vrijdag 14 augustus, 8, 2 en 8. De uitslag en de winstverdeling vind je op lotto.be.
0: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
1: Radio 1.
8: Sportza.
1: Met Catherine van Eylen.
7: We volgen hier het EK Atletiek op de voet met Jana van Lent, Chloé Herbie en Lisa Rooms op de 10.000 meter. Daar is intussen alles weer samengekomen. Norwitz is aan de slag op de Zevenkamp en Thomas Carmois staat in de finale van het hoogspringen. Zo dadelijk gaan we luisteren naar hoe ze het allemaal doen, maar we beginnen bij het voetbal. Cercle Brugge heeft STVV op bezoek en moet achtervolgen. Johan de Kaluwe.
8: Inderdaad, nog altijd de 0-1. En we kijken naar de eerste gele kaart in deze wedstrijd. Is voor Ishiwatari, omdat hij een professionele fout maakt. Ja, zo wordt het dan benoemd. Het was Konaté die de actie maakte over de linkerkant. En toen hij op de helft kwam van Sint-Truiden, vond Ishiwatari het genoeg. En hij torpedeerde hem. En dus een terechte gele kaart getoond door Jan Boterberg, de scheidsrechter met dienst. Het is een wedstrijd die niet onaardig is om het te volgen. Er wordt toch bij momenten leuk gevoetbald op Belgisch niveau. En Cercle Brugge daarnet gedreigd. Manier overgekopt. En Cercle Brugge lijkt de bal te krijgen van de Sint-Truiden. Ofwel zijn ze gewoon wat sterker aan de bal. Dat kan natuurlijk ook. Bal gaat goed rond. Bij momenten bij de Bruggelingen wat driehoekjes begrijpen elkaar wel. Er zitten toch al wat automatisme in de ploeg, is mijn indruk. En daarnet was er toch een aarzeling bij Kokubo. En Goura kon ervan profiteren om hem de bal te ontfutselen. Kon uiteindelijk Mondelé bereiken en die trapte de bal naast. Dus toch de betere momenten van de Bruggelingen. Terwijl Sint-Truiden natuurlijk wel loert op een eventuele kans aan de overkant. En dan is het toch wel opletten voor Sebaoui, voor de doelpuntenmaker ook Merlin. Die loopt zich heel de tijd zeer intelligent vrij, moet ik zeggen. En Sebaoui die merkt dat op en die kan hem dan meestal ook wel bereiken. We kijken naar Mondelé. Dat is toch een redelijke ontdekking geweest toch in de eerste wedstrijd in Luik bij Standaar. Ook nu niet onaardig in de wedstrijd. Daar komt de voorzet. Daar is Martens glijdend in de kleine rechthoek. Maar hij kan niet bij de bal. De 19-jarige overgenomen van Gent. Eerst bij Jong Cercle. En zoals ik in de voorbeschouwing al schetste, hij krijgt zijn kans van de Deense trainer Lars Fries. Die niet kijkt naar namen, niet kijkt naar leeftijden, maar gewoon kijkt naar de kwaliteit. En het was een alles bij elkaar redelijk goede bal. Net niet goed genoeg. En dus Martens kon er niet bij. Hij gleed nog, maar kon de bal niet deviëren. Cercle Brugge blijft in balbezit. Is de betere ploeg geworden. Heeft het meeste balbezit ook. Combinerend op de middenstrook nu met Diaby. Kijkend, de bal achteruit spelen tot bij Ravish. En dan vinden ze toch telkens de vrije man met de Kondo. En moeten ze toch vaak achter de bal lopen bij Sint-Truiden. En nu een offside geval van Zijer. Komt terug uit het buitenspel. De vlag gaat de hoogte in. En zo is het een vrije trap voor Sint-Truiden. Ongeveer halverwege op de eigen speelhelft. Sint-Truiden nog altijd op voorsprong. Maar Cercle Brugge lijkt toch te groeien in deze wedstrijd. En zo na 21 minuten spelen hier in Brugge. Cercle Brugge 0, Sint-Truiden 1.
7: Op nu naar het EK, naar de 10.000 meter bij de vrouwen. Wie loopt daar nu aan de leiding, Simon?
9: Het is een landgenote. Het is Jana van Lent helemaal op kop in deze 10.000 meter finale. Met nog zo'n 3.500 meter te gaan. We zijn halfweg gepasseerd aan 16 minuten en 16 seconden. Een relatief trage openingsfase is dat voor deze vrouwen. En daarnet zei ik nog dat het tempo stelselmatig werd verhoogd. Wel, ja, het zakte een beetje en Jana van Lent die vond het wel welletjes, denk ik. En die jaagt nu het tempo de hoogte in. Gevolgd door Lucan. En er gaat daar een Britse, de Britse Fry, gaat daar tegen de grond. Was het door de vermoeidheid of was het door een misstap? Ze sluit alleszins achteraan aan bij een groep van zo'n 20 atleten, denk ik nog. Een aantal atleten die hebben al de rol moeten lossen. En Fry, die kwam daar in aanraking met de Nederlandse Marijn Koster, zien we nu. Koster toch ook een medaillekandidaat. En Jana van Lent, die voelt wel aan dat ze niet heel de wedstrijd of die tweede wedstrijdhelft op kop kan lopen. En die staat die koppositie nu af aan de Sloveense Clara Lucan, zie ik. Chloé Herbie daar ook alert mee voorin. Zij aan zij nu met van Lent op de tweede, derde, vierde positie. Zoiets. En ook Lisa Rooms, die zit daar nog in die groep van 20 atleten. Zij loopt ongeveer op de 15e stelling rond. Dus nog drie Belgen bij de beste 20, zeg maar. En Jana van Lent, die heeft toch al heel eens aan die koppositie gevoeld aan de eerste plek. Ze kan de eerste Belgische vrouw ooit worden die een piste medaille pakt op een EK op de lange afstand. Dus daarmee zou ze toch wel geschiedenis schrijven. En voorlopig loopt ze een heel sterke wedstrijd. En ook Chloé Herbiet, die maakt een ijzersterke indruk met nog zo'n 3000 meter te gaan in deze 10.000 meter finale.

0: The Jacksons en Can You Feel It? De vraag die wij ons stellen is, hoe zit het in de 10.000 meter bij de vrouwen? Simon?
1: Ja, een tempoversnelling op 3 kilometer van het einde van de Britse Megan Keat. Jana Valente die volgde meteen. Het leek wel een wielerwedstrijd. Nadia Batocletti, de titelverdedigster, die volgde ook gezwind. En de Nederlandse Marin Koster die kwam met wat vertraging aansluiten. En zo zijn ze nog met 4 voor 3 medailles. Daar lijkt het toch op. Want in die achtervolgende groep, met ook nog 2 Belgische vrouwen, Lisa Rooms en Chloe Herbier, keken ze een beetje naar elkaar. Wie wil het kopwerk voor zijn rekening nemen? Wie wil de kastanjes uit het vuur halen? Lisa Rooms deed haar werk. Ze keek wat naar de anderen. Maar het lijkt nu wel meer en meer op een strijd tussen 4 atleten te gaan uitdraaien hier in de 10.000 meter. 4 atleten voor 3 medailles. Met Megan Keat nog steeds aan de leiding. Jana van Lent als 2e. Batocletti 3e. En Marin Koster 4e. Dan missen we Clara Lucan, de Sloveense, en een andere Nederlandse, Diane Van Es. Die hebben de trein gemist, zeg maar, de aanval van Megan Keat. En nog 1500 meter tot de finish. En dan is er misschien wel een nieuwe Belgische medaille in de maak. Jana Van Lent, voorlopig een ijzersterke wedstrijd. Ze belandde al zo vaak naast het podium. En nu kan ze misschien wel haar kans wagen. Voorlopig dus de 2e plaats in deze 10.000 meter finale. Met nog een kleine 1500 meter te gaan, maakt een Belgische kans op een medaille in deze 10.000.

0: zal even moeten wachten, want we hebben een goal in het Jan Breydelstadion.
1: En het is een goal voor de thuisploeg. 1-1. En Goura tikt hem binnen na de derde hoekschop van Cercle Brugge. Het is een verdiende

0: Verlengt hij die bal en dan is het alles bij elkaar. Een simpele intikker voor Ngoura die op de juiste plaats staat. En dus Ishi Watari heeft de assist, maar dat is natuurlijk de man van Sint-Truiden. Dat is niet zo bedoeld en Kokubo ook verrast door die verkeerde balbehandeling met het hoofd door Ishi Watari. En dus 1-1 en dan kort het verhaal nog afmaken van Kokubo die dus een bal over de deklat moest tippen. En dan een plaatsbal van Viggo Martens, leek op weg naar zijn eerste doelpunt in zijn profcarrière. Balverlies van Hatta, zeer slap verdedigd. Niks van concentratie en Martens ging aan de haal. Alleen op Kokubo af. Een plaatsbal en nog een vingertopredding van de Japanse doelman. Of het was toen al gelijk. Maar nee, het was even wachtig nog voor de Cercle supporters op die derde hoekschop. En dus door de ongelukkige deviatie van Ishi Watari een intikker voor Ngoura. En zo de verdiende gelijkmaker op het half uur zo ongeveer. En zo staat het in Cercle Brugge-Sint-Truiden 1-1.
1: Alles te herdoen in Jan Breidel. Op de 10.000 meter in Birmingham zit Jana van Lent mee in de kopgroep. Loopt ze naar een EK-medaille, Simon?
2: Ja, daar lijkt het wel sterk op hoor. Want Megan Keat die heeft de rol moeten lossen, de Britse. Ze volgt wel nog op zo'n 5 meter van het drietal aan de leiding met Jana van Lent helemaal op kop. Gevolgd door de Nederlandse Maureen Koster en de titelverdedigster. De winnares ook van de 5000 meter eerder op dit EK. De Italiaanse Nadia Battocletti. En we gaan zo dadelijk de laatste 500 meter in. Dus straks gaan we de bel horen met nog 1 ronde te gaan. En van Lent die maakt de wedstrijd zelf hard. Ze kijkt eens naar het grote scherm. Wie loopt er hier naast mij? Jana, het is Maureen Koster. En de Italiaanse Battocletti, Nadia Battocletti. Dus met die ben je op weg naar de laatste ronde. En wie heeft er dan nog een eindsprint in de benen? Wie heeft er nog jus in de benen na deze wedstrijd? Relatief traag, die openingsfase. Maar nu van Lent, toch dapper hoor, dat ze hier zelf het tempo maakt. Ze weet dat Maureen Koster en Nadia Battocletti dat in principe snellere vrouwen zijn op de 5000 meter. Koster ook een verleden op de 1500 meter. Dus die heeft zeker een eindsprint in de benen. Maar nu nog 300 meter te gaan. En Battocletti, helemaal achterin, die gaat zich klaarmaken, denk ik, voor een versnelling. En daar komt hij. De Italiaanse gaat versnellen met nog 200 meter te gaan. En Van Lent kan niet aanpikken. Maureen Koster die probeert het nog. Maar Battocletti die neemt 5. Het is ondertussen zelfs 10 meter voorsprong. Ja, de Europese titel die gaat weer naar Italië hoor. Met Nadia Battocletti na het goud op de 5000. Een unieke dubbel. En wat dan voor het zilver? Dat gaat naar de Nederlandse Maureen Koster, denk ik. Want die heeft afscheid genomen van Jana van Lent. 5 meter tussen die twee. Terwijl Nadia Battocletti op de finish afstormt. Jawel hoor, zij gaat weer het goud pakken op de 5 en de 10.000 meter. Maureen Koster zilver en Jana van Lent na de 4e plaats op het EK Cross. En de 5e plaats op het EK op de weg. Lacht ze nu, ze schreef de tijd. Brons voor Jana van Lent op de 10.000 meter. Na een heel knappe wedstrijd. Ze had nog een allergische reactie een week geleden. Was nog een beetje bang wat die zou geven. Welke impact die zou hebben. Maar uiteindelijk is die impact vrij beperkt gebleven. En Lisa Rooms en Chloe Herbier, die hebben in het slot een beetje moeten buigen. Die gaan hier rond de 10e, 12e positie eindigen. Nog even wachten op hun einduitslag. Maar Jana van Lent is door het tolle heen hoor. Zij heeft brons gepakt in de finale van de 10.000 meter.
1: En dat is de derde medaille voor ons land op dat EK in Birmingham. Na het brons voor Delphine Nkansa op de 100 meter en het zilver in het hinkstapspringen voor Salia Ghis is er nu dus brons voor Jana van Lent op de 10.000 meter.

0: in een taxi. Doem, doem. Veel te ver van huis. Doem, doem. Huilend in een taxi. Doem, doem.
1: Zachtjes huilend in een taxi, het algoritme. Het zal juichen in de taxi worden voor Jana van Lent vanavond. Mooie wedstrijd gelopen, knappe race op de 10.000 meter. Ze heeft het brons beet. Straks horen we een reactie van Jana van Lent bij Bert Sterks. Nu gaan we nog eens horen hoe Cercle Brugge en STVV het doen. Cercle heeft daar net gelijk gemaakt. Wie heeft nu de bovenhand, Johan?
2: Ja, het is toch Cercle Brugge. En Sint-Truiden ontsnapte op het half uur aan de achterstand. Een bal op de paal van Van Zijer. Een te korte terugspeelbal van Mbeso. Van Zijer alleen op Kokubo af. Gleed er heel mooi langs en plaatste dan de bal tegen de paal. Een net nietje voor Cercle Brugge. Of ze stonden hier op voorsprong. En ook Martens was er toch in zekere zin dichtbij. Knap weggestuurd door Konaté. En dan Van Zijer gevonden. Die wou de 1-2 uitvoeren, maar te hard. En daardoor de bal net niet in het bereik van Martens. Ook in dat geval zou hij alleen voor Kokubo zijn gekomen. Dus de beste aanvallen, de snedigste, de vloeiendste zijn van de Bruggelingen. En nauwelijks nog iets genoteerd aanvallend van de kant van Sint-Truiden. Oh, nu kijken, want Kondo laat zich bijna verrassen door de opzittende van Wezenmaal. Voelde hem in zijn rug komen, kan de bal nog terugspelen tot bij Koeken. En Koeken moest daar net één keer ingrijpen op een bal van Wezenmaal afgeweken. En alles bij elkaar toch niet een echte moeilijke redding voor Gaëtan Koeken, de doelman van Cercle Brugge. Op dit moment het balbezit toch wel weer voor Sint-Truiden. Daarnet dus met de schrik vrijgekomen. En ik heb toch de indruk dat ze heel veel ruimte weggeven achterin. En Cercle Brugge profiteert daar toch wel van. Ze zijn technisch vaardig genoeg, de Bruggelingen, om daarvan te profiteren. Nu kijken, daar is de voorzet en daar is de 1-2. Schitterende goal van Merlin. Zijn tweede in deze wedstrijd. Het is zo'n beetje afwerken tegen 100%. En de voorsprong weer voor Sint-Truiden. Merlin op aangeven van de man die op de rechterkant was gaan lopen. Wie was het? Van Wezenmaal. En die kan de bal zo goed voorzetten dat Merlin hem heel mooi kan verlengen in het doel. En zo het derde doelpunt in deze wedstrijd. De tweede voor Sint-Truiden. 1-2 op een moment dat Cercle Brugge te veel ruimte gaf. En een goede voorzet inderdaad van Wezenmaal. En dan toch, ja, tos. Toch weer te slap verdedigd, zo moet ik het zeggen. Merlin wordt helemaal vrijgelaten. Ravis komt te laat. En ook de anderen staan er zo'n beetje naar te kijken. En dat moet je niet doen bij een speler van het niveau van Merlin. Gewoon met zijn rechtervoet binnengeschoten. En de voorsprong weer voor de Limburgers. Op een moment dat Cercle inderdaad goed in de wedstrijd zat. Bijna op voorsprong was gekomen. Maar dus die bal van Van Zijer op de paal. En dan aan de overkant, ja, hebben ze minder mogelijkheden nodig. Minder kansen nodig om af te werken. De voorsprong weer voor Sint-Truiden op 1:08 voor de rust. Het is 1-2.
1: Intussen een uur gespeeld in Hasselt-Dender in tweede klasse. Voor een update kom ik nog eens bij.

0: bij jou, Jeroen.
1: Nog altijd 1-0 voor Sporting Hasselt. Dat doelpunt gemaakt na een dikke 10 minuten van Van Keimolen. Het is maar de vraag hoe lang Hasselt blijft stand houden. Want in de tweede helft zijn de meeste kansen, het balbezit en de dreiging. Vooral voor Dender. Er was een fase zo net waarbij het leek alsof er een fout gemaakt werd op Coton, de speler van Dender in de 16. Maar de scheidsrechter heeft niks gezien. En ook de bank van Dender heeft beslist om niet een challenge aan te vragen. Ze hebben er nog eentje met nog een kleine half uur te spelen. Dus die gaan ze misschien nog bewaren voor een fase die misschien wat meer duidelijk is. Aan de kant van Hasselt is Tuur Dirks net naar de kant gegaan. Tijdens de rust hebben we drie smertes trouwens nog heel wat. Wat selfies zien nemen, zagen we ook nog Filip Joos bij Daan Heijmans gaan zitten voor de wedstrijd van Genk en Westerlo. Misschien morgen nog even bespreken. En ook de trainer van Beerschot, Mo Messoudi, die pas zondag speelt tegen Jong Gent, is hier aanwezig. Heel wat bekende koppen. We hebben één doelpunt gezien en dat is nog altijd dat doelpunt van Siebe van Keimolen. En dus staat Hasselt na 65 minuten nog altijd 1-0 voor tegen Dender.
0: Op het EK atletiek heeft Janne van Lent het waargemaakt. Een medaille gegrepen. Brons is het geworden op de 10.000 meter. En dan hebben we vanavond nog twee Belgen daar aan de slag. Norwitz in de zevenkamp en Thomas Carmois in de finale van het hoogspringen. Thomas Carmois wordt gecoacht door Tia Hellebout. En Bert Sterks kon haar strikken in Birmingham.
2: Tia Hellebout, blij je nog een keer te zien in Birmingham. Een stad met toch een bijzondere betekenis. Ook voor jou, denk ik. Niet zozeer dit stadion, maar meer in de binnenstad.
3: Ja, dat klopt. Birmingham roept toch wel wat herinneringen op voor mij natuurlijk. Hè. Ik ben hier Europees kampioen geworden indoor. Ik kan even teruggaan in 2007, denk ik. Dus mooi om terug te zijn. Hè.
2: Eerste keer 205 ook, dacht ik. Hè, hier in Birmingham. Later nog een grote betekenis gehad, die hoogte.
3: Ja, sowieso. Dat was de eerste keer 2,05 meter. Dat was toen een Belgisch record indoor. En dat was een fantastische wedstrijd ook. En al de Engelsen waren zo zot als iets in dat stadion. Dus dat was, het was ambiance en dat heeft duidelijk geholpen.
2: Ben je al eens terug langs de hal daar gewandeld om herinneringen op te halen?
3: Nee, ik heb nog niet veel tijd gehad om dat te doen. Ik weet eigenlijk ook bij God niet waar die hal is. Ik focus mij liever nu op de job wat ik nu moet doen.
2: Ja. En dat is coachen onder meer Thomas Carmois, maar het zijn er meer, denk ik, hè?
3: Inderdaad, Thomas Karma bij de mannen. En ik heb een Finse hoogspringster die zich gisteren gekwalificeerd heeft voor de finale morgenavond. Dus werk genoeg.
2: Nu staat Thomas. Hij kwam door de kwalificaties in 2023 een beetje tot zijn eigen verbazing. Was dat ook voor jou boven de verwachting?
3: Goh, wij zijn vandaag 11 weken na zijn enkeloperatie. Dus het is... ik ga niet zeggen dat het een wonder is dat we hier staan, maar het is toch wel een heel knappe prestatie, denk ik. We hebben heel hard gewerkt de voorbije 11 weken ook. Misschien net iets te weinig specifiek kunnen werken naar het hoogspringen toe. Maar de week voor het kampioenschap, toen hij opgevist werd, hebben we gezegd van goed, we gaan één hoogspringtraining in hoge intensiteit doen en kijken wat dat zegt. En het bleek dat hij er wel klaar voor ging zijn. Want ik zei ook, we gaan niet als toerist naar Ginder. Ik wil dat we kunnen meespelen om naar de finale te gaan. En goed, dat hebben we gedaan. Dus eerste doelstelling is denk ik netjes bereikt.
2: Hij was kritisch voor zichzelf, vond dat hij niet al te best gesprongen had. Ja, dat is teken dat hij on the way back is, hè, als hij zo met zichzelf omgaat.
3: Ja, atleten zijn uiteraard streng voor zichzelf. Die zijn hier, die willen goed presteren. Die willen er alles aan doen om hier op het hoogste niveau te staan. En hij is inderdaad misschien wel streng geweest voor zichzelf. Maar goed, er bestaan ook geen mirakels. Hè. We hebben twee hoogspringtrainingen gedaan voor de kwalificatie hier. Het is een nieuwe aanloop sinds deze winter. We hebben daar nog geen wedstrijd mee gedaan. Dus die automatisatie is er natuurlijk nog niet. Maar goed, hij heeft in die kwalificatie goed kunnen oefenen, zal ik maar zeggen. Met heel veel pogingen die hij heeft moeten doen om hier te geraken. Dus misschien gaat het vandaag wel wat beter. Alleen is de grote vraag natuurlijk, gaat hij die hoge intensiteit twee keer kunnen brengen op één week tijd, na die beperkte voorbereiding. Maar hij voelt zich wel goed, dus we zullen zien.
2: Want Thomas is iemand, heeft hij in het verleden al wel bewezen, als hij op zijn best is, kan hij meedoen.
3: Ja, sowieso. Ik denk dat een jongen is met heel veel potentieel. En de laatste 2-3 jaar hebben we wel een beetje pech gehad met die enkel, dat die bleef opspelen. Zeker tijdens de finales van grote kampioenschappen. En daar zijn we nu wel vanaf. De enkel heeft goed of zo goed als niet gereageerd. Dus dat probleem is al van de baan. Dus ik kijk wel uit naar wat hij vandaag gaat brengen. En zeker naar wat volgend jaar gaat brengen.
2: Dat kunnen we ook zeggen over Merel Maas. die coach jij niet. Maar ook hier een beetje rentrée, een beetje zoals Thomas Carmois. Ook prima gedaan wel in die kwalificaties, zonder enig ritme.
3: Ja, absoluut. Ze heeft denk ik dit jaar één wedstrijd gedaan op korte aanloop voor de Interclub. Dus het heeft me wel veel plezier om te zien dat she's also back. Dus dat is wel mooi om te zien. Ook een meisje met veel potentieel. Dus het zag er wel goed uit, want het is niet zo evident. Hè. Het lijkt, ja, oké, zonder wedstrijdritme, even naar de kwalificaties van een EK. Zo simpel is het allemaal niet. Ze heeft dat uitstekend gedaan.
2: Wanneer zouden haar beste jaren moeten komen?
3: Ja, ze is nog heel jong, denk ik. Hè. Dus haar beste jaren komen zelfs nog na Los Angeles, denk ik. Hè. Het is een kwestie van heel te blijven, goed te kunnen blijven doortrainen. En dan denk ik dat we van Merel nog wel mooie dingen gaan zien.
2: Denk ik ook, inderdaad. Ik ga jou laten coachen, je job van vandaag, Thomas Carmois. Dankjewel.
0: Ja, Thomas Carmois in het hoogspringen. Die finale is aan de gang. Hoe doet je het, Simon?
4: Ja, op zijn eerste beurt is hij over 2,18 meter gewipt. Dat was zijn eerste hoogte. Nu ligt de lat ondertussen op 2,23 meter. Zijn eerste poging was ongeldig, dus daar is de lat van gevallen. Maar straks krijgt hij nog twee pogingen. Carmois, de Carolo, die toch maar mooi weer in de finale staat, na eerder twee keer al brons op een EK Indoor in 2021 en 2023. Bewijst hij toch nog maar eens zijn potentieel. Nog even terug naar die 10.000 meter. Het brons was voor Jana Valente. De tiende plaats voor Lisa Rooms. Dat is ondertussen ook bevestigd. En de elfde plaats voor Chloé Herbier. Dus ook mooie eindnoteringen voor hen in deze rechtstreekse finale van de 10.000 meter. Norwitz die staat na drie proeven van de zeven in de zevenkamp op de zevende plek. Met 14,25 meter in het kogelstoten heeft ze die zevende plek kunnen veiligstellen. Ze blijft hangen op die zevende plek, zo zou je het ook kunnen zeggen. Want ze haalt nog niet haar topniveau voor de medailles. Is wat meer nodig bij Vits. Maar na al dat blessureleed is ze vooral blij dat ze weer eens op een groot internationaal toernooi kan staan. De leiding die blijft nog steeds in de handen van de Poolse Sulek Schubert in de zevenkamp. Om 9:45 werken de zevenkampsters nog de afsluitende 200 meter af. Dan zien we Norwitz nog eens in actie. En zo dadelijk gaat Thomas Carmois nog een tweede keer springen op 2,23 meter. We moeten nog even wachten op die poging. Dus daar krijgt u straks meer nieuws over.
0: We pikken dan nu het einde van de eerste helft mee in Cercle STVV bij Johan.
5: Het is 1-2 en we zitten in de toegevoegde tijd van de eerste helft. 1 minuut is verstreken, er komen nog 2 minuten extra bij. En Cercle Brugge probeert nog voor de rust om de gelijkmaker te maken. Ze zijn er niet echt meer heel dicht bij geweest. Mondelé heeft een bal wel heel mooi meegenomen, maar kon niet afwerken. Terwijl we nu kijken naar Koeken, die kan ontzetten. Daarnet Koeken toch zeer alert moeten reageren voor zowel gevaarlijk kon worden. Cercle Brugge gaat nog eens aanvallen met Martens. De bal naar de linkerkant. Daar is de loopactie van Konaté. Martens krijgt de bal terug. Gaat hem scheppen. En Goura kan er niet bij. Van Zijr wel. Maar over de goal van Kokubo. Die een belangrijke rol heeft gespeeld in deze eerste helft. Een paar goede saves uit zijn mouwen. En vooral ook zijn vingertoppen heeft getoverd. En zo Cercle Brugge van één doelpunt. Of meer dan één doelpunt kunnen houden. Zo moet ik het zeggen. Cercle dat eigenlijk aan de wedstrijd begon met een achterstand zou je kunnen zeggen. Want binnen de openingsminuut al de assist van Sebaoui vanaf de linkerkant. Slap verdedigen, Merle vrijgelaten en de 0-1 voor Sint-Truiden. En Cercle Brugge leek niet echt aangeslagen. Kwam goed in het spel voor. Een paar goede aanvallende acties op de mat getoverd. Ook nu weer een balverlies. Mondelé die de bal kan meegeven met Martens. We kijken nog even op de linkerkant. Cercle Brugge wil de bal zo snel als mogelijk in de 16 natuurlijk. Kijken, want het duurt toch een tijdje. Martens. Ja, en dan gaat een Goura neer. Maar is er geen fout gemaakt, zegt Jan Botenberg. Het gebeurde ook allemaal redelijk ver buiten de grote rechthoek. Terwijl Lars Vries toch een beetje bedenkelijk kijkt. En waarschijnlijk een plannetje aan het bedenken is. Een plannetje dat hij dan in de rust aan zijn spelers wil voorleggen. De gelijkmaker kwam er met Ngoura die de bal kon binnentikken. Een hoekschop getrapt door Manier. Een beetje ongelukkig verlengd met het hoofd door Isha Watari. En op dat moment de zeker verdiende gelijkmaker voor Cercle Brugge. Cercle dat IJsona zelfs op voorsprong kwam. Een bal tegen de paal van Van Zijr. En dan toch een beetje koude douche zou je kunnen zeggen. Want bijna afwerken tegen 100% de assist van Van Wezemaal van op de rechterkant. En Merlen weer goed opgedoken. En hij maakte zijn tweede van deze eerste helft. En dus de 1-2 voorsprong voor Sint-Truiden. Terwijl Jan Botenberg nu voor de rust fluit. Dus Serpenbrugge

0: moet een klein beetje bezinnen. Misschien een beetje efficiënter worden ook in de acties en vooral in de afwerking. En voor Sint-Truiden loopt het toch allemaal naar wens. Want de Limburgers leiden hier bij de rust in Jan Breydel. De ruststand tussen Cercle Brugge en Sint-Truiden is 1-2.
1: Sportza. Radio 1.

0: Dat waren Kendrick Lamar en SZA. Terug naar het EK voor een ster, toch wel een grote ster in de atletiek. Karsten Warholm op de 400 meter horde. De finale komt eraan, Simon.
1: Ja, wereldrecordhouder. Dat is Karsten Warholm, de Noor, die ook het Europees record natuurlijk in handen heeft met 45-94. Een tijd die hij neerzette in Tokio op de Olympische Spelen in 2021. De laatste Olympische Spelen werd hij wel geklopt door de Amerikaan Roy Benjamin. In Parijs werd hij tweede achter de Amerikaan. Maar hij is ook titelverdediger op dit kampioenschap in Birmingham, in het Alexander Stadium. Hij start in baan 6 centraal. Dat wil zeggen dat hij ook in de halve finales snel was. Hij was niet de snelste in de halve finale. Die eer is weggelegd voor de Zweed Oscar Edlund. En er zijn nog een aantal andere atleten die hun record hebben verbeterd in de halve finales. Want Edlund die lukte nationaal record voor Zweden. En onder meer ook de Sloveen Gucek. En de Turk Nezir die klokte een persoonlijk record in die halve finales. Die zouden hem kunnen bedreigen, Warholm. In principe een klasse apart. Maar op een kampioenschap weet je nooit. Er zijn al wel wat verrassingen geweest. Gisteren nog bij de Belgen met Salia Gies. Het zilver in het hingstapspringen. De bronzen medaille van Jana Valenti zou je kunnen verwachten. Maar toch knap dat zij op het podium staat met ervaren Maureen Koster. En de wereldtopper Nadia Battocletti. En nu gaan we toch onze ogen richten op een andere wereldtopper. Karsten Warholm. Die in de startblokken is gekropen voor zijn 400 meter met obstakels. Geen landgenoot, geen Julien Watrin. De halve finales waren voor hem het eindstation. Maar zij zal ook wel kijken naar deze finale. Met traditionele sterke start voor Warholm. Die de Duitser Akje Koem al naast hem krijgt. Hij heeft de Duitser al ingehaald. Om het even simplistisch uit te drukken. En hij ligt op kop hoor. Sterke start ook voor de Zweed Edlund. Sterkste in de halve finales. Maar Warholm die neemt afstand. De Duitser Akje Koem die probeert nog zijn wagonnetje aan te pikken. Maar nu toch wel 2, 3, 4 meter voorsprong voor Warholm. Nu de laatste rechte lijn voor de Noor, voor de wereldrecordhouder. Gaat hij zijn titel verlengen? Het ziet er nog steeds heel overtuigend uit hoor. Nog één orde en jawel, ook dat obstakel overwint de Noor met een mooie voorsprong van 10 meter. Pakt hij hier de Europese titel in een nieuw kampioenschapsrecord. Hij heeft zijn eigen kampioenschapsrecord nog wat aangescherpt. En schreef het uit 3/10 sneller dan in Rome 2 jaar geleden. En met het vingertje naar de camera. Ja, in Europa valt er nog steeds niks te beginnen tegen de Noor. De Nooren zijn heel sterk op dit EK. Onder meer ook Jacob Ingebrigtsen en de Belgische en de nationale ploeg op de mixed 4x400 meter. Maar op de 400 meter horde is er maar één man koning in Europa. En dat is Karsten Warholm.
0: En dan kunnen we nu gaan luisteren naar een reactie van Jana van Lent. Onze bronzen Jana van Lent, mag ik zeggen. Want ze is derde geworden op de 10.000 meter. We horen haar bij Bert Sterks.
2: Beetje onwennig. Want voor het eerst sta je met een medaille op een Europees kampioenschap. Fantastisch gedaan, Jana. Hoe voelt het?
3: Oh, na al die chocolademedailles is het eindelijk echt een echte medaille. Zalig om me vast te houden, ja.
2: Je voelde in de wedstrijd wanneer je mee moest, hè, met vrouwen voorin, met de Engelsen vooral?
3: Ja, ik ben eigenlijk super fier op mezelf dat ik zo snel kon reageren. Want vooral dat er een move gebeurt en je laat een gat, ja, dan is het voorbij, denk ik. Dus ik ben heel trots op mezelf dat ik zo snel kon reageren.
2: Je zat ook van in het begin goed, hè, in de rug van Battocletti. Je kon niet beter zitten.
3: Ja, inderdaad. Ik wou niet te ver zitten, zodat ik alle bewegingen goed in de oog kon houden. En dan ja, zelf eens een keer op kop komen om een keer gewoon te voelen. Echt zalig.
2: Alleen in dat, op het einde, dat eindschot, kon je niet meer mee met Battocletti. Is geen schande, denk ik.
3: Nee, zeker niet. Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik voelde dat het best een beetje van Keith af was. Dus Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik Kiet eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
2: Ja, twee dagen geleden was je nog heel voorzichtig met ons in het gesprek. Maar wist je stiekem dat het eigenlijk wel kon?
3: Het is een heel sterk deelnemersveld. En dus het is altijd moeilijk om iets op voorhand uit te spreken. Het is gewoon echt dankzij iedereen die mij heeft geholpen. Mijn medisch team, mijn familie, mijn trainer. Dr. Chris Peters, Dr. Roel Parijs, mijn kines. Ja, gewoon de mooiste sterren hierboven. Iedereen heeft geholpen, dus ja, ik ben super blij.
2: Je trainer, je vader, eigenlijk heb je hem nu al gezien na de wedstrijd.
3: Ja, sowieso. Het was heel emotioneel, ja.
2: Wat zei hij?
3: We hebben gewoon geweend. Ja.
2: Mag wel op zo'n moment, hè, want je bent al jaren hard aan het werken. Laatste jaren ook enorme stappen gezet. Dit is een ultieme bekroning. Enfin, niet ultiem, het is een eerste bekroning.
3: Ja, ik ben gewoon zo blij dat de stap eindelijk is gezet naar een echte medaille. Ik zat er zo vaak bij. Ik weet nog dat ik na de cross in Portugal tegen papa zei, in Birmingham gaan we niet naar huis zonder medaille. Maar ja, het moet nog altijd gebeuren. En echt waar, ik bedank iedereen die mij heeft geholpen. Mijn papa, iedereen. Dus
2: Moet je honger doen krijgen naar zoveel meer?
3: Ja, het is, ik ga eerst genieten van deze. En hopelijk is het inderdaad niet het einde, maar eerst echt genieten van deze.
2: Doe dat vooral, dankjewel Jan. Ja.

0: Walk van Sylvie Kreusch. Jana van Lent, zij liep naar het brons op de 10.000 meter en bezorgde België vanavond een derde medaille op het EK. Van Thomas Carmois in het hoogspringen is er nu wel minder goed nieuws. Simon.
1: Ja, hij heeft de tweede hoogte 2 meter 23 niet kunnen overschrijden na een eerste geslaagde beurt op 2 meter 18. Is 2 meter 23 het eindstation met 3 gefaalde pogingen voor Carmois. Hij heeft niet kunnen verrassen, want na een operatie aan zijn enkel heeft hij 3 maanden niet kunnen springen. Dit EK stond eigenlijk niet in zijn agenda, maar...

0: dan toch opgevist omdat de selectiecriteria net voor het kampioenschap werden versoepeld. Hij wilde dit EK als een springplank gebruiken voor de rest van het seizoen. En met de finale heb je denk ik wel een mooie springplank, denk ik. Daar zal zijn coach Thiele Bout waarschijnlijk ook zo over denken. Dus het einde van zijn competitie. Wat kan ik nog meegeven in het hoogspringen? Dat Gianmarco Tamberi, de titelverdediger, de publieksfavoriet misschien wel in het hoogspringen. Als we dan kijken naar het internationale publiek, want er doet ook een Brit mee in deze finale. Maar de titelverdediger Tamberi, die zit nog in de competitie na een moeilijk begin. Een eerste gefaalde poging op 2,18 meter heeft hij bij zijn tweede beurt wel die openingshoogte kunnen klaren. En ook over 2,23 meter gewipt Tamberi, dus nog steeds in de medaillestrijd. Maar de competitie zit er dus op voor Thomas Carmois, die daarmee gedeeld achtste zal eindigen in de finale van het hoogspringen.
1: In het voetbal 1-0 nog altijd tussen Hasselt en Dender in de Challenger Pro League. Die wedstrijd is bijna afgelopen. We zitten daar in de slotfase. En in de Jupiler Pro League, onze hoogste klasse, is de tweede helft begonnen tussen Cercle Brugge en STVV. We volgen weer bij Johan de Karwee.
2: We zitten in de openingsminuut van de tweede helft. En daar is de eerste poging van Cercle Brugge. Ngoura met de kopbal. En de bal verdwijnt daar in de spionkop van Cercle Brugge. Want Cercle speelt in de tweede helft naar de eigen supporters. De opening op de rechterkant gevonden. Manier met de voorzet. En dan hoog opverend Ngoura. En dan is het een bal die niet tussen de palen gaat. Was ook moeilijk hoor. Hij probeert er richting aan te geven. En alles bij elkaar. Toch niet zo ver over de deklat. Maar dus niet tussen de palen. Er zijn geen wissels doorgevoerd en Sint-Truiden speelt nu natuurlijk ook naar de eigen supporters. Ik schat dat er zo'n 200-tal zijn meegereisd vanuit Sint-Truiden. Misschien ook wel mensen die met vakantie zijn in het Brugse of aan de zee. Dat zou best kunnen en die dus een wedstrijd meepikken ondertussen van Sint-Truiden hier bij Cercle Condo. Die zich bijna verstapt in de bal, maar zijn foutje kan rechtzetten. Ook nu toch balverlies en Merlin kan de bal opdrijven. Er is ruimte op de rechterkant bij Van Wezemaal. Raaf is er naartoe. Daar komt de voorzet. Sebaoui, goede balcontrole. Legt de bal achteruit en dan het schot. En een prachtig doel, een prachtig doelpunt van Ishiwatari. Het is 1-3. 3 voor Sint-Truiden. Prachtig in de kruising gezet. 2 minuten ver in de tweede helft. Ja, dit is een prachtig doelpunt. Ook op de openingsspeeldag waren al hele mooie goals te zien. En als Lars Vries een plannetje had met Cercle Brugge, dan vrees ik dat dat plannetje 1 niet heeft gewerkt en 2 misschien wel in de prullenmand mag. Dit is een zeer, zeer mooie goal. Nog eens kijken naar de opbouw. Balverlies. En dan is het uiteindelijk Van Wezemaal die de bal kan voorzetten. Prachtig gecontroleerd door Sebaoui. Legt de bal achteruit en dan in de vlucht, in de kruising, Ishiwatari. En het is de tweede assist voor Sebaoui. Dus die is uitstekend aan het seizoen begonnen. En belangrijker natuurlijk de dubbele voorsprong voor de Truienaars. Heel vroeg in het begin van deze tweede helft. En als ik een tip mag geven, als het mogelijk is, toch maar eens dat doelpunt bekijken op de beelden. Het derde doelpunt dus van Sint-Truiden in deze wedstrijd. 4e minuut tweede helft. Cercle Brugge Sint-Truiden 1-3.
1: En gaan we doen dat bekijken. Dankjewel Johan. Het is vertragen, 25 minuten vertragen op de E17 Gent-Sint-Niklaas tussen Beervelde en Lokeren. En dan weer atletiek. Voor de 200 meter in de Zevenkamp. Na het kogelstoten staat Norwitz op de 7e plaats. Hoe sluit ze de eerste dag af? We volgen bij Simon.
0: Dat gaan we zo dadelijk ontdekken. Vince Dini wordt voorgesteld aan het publiek dat toch talrijk aanwezig is in het Alexander Stadium in Birmingham. De voorbije dagen was er toch wel wat ontevredenheid daarover. De tickets zouden vrij duur zijn in Birmingham. Ook het eten, het transport, het was niet optimaal. Er was zelfs een tribune bijgebouwd die vrij leeg oogde. Maar dat ziet er toch nu een stuk beter uit. En de komende dagen in het slotweekend worden er ook veel toeschouwers verwacht. Norwitz die kruipt nu in de startblokken voor de 200 meter. De 4e en laatste discipline van deze zevenkamp vandaag. Morgen nog het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter. Maar kan ze nog een beetje opschuiven, Vits? De 200 meter, niet haar beste discipline. Ze heeft een seizoensbeste van 24 39. En een vrij goede start voor Vits. Het is de Britse Ododa die het snelst weg is, denk ik. We duiken nu de laatste rechte lijn in. En Vits die komt onder stoom. Die gaat voorbij de Britse en de Duitse naar de leiding. Noor Vits gaat hier de 200 meter op haar naam schrijven. Toch haar reeks met 24-13. Dan klokt ze toch seizoensbeste. 2/10 sneller dan eerder dit seizoen. Nog geen record. Dat staat op 23-70. Maar ik denk dat ze hier wel vrede mee kan nemen, Vits. Nog even herhalen, niet in absolute topvorm na heel wat blessureleed. Haar eerste groot kampioenschap na de Olympische Spelen in Parijs van 2 jaar terug. En dus een seizoensbeste, voorlopig de enige in deze reeks met een seizoensbeste. Dat wil ook wel wat zeggen. Altijd interessant om te kijken wat de tegenstand doet in deze omstandigheden. En Vits dus een mooie afsluiter van deze eerste dag. Straks gaan we weten waar ze eindigt in de Zevenkamp na dag 1, na nog 2 andere reeksen over 200 meter. Maar dus een seizoensbeste en reekswinst voor Noor Vits op de 200 meter.
1: Op nu naar Hasselt. Sporting Hasselt maakt daar een geslaagde start in de Challenger Pro League. Staat 1-0 voor tegen Dender en het zit er daar bijna op, Jeroen.
2: Het zit er officieel op. Hasselt wint de openingswedstrijd in de Challenger Pro League met 1-0 tegen de degradant uit de Jupiler Pro League, Dender. Slechte voorbereiding had Dender. Die lijn trekken ze door, want ze starten dus met 0 punten. Ze zijn die treffer in de eerste 10 minuten van Siebe van Keimolen niet meer te boven gekomen. Hasselt startte furieus aan deze wedstrijd met een aantal kansen en dus dat doelpunt. Vervolgens was het Dender dat de wedstrijd in handen nam. Maar echt uitgespeelde grote kansen zijn er niet geweest. En als die er waren, dan stond daar Leonardo Cascio goed te keepen. En zo pakt Hasselt dus de allereerste 3 punten. Meteen een verrassing op de openingsspeeldag. Het voorzittersduo Rick Verheijen en Sam Kerkhoffs liepen vol zenuwen hier rond. Maar die zenuwen zijn nu weg, want de eerste 3 punten voor Sporting Hasselt is binnen. Ze kloppen Dender met 1-0.

0: Dat was even een massive attack met de Unfinished Sympathy. Zo dadelijk is er nieuws en daarna weer Sportza met onder andere het vervolg van Cercle STVV.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van een honderdtal hectare in de as gelegd.

0: Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd, vertelt collega Ferre Windij.
1: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeente zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
0: In Bornem is de dodentocht van start gegaan. De wandeltocht van 100 kilometer is dat. Het gaat om de 57e editie. Zo'n 13.000 mensen doen eraan mee. Het parcours werd ondanks de hitte niet aangepast. Er geldt ook nog altijd een code geel waarschuwing. Maar dat drukt het enthousiasme niet.
2: Heel warm. Maar wel een goede nacht, denk ik. 20 graden, dat is ideaal om te wandelen, hè? Dus morgen is het doorbuiten. Hè. 50 kilometer op fysiek en 50 kilometer op karakter. Hè.
3: We zouden ons hopen dat het mee gaat vallen. Maar vooral veel drinken, dat gaat het belangrijkste zijn.
4: Ik heb al 6 weken geleden een andere 100er-tocht gedaan. In het zuiden van Duitsland. Dus nu ben ik erg benieuwd naar hier.
5: We zeiden nooit meer na de eerste keer. Maar we hebben nog een tweede keer ingeschreven. En de tweede keer was het weer van hetzelfde. Nooit meer. En we zijn er vandaag voor de derde keer. En het zal waarschijnlijk onze laatste keer zijn.
0: In de Verenigde Staten heeft Luigi Mangione toegegeven dat hij schuldig is aan de moord op de topman van United Healthcare, een Amerikaans zorgverzekeringsbedrijf. Mangione schoot de man in december 2024 dood op straat in New York. In de rechtszaal heeft hij nu toegegeven dat hij opzettelijk heeft geschoten omdat hij misnoegd was over het Amerikaanse zorgsysteem. Mangione kan voor de moord een levenslange gevangenisstraf krijgen. De uitspraak volgt op 18 december. In Frankrijk hebben hackers de Franse Belastingsdienst gehackt. Bij de cyberaanval zouden de gegevens van bijna 700.000 mensen en bedrijven gestolen zijn. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
6: Het gebeurde al 2 maanden geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. De daders drongen via externe servers en VPN-netwerken binnen in de databestanden van de Franse fiscus. Daar legden ze beslag op de gegevens van 678.000 personen en bedrijven. Onder meer de salaris- en fiscale gegevens van mensen zijn gestolen. Alle informatie is inmiddels te zien op het dark web, oftewel de criminele kant van internet. De daders zijn bekende hackers en zouden eerder ook al gegevens hebben gestolen bij een telecombedrijf, een hotelgroep en een supermarktketen. Ze verkopen de data aan derden die vervolgens met de persoonsgegevens kunnen frauderen. In Frankrijk is boos en verbaasd gereageerd, omdat de hackers dus steeds ongestoord kunnen toeslaan, omdat nu veel fiscale gegevens zijn gestolen en omdat de Franse Belastingdienst alles pas na 2 maanden bekend maakte.
0: Sport dan. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op dat EK. Simon van Glabeke, jij volgt het EK voor ons daar. Hoe is de wedstrijd van Lent verlopen?
7: Na een tactisch trage openingsfase maakte Valent in de tweede helft de wedstrijd mee hard. Ze dook op kop de laatste ronde in met in haar spoor de ervaren Nederlandse Maureen Koster en de Italiaanse vice-Olympisch en vice-wereldkampioene Nadia Battocletti. Battocletti had zoals verwacht het snelste eindschot in huis en pakte na EK-goud op de 5000 meter ook de titel op de 10.000 meter. Koster sprintte naar zilver. Met brons heeft Jana Valent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. De 25-jarige Valent eindigde al verschillende keren vierde en vijfde op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze een voortreffelijk seizoen, dus met een EK-medaille. In diezelfde 10.000 meter eindigden 2 andere Belgische vrouwen, Lisa Rooms en Chloé Herbier, als 10e en 11e. In het hoogspringen werd Thomas Carmois 8e met een sprong over 2,18 meter.
0: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond de eerste wedstrijd van de tweede speeldag. Met nog goed een half uur te spelen staat het er 1-3 voor Sint-Truiden. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans op onweer ook bij temperaturen dan tot 31 graden.

0: Meer op vrtnieuws.be.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1.
3: Sportza.
2: Met Catherine van Eylen.
4: We zijn er nog een uurtje met Sportza en er staat hier nog heel wat te gebeuren. Op het TK Atletiek is er onder andere nog het nummer waar iedereen naar uitkijkt. De 800 meter bij de vrouwen. Met drie fenomenen aan de start. Broeders Bol, Werro en Hodgkinson. Het wereldrecord zou in gevaar kunnen zijn. Hier maak je het mee. En in het voetbal is Cercle STVV aan de gang. 1-3 voor de bezoekers. Kan Cercle daar nog wat aan doen? Johan de Karwee.
5: Voorlopig niet. En het was bijna 1-4 redding. Net voor de lijn door Kondo op het inzetten van Merlin, die bijna zijn derde doelpunt maakte. En daarnet een van de twee flipperkast toestanden. En Kokubo, ja, die laat zich niet verschalken. Twee goede reddingen. Eerst op het inzetten van Martens, daarna op die van Diaby. En daar is Sint-Truiden weer. En dan is hier de redding van Koeken. Goed gedaan, de herneming. Afgeblokt door Manier. Nog eens proberen. Sissako zijn linker zoeken en niet tussen de palen. Het is een wedstrijd met kansen, doelpogingen. En het is een efficiënt Sint-Truiden, een inefficiënte Cercle Brugge. En we gaan kijken naar een wissel. Kaku wordt er uitgehaald. En de man die er wordt ingebracht is een nieuweling. Dat is Lucas Michal, die zijn kans krijgt bij Cercle Brugge en debuteert. En dus afwachten of hij iets kan veranderen aan het spelbeeld. Terwijl Martens wat drinken vraagt. Het is inderdaad warm hier in Brugge. En dus die flipperkast toestand, de eerste. Ja, eigenlijk had die bal er ook gewoon ingemoeten. Kaku vond uiteindelijk Kokubo op zijn weg. Een prima save van de Japanse doelman van Sint-Truiden. Niet de eerste in deze wedstrijd. Dus toch wel min of meer de man van de wedstrijd. Samen met bijvoorbeeld een Sebaoui die een voet had in de doelpunten. Met een Merlin bijvoorbeeld die twee keer een doelpunt heeft gemaakt. En Cercle Brugge laat toch de moed niet zakken. We zitten net over het uur, dus ze hebben toch nog wel wat tijd om eventueel die aansluitingstreffer te maken. We kijken naar Sissako en het duel met Michal levert in bij Ngoura. Is vrij goed als spits die de bal even kan bijhouden en dan de andere laat aansluiten. Kondo ondertussen. Wie is de man die zich aanbiedt? Dat is Konaté, maar de bal gaat naar achteren naar Ravish. Ik geef ook nog mee dat Puppe geel heeft gekregen. Toch een redelijk opzichtige fout op Manier. Puppe die als het ware in zijn achtertuin speelt, woont hier een paar honderd meter van Jan Breidel in de Olympialaan. Ondertussen is Soelé de man die de bal kan verlengen met het hoofd. Maar het is een oprapertje voor Keton Koeken, die daarnet toch ook wel vol aan de bak moesten. Dus het is een wedstrijd die kan bekoren, omdat de twee ploegen toch gaan voor doelpunten. Omdat er doelpogingen zijn en doelkansen. En vooral Kokubo is de man die verantwoordelijk is voor het feit dat Cercle Brugge eigenlijk nog maar één keer heeft kunnen scoren. En zo hebben ze de wedstrijd toch redelijk in handen, de Limburgers. Ze komen niet echt onder druk, ook al dringt Cercle aan met een offensiefje waar er dus wat flipperkasten toestanden daarnet, maar om nu te zeggen dat ze echt in paniek raken achterin. Nee, dat is zeker het geval niet. We kijken naar Michal, probeerde de bal mee te geven met de Konaté. Lukt niet en we volgen nog een actie van Sint-Truiden. Maar dat is een slechte bal van Sissako. Niet te bespelen voor Van Wezemaal. Ja, en dan gaan de poppetjes bijna aan het dansen. Omdat Mondelez heel snel de bal weer in het spel wil brengen. En dan gaat Van Wezemaal een klein beetje vervelend doen. Wordt nu de levite gelezen door Jan Boterberg. We zitten al over het uur in deze wedstrijd. En de voorsprong nog altijd dubbel voor Sint-Truiden. De tussenstand is 1-3.
4: We blijven het volgen en we praten straks ook na over de overwinning van Hasselt tegen Dender. Mooie start voor het gepromoveerde Sporting Hasselt in de Challenger Pro League. En nog in de tweede klasse heeft Lokeren ook gewonnen vanavond. 0-2 op Serra.

0: London Calling van The Clash. Wij keren terug naar Birmingham. Op het EK Atletiek heeft Noor-Wit daar haar eerste dag van de zevenkamp achter de rug. Ze heeft zo net haar 200 meter afgewerkt. Ze liep in de eerste reeks, dus we weten nog niet precies op welke plaats ze de openingsdag beëindigt. Maar Noor-Wit kwam wel al voor de microfoon van Bert Sterks.
1: Noor-Wit, de traditie wil dat ik je niet zeg hoeveelste je staat na dag 1. Je mag me wel zeggen hoe je je voelt na dag 1.
2: Ja, redelijk goed eigenlijk. Mijn lichaam voelt heel goed, dus daar ben ik heel blij om. Groot verschil met Guts is. Dus dat is heel fijn. Ik heb twee seasons best. Maar wel
1: twee
2: prestaties beter dan Guts is. Dus ik denk dat ik daar wel tevreden mee moet zijn. Ik voel, ja, er mist gewoon training dit jaar. Ik heb zoveel alternatief moeten trainen. Maar ik ben wel blij hoe het gaat. En ik ben ook heel blij om hier te zijn. Ik geniet er wel van.
1: Het is was dat het spannendste of je die opeenvolging van disciplines zou aankunnen?
2: Dat weet ik niet goed.
1: Want dat had je even niet gedaan, hè?
2: Nee, dat is waar. Ja, ik ben wel blij hoe dat het dus gaat. De opeenvolging. Ik weet niet of dat per se het spannendste was. Het is sowieso spannend om terug, op een kampioenschap te staan.
1: Bij welke disciplines had je het beste gevoel?
2: Ik weet het niet. Bij alles kon het wel beter, denk ik.
1: Ze waren allemaal degelijk, maar ja.
2: Exact. Dus het was overal wat zoeken. Koersoeten heb ik misschien... Dat vind ik het meest jammer, want daar zit zoveel meer in. Maar als we in de wedstrijd komen, dan maak ik alles kort. Dus dat is heel jammer, want in de opwarming gaat het dan veel verder. Dus, maar ja, er zit veel meer in, maar pech vandaag. Hoogspringen was vechten om erover te raken. De opwarming ging niet zo goed. Maar ik ben wel blij om toch terug die 1,80 aan te tikken. Dat gaat in de toekomst wel terugkomen. En ja, de horde was ritme. Ik mis ritme gewoon. Ik denk dat als ik nu nog eens een hordewedstrijd zou doen, het zou al veel beter zijn. Maar...

ja. Oké, wel, het waren snelle meisjes ook. En de 200, ja, ik ben blij dat het een seizoenbeste is. Onder de 24 is mooier. Alles zo, ja, 1,80 meter, onder de 24. Allemaal

0: ik vandaag meebent. Maar ik denk ook gewoon, ja, ik zag de anderen over de horde snijden en ik vloog een beetje over de horde. Dus ik heb ook nog niet zoveel trainingen over 84 centimeter gedaan. Ik denk de laatste 2 jaar kan ik de trainingen op 1 hand tellen. Dus ik kan er allemaal blij mee zijn.
1: Je ziet er heel fris uit, moet ik zeggen, na 1 dag atletiek. Voel je het meestal de dag nadien wat meer wat je de dag ervoor hebt gedaan? Of valt dat wel mee?
0: Dat hangt af van dag tot dag, denk ik. Het zal alleszins niet zo'n lange nacht worden. En ik ben toch een beetje buiten adem.
1: Zie je morgen terug. Dankjewel.
2: Nou, op naar morgen. Intussen zijn alle reeksen van de 200 meter gelopen. Het laatste nummer van de eerste dag in de Zevenkamp. En Simon, je mag dus rustig vertellen op de hoeveelste plaats Norvit die openingsdag afsluit.
3: Ze blijft 7e in de tussenstand, Katrien. 7e na die 24-14 over de 200 meter. Haar laatste proef van de eerste dag. De leiding die blijft in handen van de Poolse Adriana Sulek-Schubert. En toch even meegeven dat ze met haar 30 jaar Norvit alleen maar jongere atletes voor zich moet dulden. Dus er is echt wel een generatiewissel aan de gang. Nafitjam is er natuurlijk ook niet bij. Die zouden we normaal gezien ook wel in de top van het klassement kunnen terugvinden. Maar dan zie je maar dat er heel wat atletes klaarstaan om de fakkel over te nemen van atletes zoals Norvit, Nafitjam en Katrina Johnson-Thompson. Want ook Johnson-Thompson doet mee. De zilveren medaillewinnares van de Olympische Spelen in Parijs. Die vindt haar topvorm niet terug voor eigen publiek. Ze staat voorlopig, ja, troosteloos 16e. Dat moeten we toch wel zeggen. Troosteloos voor iemand die al zilver pakte op de Olympische Spelen. En ook al 2 wereldtitels op haar palmares heeft staan. Johnson-Thompson dus 16e in de zevenkamp. Norvits 7e op niveau. Nog niet op haar topniveau zoals ze zelf toegeeft. Maar ze kan toch met een goed gevoel naar de tweede dag morgen. Met nog het verspringen, het speerwerpen en dan de afsluitende 800 meter.
2: Er staat meer dan een half uur file op de E17 Gent-Sint-Niklaas tussen Beervelde en Lokeren.

0: Cuando Chego van Marissa Monch. De stand in Jan Breidel is nog altijd 1-3. Is die match eigenlijk gespeeld tussen Cercle en STVV, Johan?
1: Wel, ik heb toch het gevoel van niet. En had Sebaoui zijn kans afgewerkt, dan had hij de wedstrijd natuurlijk wel in een definitieve plooi kunnen leggen. Hij kon op aangeven van Merlin uithalen, zo moet ik het zeggen, op een meter of 8 voor de goal. En tot zijn grote ontgoocheling natuurlijk ging de bal niet tussen de palen. Terwijl ik met één oog toch kijk naar de blessurebehandeling van Judrik Puppe. Blijkbaar geraakt aan het hoofd. En er staan wat spelers bij. Hij staat nu weer recht, dus ja, Puppe is een harde. Dus mogelijk kan hij wel verder spelen. Het was een contact met Diakité, maar dus Sebaoui inderdaad de kans laten liggen om Sint-Truiden op 1-4 te zetten. En Cercle Brugge geeft toch de indruk dat die aansluitingstreffer er nog altijd kan komen. En dan krijg je mogelijk een zeer spannende slotfase. We spelen nog een dertiental minuten in deze wedstrijd, plus wat er zal bijkomen. Cercle Brugge, één keer appel voor een handspel van Puppe, maar Jan Boterberg die stond er heel dichtbij en die gaf meteen aan, nee, geen strafschop. Cercle wisselde dan. Núñez en Diakité zijn er ingekomen. Van Zijr en Martens zijn naar de kant gehaald. Oh, nu kijken, want daar is de counter van Sint-Truiden met Sebaoui. En dan Van Wezemaal aanspelen. Kan hij de bal teruggeven? Gaat de achterlijn zoeken en gaat de bal dan toch achteruit leggen. Hatta kan niet bereikt worden. En dan een schot uit de tweede lijn. Maar alles bij elkaar niet hard genoeg van Merlin. En in de buikholte beland van Koeken, die de bal meteen naar voren speelt. En dan Michel Oem, die wordt geraakt door Mbeso. Lucas Michel die is ingevallen. 21 jaar, gehuurd van Monaco. En de gele kaart voor Mbeso. Even noteren, dat is de derde gele kaart voor Sint-Truiden. Mbeso, Ishiwatari en Judrik Puppe die keken eerder al tegen een gele kaart aan. Bij Cercle Brugge nog geen gele kaarten in deze wedstrijd. Want dat is toch stevig doorgaan, moet ik zeggen. En Lucas Michel komt met de schrik vrij. Dus Cercle Brugge, nieuwe krachten erin gegooid. En Núñez, die kon een goede actie maken op de linkerkant. Die kon een bal nog binnenhouden. En zijn ploegmaats moeten blijkbaar gedacht hebben, dat zal niet lukken. Lukte wel. Hij pakte uit met een 45er. Maar niemand van Cercle op de goede plaats. En van de kant van Sint-Truiden nog meegeven dat er een harde voorzet was van Merlin. De vuisten van Koeken waren nodig om de bal te ontzetten. Het is aan Cercle natuurlijk om die aansluitingstreffer te maken. En dan en alleen dan krijgen we nog een spannend slot in deze wedstrijd. Want op dit moment nog altijd 2 doelpunten voorsprong voor Sint-Truiden. 1-3.
0: In de Challenger Pro League heeft Sporting Hasselt vanavond gewonnen tegen Dender. 1-0, dat hebben we gehoord. De 3 punten binnen dus voor de promovendus. En Jeroen van der Loop heeft een reactie van de man die dat ene belangrijke doelpunt maakte.
2: Steven van Keimolen, proficiat. Jij hebt er persoonlijk voor gezorgd dat Hasselt de allereerste 3 punten in 37 jaar in de Challenger Pro League pakt.
3: Eerst en vooral ben ik er niet persoonlijk die ervoor zorgt. Het is collectief. We hebben enorm gevochten vandaag. Ik denk dat we trots mogen zijn dat we een stukje historie hebben geschreven. Maar vandaag en vanavond moeten we vooral genieten van de overwinning en van de mooie prestatie.
2: Jullie begonnen met een knalstart. Was dat het tactische plan om meteen ervoor te gaan?

0: vol voor te gaan?
1: We zijn gewoon scherp op ieder moment en ja, blijven vechten. Het is niet dat dat in ons plan stond. Het is gewoon vechten en zorgen dat we kans creëren en dan afwerken.
0: En dan heb je het geluk van die challenge. Want wist jij meteen dat het geen buitenspel was?
1: Eerlijk gezegd was ik er niet echt mee bezig. Ik was gewoon aan het wachten op die aanval, die bal. En dan stond ik er, was ik op tijd en dan heb ik de goal kunnen scoren. En heel blij dat ik het team heb kunnen helpen natuurlijk.
0: Je had er misschien nog wel iets kunnen maken in de eerste helft.
1: Ja, klopt. Daar ga ik aan werken de komende dagen, dat ik die kans niet meer mis. Maar vooral heel blij.
0: Daar ben je ook van Zultwaardigen voor naar hier gekomen, denk ik. Om de aanval hier bij Sporting Hasselt te leiden.
1: Ik heb het al heel veel gezegd. Dat ik het liefst wat ik doe is scoren. En assist en de ploeg helpen. En dat heb ik vandaag kunnen doen, denk ik. Dus daar ben ik vooral heel trots op.
0: Misschien het minpuntje. Jullie konden het niet de hele wedstrijd volhouden. Na een klein uurtje was het bijna pompen of verzuipen.
1: Ja, we hebben het uiteindelijk wel kunnen volhouden. Hè. Maar... ik ben heel trots op de ploeg dat we zo hard hebben blijven vechten. En door deze meneer hier, die ons fit had. Nee, ik denk dat we weten, het is de eerste wedstrijd. We hebben natuurlijk ook nog werkpunten om mee te nemen. Een chance. Dus we kijken er alvast naar uit. Eerst genieten vanavond.
0: Het is een droomstart, hè? Zo wil je de nieuwe competitie beginnen.
1: Klopt, de seizoenstart missen is altijd een moeilijk moment. Maar dat hebben we vandaag kunnen voorkomen en daar... Heel blij.
0: We staan hier in de catacombe. De ene feestende speler naar de andere komt binnen. Dat wordt nog een leuk feestje vanavond.
1: Ja, ik ben aan het aftellen weer dit interview. Ik wil ook gaan feesten.
0: Veel succes.
1: Dank je wel.
2: En dan weer naar het Jan Breydelstadion. Om het weer spannend te maken in Cercle STVV, was er een goal van Cercle nodig. Johan, en kijk eens aan.
3: Ja, die goal is gevallen. 8 minuten voor tijd. De man die hem maakt is Núñez. En een hele goede actie ging eraan vooraf van Luka Michal. Hij haalde uit en blijkbaar heel hard. Want Kokubo kon de bal niet klemmen. En de rebound werd binnengeduwd door de goed gevolgde Núñez. En 2-3. En Cercle ruikt misschien wel een gelijkmaker. Daar is Michal weer. Probeert de bal nog voorbij. Had dat te tikken. Lukt niet. Maar Cercle Brugge zet druk. Kijken naar Lazar. Die is ingevallen. Lazar gaat die uithalen. Jawel. Een bal naar de kruising. Maar niet tussen de palen. En dus nieuwe namen inderdaad bij Cercle Brugge. Lazar en Kouassi zijn in de ploeg gekomen. En Goura en Mondelé naar de kant gehaald. Het is een soort van een wanhoops slotoffensief. Ja, en als je nu verliest met 2-3 of met 2-4. 0 punten is het gevolg. Dus nog maar proberen om minstens een punt uit de brand te slepen. En met die aansluitingstreffer van Núñez kan misschien nog het een en het ander. Ook al geeft Cercle Brugge dan wat meer ruimte weg achterin. Dat is eigenlijk al de hele wedstrijd het geval. Ik denk toch dat ze in het defensieve compartiment nog een beetje werk hebben om daar alles fijn te tunen. Kijken naar de combinatie nu van de Limburgers met Sissako. Een misverstandje met Puppe. Hij is altijd te herkennen natuurlijk, maar nu nog meer te herkennen omdat hij een hoofdbandage heeft. Dus toch blijkbaar geraakt inderdaad aan het hoofd. Kan verder spelen en Cercle Brugge gaat een nieuwe aanval opbouwen. We kijken naar de stadionklok, nog een minuut of 6 te spelen. Laat ons zeggen 10 in totaal zo'n beetje. Want er zijn wat wissels geweest. Die blessurebehandeling natuurlijk ook van Puppe. Maar Cercle Brugge blijft voorlopig bivakeren op de eigen helft. Daar is de diepe bal van Kondo. Opgevangen door Lazar. Die moet toch strijden voor zijn plaatsje natuurlijk in de ploeg. Zal misschien wel gedacht hebben. Ja, met alles wat ik al heb bewezen en meegemaakt. Bij Cercle Brugge is mijn basisplaats een feit. Is dus duidelijk niet het geval. En dan kijken we nu naar Jan Boterberg. Hij geeft het ingooien aan Cercle Brugge. Bij Sint-Truiden dachten ze het is een ingooi voor ons. Maar het is Ravish die de bal zo meteen mag inwerpen. Hij zal dat redelijk ver doen is mijn indruk. Gaat een aanloopje nemen. Spelers van Cercle Brugge redelijk diep in het strafschopgebied. Dus daar verwachten ze de bal. Wie kan er doorkoppen? Dat is Diaby. Lukt niet helemaal. De bal wordt ontzet uit de 16. Lazar kan oppikken. Is er ruimte op de flanken? Nee. Manier gaat dribbelen. Probeert zich door te zetten. En balverlies en de fout gemaakt. De fout gemaakt op Lazar. Waardoor Merlin de actie niet kan maken. En dus blijven we nog even hangen. Want een vrije trap. Heel ver nog van de goal. Maar de bal zal in het pak komen. Ik schat zo'n 30 meter. Lichtjes rechts uit de as van het veld. Manier staat onder andere achter de bal. Hij is in principe natuurlijk wel de man die de vrije trappen gaat trappen. Ravish gaat nog het een en het ander fluisteren. Of is het Lazar die de vrije

trap gaat nemen. Het is Lazar ook nog met wat aanwijzingen. Manier stapt naar de linkerkant. En dan uiteindelijk Diaby die de vrije trap zal nemen. Ondertussen tikken de seconden natuurlijk wel in het voordeel van Sint-Truiden weg. Er staan drie spelers van Sint-Truiden trouwens klaar om in te vallen. Ingestudeerd nummertje, maar niet goed uitgevoerd. En de bal wordt redelijk simpel ontzet. We kijken wie er klaarstaan bij Sint-Truiden. Janssens, Diouf en Taniguchi. Zij komen straks mee. Die krappe voorsprong plots verdedigen voor Sint-Truiden bij deze 2-3 tussenstand. Daar is misschien wel de goede voorzet van Michel. Er wordt gekopt door Mbeso. De bal over de zijlijn geduwd en het Brugse publiek. Ze zijn met 4528. Gaat er nog eens aanstaan. Ravish eist de bal op. En deze inworp van Cercle Brugge in de slotfase bij een 2-3 tussenstand. Dus gaan we nog volgen. Michel is de man die eventueel kan aangespeeld worden. Maar ik vermoed toch dat Ravish zal kiezen voor de verre inworp. Dat gebeurt ook. Diaby kan verlengen. De bal wordt ontzet. De bal wordt teruggebracht tot bij Ravish. De bal moet in het pak komen natuurlijk. Michel, goede traptechniek. Dat hebben we al gezien. Bal schiet door. En dan zomaar blind weggetrapt door Seobi. En zo is het gevaar voorlopig geweken voor Sint-Truiden. De tussenstand kort voor tijd is 2-3.

0: Meisje in het blauw van Chris De Bruyne. 2-3 voor Cercle tegen STVV. Dat moeten we daar zeker blijven volgen. En in Birmingham zijn er weer wat beslissingen gevallen. Laten we het eerst eens hebben over de 200 meter bij de mannen. Wie is Europees kampioen, Simon?
1: De Duitser Owen Ansah met een tijd van 19.95. Hij klopte de thuisloper Zarnel Hughes, de Brit, die tweede eindigde. Ansah ging in slot nog voorbij Hughes. Maar Ansah is een veelbesproken figuur, want er hangt hem een dopingschorsing boven het hoofd door het mogelijk weigeren van een dopingcontrole. Dat wordt nog allemaal onderzocht. Maar zijn medaille, ja, ik zou zeggen, zet hij voorlopig nog wat cursief in de boeken. Hij pakte eerder dit EK ook al brons op de 100 meter. Maar zal wellicht niet aan de aflossingen deelnemen, omdat zijn teammaat in Duitsland denken, ja, laat ons het zeker voor het onzekere nemen en hem niet in ons ploeg pakken, anders kan ons medaille nog worden afgenomen later. Na het goud van Nadia Battocoletti op de 10.000 meter, opnieuw Italië boven in het hoogspringen, letterlijk en figuurlijk dan, want Gianmarco Tamberi heeft zijn titel kunnen verlengen. De flamboyante Italiaan sprong een seizoensbeste van 2 meter 32. Begon nog wat aarzelend aan zijn competitie, maar kwam dan in het goede ritme en op het juiste moment een seizoensbeste dus. Een nieuwe Europese titel voor Tamberi in die hoogspringcompetitie. Eindigde Thomas Camus knap achtste na al dat blessureleed, na een operatie niet zo heel lang geleden met 2 meter 18. Karma was er toch weer bij in de finale en hij mag trots zijn. Ik denk dat hij ook wel blij zal zijn met die gouden medaille van zijn maatje Tamberi in het hoogspringen.
0: Ja, zo dadelijk gaan we luisteren naar Thomas Carmois. We hebben van hem een korte reactie. Maar eerst gaan we terug naar Jan Breidel, want daar zitten we in de toegevoegde tijd. Tussen Cercle en STVV pakt STVV de eerste overwinning van het seizoen, Johan.
2: Ja, het zou kunnen. 2-3 en nog 2,5 minuten spelen. Maar Cercle Brugge dringt aan met Manier. Proberen de bal diep te steken. En dat is niet gelukt. Dus Van Wezemaal gaat die een klein beetje temporiseren. Of toch proberen van Diouf diep te steken. Hij kiest voor het laatste. Diouf met twee verdedigers voor zich. Diouf schieten. Oh, dat scheelt toch niet zoveel. En Koeken zit er nog aan met zijn vingers. Dus een hoekschop voor Sint-Truiden. Op een uitstekend moment. Op een moment dat Cercle Brugge toch aandrong. Probeerde om de bal te droppen, zo moet ik het zeggen, in de 16 meter. Onder andere gevaar bij een hoekschop van Manier. Ravis die net overkopte. En de vervangers van Sowelé, Merlin en Ishiwatari, Taniguchi, Janssens en Diouf. Die moeten toch vooral verdedigen. Daarnet alle spelers van Sint-Truiden achter de bal. We kijken naar de hoekschop die kort is genomen met Van Wezemaal. En dan proberen ze even te blijven hangen. Maar Lazar heeft nu de bal. Kappen in de eigen 16. Niet zonder risico. De bal opdrijven. Ook niet zonder risico. En dan proberen om Núñez weg te sturen. De bal gaat over de zijlijn. Inwerpen nog voor Cercle Brugge. We zitten bijna in de slotminuut. En dat betekent dat Sint-Truiden bij deze tussenstand voorlopig alleen de leider is in de Jupiler Pro League. Maar natuurlijk wordt er morgen nog gespeeld. Kijken naar Kouassi. Goal! Oh, schitterende goal. Dit is niet te geloven. Vanuit een ongelooflijke scherpe hoek. Niet zo gek ver van de cornervlag gaat die bal gewoon binnen. En er staat geen wind. Dus de wind speelt geen rol. Een schitterende goal. Wat ik net zei over die virtuele leidersplaats van Sint-Truiden. Nee, dat is het niet. Want de 3-3 in de slotminuut van Kouassi. Schitterend gedaan. Een bal die letterlijk uit de lucht komt vallen. Een soort van een wanhoopspoging van Kouassi. Het ingooien van Núñez en dan Kouassi. Een ongelooflijk scherpe hoek. Ik zie nu in de herhaling dat de bal nog even afwijkt op Mbisso. En daardoor krijgt hij een wat vreemde curve. En gaat die bal over Kokubo zo in het goal. In de goal, in het zijnetje. Schitterend gedaan, de 3-3. En zo lijkt het toch dat de twee ploegen de competitie gaan beginnen met gelijke spelen. Vorig seizoen trouwens was het hier ook een gelijkspel, toen 1-1. En nu hebben we 6 doelpunten gezien, 3-3. Dat is altijd leuker natuurlijk als je meer doelpunten ziet. En Cercle Brugge krijgt toch wel loon naar werken. Ze hebben een goede Kokubo op hun weg gevonden. Ze waren inefficiënt ook in de pogingen. Daar was Sint-Truiden toch efficiënter. Bal tegen de paal ook van de Van Zijer niet te vergeten in de eerste helft. En vooral de Bruggelingen lieten de moed niet zakken. En je voelde als het ware van ja, als die aansluitingstreffer valt, dan kan het misschien nog. En wel nu, Núñez maakte die aansluitingstreffer diep in de tweede helft. Een minuut of acht voor de reglementaire speeltijd. En dan Kouassi met een beetje hulp van Mbisso. En Kokubo, ja, die kon helemaal niet bij de bal. Die verdwijnt daar letterlijk in het zijnetje in de verste hoek. En zo de 3-3. Het is toch een wedstrijd die je kon bekoren. Niet dat de kwaliteit zo hoog staand was. Maar gewoon de doelpogingen, de doelkansen, de overgave. Het proberen om toch aanvallend te spelen. En zo een gelijke stand. En dat is misschien wel een belangrijk punt. Want op de volgende speeldag moet Cercle Brugge naar Club Brugge. En neemt Sint-Truiden op het op tegen Union. Dus toch twee stevige tegenstanders voor de ploegen die we hier vanavond aan het werk hebben gezien. We kijken naar Jan Botterberg. We zitten al over de toegevoegde tijd. Ruim 1 minuut. En nu wordt er afgefloten. En dus een onverhoopt gelijkspel nog voor Cercle Brugge. Het zag er lang naar uit dat het weer wachten zou worden op een eerste puntengewin in eigen huis. En dat is er dus toch van gekomen. Er zijn mooie doelpunten gemaakt. Je moet echt maar eens kijken naar de beelden. Ik denk bijvoorbeeld aan die goal van Ishiwatari en natuurlijk die goal van Kouassi. Hij zal het nog 100 keer mogen proberen. Die bal zal er waarschijnlijk 100 keer niet ingaan, maar deze keer wel. En zo een gelijkspel tussen Cercle Brugge en Sint-Truiden. De eindstand hier in Brugge 3-3.
0: Wat een slotfase. En dan nu zoals beloofd de reactie van Thomas Carmois na de finale van het hoogspringen op het EK. Carmois is gedeeld achtste geworden met een sprong over 2,18 meter. Carmois, getraind door Thia Hellebout, geraakte ook bij zijn derde poging niet over 2,23 meter. Hier is hij bij Bert Sterks.
3: Thomas Carmois, 2,18, un peu moins qu'en qualif. Est-ce que la forme, le sentiment était aussi un peu moins que dans les qualifications?
4: Je pense qu'en qualif, je me mettais beaucoup plus la pression. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je fais 8e, ça serait un très bon palmarès. Mais c'est vrai que de 18, on peut oublier un peu la perf. Mais voir de où je viens cette année, qu'on prévienne deux semaines avant le championnat, c'était assez difficile pour moi de préparer ça. Donc je pense que j'étais vraiment relax et je voulais juste prendre du plaisir. Encore une fois, ici, on a essayé des choses en compétition internationale, je veux dire, même championnat d'Europe. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel d'essayer ça ici, alors qu'on devrait être juste au pic de la forme et rien appliquer. Mais ouais, j'ai encore appris aujourd'hui.
3: Et tu as pu sauter sans gêne à la cheville?
4: Ouais, justement, et c'est ça aussi le plus grand objectif pour moi, c'est qu'après deux jours de repos, j'ai pu sauter à mon plein potentiel. Voilà, il manquait peut-être un peu de jus, un peu les jambes. Il y avait un petit vent de face, mais je ne suis pas là pour me trouver des excuses. Voilà, j'ai fait le maximum que je pouvais. J'espère que tout le monde à la maison m'a encouragé et je les remercie.
0: Het ging minder goed dan in de kwalificaties voor Carmois. Hij voelde toen ook wel meer druk. Na het jaar dat hij gehad heeft met die enkeloperatie is hij zeker niet ontevreden. Hij ondervond geen hinder aan de enkel, dus dat is goed. Hij zoekt zeker geen excuses en hij dankt iedereen die hem heeft gesteund.

0: Tot zover Jealous Lover. Na de Rolling Stones, hoogspanning op het EK atletiek. Een moment, een race waar de hele wereld naar heeft uitgekeken. De 800 meter bij de vrouwen. Drie absolute toppers in de finale. Simon, vertel eens, waarom is dit zo bijzonder?
1: Omdat de regerende Olympische kampioene aan de start staat. De snelste wereldwijd dit jaar. Een tweevoudige wereldkampioene. En omdat het wereldrecord op losse schroeven staat. Het oudste wereldrecord in de atletiek. Dat dateert uit 1983. Jarmila Kratochvílová, de Tsjecho-Slovaakse. Die liep in 1983 1:53.28. En nu zijn er drie kapers op de kust, zou je kunnen zeggen. Maar we zijn met z'n tienen in deze finale. Al even uitleggen waarom dat we met tien zijn. Twee meer dan gewoonlijk. Is omdat er een aantal valpartijen waren in de halve finales. Waar de jury van oordeelde dat atleten zelf niet in de fout gingen. En dat was toch wel een zucht van opluchting, denk ik, bij Audrey Wero. Want Wero, de topfavoriete eigenlijk voor deze finale, die kwam te vallen in de halve finales. En heel veel mensen hielden hun hart vast. We gaan toch geen 800 meter finale zonder Wero afwerken. De jury vond dat zij niet in de fout ging, maar een concurrente. En daardoor is Wero dus opgevist. Net als nog een andere atlete. En gaan we met z'n tienen deze finale betwisten. Wero, de snelste dit jaar. Zelfs de derde snelste ooit. Met haar 1:53.80 nog een half seconde verwijderd van het wereldrecord. Dat straks misschien kan sneuvelen als het een snelle wedstrijd wordt tenminste. Want het zou ook een tactisch trage wedstrijd kunnen worden. Dan hebben we ook nog Kiri Hodgkinson, de titelverdedigster. En de Olympische kampioene van Parijs heeft ook al drie WK-medailles in haar kast hangen. Dus echt wel een wereldtopper van formaat, de 24-jarige Britse. En tot slot Femke Broeders-Bol. Sinds dit jaar een dubbele achternaam nadat ze in het huwelijksbootje is gestapt met de Belgische polshoekspringer Ben Broeders. En zo dus toch een klein Belgisch randje aan deze 800 meter finale zonder andere landgenoten, zeg maar. Broeders-Bol die overkomt van de 400 meter hoorde, daar twee wereldtitels opgepakt, Europees. Natuurlijk ook heel veel succes. En in haar eerste seizoen op de 800 meter maakt ze indruk. We gaan het stilmaken voor het startschot van deze lang verwachte 800 meter. Met dus Broeders-Bol, Wero en ook Hodgkinson, waar we naar uitkijken. Wie gaat de wedstrijd hard maken? Wie gaat hier naar de leiding snellen? Wie durft dat aan? Gaan we een snelle wedstrijd krijgen? Voorlopig wordt er wat naar elkaar gekeken. We gaan nu samen naar de binnenbaan met Hodgkinson en Wero, zoals zij aan zij, na 200 meter. Broeders-Bol die moet wat duw- en trekwerk verrichten om in de vierde positie te geraken. Ze wil het spoor natuurlijk niet verliezen van Hodgkinson en Wero. Naast elkaar, zusterlijk naast elkaar in deze 800 meter finale. We zijn 300 meter ver en Broeders-Bol die ligt op derde, vierde positie. Zij kan straks haar snelheid aanspreken van de 400 meter en 400 meter horde. Die snelheid heeft ze zeker. Het leek allemaal zo makkelijk te gaan in de halve finales en in de reeksen voor Broeders-Bol, de Nederlandse. En 56-45 halfweg, dan zijn we 14e sneller dan in de wereldrecordrace van Kratochvílová. Wero, die houdt die koppositie vast. Gaat ze deze koppositie nog uit handen geven? De Britse Hodgkinson die probeert haar spoor nog steeds te volgen. En ze bijt zich vast hoor. Broeders-Bol die is de derde die nog kan volgen. En Ricky de vierde. De Brits die moet de rol lossen. Dus met z'n drieën de laatste 200 meter in. Wero nog steeds op kop. En ze kijkt eens langzij. Komt Hodgkinson. Hodgkinson die probeert nog eens langzij te komen. Broeders-Bol voorlopig nog steeds in hun zog. Zij moet een gaatje laten. Wero gaat ze het hier afmaken. De race hard gemaakt. De 22-jarige Zwitserse. En waar gaat de klok dan stoppen? Hodgkinson probeert nog. Nog een laatste versnelling probeert ze in te zetten. Maar het goud gaat naar Zwitserland gaan. En waar stopt dan de klok? Op 1:54.81. Een kampioenschapsrecord. 1,5 seconde boven het wereldrecord. Het was wat te mooi om waar te zijn, dat wereldrecord, denk ik, in een kampioenschapsrace. Maar Wero, die kan haar tranen niet bedwingen. Ze wint hier voor Hodgkinson. En Broeders-Bol, die had denk ik wel wat moeite met drie races, drie 800 meters na de reeksen en de halve finales. Kwam ze er niet echt uit in die finale, maar toch knap brons. En een nationaal record. Een evenaring van haar nationale toptijd voor Broedersbol. Toch een knappe bronzen medaille voor haar. Discuswerpen, een gouden medaille voor Nederland met Jorinde van Klinken. Dat wilde ik ook nog even meegeven met 67 meter. 67 na eerder al zilver in het kogelstoten. Maar Audrey Weyraud heeft haar favoriete rol waargemaakt. 1.54.81 kampioenschapsrecord. En misschien komt dat wereldrecord er wel begin september aan in het Koning Boudewijnstadion. Want dan gaan de drie medaillewinnaressen opnieuw lopen in de 800 meter, dan gaan ze zelfs tegenstand krijgen van de wereldkampioen, de Keniaanse Odira. En dan staat dat wereldrecord toch opnieuw op losse schroeven. Maar voor nu de Europese titel voor Zwitserland, voor Audrey Weyraud.
0: Problemen op de E17 Gent-Sint-Niklaas. Het is er meer dan een half uur vertragen tussen Beervelde en Lokeren. Sportza.

0: Cruella's en Clint Eastwood weer naar het voetbal. Cercle Brugge heeft daarnet in extremis gelijk gespeeld tegen STVV in de openingsmatch van de tweede speeldag van de Jupiler Pro League. 3-3, de gelijkmaker in de toegevoegde tijd. We hebben een reactie.
1: Viggo Martens, 3-3. Wat een wedstrijd, wat een uitslag. Hoe kijk je er zelf op terug?
2: Ja, we zijn heel blij natuurlijk dat we toch gelijk standaard terug punt kunnen pakken in de slotfase. We zijn een team dat nooit opgeeft en dat zien we nu weer opnieuw.
1: Je had zelf ook nog twee keer de kans om te scoren. Bouw je daar wel een beetje van?
2: Ja, sowieso. Vooral deze hier. Misschien moest ik hem afleggen, misschien niet. Ik kan nog eens daar bekijken en zien wat ik volgende week beter kan doen.
1: Voor wie Cercle volgt, ben jij wel de revelatie van het seizoen. Je wordt geliefd nu al door het publiek. Hoe beleef jij deze eerste weken?
2: Ja, het is een droom die uitkomt eigenlijk. De fans die je naam dan roepen, dat is een heel mooi gevoel. Ik moet gewoon blijven verder werken, voetjes op de grond. En op naar volgende week de derby tegen Brugge. En we moeten zorgen dat iedereen klaar is. Iedereen moet weten voor de fans hoe belangrijk dat die wedstrijd is. En we gaan alles geven.
1: Nog een kort vraagje. Wat opvalt is hoeveel lef je toont. Waar komt dat vandaan?
2: Geen idee, maar ik heb heel veel loopvermogen. En ja, het is een droom om hier te staan. Ik denk dat heel veel kinderen, heel veel jongens hiervan dromen. En dan moet je ook natuurlijk alles geven als je op veld staat.
1: Ga je snel mee laten vieren?
0: Ja, vieren bij Cercle Brugge en ontgoocheling bij STVV. Zij gaven een 1-3 voorsprong nog uit handen. We horen ook iemand van STVV bij de collega's van DAZN.
1: Ilias Sabawi, we wilden het vanavond de hip

0: efficiëntie van Sint-Truiden noemen, maar dan toch die laatste seconde. Hoe kan het zo misgaan?
1: Ja, heel frustrerend. Ik denk dat we vandaag gewoon puur die drie punten verdienden. Een wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. Het zijn de laatste 40 seconden dat wij niet gefocust zijn. Waardoor wij hier wel al twee belangrijke punten laten liggen en met één puntje willen naar Sint-Truiden gaan.
0: Is het dan inderdaad de focus die verloren wordt?
1: Ja, tuurlijk. Het is gewoon een hele wedstrijd dat je gefocust moet zijn. Het begint al met een ingooi die te lang duurt. Als de 11 spelers op het veld gewoon volledig gefocust zijn, gebeuren zo'n dingen niet. Natuurlijk wel een afgeweken bal met een beetje geluk, maar zelfs een schot daar mag niet gebeuren. Een bal kan er altijd in vliegen, dat gebeurt vandaag en dan ja, heel frustrerend.
0: Ben je boos of teleurgesteld?
1: Allebei, omdat ik natuurlijk weet dat we vandaag gewoon meer verdienden. Drie punten vandaag konden heel belangrijk zijn voor ons. We willen twee laten liggen, dus zoals ik zei, heel boos en frustrerend.
0: Als we even naar jouzelf kijken, twee assist, een pre-assist ook. Vorige week die goal, je bent goed aan het seizoen begonnen. Zit je daar lekker in zelf?
1: Ja, als ik persoonlijk kijk wel, denk ik. Ik denk dat ik vorig jaar iets minder statistiek had. Dus probeer ik dit jaar een beetje op te krikken en te bevestigen. En nu 1 goal, 2 assist in 2 wedstrijden. Dus persoonlijk mag ik wel akkoord tevreden zijn, denk ik.
0: Nu die blik naar donderdag. Het is toch iets speciaals, iets moois voor de club. Hoe hard wordt er naar uitgekeken?
1: Ja, natuurlijk nu eerst recupereren. We weten wat er donderdag te wachten staat. Onze eerste Europese wedstrijd thuis. Dat is misschien een klein voordeel om direct een voorsprong te nemen als het kan. Dus ja, nu gewoon zoals ik zeg, goed recupereren en iedereen volledig gefocust en voor donderdag thuis.
0: Succes, dankjewel.

0: Tuvalu en Stromae, en daar houden we het bij voor vandaag. Morgenmiddag vanaf 4 uur zitten we met Sportza opnieuw hier op Radio 1. Om 4 uur speelt Union tegen Zulte Waregem. En later is er ook zwemmen, atletiek, hockey, want het WK begint, het WK in België en Nederland. En hier mis je daar niks van. Nog een heel mooie avond.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van meer dan 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd, vertelt collega Verwin Dij die ter plaatse is.
5: De komende uren worden nog moeilijker dan het al was. Toen was er nog versterking vanuit de lucht met helikopters die water vanuit het nabijgelegen meer van Gilep naar de Hoge Venen brachten. Dat kan niet tijdens de nacht, dus er is geen versterking van die helikopters. Ze moeten het allemaal hier op de grond doen de komende uren. En dat wordt, zoals we begrijpen, extreem moeilijk.
4: De nabijgelegen dorpen worden voorlopig niet bedreigd.

0: Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De voormalige Cambridge-professor Jason R. Day is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. R. Day was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag nadat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen. Er was nog maar net een onderzoek gestart door de universiteit. In Frankrijk hebben hackers de Franse Belastingsdienst gehackt. Bij de cyberaanval zouden de gegevens van bijna 700.000 mensen en bedrijven gestolen zijn. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Het gebeurde al 2 maanden geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. De daders drongen via externe servers en VPN-netwerken binnen in de databestanden van de Franse fiscus. Daar legden ze beslag op de gegevens van 678.000 personen en bedrijven. Onder meer de salaris- en fiscale gegevens van mensen zijn gestolen. Alle informatie is inmiddels te zien op het dark web, oftewel de criminele kant van internet. De daders zijn bekende hackers en zouden eerder ook al gegevens hebben gestolen bij een telecombedrijf, een hotelgroep en een supermarktketen. Ze verkopen de data aan derden die vervolgens met de persoonsgegevens kunnen frauderen. In Frankrijk is boos en verbaasd gereageerd, omdat de hackers dus steeds ongestoord kunnen toeslaan, omdat nu veel fiscale gegevens zijn gestolen en omdat de Franse Belastingdienst alles pas na 2 maanden bekend maakte.
0: Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland is zo net de 5e dag afgerond. Simon van Glabeke, jij bent ter plaatse. Een bronzen dag werd het, want er was een medaille voor Jana van Lent op de 10.000 meter.
2: Ja, Jana van Lent liep een tactisch perfecte wedstrijd. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. En in het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Maureen Koster voorlaten voor zilver. En de Italiaanse Nadia Bottocletti pakte na goud op de 5000 meter. Net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25ste heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Beide ploegen hebben na 2 speeldagen allebei 2 punten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans ook op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van meer dan 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd, vertelt collega Ferwin Dij die ter plaatse is.
3: De komende uren worden nog moeilijker dan het al was. Toen was er nog versterking vanuit de lucht met helikopters die water vanuit het nabijgelegen meer van Gilep naar de Hoge Venen brachten. Dat kan niet tijdens de nacht, dus er is geen versterking van die helikopters. Ze moeten het allemaal hier op de grond doen de komende uren. En dat wordt, zoals we begrijpen, extreem moeilijk.
2: De nabijgelegen dorpen worden voorlopig niet bedreigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De voormalige Cambridge-professor Jason Ardai is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Ardai was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag nadat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen. Er was nog maar net een onderzoek gestart door de universiteit. In Nederland is er grote verontwaardiging ontstaan over een protestactie van landbouwers op een snelweg. Dat protest heeft mogelijk tot een dodelijk ongeval geleid. Nabij de stad s-Hertogenbosch reden de boeren met tientallen tractoren op de rechte rijstrook. Het andere verkeer kon er wel langs, maar er ontstond toch een file. En in de staart van die file gebeurde dat dodelijke ongeval. Twee mensen kwamen daarbij om het leven, zes anderen raakten gewond. Op de snelwegen in Nederland zijn tractoren verboden. De Nederlandse premier Jette reageert ontzet.
4: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Vanuit allerlei verschillende actiegroepen gebeurt dat. Ik zeg al jaren daar exact hetzelfde. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
2: Sport dan. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op het EK. Voor van Lent zelf was het haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
5: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen, is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
2: En in de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Cercle Brugge-speler Christian Ravic vond het gelijkspel verdiend.
6: Ik denk dat we de betere ploeg hadden. We hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen. Maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden, denk ik. Ja, en als je thuis speelt, dan heb je dat geloof wel altijd extra dan Sint-Truiden. Dus het siert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
2: Beide ploegen hebben na twee speeldagen allebei 2 punten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. De komende dag ook kans op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Shit, het is al laat. Maar nou, wat kijk je dan? Grijze assen vallen langzaam op je eigen hand. We zijn niet morgen of vandaag. Ik ben betoverd door het golven van uw haar.

shit, het is al laat. En ook de tijd loopt rap. Ik rook een laatste sigaret voor ik de trein opstap. Ik schreef uw woorden als een schets. Denk het aan uw lippen en de schoonheid van uw stem.

0: Just a cowboy reaping what he's sown. Nothing I see means anything.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 1 uur, een goeienacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw.

0: De man uit Lommel die ervan wordt verdacht dat hij zijn vriendin heeft doodgereden, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Vorige zaterdag waren de verdachten van 41 en zijn vriendin naar een festival in Lommel gegaan. Maar op de weg naar huis stapte de vrouw om een onbekende reden uit de bestelwagen en werd door haar vriend aangereden. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De explosie van woensdag bij de watervallen van Co is inderdaad veroorzaakt door een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de persdienst van Defensie gemeld en het werd woensdag ook al vermoed. Het gaat om een mortiergranaat met witte fosfor die waarschijnlijk uit de Amblève spoelde en op de oever belandde. Omdat het wapen niet meer in goede staat was, kwam er vermoedelijk lucht bij de fosfor en is zo de explosie ontstaan. 3 mensen raakten gewond en het vlakbijgelegen pretpark Plopsa Co werd een tijd gedeeltelijk afgezet. Het ontmijningsteam van Dovo controleerde ook de directe omgeving, maar heeft verder niets verdachts meer gevonden. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Ze zijn samen minstens 10 miljoen euro waard, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
1: Ze zijn belangrijk omdat ze gemaakt zijn door schilders die iedereen zo wel kent of zo, hè. Zoals Cézanne als Renoir en Matisse hoort bij de coryfeeën van de 19e, 20e vooral eeuwse kunst. En dat zijn dan nog eens bekende werken binnen hun oeuvre. We spreken over een odalisque, we spreken over een stilleven, dingen waar de schilders dan specifiek ook voor gekend staan. Je kunt wel spreken van iconische werken, niet al te grote werken en niet al te beste werken, maar wel heel erg herkenbaar.
0: Het Franse Grondwettelijk Hof heeft de nieuwe wet ongeldig verklaard, die het gebruik van sociale media moest verbieden aan jongeren onder de 15 jaar. Volgens het Hof is zo'n verbod in strijd met fundamentele vrijheden, zoals die van meningsuiting en communicatie. Ook de leeftijdsverificatie is volgens het Hof niet juridisch waterdicht. President Macron heeft zijn regering gevraagd om het wetsvoorstel aan te passen. Voor hem is het aan banden leggen van sociale media bij jongeren een belangrijk punt. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land de voorbije dag een 3e medaille behaald. Jana van Lent won het brons op de 10.000 meter, nadat eerder deze week ook een Kanza brons won op de 100 meter en Gis zilver in het hinkstapspringen. Een overzicht van dag 5 op het EK krijgt u van Simon van Glapeke.
2: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marin Koster voorlaten voor zilver. En de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5.000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25e heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. Nog op de 10.000 meter eindigde Lisa Rooms als 10e en Chloé Herbiet als 11e. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Het blijft droog vannacht en minstens 20 graden. Stilaan komen er meer wolken. In de dag kans op buien van west naar oost, mogelijk met onweer. Het kan nog wel tot 31 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De explosie van woensdag bij de watervallen van Kooi is inderdaad veroorzaakt door een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de persdienst van Defensie gemeld en het werd woensdag ook al vermoed. Het gaat om een mortiergranaat met witte fosfor die waarschijnlijk uit de enclave spoelde en op de oever belandde. Omdat het wapen niet meer in goede staat was, kwam er vermoedelijk lucht bij de fosfor en is zo de explosie ontstaan. 3 mensen raakten gewond en het vlakbij gelegen pretpark Plopsaco werd een tijd gedeeltelijk afgezet. Het ontmijningsteam van Dovo controleerde ook de